0: kunt maken voor interviewtjes en zo. Want ik was daar ook met onze eigen kinderen. Dus ja, als dan de kinderen allemaal een andere kant op rennen en dan met je Edirol erbij, dat gaat niet werken. Maar ik had wel briefjes gemaakt en waarop ik dan ook mensen kon uitnodigen voor korte interviewtjes. En zo ook met de dirigenten van jullie koor, maar die is bij jou terechtgekomen.
1: Nou ja, ik ben de dirigent van het koor.
0: Jij bent de dirigent. Oh, daar heb ik hem. Oh, dat had ik even verkeerd begrepen. Ja, hij is bij jou gekomen. En, en daar ben je dan. En daar hebben we dan contact gehad. En zo zijn we dan vandaag samen op radio. En Noelle, ik ken jou eigenlijk nog niet echt goed. Alleen behalve dan voor het afstemmen van dat we vandaag hier in de uitzending zijn. Zou jij allereerst kort willen voorstellen?
1: Zeker. Noelle, ik ben bijna 31, van huis uit onderwijskundige van beroep, maar er bewust voor gekozen voorlopig om thuis te blijven bij mijn twee kindjes. Ja. Ik heb twee dochtertjes, eentje van 2,5, bijna 3 en eentje van 9 maanden nu. En daarnaast heel veel betrokken bij allerlei activiteiten vanuit Crisco en daar dus ook de dirigent.
0: Dus, Crisco. Ja, en dat is Crisco, heet dat koor. Waar is dat koor? Ja. Waar?
1: We zijn niet alleen een koor, we zijn een stichting. Dus de stichting Crisco in Heerlen en omstreken eigenlijk.
0: En dat is een stichting en waar dan onderdeel daarvan is het koor?
1: Ja precies. Dus we doen eigenlijk van alles. We hebben heel veel verschillende activiteiten en verschillende pijlers waar we op ons richten. Christelijk gedachtegoed implementeren. Maria Draagster van het Licht is er eentje. Het koor dan natuurlijk ook. En ze doen van alles eigenlijk. En Lourdes hoort daar ook onder.
0: Lourdes hoort er ook bij. En jullie waren met Crisco, waren jullie in Lourdes. Ja. Jij als dirigente van dat koor. En hoe werkt dat? Dan zie je dan voorbij komen van er komt een reis naar Lourdes. En dan, hoe werkt dat voor een koor of voor jou persoonlijk?
1: We zijn officieel als stichting gegaan en niet als koor. En toevallig komen er dan ook natuurlijk veel koorleden. Ja. Maar we gingen eigenlijk al heel lang naar Lourdes. Als 18-jarige ben ik als eerste als vrijwilliger mee geweest. Met andere leden van het koor, van Crisco, maar ook gewoon vrienden van school. Als eindexamenreis. En al die tijd gewoon meegedraaid in allerlei diensten van daar. En in 2018 hadden we zoiets van, het zou toch mooi zijn als we met onze eigen groep kunnen gaan. Dus vanaf toen zijn we eigenlijk al dit jaar voor het zesde jaar als eigen groep gegaan. Dus zodra er een uitnodiging komt, we gaan weer naar Lourdes, dan kijkt ons stichtingsbestuur of het ook dit jaar op de agenda past, zeg maar. En tot nu toe past het altijd mooi. En dan gaan we eigenlijk kijken binnen onze eigen geledingen wie mee kan, maar zeker ook daarbuiten. Dus er zijn ook mensen van de parochie of mensen van zelfs mensen uit Bergen die met ons mee zijn gegaan. Zo hebben we een hele groep eigenlijk vaste mensen, mensen die één keer meegaan met wie we gaan.
0: Ja,
1: en ieder kijkt persoonlijk of die zich geroepen voelt om dit jaar dan weer mee te gaan.
0: Precies, dus het is niet verplicht voor de koorleden of voor de andere leden van de stichting.
1: Nee, helemaal niet. We hadden nu dit jaar een groot deel van het koor wel daar, maar er waren net zo goed heel veel mensen ook weer hier gebleven. Dus
0: Wat mooi. Ja, en dan zijn jullie van plan om te gaan. En dan wat voor verwachtingen en hoop neem je dan mee? Want het is dan al de zesde keer, of als groep dan, voor jou persoonlijk misschien al veel vaker. En dan is dat dan meer van hetzelfde of is het dan weer iedere keer weer helemaal nieuw?
1: Nou, het is voor mij persoonlijk, ik denk voor iedereen wel, maar voor mij persoonlijk zeker iedere keer anders. Ik ben nu in alle levensfases, kun je wel zeggen, daar geweest. Ooit één keer echt gewoon als pelgrimpje van 8 begonnen en toen vanaf mijn 18e. Ja, dan kun je je voorstellen als student, als adolescent, pas getrouwd, hoogzwanger, met een baby en inmiddels met een peuter daar geweest. En het is elke keer anders. Het is echt elke keer weer anders en elke keer weer die beleving. En juist nu met je eigen kinderen gaan, vind ik persoonlijk, maakt het nog intenser. Gewoon omdat je dat kunt doorgeven. Die liefde die je hebt voor een plek, maar niet een plek voor Maria eigenlijk natuurlijk.
0: Een plek voor Maria. Ja, de draagster van het licht. En daar heb ik ook een lied van. Daar hebben jullie een lied van gestuurd. En dat is ook echt een deel van jullie missie, zeg ik dat goed?
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Want, dat is voor nu... Oh, sorry, ga maar. Ja,
0: nee, vertel maar.
1: Oké. Ja, voor nu is dat een van de grootste missies die we hebben. We zijn er al een aantal jaar mee bezig, maar we willen eigenlijk devotieontwikkeling voor Maria, en dan met name onder de naam Draagster van het Licht. En daar hebben we een hele hoop dingetjes over ontvangen. Eigenlijk geest geïnspireerd, zeg maar. En het zit hem eigenlijk erin. Het is een universele Maria, want elke Maria is draagster van het licht. Mm-hmm. Want zij brengt het licht ter wereld. En we vonden het dit jaar natuurlijk extra mooi dat we in Lourdes waren, waar Maria ook is. En dus zo op Maria is om dan de missie daar ook uit te dragen.
0: Ja, het is grappig dat je dat zegt. Ik, als kind dacht ik vroeger van... met welke Maria hebben we nu weer te maken?
1: Ja.
0: ik kom zelf uit IJsselstein. Daar heb je Maria van Eiteren. En dan hoorde ik inderdaad over andere Maria's. Nee, dat zijn allemaal dezelfde Maria. En wij zijn heel dichtbij Maria van Lourdes geweest. Maar dat is gewoon moeder Maria. En jullie hebben het dan over Maria, draagster van het licht... En zo heet ook een van de liederen. Zullen we daarna gaan luisteren?
1: Ja, zeker. Ja. Graag.
0: En wil je het misschien zelf aankondigen? Wie heeft het lied geschreven bijvoorbeeld?
1: Alles wat we doen is door de geest geïnspireerd. Dus ontvangen door een van ons. En het lied is dus Maria Draagster van het Licht. En het wordt gezongen door ons koor op deze opname. En ik denk dat de inhoud is het belangrijkste. Dus laat die vooral tot u spreken.
0: We gaan ernaar luisteren. Draagster van het licht van Chris Coe.

0: prachtige muziek. Draagster van het licht van Cor Crisco. Mooi gezongen. Mooie opname. Met mooie pianobegeleiding. Meerstemmigheid. Noelle. Mm-hmm. Daar was dan ook een zangmiddag. Hè? Afgelopen donderdag was dat, geloof ik. Of vrijdag. Ja. Weet ik niet meer. In ieder geval hebben we daar met de hele groep gezongen. Met alle Nederlandse pelgrims in één kerk kwamen samen. En daar hebben jullie ook gezongen. En wat kwam dat toch mooi over. En ja, dat in de mooie akoestiek ook, maar eenvoudig gewoon daar staan met gitaarbegeleiding. En iedereen vol inspiratie gewoon van die plek en van die van de gebeden. En het koor straalde echt. Het was prachtig om naar te luisteren.
1: Ja, fijn.
0: Ja, hey, en Noelle, jullie zijn ook meegeweest naar Lourdes. En hoe heb jij de reis ervaren? Hoe heb jij de bedevaart ervaren?
1: Ontzettend liefdevol. Heel erg. Het zijn allemaal intense gevoelens. Alles volgt elkaar heel snel op. Je bent zo weer aan het einde, zeg maar. Zit je weer in die trein en denk je, wat is er allemaal gebeurd? Maar ja, gewoon bijzonder. Altijd heel bijzonder. En nu juist heel bijzonder. Omdat mijn dochtertje nu 2,5 is, heeft ze echt dingen meegekregen. Ja. En kan ik haar de liefde die wij voor Maria hebben, hoop ik haar door te kunnen geven met de paplepel. En dat heb ik wel echt gezien daar. Dus hoe ze dansen in de kerk staat. Hoe ze de hele tijd zei, daar is de grot, daar is Maria in de grot. Het is gewoon heel mooi.
0: Ja, dan beleef je het eigenlijk zelf opnieuw door de kinderogen van je eigen kinderen.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, wat mooi. En wat hebben jullie allemaal gedaan? Zo, wat staat er zo al op het programma? Neem de luisteraars een klein beetje mee. Hoe ziet zo'n week er ongeveer uit?
1: Elke dag is er wel een activiteit, zeg maar, rondom de kerk. Dus een viering, een kruisweg, de grote internationale mis met alle pelgrims die op het heiligdom zijn. Maar wij zijn ook de kleinere dingetjes gaan doen, of de intiemere dingen, zoals in de baden gaan, je onderdompelen in het water, zoals Bernadette. Maar ook een stadswandeling, een terrasje, eigenlijk alles wat je in een normale leven ook doet. Ja. Hoort er ook bij natuurlijk. Dus een hele diverse, drukke week wel. Maar heel veel ruimte voor rust. En voor bezinning.
0: Ja, de sacramenten natuurlijk. De mis. Ja. Ja. Ook de biecht. Dat was dan ook een viering van barmhartigheid.
1: Ja, handoplegging. Die vond ik erg mooi.
0: Handoplegging ook. Ja, allerlei prachtige geestrijke activiteiten kun je zeggen. Maar ook de normale dingen of de gezelligheid van de... Want jullie waren natuurlijk met een groep die elkaar ook al kenden. En wat gebeurt er dan in zo'n week in zo'n groep? Hoe is zo'n soort dynamiek?
1: In zover, we kennen elkaar en er was een deel, we bestaan eigenlijk zeg maar uit mensen die we kennen en ook mensen die we wat minder goed kennen. En in het begin denk je dan altijd, zou dat gaan? Vormt die groep zich dan wel weer? Omdat toch de samenstelling steeds anders is. Maar eigenlijk is vanaf dag 1, zodra je daar bent en op het heiligdom stapt, valt alles weg. Zo voelt het voor mij in ieder geval. Hm. En ben je eigenlijk gewoon een groep, je helpt elkaar. De een heeft even een steuntje nodig met een rollator. En wij, omdat we ook met gezinnen waren, heeft misschien eens een keer iemand nodig die de koffer meetilt. Dus vanaf het moment, eigenlijk niet als op het heiligdom, maar als je de trein instapt, word je gewoon een groep. En
0: groep,
1: dit jaar voor ons dan met name ook, omdat die devotie van Maria Draagster het licht bij ons nu zo centraal staat, gaf dat een extra dimensie waarin we dus gewoon samen met die missie ook bezig waren.
0: Ja,
1: het is gewoon fijn. Je wordt echt een groep en je kijkt naar elkaar om. Prachtig, dat mis je wel eens in het dagelijks leven.
0: Ja,

0: Of was dat alleen op de terugweg? Was alleen op de terugweg, geloof ik. Ja. Ja, dat komt er natuurlijk niet zo mooi over als wanneer je daar in de kerk bent. Maar het is even goed samen bidden. Is ook prachtig. Mm. En want jullie hebben nog een lied gestuurd. Maria, even kijken, hoe heet dat lied ook alweer?
1: Vol van genade.
0: Maria vol van genade.
1: Ja.
0: En het thema...
1: Ja, die past...
0: Dat past mooi bij het thema, hè? Vertel eens.
1: Ja, precies. Maar dat vonden wij ook. Het thema van Lourdes paste dit jaar heel goed bij Draagster van het Licht. Maar ook bij dit lied. Want Lourdes is natuurlijk een genadeoord. Hemel en aarde raken elkaar. En Bernadette werd uitverkoren om, net als Maria, zeg maar, de genade te ontvangen. En beide zeiden meteen ja. En daardoor, hè, bij Maria ontstond toen iets heel moois en mocht zij het licht ter wereld, brengen.
0: Ja.
1: En bij Bernadette ontstond er een bron van genade. En voor ons past dat nou heel goed samen, waardoor we dus nu dachten, oh, dan willen we deze liedjes alle twee graag laten horen.
0: Oké, ja, daar gaan we zo dadelijk ook naar luisteren.
1: Ja.
0: Die heb ik hier ook klaarstaan. Voordat we dat gaan doen, Noëlle, is nog iets wat jij nog graag wil vertellen over deze week of over deze reis, over het koor? Iets wat ik had moeten vragen, maar nog niet heb gedaan?
1: Nou, ik zou wel graag een kleine oproep willen doen.
0: Ja.
1: Wij hebben natuurlijk nu als stichting en geloofsgemeenschap, we zijn met 4 generaties onderweg geweest. Het is een leerschool van het leven, een levensverrijkende ervaring om naar Lourdes te gaan. We zijn heel druk bezig geweest met de devotiedraagster van het licht. En het licht dat we daar aansteken in de kaarsprocessie, maar ook in de harten van iedereen, doordat we naar elkaar omkijken, dat mist gewoon wel eens in onze dagelijkse wereld. Dus al is het klein dat je met je partner een keer ruzie hebt, of groot de oorlogen overal. Wij hopen dat we daar een steentje bij kunnen dragen door gebedskringen te maken van licht. En dat doen we figuurlijk, maar letterlijk ook door met een lichtgevende rozenkrans onderweg te gaan. Oh. En de rozenkrans te bidden. En dat doen we al lopend door de wijken. We gaan vanaf nu bijvoorbeeld de hele mei maand gaan we hier naar een kapelletje in de buurt elke avond. En hopen op die manier mensen in het licht te zetten die het nodig hebben. Zonder dat je verder... We hebben het zelf ook nodig. Mm-hmm. Zonder dat we verder iets vinden of denken of weet ik het veel van anderen. Maar zonder iedereen oordeel. Heeft licht nodig. En dat hopen wij te brengen met onze missie. En die oproep zou ik willen doen. Dus als iemand daar meer over wil weten of een rozenkransje wil ontvangen, of het gebed wil ontvangen dat we hebben, dan neem vooral contact met ons op.
0: Ja.
1: Zodat het licht van Lourdes overal hier ook in Nederland, maar over de hele wereld beschikbaar wordt.
0: Ja, dat is een prachtige gedachte en activiteit, ook echt een evangelisatie. En is dat alleen in Heerlen of is dat ook buiten, daarbuiten?
1: Overal. We hebben nu bijvoorbeeld in Lourdes hebben we Franstalige kaartjes en rozenkransjes uitgedeeld. Maar er zijn ook Duitse kaartjes meegegaan met een Zwitserse groep. Er zijn al als ik me niet vergis, de Curaçao, zijn kaartjes. Er zijn overal kaartjes naartoe al. Dus wie wat wil, zeker binnen Nederland, laat het weten. Maar ook daarbuiten, laat het weten. Als je je groepen zou voelen om deze missie te ondersteunen.
0: Heel mooi. Ja, kunnen mensen dan daar meer informatie over vinden op internet?
1: Ja, op www.stichtingchrisco.nl/Maria. Daar staat eigenlijk alles. Daar staat onze missie, onze doelstelling, wat we doen, hoe het ontstaan is, alles eigenlijk.
0: Ja, en Chrisco is dan met Chrisko.
1: Ja, van Christus Koning.
0: Christus
1: is
0: Koning.
1: Makkelijker te onthouden, denk ik altijd.
0: / Maria. Ik zit nu ook op die website en zie ook... is dat de tekst van het lied ook? Of even kijken.
1: Ja, volgens mij wel. En ook het liedje moet ergens te vinden zijn zelf.
0: Ja. Nou, prachtige oproep. Ja, en is nog een bepaalde gebedsintentie waar we voor mogen bidden op Radio Maria?
1: Dat in ieder die vast zit in het leven, op wat voor manier dan ook, aan een lichtje nodig heeft, dat hij zich geholpen mag weten door Maria draagster van het licht.
0: Ja, precies. Prachtig. Nou, daar gaan we voor bidden.

0: Ik wil jou bedanken voor jouw bijdrage, voor jouw verhaal.
1: Ja.
0: En ja, fijn dat ik heel veel zegen wens ik jullie toe met het hele koor. En om daar ook op een hele mooie manier van na te genieten. En de genade die daar ontvangen is ook weer te verspreiden in de eigen gelederen. En we gaan luisteren naar het lied Maria vol van genade.
1: Oké, dank u.
0: Dankjewel, fijne dag, Noëlle.
1: Hetzelfde, hoi hoi.

0: Goeiedag, rector Erik Rozeman, verbonden via WhatsApp. Welkom in de uitzending.
1: Goedendag.
0: Ja,
1: hartelijk
0: goedendag.
1: Dank dat ik mag zijn.
0: Ja, wat fijn dat u er bent. We zijn in Lourdes geweest. En dan, u bent de rector, de nieuwe rector van het Ariens Instituut in Utrecht. Dus u bent ook met de seminaristen op pad geweest. Hoeveel zijn er mee geweest?
1: Dat klopt. We hebben op dit moment 4 priesterstudenten. En ze zijn alle 4 mee geweest naar Lourdes. Ze hebben allemaal deelgenomen aan de bedevaart. Ook in de vorm van een stage.

0: Dus ze zijn allemaal verbonden geweest aan een bepaalde parochie. En dan vooral deelgenomen aan het pastoraat tijdens de bedevaart. Dus het waren vooral veel pastorale gesprekken die ze hebben gevoerd.
1: Mooi. Ja, en u bent sinds kort volgens mij de nieuwe rector van het Ariens Instituut.
0: Ja, dat klopt. Ik ben sinds 1 augustus van afgelopen jaar, dus 1 augustus 2025, ben ik aangesteld tot rector van de priesteropleiding.
1: Ja, hartstikke mooi. Nou, gefeliciteerd daarmee. Misschien is het toch mooi als u ook een klein beetje voorstelt voor onze luisteraars, voor zover zij u nog niet kennen.
0: Zeker. Mijn naam is Erik Rozeman. Ik ben sinds 18 juni 2022 ben ik priester van het Aartsbisdom Utrecht. Voordat ik tot rector was aangesteld van de priesteropleiding, heb ik eerst nog gewerkt in het parochiepastoraat. Toen ben ik parochievicaris geweest in de Heilige Titus Brandsma. Dat is in Wageningen en omstreken. Hmm. En voordat ik zelf priester ben geworden, dat is misschien ook wel leuk om dat te noemen in verband met Lourdes. Want mijn roeping komt uit Lourdes. Ik ben in 2012 ook meegegaan op dezelfde soort bisdombedevaart als we afgelopen week hebben gehad. Dat was in 2012. Oh. En ik had mijn diploma's al op zak. Ik was afgestudeerd. Ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden. En ik zat toen ook met de gedachte in mijn hoofd, wat ga ik dan verder met mijn leven doen? Nou, toevallig kon ik mee op die bedevaart naar Lourdes. En daar heb ik ook gebeden, bij de grot. Met die gedachte in het achterhoofd. En toen heb ik een moment meegemaakt dat ik mij heel erg verbonden voelde met God. En daar kwam ook de gedachte en het verlangen naar het priesterschap vandaan. Want voor die tijd had ik er zelf ook eigenlijk niet aan moeten denken. Misschien had ik wel gedacht dat het enige deel dat ik in mijn leven niet had moeten doen was priester worden. Maar toch op de voorspraak van Maria had God iets anders voor mij in gedachten.
1: Wauw, wat bijzonder ja, dat ook blijkbaar juist daar in Lourdes zo is gebeurd.
0: Inderdaad.
1: Ja, en ook bijzonder natuurlijk dat deze week waar we in Lourdes waren juist begon met Roepingen Zondag. Dus dat is ook een extra dimensie van die week. Ja, en u hebt ook een oproep gedaan aan alle Nederlandse pelgrims om bij te dragen financieel, maar ook juist in ondersteuning door gebed voor priesterroepingen.
0: Zeker.
1: Ja. Oké. Nou. Ja, fijn om kennis te maken met u, met de rector van het Ariens Instituut, rector Rozeman. En u bent ook meegeweest naar Lourdes. Met het aartsbisdom zijn we daarheen gegaan, zo'n 1500 pelgrims, waaronder dus ook u en ook de vier seminaristen. Nou, en dan leef je daar naartoe, zeg maar, in aanloop naar zo'n reis. En wat is dan, zeg maar, de hoop en het verlangen?
0: Ja, ik denk dat het hetzelfde is als bij veel pelgrims. Een van de dingen die altijd opkomt is natuurlijk het dichter komen bij God. En dus daarom nemen we ook natuurlijk die hele lange reis. Het is een treinreis of een busreis. Het kan natuurlijk iets korter worden als je de vliegreis neemt. Maar het is toch dat hele de weg er naartoe, dat je echt iets onderneemt. Je beleeft het echt allemaal met elkaar. En zo hoop je ook God in elkaar te zien, hem daar te ontmoeten, dichter tot hem te komen op de bedevaart zelf. In dit geval natuurlijk ook op de voorspraak van de heilige Maria. En het tweede punt, dat is natuurlijk het rugzakje dat iedereen meeneemt naar Lourdes, op welke manier dat ook gevuld mag zijn. Sommige mensen hebben er misschien iets meer in zitten. En dat je dat ook allemaal mag neerleggen bij de grot zelf, met je eigen gebeden en hoop en verlangens.
1: Ja, dat is heel mooi, hè? En ja, als u dan terugblikt, nu dat we weer terug zijn in Nederland, heeft dat dan ook zo uitgepakt?
0: Ja, terug op de bedevaart. Het was een erg mooie bedevaart. Ik heb veel mensen mogen horen die weer een stap inderdaad in hun geloofsleven hebben gezet, die inderdaad hebben aangegeven van ik heb weer een stapje dichter bij God. Of een stapje dichter naar God toegemaakt.

0: geraakt. En het andere is dat ze inderdaad, ja, waar ze al misschien heel het mensenleven mee zaten, dat ze dat toch hebben kunnen neerleggen en kunnen achterlaten daar op die plek. Of een beter plekje in hun eigen leven hebben kunnen geven. Dus dat vind ik altijd twee van de meest onroerendste dingen die ik mag horen op zo'n bedevaart.
1: Ja, wat mooi hè. Ja. Ook hebben we een viering van barmhartigheid gevierd in de Bernadettenkerk. Ja. Waar we met alle Nederlandse pelgrims samen om een viering van barmhartigheid te hebben. En ook aansluitend biechtgelegenheid. Dus dat is dan ook misschien echt iets wat daaraan bijdraagt. Hè? Om dingen, pijn uit het verleden of wat ook, daar achter te laten, aan God te geven.
0: Ja, precies. Ja. Natuurlijk op veel plekken kunnen we dat doen. We kunnen op veel plekken inderdaad zo in contact treden met God. Mm-hmm. Maar op die manier kan het natuurlijk ook in de vorm van een sacrament. Daarin mogen we dan ook de genade van God ontvangen. Voor alles wat op ons weegt. En zo ook weer gesterkt worden in ons leven om die dingen een plekje te geven. En zo steeds verder door te groeien naar God zelf.
1: Ja, dat is ook prachtig om dan van die sfeer, zeg maar, hè, in Lourdes dan ook deel uit te maken en ook aan bij te dragen actief. En dat is inderdaad fantastisch. Daar kan ik ook van getuigen. En u zegt, de seminaristen waren mee. Vier van de seminaristen, of de vier seminaristen waren mee. En voor hun was het ook een stage. Er was ook ruimte voor een pastoraat. Kunt u daar iets meer over vertellen? Wat hebben de seminaristen dan gedaan?
0: Ja, het zijn vooral de gesprekken die ze hebben gevoerd met de mensen. Dat kan natuurlijk over van alles gaan. Vaak gaat het over het delen van het leven samen. Het gaat dan vaak ook om verlies. Hè? We kunnen veel verlies leiden in ons eigen leven, we kunnen een gebrek leiden. Dus ook om daarbij aan te sluiten bij de mensen zelf. En zelf op te pikken wat de mensen nodig hebben, er echt dienstbaar in te staan. Misschien wil iemand nog een avondje naar de grot. Voor een seminarist is het makkelijk om diegene even mee te nemen, toch even. Ja. Even uit de groep weg op een vrij momentje samen met diegene te bidden. Ze misschien samen toch nog een keer mee te nemen naar die mooie lichtprocessie die er is. Als ze dat toch nog een keer extra willen zien. Daarnaast is het natuurlijk heel erg de participatie in de liturgische vieringen. Dus daar ook aanwezig te zijn. Ook als je misschien net niks te doen hebt in het dienen van de mis. Maar toch zichtbaar wil zijn. Ja. Dus aan zulke zaken kun je allemaal denken. Ik heb een seminarist gehoord die is voorgegaan op de kruisweg een keer. Mensen die iemand mee hebben genomen naar de baden. En natuurlijk gewoon het gebed aan de tafel. Ook om gewoon voor te gaan daar in gebed en mensen daarin mee te nemen.
1: Ja, ja, dus dat heeft ook veel te maken met er zijn. Er zijn, aanwezig zijn, beschikbaar zijn, luisterend oor bieden, misschien ook actief mensen daartoe uit te nodigen om te spreken en daarin te begeleiden, te bidden, mensen echt op pad mee te nemen, te ondersteunen. En dat is een heel mooi priesterlijke taak ook, met een mooie voorbereiding op het priesterschap. Ja, en wat is zo het meeste bijgebleven? Misschien een beetje kort om nu, we zijn nog maar net terug, maar wat is er nog iets bijzonders gebeurd in de afgelopen week?
0: Ja, ik mag ook wel met een goed gevulde rugzak wat dat betreft naar huis toe gaan.
1: Ja.
0: In ieder geval wat we al gezegd hebben, dus het ontroerende, de mensen die weer een stap naar God hebben kunnen zetten, een stap in hun geloofsleven. Mensen die daar iets hebben kunnen neerleggen, hebben kunnen achterlaten. En zeker ook die viering van barmhartigheid. Maar wat er nog zeker bij komt, is ook gewoon de groep. Zelf was ik betrokken bij een groep van individuele pelgrims. Dus een aantal pelgrims die eigenlijk niet bij parochies thuis horen, maar zich toch hadden aangemeld voor de bedevaart zelf.
1: Oh ja.
0: Het was een hele uiteenlopende groep. Van mensen die zich ook wel niet gelovig noemden, tot mensen die al heel lang in een andere parochie actief waren, maar dat toch op de een of andere manier niet meer,

0: Of dat die parochies zelf geen niet aangeboden bij de bedevaart en toch wel meer wilden. En uiteindelijk, om dat toch in groep van te maken, dat mensen toch aan het eind zeggen van ja, eigenlijk zijn we toch één grote familie geworden. De steun die men dan aan elkaar biedt en die je ziet, ja, dat is echt iets waar God en zijn genade dan werkzaam mogen zijn. Ook in die liefde tussen de mensen zelf.
1: Ja, dat is dan ook bijzonder, hè? Dat iemand die zich niet gelovig noemt, wel meegaat op een reis die ja, echt in de kern staat van ons katholieke geloof. Hè? Van de Maria-devotie en de heilige Bernadette. Ja, het is gewoon sowieso het bestaan van heiligen. Hè? Dat het dan iemand die daar blijkbaar van zichzelf vindt ver af van te staan, toch ook meegaat. Want wat, hoe, ja, kunt u daar iets meer over vertellen? Want zo iemand die dan ja, toch over zichzelf zegt niet te geloven, is dat dan toch meer, misschien meer aan de hand? Hè? Of hoe ziet u dat?
0: Ja, dan kan ik u denk ik het beste wijzen op wat heilige Augustinus ooit eens heeft gezegd. Hè? Onrustig is ons hart, zodat het rust vindt in u.
1: Ja.
0: Er blijft altijd een bepaald verlangen in het hart van de mens bestaan, natuurlijk naar God zelf. En probeer dat in ons leven, dat gat met van alles op te vullen. Dat kan zijn van geld of mooie spullen of lekker eten, nou, noem maar op, al die dingen. Allemaal als vervanging van God, maar uiteindelijk schieten die dingen natuurlijk allemaal tekort. En blijft toch een groter verlangen in de mens bestaan. En uiteindelijk kan het inderdaad zo leiden dat dat verlangen dat je ook inderdaad naar bedevaart en naar kloosters wordt geleid om, om toch aan dat, om dat verlangen gehoor te geven.
1: Ja, ja precies. Zo blijft God roepen, blijkbaar. Ja. Rector Roseman, wat zou u nog willen zeggen tegen alle luisteraars die nog nooit in Lourdes zijn geweest?
0: Ja, Lourdes is een plek waar hemel en aarde elkaar raken. Het lijkt er inderdaad alsof er een gaatje in de hemel zit waar je gebeden wat makkelijker bij God komen dan op andere plaatsen in de wereld.
1: Ja.
0: Dus in ieder geval een uitnodiging aan mensen. Als u ooit een keer de kans heeft om deel te nemen aan een bedevaart naar Lourdes, dan zou ik dat van harte aanbevelen.
1: Ja, neem vooral ook een kijkje bij Huis voor de Pelgrim, hè, door wie deze reis ook is georganiseerd. Ja, het is heel treffend dat u dit noemt, want ik had vanochtend Noelle aan de telefoon in de uitzending. En zij is namelijk de koordirigente van het koor Crisco, hè, die we ook op de zangmiddag hebben gehoord. En zij zei exact hetzelfde. Hè? Zij zei exact ook dat Lourdes toch een plek is waar hemel en aarde elkaar raken. Dus dat is wel heel treffend dat u dat nu ook noemt. Ja, heel mooi. Ja, ik wil u bedanken voor uw verhaal, voor uw bijdrage. En voordat we afronden wil ik u vragen of er nog een gebedsintentie is waar wij als luisteraars van Radio Maria nog speciaal voor kunnen bidden.
0: Ja, inderdaad. In deze week ook, waarin we de doden herdenking hebben en bevrijdingsdag, lijkt mij te bidden voor de vrede. Inderdaad, een hele mooie gebedsintentie. Dus op voorspraak van de heilige Maria, koningin van de vrede, dat de vrede in de wereld ook mag toenemen. En natuurlijk ook in de harten van de mensen zelf.
1: Ja, zeker. Daar zullen we voor bidden. Ja, koningin, Maria koningin, des hemels ook. U hebt ook een lied opgegeven, Regina Caeli. Kunt u daar iets over vertellen of zelf aankondigen? Waarom hebt u daarvoor gekozen?
0: Ja, het is natuurlijk het lied dat past bij de paastijd.
1: Ja.
0: Het is een lied dat heel veel over vreugde gaat, over alleluia. Dat God inderdaad zijn belofte heeft vervuld. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij zal ons nooit verlaten. Hij staat altijd naast ons in ons leven. En het is ook, mag ook de hoop zijn van ons als christenen. Dat hij altijd bij ons blijft en ons zal steunen op onze wegen.
1: Fijn, dank u wel. We gaan ernaar luisteren. Regina Caeli, oftewel Koningin des Hemels. En nogmaals dank ik u voor uw bijdrage en voor uw verhaal. En ik wens u heel veel zegen met het Ariëns Instituut.
0: Zeker.
1: En de seminaristen al daar.
0: Zeker, hartelijk dank.
1: Ja, fijne dag. Dag.
0: Dag.
1: Nu, zo dadelijk Jacqueline ga ik bellen. En dan ga ik even een muziekje opzetten. We gaan luisteren naar het lied Wij begroeten u, Maria, vol genade. Een lied van Emmanuel Music Nederland.

0: Jacqueline Bauma. Jacqueline Bauma. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan je goed horen. Ik ben met de groep van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef geweest. Dat is de parochie van Zeist, Utrechtse Heuvelrug, een aantal dorpen, tot en met Harderwijk, Nijkerk, Putten, Barneveld. Het zijn ongeveer 15 dorpen. En ook 15 kerken, ja. Ja. We waren met 28 parochianen, inclusief de pastoor. Ja, 3 jaar geleden met de bedevaart, met de bisdomreis, was ik ook contactpersoon. En nou vroeg iemand aan mij vorig jaar, toen het bekend werd, van ga je het ook weer organiseren? Dus ik zei, ja hoor, dat doe ik wel. Maar het is toch wel een hele grote klus.
1: Ja.
0: Om alle inschrijfformulieren op tijd binnen te krijgen. En uiteindelijk had ik ook een echtpaar die op de wachtlijst gezet zijn. En dat vond ik wel heel jammer dat die niet mee konden. Omdat de belangstelling dit jaar scheen zo groot te zijn dat er meer parochies in het bisdom wachtlijsten hadden.
1: Aha. Ja, dus de groep was gewoon vol.
0: De groep was gewoon vol. We zaten... Ja. De trein was propvol en alle hotels waren propvol.
1: Ja, en hebben jullie dat ook dan met de groep in de zin van wat dan het Huis voor de Pelgrimen organiseert? Daar zijn jullie dan bij aangesloten?
0: Ja, want in zoverre dat het bisdom regelt dat met het Huis voor de Pelgrim.
1: Oh.
0: Dus als je mee wilt, dan moet jij dat regelen. En er waren wel wat parochianen die daar naartoe gebeld hebben, naar het Huis voor de Pelgrim. Maar toen zei ik van ja, je moet je papieren bij mij inleveren. Ik meld jullie aan en dan kun je als groep ook mee. En dan word je ook als groep ingeschreven. En heb je ook samen met elkaar één plek in een wagon. En Ik vond het een geweldige reis. En ik heb samen met iemand anders een ochtend georganiseerd in februari in het parochiecentrum in Zeist. Mm-hmm. Zodat iedereen elkaar kon zien. Omdat er ook mensen van andere parochies waren die ik niet kende.
1: Ja. Dat is heel goed. Een kennismakingsbijeenkomst is dat.
0: Ja, een kennismakingsbijeenkomst. Want er waren ook een aantal mensen die dus voor het eerst naar Lourdes gingen. Dus dan is het ook fijn om dingen te kunnen vertellen hoe het gaat en wat men kan verwachten.
1: Ja. En hoe ben je er zo bij gekomen om te zeggen van

0: ik ga dat coördineren. Heeft iemand jou daarvoor uitgenodigd of was dat een wens die echt van binnenuit kwam?
1: Nee, dat is. Ik ben regelneef.
0: Regelnicht.
1: Ja, en ik heb heel veel taken binnen de Jozefkerk in Zeist. En toen dacht ik, ja, ik vind het gewoon mooi om ook mee te gaan. Ja. En dingen te kunnen organiseren en mensen te kunnen inlichten wat het inhoudt. Mm-hmm. En te kunnen vertellen, omdat het is geloof ik mijn derde of mijn vierde keer dat ik mee naar Lourdes ga. Met zo'n bisdomreis.
0: Ja. Mm-hmm. En is dat dan ook een beetje zo'n gevoel van het is zo geweldig om dat te doen en daarheen te gaan en ik gun het zoveel mensen ook dat ze dat ook gaan doen.
1: Ik vind het echt geweldig om naar Lourdes te gaan.
0: Ja.
1: En het moment dat die trein ook dat station binnenrijdt en je het heiligdom ziet, dan is er een soort sprongetje in je hart dat je denkt, ja, we zijn er. We gaan het beleven.
0: Ja.
1: En we hebben een hele goede hotelleider gehad, Annemiek van Bussel.
0: Mm-hmm.
1: En die hoort officieel niet meer bij onze parochie, maar ze is toch meegegaan. En ik ken haar ook heel goed. Ze heeft in Zeist gewoond en is toen later verhuisd. En woont nu in de Betuwe. Maar zij had ook hele goede tips en ideeën. En ze heeft ons ook rondgeleid op het heiligdom. En verteld waar de kerken waren en hoe het in elkaar zat. En een stadswandeling gedaan. Dus dat zijn ook dingen die belangrijk zijn voor de mensen. Buiten de vieringen die je iedere dag hebt.
0: Ja. Ja, en wat, Jacqueline, wat betekent dat dan? Dat jij zegt van, oh, dat is zo mooi. Ik vind het zo geweldig om te gaan. En dat je dan binnenkomt met de trein op het station. En dat dan de tintelingen al naar boven komen. De excitement. De spanning neemt toe. Of ik weet even niet hoe je dat moet zeggen. Maar waar zit dat dan precies in?
1: Het is gewoon de saamhorigheid en dat je ook ziet dat je als kerk, als katholieke kerk, gewoon een wereldkerk bent. Want je komt zoveel mensen, passeer je en je hoort zoveel talen. En ik vind het, één keer in de zoveel jaar naar Lourdes, het geeft een boost aan mijn geloof. En een vriendin van mij die zei gisteren, je straalt helemaal als je over Lourdes vertelt. En dat is ook zo. Ik vind het geeft heel veel blijdschap van binnen. En ik ben altijd, ja, ik vind het een prachtige reis. Ondanks dat het heel vermoeiend kan zijn.
0: Mm-hmm. Ja, het is heel een druk programma. Het is een lange reis. Het is heel intens, al die indrukken. Ja. Maar het is het allemaal meer dan waard.
1: Maar het is het zeker meer dan waard. Ik vind het heeft echt, het geeft je een gevoel dat je weer maanden vooruit kunt. Dat je denkt van ja, en ook als je een dagje hebt dat je denkt van nou, het wil vandaag niet. Dan denk ik aan Lourdes en dan denk ik, wat was het toch leuk. Maar wat was het ook gezellig en wat was het goed en wat was het mooi. En ook bijzondere ontmoetingen en bijzondere gesprekken met mensen die je totaal niet kent. Omdat je dan op een moment op een bankje zit bij het heiligdom. En dan komt er iemand naast je zitten en die begint gewoon een gesprek. Of jij begint een gesprek. En dat zijn ook dingen van wat gewoon heel mooi is.
0: Mm-hmm.
1: En dat geeft heel veel blijdschap eigenlijk.
0: Ja, vreugde. Ja. En ja. Jacqueline,
1: En het programma vind ik geweldig. Wat ze iedere keer weer in elkaar draaien. Ik vind het zo. Het is toch heel bijzonder dat de mensen van Bisdom samen met het Huis voor de Pelgrim zo'n uitgebreid programma kunnen maken.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, en dat dus, ook nog. Het is een enorme logistieke uitdaging, stel ik me zo voor. Hè?
1: Ja,
0: al die subgroepen die dan allemaal een rondleiding door de stad willen. En moet allemaal maar op een of andere manier gecoördineerd worden. En dan zie je overal die rode sjaaltjes, hè, van de Nederlandse pelgrims in Lourdes. Ja, waren met een grote groep.

0: ook. Hey, en Jacqueline, dan ben je met dus allemaal verschillende mensen in een groep. Wel allemaal uit de parochie, maar dat is dus een blijkbaar een gefuseerde parochie. Hè? Dus ze komen allemaal uit verschillende hoeken en gaten van die parochie. En wat gebeurt er dan in Lourdes met zo'n groep?
1: Wat gebeurt er met zo'n groep? Je ziet in het begin, de eerste twee dagen, dat mensen nog een beetje, die elkaar kennen, een beetje bij elkaar zitten. Maar op een gegeven moment vermengt zich dat en wordt het gewoon wordt het één groep. En je zit ook iedere keer met andere mensen aan tafel, met de maaltijden in het hotel. En je zit ook iedere keer naast iemand anders in de kerk. Dus het is altijd anders. Maar het is wel een verbintenis die je met elkaar hebt. En je ziet zo'n groep van individuen, zie je één groep worden aan het eind van de week. En dat mensen ook zeggen van, het is toch jammer dat we naar huis gaan.
0: Ja, ja, je zou wel graag willen blijven dan, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, maar dat kan maar helaas echt niet.
1: Ja. Ja, en dan denk je, het is een hele week. En aan het begin van de week hebben mensen ook zeggen ze, is het nou maandag of is het nou dinsdag? Of wat voor een dag is het?
0: Ja, het hele tijdsbesef is dan weg.
1: Ja.
0: Ja. Nog een laatste vraag. We hebben maar kort tijd helaas, Jacqueline. Ja. Als je dan daar naartoe gaat, ben je vervuld van hoop en verwachtingen. En dan ben je daar en dan is het in een oogwenk ook alweer voorbij. En dan komt de terugreis. Nu zijn we terug. En hoe gaat het dan verder? Wat neem je dan zeg maar mee van de vele genade, de gebeden, alle sacramenten die je daar kunt ontvangen? Hoe hou je daarvan iets vast, zeg maar, om dat het in vruchtbare grond valt en mag groeien, ook al zijn we alweer terug?
1: Ja, ik probeer aan mensen uit te leggen wat het met mij gedaan heeft, maar ik probeer het ook in de kerk aan mensen te vertellen. En er is een echtpaar waar ik binnenkort naartoe ga, die mee wilde, maar te veel zorg nodig hadden en niet konden. En dan ga ik daar ook mijn verhaal vertellen. En als contactpersoon in verpleeghuizen ga ik ook mensen vertellen wat Lourdes met me gedaan heeft. Het werkt gewoon door. Die boost die je voor je geloof krijgt, je katholieke geloof, die werkt gewoon door. En dat vind ik zo mooi.
0: Ja.
1: En ik ben heel dankbaar dat ik het heb mogen doen. En dat ik het heb kunnen doen.
0: Oké, nou Jacqueline, heel erg fijn. Dank je wel voor dat jij wilde delen hier op Radio Maria. En dank voor jouw verhaal en jouw bijdrage. En wens ik je heel veel zegen mee om dat vuurtje te laten branden, te laten blijven branden en aanstekelijk te laten zijn in de hele parochie.
1: Ja, precies.
0: Ja. Oké.
1: Okay. En nou, nog een hele fijne dag. Dankjewel. Jullie ook een fijne dag.
0: Bedankt. Dag.
1: Oké. Dag.
0: En dan gaan we luisteren naar het lied wat zij heeft opgegeven. Kan natuurlijk niet missen. Te Lourdes op de Bergen.

beste luisteraars. En we gaan de Rozenkrans bidden. We hebben het over Maria, de onbevlekte ontvangenis. De witte dame, wordt ze ook genoemd, hè, in Lourdes. En dan is het tijd om de Rozenkrans te gaan bidden. Arvid komt net binnenlopen. En we gaan samen de Rozenkrans bidden. Graag tot zo.

0: Ave, Ave, Ave Maria wordt er dan gezongen in het lied Te Lourdes op de Bergen. Aangevraagd door Jacqueline, die ik net sprak. Zij was naar Lourdes geweest. En dan gaan we zo dadelijk de rozenkrans bidden. Dat is ook, eigenlijk ook, Ave Maria.
1: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader,

0: Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we bidden verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uittilt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in een loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon
1: en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goede dag, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Woensdag in de zesde week van Pasen, de dag voor hemelvaart op weg naar Pinksteren. Het is zo'n mooie, spectaculaire tijd in de liturgie, in ons geloof. Maar wat het ooit geweest is in de werkelijkheid, het bestrijkt de hele wereldgeschiedenis, de hele kerk, alle mensen. De menswording, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus en de uitstorting van de Heilige Geest vanuit de hemel van en door de Vader en de Zoon. Dat mogen we voortdurend bij ons dragen, overwegen, mediteren. En dat is ook in de liturgie en vooral in deze tijd dat we de handelingen van de apostelen lezen, wat de Heilige Geest met ons, zwakke mensen, zondige mensen zoals Paulus en Petrus zeggen en weten, dat wat hij toch doen in die kracht. En het werk van God, van Jezus in deze wereld, waartoe wij alle geroepen zijn om bij te dragen met ons leven, getuigen en ook ons kruis. En het lezen in deze periode vanuit het evangelie van Johannes, waar Jezus zich zo openbaart vanuit zijn hart, bijzonder bij het laatste avondmaal, zoals we de laatste weken en de komende dagen nog gaan lezen. En dan bijzonder wanneer Jezus niet alleen tot zijn apostelen, maar dan ook tot zijn Vader gaat spreken over zijn liefde, hun liefde. En dat wij daarin mogen delen, dat God zijn liefde deelt met ons. En we denken nog terug aan de eerste verhalen van de eerste paasweek, zijn de verschijningsverhalen. En in dat kader hebben wij twee weken geleden enkele verhalen gelezen. Het was een beetje in samenvattende vorm, maar van visioenen van door Anna Katharina Emmerich, zo rond 1800, de voor en daarna. Een mystica die ook heel veel geleden heeft, maar aan wie het hele tafereel van het evangelie is getoond. We nemen het zoals het geschreven is en als een omlijsting, zoals we er zelf van zouden kunnen dromen of schrijven en zoals zij het gezien heeft. Toch een verlevendiging geeft van bekende evangelieverhalen, van die verschijningen, die op zich al heel mooi zijn, maar door de evangelisten zo kort en krachtig beschreven. En vandaag een tweede deel daarvan, namelijk visioenen, zoals het gezien is door een zekere Maria Valtorta, een Italiaanse vrouw, mystica ook, die al die verhalen van het evangelie nog uitgebreidere vorm heeft gezien. We nemen zoals ze geschreven zijn, zoals zij het gezien heeft, en zijn zo een bijzondere verdieping dat we onszelf ook zouden kunnen voorstellen. En dat doen we ook, hè, wanneer we een verhaal lezen, alle verhalen, wanneer iemand een verhaal vertelt. Wij maken daar een voorstelling van. Dat doen we allemaal. Dat is onze voorstelling, maar zo zien wij dat dan. En dat wissel je dan uit. En het is mooi om voorstellingen van anderen te horen en in te bouwen, maar ook die visioenen. En vandaag wil ik dan drie passages lezen uit het begin van de paastijd, zoals Maria Valtorta dat gezien heeft. Dat alles bij elkaar is een heel dik werk geworden van 10 delen. Dat is het 10e deel. Het evangelie zoals aan haar is getoond, aan Maria Valtorta. En wat ons achteraf kunnen voorstellen, Zo zou dat kunnen gebeuren. Eigenlijk heel logisch, eigenlijk heel begrijpelijk. Het past in wat wij eigenlijk zelf geloven en weten en lezen. We laten het aan u, maar het is prachtig om het te horen. heel bijzonder. En ik doe het heel rustig, heel langzaam, mediterend. Maar ook omdat ik het uit het Frans moet vertalen. Ik heb hier voor mij de 10 delen in het Frans. En dit is deel 10. Vertaald uit het Italiaans, heel goed geschreven. Maar ook mooie taal. Maar als ik het rustig en langzaam lees, vertalend lees, dan kunt u het ook inleven en helemaal meeleven met het mysterie van Jezus die verrijst, maar ook met name van zijn moeder. De innige verbondenheid. En dat is mooi nu wij in de meimaand zijn, mei en de paastijd. Het valt zo mooi samen. Het is Maria die zo nauw namens de mensheid, ons allemaal, daarom is zij onze moeder, zo dicht bij Jezus is. Vanaf de ontvangenis, zij heeft hem gedragen, de Zoon van God. En ze heeft hem gedragen toen hij van het kruis was afgehaald. En ze stond met Johannes, die prachtige, diepe teksten heeft geschreven. Altijd over Jezus en de Vader. En bij het laatste avondmaal Jezus in extase naar de Vader laat kijken. En zijn liefde tot en met en door de Vader. In de geest, met de geest, met de Heilige Geest. Openbaart aan zijn leerlingen en ons allen uitnodigt. Dat is de grote roeping van de mensheid. Omdat wij door het aardse leven heen binnen mogen gaan in het hart van God. In het hart van de drie-ene God. Want nu, laten we ons daarop voorbereiden. Afgewisseld met muziek vanuit Chevetonje. Dat klooster in België, Wallonië, wat een Latijnse vleugel heeft en een Byzantijnse vleugel. Dus Latijnse liturgie en de Byzantijnse, dat is eigenlijk de Oosters-Orthodoxe. En hier prachtige gezangen van het licht. We beginnen met de klokken, die een soort carillon. Maar dat met de hand wordt bediend door een van de monniken en ons uitnodigt binnen te gaan, binnen te treden, ons hart open te stellen voor die mysterieuze werkelijkheid van Jezus, dood en verrijzenis, van zijn tot leven komen en ook de relatie van Jezus en Maria en van die apostelen en vrouwen waar wij op afstand ook nu tussen zitten. Laten we eerst luisteren en die klokken laten luiden in ons hart om te openen voor het mysterie van Gods liefde.

In het begin van het tiende deel wordt gesproken, wordt geschilderd de situatie in Jeruzalem. En dat is met name het cenakel. Cenakel is van Cena, de maaltijd, de zaal van het laatste avondmaal. Zoals het nu gereconstrueerd is in Jeruzalem, net buiten de oude stadsmuren. En ja, naar alle traditie en waarschijnlijkheid de plek waar oorspronkelijke vorm heeft gestaan. Maar dat is in de loop der tijden, ja, ook met de moslim-Arabische invallen, is het verwoest. Het is door de kruisvaders weer opgebouwd. Het staat er nu in een gotische, middeleeuwse stijl. Maar ja, als je daar bent, voel je de aanwezigheid van Jezus en die apostelen, en de redenvoering zoals Johannes heeft opgeschreven, en de voetwassing van Jezus en de eucharistie, brood en wijn, als Jezus dat geeft aan zijn leerlingen, als sacrament van zijn kruis en verrijzenis. De apostelen die bevinden zich met name in dat gebouw, in die ruimte van het cenakel. Dat is natuurlijk ook een huis geweest. En ja, aangrenzend daar vlakbij, vooral waar de vrouwen zich ophouden. En we lezen hier, dat is op de Sabbat, als de Joden geen grote afstand mogen lopen, dan zijn ze thuis, dan maken ze alle balsem en reukwerken klaar, omdat ze dat niet hebben kunnen voltooien op Goede Vrijdag bij de begrafenis. En dan zijn er heel druk mee en vol verwachting en ook verward en ook vol hoop. En tussen die vrouwen, Maria Magdalena, degene die ook in de Bijbel zo genoemd wordt en zo dicht bij Jezus, omdat zij als de vrouw die aan wie veel vergeven is, dus ook heel veel liefde heeft en ook daardoor nu heel dicht bij Maria staat. Dat lezen we in het tweede hoofdstukje. De vrouwen zijn druk bezig en ze zijn van plan om dadelijk bij het krieken van de dag, om dan naar dat graf te gaan en dan met hun reukwerken. Ze maken alles klaar en Maria Magdalena die gaat bijzonder naar Maria toe, de moeder van Jezus, om haar te troosten. Want Maria is nog in de naweeën, ondanks het geloof dat ze heeft, de wetenschap, de zekerheid dat Jezus zal verrijzen. Want hij is niet geboren om te sterven en voorgoed te verdwijnen, maar juist om te verlossen en om met de leerlingen, met de kerk te zijn. Maar zij is wel nog steeds vervuld van wat haar voor ogen zweeft. Al die herinneringen van de kruisweg en van het lijden. Ja, haar hart is verscheurd. En Maria Magdalena probeert haar te troosten. En zij is vol van hartstocht. En de stem van Maria vervult van liefde van Magdalena naar Maria, de moeder van Jezus. Ten slotte gaan de vrouwen het huis uit met een lantaarn. En het huis hult zich in duisternis. En ook buiten is het nog donker. Er is nog nergens een spoor van licht naar de horizon. Wel nu Maria, de moeder van Jezus, alleen is, is zij zich neergezet om te bidden. Op de knieën. Tegen de doek van Veronica aan. Die uitgespreid ligt langs de muur. En wordt op de plaats gehouden door het doodskleed. En door de spijkers. Het kleed dat ze van het graf. En de spijkers van het kruis. Maria bidt en spreekt tot haar zoon. Zij is nog steeds in dezelfde pijn en ruimte, maar haar pijn is vermengd met hoop. Maar tezamen maakt dat ook haar angstig. En zij bidt: Jezus, Jezus, kom je nog niet terug? Je arme moeder kan er niet tegen je te weten daar in dat graf, dood. Ik kan het niet verdragen.
Je hebt toch gezegd dat je zult verrijzen, maar niemand heeft het begrepen. Maar, mijn Jezus, ik heb het begrepen, ik weet het. Vernietig de tempel van God en mij. En ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Zo hebt hij dat voorspeld. Breek deze tempel af. En in 3 dagen, ze hebben het allemaal gehoord. En nu, o mijn lieve Jezus, het is het begin van de 3e dag. O mijn Jezus. Wacht niet af om dit te voltooien, om terug te komen tot het leven. Kom nu. Kom naar je moeder, die zo een behoefte heeft om je te zien, weer levend te zien. Om niet meer te sterven, nooit meer te sterven en je nooit meer dood te zien. Zo wil ik je zien, mijn levende zoon. Ik heb zo'n behoefte om je te zien. Weer mooi, zoals je bent. En gezond, heel en triomfantelijk. Ik heb zo'n behoefte je te zien, niet meer te sterven, niet meer dood. En ja, ik herinner mij de toestand waarin ik ben achtergelaten. En waarin ze jou hebben achtergelaten. Ik heb je lichaam gezien. O Vader, Vader in de hemel, Vader, geef mij mijn zoon terug. Ik heb hem gezien, mens geworden. En ik zie hem nu niet meer een kadaver, maar als koning. Niet meer als veroordeelde. Geef hem zo terug. Maar ik weet het, hij zal terugkeren naar u, naar de hemel. Maar dan zal ik hem hebben gezien. Voordat hij naar de hemel keert, mogen ik hem zien genezen van zoveel kwaad, zoveel ellende. Dat ik hem gezien mag hebben, sterk, na zoveel zwakte en verslapping. Dan mag ik hem gezien hebben, triomfantelijk, na zoveel strijd en vernedering. Dan mag ik hem gezien hebben als God. Na zoveel lijden, na zoveel pijn voor de mensen. En dan zal ik me gelukkig voelen. Als ik dichtbij hem ben en nooit meer zijn nabijheid mag verliezen. Ik zal het weten, samen met u, Vader, Heilige Vader in de hemel. Ik zal weten, ik zal hem kennen, ik zal mijn zoon voor ogen zien, voor altijd, maar zonder pijn en smart. Nu daarentegen, ik kan hem niet vergeten. Dat hij in het graf is. Dat hij daar is, nog dood. Dood door zoveel smart en pijn. De pijn die ze me hebben aangedaan. Dat hij, mijn zoon, Godzoon, het lot deelt van de mensen die in de duisternis zijn van het graf. Hij, de levende, uw levende. O Vader, Vader, luister naar uw dienares. Naar aanleiding van dat ja, ja, ik wil. Ik heb nooit iets gevraagd uit gehoorzaamheid aan uw wil. Ik heb ja gezegd. Ja, uw wil geschieden. En dit was uw wil. En uw wil was ook de mijne. Ik kan, ik wil en ik mocht niets eisen voor het offer van mijzelf aan u, Heilige Vader. Ik heb niets gevraagd. Maar nu, Vader, vanwege dat ja dat ik heb gezegd aan de engel en zo aan u, de engel, uw boodschapper. O Vader, luister naar mij. Mag ik mijn zoon zien? Laat hem komen. Ja, hij is nu buiten en zonder de kwellingen en de folteringen. Want alles is voltooid. Hij heeft het voltooid in die
doodsangst, die doodstrijd van 3 uur aan het kruis. Maar ik, sedert 3 dagen ben ik nu in die doodsangst, die doodstrijd. Het is nog helemaal in mij. U ziet mijn hart. En u ziet en u begrijpt de kloppingen van mijn hart. Onze Jezus, mijn Jezus, uw Jezus, heeft het gezegd. Dat een vogel geen veer zal verliezen als u het niet ziet. Alle haren en veren zijn geteld. Dat er geen bloem is in het veld die sterft zonder dat u troost geeft aan de doodstrijd van zelfs die bloemen. Want u bent de zon, u bent de dauw, het leven. O Vader, ik sterf van smart. Behandel mij zoals de mus die u opnieuw bekleedt met nieuwe veren en de bloem die u opnieuw warm maakt. En u doet het alles in uw medelijden, meeleven. Maar ik sterf van verdriet. Ik heb geen bloed meer in mijn aderen. Het stroomt niet meer. Het is geworden als eens was het, al het vocht in mijn aderen was als melk om uw zoon te voeden en mijzelf te voeden. Maar nu is het geworden geen voedsel, maar tranen van verdriet. Omdat ik mijn zoon niet meer heb. Ze hebben hem gedood. Gedood, Vader. En u weet op welke manier. Ik heb geen bloed meer. Ik heb het vergoten met hem in de nacht van donderdag op vrijdag. Met name op die funeste vrijdag. Ik heb het koud. Ik ben koud. Ik voel me koud. Als iemand die geen bloed meer heeft. Ik heb geen zon meer, omdat hij, mijn zoon, dood is. Mijn zon, mijn heilige zon, mijn gezegende zon. De zon geboren uit mijn schoot, tot vreugde van zijn moeder en tot heil van de hele wereld. Ik heb geen frisheid en verfrissing meer, omdat ik hem niet meer heb. Hij, de zachtste van alle bronnen, de zachtste van alle redenen voor zijn moeder, die zijn woord dronk, zijn woord helemaal in zich opnam. Ik ben als een bloem die in het dorre en droge zand staat. Ik sterf, heilige Vader, ik ga dood. Ik kan niet verdragen. Ik ben niet verschrikt, ik ben niet bang om te sterven, omdat hij ook dood is. Maar ik heb geen frisheid en verfrissing meer, omdat ik hem niet meer heb. Hij, de zachtste van alle bronnen, de zachtste van alle redenen voor zijn moeder, die zijn woord dronk, zijn woord helemaal in zich opnam. Ik ben als een bloem die in het dorre en droge zand staat. Ik sterf, heilige Vader, ik ga dood. Ik kan niet verdragen. Ik ben niet verschrikt, ik ben niet bang om te sterven, omdat hij ook dood is. Maar hoe zullen die kleine dat doen? Die kleine groep van mijn zoon, die leerlingen, die zo zwak zijn, zo vreesachtig, zo wisselend. Is er niet één om hem te ondersteunen? En ik ben niets, o Vader. Maar om de wensen van mijn zoon ben ik als een troep van gewapende mannen. Ik wil verdedigen zijn leer en zijn erfenis. Zoals een wolvin haar kinderen, haar kindertjes, de wolfjes verdedigt. En ik, ja, als een lammetje,
Ik zal me gedragen, ik zal doen als een wolvin, moederwolf, om te verdedigen wat aan mijn zoon toebehoort. En bij gevolg wat toebehoort aan u. U hebt het gezien, vader. Het zijn 8 dagen in deze stad. 8 dagen vanaf Palmzondag. Toen werd de stad als het ware beroofd van alle bladeren van de olijfbomen. Er zijn de huizen leeggemaakt. Er zijn de tuinen geleegd. Er zijn de inwoners uitgeleefd en hun stem is geworden heel ruw van het schreeuwen, schreeuwen, roepen. Hosanna, de zoon van David. Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En terwijl hij dan passeerde, voorbij ging, over die tapijten van takken en van kleren en van allerlei stoffen en van bloemen. En de bewoners van Jeruzalem zich toonden en riepen, dat is Jezus, de profeet van Nazareth uit Galilea. Het is de koning van Israël. En terwijl al die takken en die stemmen rauw waren van zoveel hosanna's, zijn ze veranderd. Hun geroep is veranderd is in beschuldiging en in kwaadsprekerij en in doodswensen voor hem, mijn zoon. En de takken die afgerukt zijn om hem triomf toe te wensen, zijn geesels geworden om mijn zoon, uw lam Gods, te slaan en hem te veroordelen tot de dood. Zijn leerlingen, u hebt het allemaal gezien. Eén heeft hem verraden. De anderen zijn gevlucht. Was het voldoende dat hij werd geslagen? Opdat zij vluchtte als een gemene troep van mensen? Hebben zij niet weten hem te omringen om hem te verdedigen, terwijl hij stierf? Slechts 1, de jongste leerling, ja, die is gebleven, Johannes. Ik ben niets, maar toch een klein beetje van mijn zoon is in mij. En mijn liefde

sterk. Oh, het ontbreekt mij nu. Het maakt mij zo klein. En ik voel mij zo iets nutteloos. Ten aanzien van mijn zoon, wat kan ik doen? Wat kan ik doen aan zijn kerk? Die zonder hem geen vreugde en geen vrede zal vinden. En die behoefte heeft om diepe wortels te krijgen, om niet door de wind en door de vijand te worden uitgerukt. Maar ik zal diegene zijn die ervoor zorgt. Als een tuinvrouw, een actieve tuinvrouw, zal ik waken opdat die kerk, zijn kerk, groter wordt en de rechte weg gaat en sterk is. En ik zal ervoor zorgen niet te sterven. Maar ik kan niet leven als ik langer alleen blijf. Ik kan niet leven langer zonder Jezus. O Vader, Vader, die de Zoon heeft overgegeven voor het goed van de mensen, overgeleverd aan de vijanden. Maar u hebt hem vervolgens gesterkt, want het is zeker dat u hem hebt ontvangen in uw schoot na zijn dood. Maar laat mij niet langer in deze verlatenheid. Ik lijd om hem en ik offer dit voor het goed van de mensen. Maar Vader, Vader in de hemel, sterk mij, heb medelijden met mij. Mijn zoon, heb medelijden met mij. Goddelijke geest, herinner u uw maagd aan u toegewijd. Zo bad Maria. Vervolgens, uitgestrekt op de grond, blijft Maria bidden met gebaar en met haar hart. Het is waarlijk een armzalige zaak haar zo te zien. Daar ligt zij, die bloem, een dode bloem, die dorst heeft. Laten we luisteren naar muziek en denken aan dit gebed vol geloof, hoop en tegelijk ongeloof en wanhoop, zekerheid en de pijn. Maria, met Jezus, ja, in het lijden van het kruis, maar dadelijk in de vreugde. Laten we dat overwegen.

In het volgende hoofdstukje, hoofdstuk 3, de verrijzenis. Er wordt beschreven daar in de tuin, rond het graf, de duisternis. Het is stil, het is donker, maar de sterren schijnen. En langzaam maar zeker, de een na andere ster verdwijnt, omdat het hele zachte licht van de dageraad lijkt op te komen. En dan een draad, een lijn, wordt zichtbaar aan de oostelijke hemel. Een zucht van de wind gaat door de bladeren en over de grassen. Hij zegt, word wakker, de dag is aangebroken. Maar slechts het gras en de bladeren die ritselen en laten hun diamanten van dauw zien. En de vogels, ze worden nog niet wakker. Het is nog net te vroeg. En de wachten bij het graf, helemaal koud geworden, helemaal door slaap overmand, in verschillende houdingen, wachten en waken over het graf dat verzegeld is met het stempel van de tempel. Maar dan, aan de hemel, verschijnt ineens tussen, vanuit de duisternis en opkomende dageraad, ineens een licht als een meteoor die schittert en die daalt, afdaalt als een soort vuurbal met een krachtige schittering, gevolgd door een hele staart van licht die misschien als het ware ja, als een herinnering is van de schoonheid en van het licht. En deze lichtmeteoor daalt af in grote snelheid naar de aarde. Verspreidt een licht, intens, fantastisch, als het ware verschrikkelijk in de schoonheid. Een licht van de dageraad. En verdrijft de duisternis, dat moment. En de wachten heffen hun hoog, verbaasd, verwonderd. En tegelijk raken ze opgeschrikt, want met het licht is er ook een grommen, een beven van de aarde. En als het ware de hele schepping, de hele creatie schudt een moment tot in de diepte van het paradijs. Het is het Alleluia, het engelachtige, glorierijke Alleluia, dat de geest van Christus volgt. De geest van Christus die terugkeert naar zijn aardse vlees. De ziel van Christus, de goddelijkheid, keert terug naar zijn vlees. En de meteoor slaat nu tegen de nutteloze afsluiting, steen van het graf. Rukt daar weg, werpt hij die op aarde. En geeft de schrik aan de wachten. En zo keert de geest, de ziel van Gods Zoon terug in dat lichaam, wat daar onder de doodsklederen gewaden zonder beweging ligt. Dat alles in een fractie van een seconde, in een heel grote snelheid, een licht vanuit de hemel. En de ziel, het leven, komt terug in de gestalte van Jezus Christus, in het lichaam. En het wil, de wil van de goddelijke geest, je veux, ik wil. Net als in het begin van de schepping, God sprak, er zij licht en er was licht. En hier, de geest komt in dat lichaam, ik wil, en het lichaam komt tot leven. Het lichaam zelf moet zich aanpassen en onder de doodkleren, de zweetdoek en de lijkwade moet dit glorierijke lichaam zich weer herstellen in de eeuwige schoonheid, weer wakker worden uit de dood,
terugkeer uit het niets waar het was, uit de onderwereld waar het was, de geest bij de overledene, bij de rechtvaardigen. En nu komt die ziel terug in dat lichaam. En net als in het begin van de schepping, God sprak, er zij licht en er was licht. En hier, de geest komt in dat lichaam, ik wil en het lichaam komt tot leven. Het lichaam zelf moet zich aanpassen en onder de doodkleren, de zweetdoek en de lijkwade moet dit glorierijke lichaam zich weer herstellen in de eeuwige schoonheid, weer wakker worden uit de dood, terugkeren uit het niets waar het was, uit de onderwereld waar het was, de geest bij de overledene, bij de rechtvaardigen. En nu komt die ziel terug in dat lichaam. En het bloed gaat weer stromen in de aderen. En de longen worden weer bewegelijk. Maar alles nieuw, anders. En daar komt de beweging. En hij, de Zoon van God, komt weer tot leven. Hij staat op uit de dood. En zijn schoonheid is prachtig, is groot, goddelijk. Probeer dat ons voor te stellen. Jezus, dood, het licht, het leven komt in hem. Hij, de levende, hij, het licht van de wereld.

vierde hoofdstukje. Jezus verschijnt aan zijn moeder. De lichtkomeet uit de hemel, licht van God, de Heilige Geest, is als een straal gekomen naar dat dode lichaam. Heeft het weer in beweging gebracht, maar in een nieuwe gestalte. En wat is het eerste wat gebeurt? Als Jezus weer levend is geworden, opgestaan, de verrezen Heer. We gaan weer naar het huis van de vrouwen. Maria ligt uitgestrekt op de grond, met haar gezicht tegen de bodem. Men zou zeggen, wat een arm schepsel, totaal verslagen. Men zou zeggen, deze bloem is dood van de dorst. Dorst naar haar zoon te zien. Maar het venster opent. Het gaat open met een slag. Een slag van de luiken. En de eerste zonnestraal komt binnen. En het is de straal van de zon zelf. Jezus komt binnen. Maria, die opgeschud wordt door het geluid, heft haar hoog op, haar hoofd, om te zien welke wind de luiken heeft opengemaakt. En dan ziet zij haar zoon stralend, mooi, oneindig veel mooier dan hij was, zelfs voordat hij heeft geleden, voordat hij het kruis heeft gedragen, voordat hij werd gedood. Daar is hij, vol glimlach, levend, meer lichtend dan de zon, gekleed met een wit dat schijnt als een geweven licht en dat naar haar toe komt. Zij richt zich op haar knieën nu en kruist haar handen op haar borst. En zij zegt in een snik van huilen en tegelijk van lachen, o Heer mijn God. En zo blijft zij in verrukking, in contemplatie, in aanschouwing. Haar gezicht batend van tranen, maar haar gezicht dat nu heel sereen is geworden, tot rust en vrede is gekomen, vol glimlach en extase. Maar Jezus, hij wil zijn moeder niet zien op de knieën als een dienares, als een dienstmeisje. Hij noemt haar naam en strekt zijn handen uit. En hij neemt haar handen en toont zijn wonden. En laat zien dat uit zijn wonden stralen komen, die nog veel lichtrijker en lumineuzer zijn. Zijn glorierijke lichaam, vol licht en glorie. En Jezus zegt, moeder, maman. Maar dit is niet meer het woord vol pijn van die gesprekken en afscheidswoorden voor het lijden, voor de kruisweg. Dit is niet meer de klachten van verscheurdheid, van de ontmoeting op de kruisweg, van de ontmoeting van het zijn bij elkaar op de Calvarieberg en van de doodstrijd. Dit is een schreeuw van triomf, van vreugde, van bevrijding, van feest, van liefde, van dankbaarheid. En Jezus buigt zich naar zijn moeder, die hem niet durft aan te raken. Maar hij neemt haar handen en haar lippen en drukt haar tegen zijn hart en omarmt haar. En dan begrijpt Maria, het is geen visie, het is geen droom. Het is werkelijk haar zoon opgestaan, levend. Het is haar Jezus. De zoon die haar bemint,

nog steeds haar zoon. En met een roep, een schreeuw van vreugde, werpt zij zich om zijn hals, omarmt hem en kust hem, lachend en huilend tegelijk. Zij kust zijn voorhoofd, waar geen wonden meer zijn. Zij kust zijn hoofd, wat niet meer is bedekt en misvormd door het bloed. Zijn ogen die nu schitteren en zijn wangen die nu genezen zijn. En zijn mond die nu niet meer gezwollen is. En dan neemt ze hem de handen en kust ze op de rug van de hand en ook de palm van de hand. En ze kijkt naar de wonden en tast de wonden af in zijn lichaam. En plotseling buigt ze en verlaagt ze zich naar zijn voeten en brengt zijn voeten tevoorschijn van onder zijn kleren en kust ze voeten die schitteren. Dan richt zij zich weer op, kijkt Jezus aan. En er is iets wat ze niet durft te doen. Maar Jezus glimlacht en hij begrijpt. Hij opent dan zijn kleed op de borst en zegt: kijk hier, moeder, je kust het niet. Gij die je zo klein hebt gemaakt, die zo alleen zijt, gij alleen zijt waardig dit te kussen, mijn borst, mijn hart. Kus mij op mijn hart, moeder. Uw kus zal van mij wegnemen de laatste herinnering van alles wat smart was, wat pijn was. Deze kus zal mij helemaal bevrijden van alle pijn. En zal mij de vreugde geven die nog ontbrak aan mijn vreugde als verrezen Heer. En Jezus neemt in zijn handen het gezicht van zijn moeder en plaatst de lippen van Maria op de rand en op de wond van zijn zijde, van zijn hart, waar stromen van licht, levend licht uitkomen. En het gezicht van Maria is helemaal omgeven door dat licht. Helemaal gedoken in al die lichtstralen. En zij kust de zijde, ze kust Jezus. En Jezus koestert haar, liefkoost haar. En zij houdt niet op hem

kust de zijde, ze kust Jezus. En Jezus koestert haar, liefkoost haar. En zij houdt niet op hem te kussen. Men zou zeggen, het lijkt wel iemand die bijna sterft van de dorst en dan haar mond, de mond kan zetten op de bron van water en het leven drinkt wat dreigde te ontsnappen. Nu spreekt Jezus. Alles is ten einde, moeder. Nu hoef je niet meer te wenen om je zoon. De beproeving is voorbij. De verlossing is gekomen. Moeder, dank u dat u mij... hebt ontvangen, in uw schoot gedragen, hebt grootgebracht, hebt geholpen in het leven en mij geholpen hebt bij het doodgaan. En ik heb al uw gebeden voelen komen naar mij. En uw gebeden zijn mijn kracht geweest. Uw gebeden waren mijn metgezellen op mijn reis op de aarde en boven de aarde. Uw gebeden zijn met mij gekomen op het kruis en in de onderwereld van Abraham en de rechtvaardigen en Jozef. Uw gebeden waren de wierook die de pontifex, de hoge priester, vooruitging. Uw gebeden zijn met mij gegaan naar het paradijs. Uw gebeden zijn gehoord en gezien door de Vader en door de Geest. Ze hebben geglimlacht vanwege deze mooiste bloem die u bent. En het mooiste gezang wat er ooit in het paradijs is geweest. De hele hemel zingt Hosanna voor u, mijn moeder. Heilige moeder. Een Hosanna dat niet sterft en dat niet bedriegelijk is, niet vals is. Zoals het Hosanna dat de menigte mij heeft gegeven enkele dagen geleden. Nu ga ik terug naar de Vader met mijn menselijke, maar verrezen nieuwe gestalte. En het paradijs zal de overwinnaar zien in zijn kleed als de mensenzoon, die de zonde van de mens heeft overwonnen. Maar ik zal weer komen. Ik moet in het geloof bevestigen degene, mijn leerlingen, die nog te weinig geloof hebben, een behoefte hebben om te geloven, om de anderen tot het geloof te brengen. Ik moet hen versterken. Zij die nog zo zwak zijn, zo wisselend, aarzelend. En dan zal ik naar de hemel gaan. Maar ik zal je niet alleen laten, moeder. Zie je deze sluier? In mijn vernietiging, mijn pijn, heb ik losgemaakt nog een krachtig wonder voor jou. Om u te geven deze troost. En ik heb voltooid een ander wonder. Je zult mij bezitten in het heilig sacrament. Want daar ben ik werkelijk aanwezig. En daar zal ik tot je komen zoals je mij in de schoot hebt gedragen. Je zult nooit alleen meer zijn. Nooit meer alleen zoals je deze dagen bent geweest. Maar nu, moeder, nu ga ik heen. Ik ga gelukkig maken aan die andere Maria, Maria van Magdala. En dan ga ik naar de Vader. Het is vandaar dat ik zal komen aan al degenen die niet en nog niet geloven. Moeder, uw kus als zegen en mijn vrede voor u als gezel. En Jezus verdwijnt in het licht van de zon dat nu straalt en komt vanuit de hemel over de aarde.

als laatste aanvulling nu een klein hoofdstukje uit de visioenen van Anna Katharina Emmerich. De apostelen en niemand kon meer in de tempel komen. Niemand die in Jezus geloofde kon in de tempel komen. Ze gingen er ook niet meer heen. Ze kwamen telkens weer terug naar het cenakel, waar Jezus het heilig sacrament van de Eucharistie had gecreëerd. De leerlingen waren samen en ook Maria. En op een morgen verscheen Jezus en beloofde dat hij bij haar zou komen. En al de apostelen en leerlingen kwamen samen in het cenakel, ook Lazarus en zijn zusters. En er werd een lam geslacht. En daar was Jezus. En hij nam brood. En hij zei, dit is mijn lichaam. En hij nam de beker. En hij zei, dit is mijn bloed. En na zijn toespraak waren alle in liefde ontstoken. En ze verlangden voor Jezus te gaan bidden. En toen kwam Jezus in volle luister. En hij gaf zijn lichaam aan Maria. Wat waren de apostelen onder de indruk van haar vroomheid en haar schitterende schoonheid. Zij zouden waarlijk weten, Maria, de moeder van Jezus, zoon van God, mensenzoon, verlosser van de wereld. Amen.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.

0: Woensdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.
1: Ja, goedemiddag beste luisteraars, beste kinderen thuis. Ja, een beetje later dan anders zijn we vandaag begonnen, maar Christina die had het net al aangekondigd. Ik stond in een hele flinke file weer eens, het was weer eens zover. Ja, ik kom helemaal van de andere kant van het bisdom, hè? Vanaf Druten. Dat is een beetje in de hoek van het bisdom eigenlijk, tussen twee grote rivieren in, de Maas en de Waal. En dan heb ik wel vaker dat ik in de file sta. Maar goed, we zijn er, dus we gaan weer een mooie uitzending maken. Jongens, het is maar een klein clubje vandaag, maar... Weten jullie het verschil tussen kwaliteit en kwantiteit? Heb je daar wel eens van gehoord? Heb je die woorden ooit gehoord, Elias? Nee? Kwantiteit wil zeggen met hoeveel je bent. En kwaliteit, dat woord heb je denk ik wel eens gehoord, lieve, toch? Kwaliteit wil zeggen het is goed. En ik zeg wel eens vaker van het gaat niet om de kwantiteit. Dus het gaat er niet om hoeveel kinderen er zijn. Maar of het een beetje goede kinderen zijn. En volgens mij zijn jullie dat alle drie. Dus we zitten hier met kwaliteit. En dat is belangrijk. Hey jongens, even voordat we dadelijk aan de catechese gaan beginnen. Hadden jullie nog iets meegemaakt deze week waarvan je zegt dat is toch wel even mooi om dat aan de luisteraars te vertellen thuis? Of was het een rustige week? Gabriel, kom eens even bij de microfoon staan. Wordt hier nog even druk overlegd. Elias die zit nog wat in te fluisteren wat Gabriel zou hebben meegemaakt. Kom maar overeind, Gabriel.
2: Ik heb niet zoveel meegemaakt.
1: Ja, maar bij de microfoon, anders verstaat niemand het.
2: We hebben eigenlijk niet zoveel meegemaakt.
1: Niet zoveel meegemaakt?
2: Nee.
1: Gewoon een rustige week.
2: Ja.
1: Nou, ze zeggen ook wel eens geen nieuws is goed nieuws. Ja, als je niks geks hebt meegemaakt, dan is dat soms ook wel een goed teken. Elias?
3: Ik heb iets voor u.
1: Ja, even gaan staan bij de microfoon.
3: Wat zei je? Ik heb iets voor u.
1: Maar je hebt iets voor mij?
3: Ja.
1: Wat dan?
3: Dit.
1: Oh, wauw. Wat heb je nou toch? Laat eens even kijken. Hele mooie rozenkrans. Gemaakt van olijfhout. En die komt van Kerk in Nood in Nederland. Wauw, is die... Wordt hier nog even druk overlegd. Elias die zit nog wat in te fluisteren wat Gabriel zou hebben meegemaakt. Kom maar overeind, Gabriel.
3: Ik heb niet zoveel meegemaakt.
1: Ja, maar bij de microfoon, anders verstaat niemand het.
2: We hebben eigenlijk niet zoveel meegemaakt.
1: Niet zoveel meegemaakt?
2: Nee.
1: Gewoon een rustige week.
2: Ja.
1: Nou, ze zeggen ook wel eens geen nieuws is goed nieuws.

0: Ja, als je niks geks hebt meegemaakt, dan is dat soms ook wel een goed teken. Elias?
1: Ik heb iets voor u.
0: Ja, even gaan staan bij de microfoon.
1: Wat zei je? Ik heb iets voor u.
0: Maar je hebt iets voor mij?
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Dit.
0: Oh, wauw. Wat heb je nou toch? Laat eens even kijken. Hele mooie rozenkrans, gemaakt van olijfhout. En die komt van Kerk in Nood in Nederland. Wauw, is die voor mij?
1: Ja.
0: Dankjewel, daar ben ik wel blij mee.
2: Is het niet zo'n armband die je kan op?
0: Ja. Of is het een armband? Gabriel, kom eens even staan. Wat zei jij? Is het niet een?
1: Het is een soort armband of zo.
0: Is het een soort armband, maar wel met allemaal afbeelding van Maria en van Jezus.
2: Het is eigenlijk een armband.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik ga hem daar eens uitpakken. Nou, heel mooi, dankjewel. Ja, jullie denken natuurlijk van volgende week gaan we samen de rozenkrans bidden, hè? En dan dacht Elias natuurlijk van, dan moet de pastoor wel een rozenkrans hebben. Mm-hmm. Toch? Ja. Zoiets zal hij gedacht hebben. Zijn jullie er ook bij volgende week, liever? Ik dacht het wel, hè? Ja, volgende week gaan we naar Sint-Michielsgestel, hè? We hebben een speciale uitzending, een speciale editie van de Vrienden voor het Leven kindercatechese. Want dan gaan we namelijk bidden bij het kapelletje, wat er nog niet staat, maar waar wel van het fundament gestort gaat worden. Wie weet iemand van jullie wat dat betekent? Als je een fundering gaat storten of een fundament, wat betekent dat, Gabriel?
2: Dat weet ik niet zeker.
0: Ja, maakt niet uit. Probeer maar.
1: Dat is een soort, ja.
0: Oké, okay, nou, ik ga hem daar eens uitpakken. Nou, heel mooi, dankjewel. Ja, jullie denken natuurlijk van volgende week gaan we samen de rozenkrans bidden, hè? En dan dacht Elias natuurlijk van, dan moet de pastoor wel een rozenkrans hebben. Mm-hmm. Toch? Ja. Zoiets zal hij gedacht hebben. Zijn jullie er ook bij volgende week, liever? Ik dacht het wel, hè? Ja, volgende week gaan we naar Sint-Michielsgestel, hè? We hebben een speciale uitzending, een speciale editie van de Vrienden voor het Leven kindercatechese. Want dan gaan we namelijk bidden bij het kapelletje, wat er nog niet staat, maar waar wel van het fundament gestort gaat worden. Wie weet iemand van jullie wat dat betekent? Als je een fundering gaat storten, of een fundament, wat betekent dat, Gabriel?
2: Ja,
0: maakt niet uit. Probeer maar.
1: Dat is een soort, ja, om het stabiel te houden en zo.
0: Ja, inderdaad. Het is eigenlijk wat er onder de bodem, onder de vloer van de kapel komt te liggen. Kijk, als je een huis gaat bouwen, en Jezus spreekt daar ook over trouwens. Een fundering, zo heet dat. Als je een huis gaat bouwen en je doet het op hele slappe, moerasachtige grond. Wat gebeurt er dan, lieve? Ja, even bij de microfoon.
1: Dan zakt je huis in de grond.
0: Precies, dan zakt je huis in. Dan gaat het scheef staan of misschien dat er zelfs scheuren in de muren komen. Dan stort het in op een gegeven moment. En Jezus die waarschuwt er ook voor in het evangelie. Die zegt, we moeten ons huis bouwen op rotsgrond. Nou was Jezus natuurlijk geen aannemer. Maar Jezus die had wel...
1: om het stabiel te houden en zo.
0: Ja, inderdaad. Het is eigenlijk wat er onder de bodem, onder de vloer van de kapel komt te liggen. Kijk, als je een huis gaat bouwen... En Jezus spreekt daar ook over trouwens. Een fundering, zo heet dat. Als je een huis gaat bouwen en je doet het op hele slappe, moerasachtige grond. Wat gebeurt er dan, lieve? Ja, even bij de microfoon.
1: Dan zakt je huis in de grond.
0: Precies, dan zakt je huis in. Dan gaat het scheef staan of misschien dat er zelfs scheuren in de muren komen. Dan stort het in op een gegeven moment. En Jezus die waarschuwt er ook voor in het evangelie. Die zegt, we moeten ons huis bouwen op rotsgrond. Nou was Jezus natuurlijk geen aannemer. Maar Jezus die had wel heel veel verstand van hoe we het huis van God moeten bouwen natuurlijk. Hè? Gods koninkrijk. En dat moeten we doen met heel veel gebed natuurlijk. En ook met heel veel vertrouwen in God. Dus dat is ook een soort fundering, snap je? Nou, dat gaan we volgende week doen. Hey jongens, even het volgende. Afgelopen week hadden we even niet zo mooi nieuws gekregen. Ik weet niet of jullie dat ook hebben gehoord. Maar afgelopen zaterdag kregen we ineens het nieuws dat onze hulpbisschop, monsieur Mutsaerts, daar hebben jullie wel van gehoord, denk ik, hè? Kennen jullie bisschop Mutsaerts, de hulpbisschop? Nee? Nou, hij is hier eens wel eens in de uitzending geweest, maar dat was nog met de kinderen van de vorige groep. Oh, we gaan trouwens even iemand bellen, Christina. We gaan even Leila bellen. Die zit thuis te popelen om ook mee te doen. Dan geef ik jou even het telefoonnummer van Leila, dan kun jij ze bellen. En dan gaat hij daar ook even meedoen. Want Leila kent monsieur Mutsaerts wel. Dat weet ik toevallig, want die hebben elkaar vaak ontmoet. Nou, wat ik wilde gaan vertellen is, monsieur Mutsaerts die had een erg ongeluk gekregen. Die was tegen een boom aangereden. Dus dat was wel ontzettend schrikken natuurlijk. Ja, hij is tegen een boom aangereden. Hij had in de middag moest hij gaan biecht horen. En toen kwam hij terug van het biecht horen. Ja, en toen is er iets gebeurd en we weten nog niet precies

0: hoe dat nou heeft kunnen gebeuren. Maar hij is dus tegen een boom aangereden. En dat was wel een ernstig ongeluk. Dus hij heeft ook wel echt botten gebroken. En hij heeft ook in het ziekenhuis moeten liggen. Dus ik wil vandaag ook heel bijzonder samen met jullie straks in de kapel gaan bidden voor Monsignor Mutsaerts. Voor onze hulpbisschop. Want we hebben twee bisschoppen in ons bisdom. Hè? We hebben Monsignor de Korte, dat is de ene bisschop. En dan hebben we Monsignor Mutsaerts. En ja, we moeten natuurlijk heel zuinig zijn op onze bisschop, want die hebben een hele belangrijke taak. Hè? Dus als daar iets mee is, dan moeten we daar ook bijzonder voor bidden. Dus dat gaan we straks ook doen. Goed jongens, we gaan even praten over deze week. Vandaag is een bijzondere dag voor onze kerk. Want het is vandaag 13 mei. En wie van jullie weet er waarom 13 mei zo'n bijzondere dag is voor de kerk? Weet jij het, lieve? 13 mei, daar is iets bijzonders bij. Jullie weten, heel veel dagen in het jaar, heel veel dagen in het jaar hebben een bijzondere betekenis. Hè? We vieren vaak heiligen of we vieren speciale geheimen uit het leven van Jezus. Wie weet waarom vandaag een speciale feestdag is? Eigenlijk zijn het vandaag trouwens twee feesten zelfs. Ja, ga eens even staan, Gabriel. Probeer eens een poging te wagen. Met wie zou het te maken kunnen hebben? Kom eens even staan. Het is de meimaand. En jullie weten, de meimaand is de... Ja, even een microfoon, anders kunnen de luisteraars niet horen.
1: Maria maand.
0: Heel goed, de Maria maand. En vandaag is een bijzondere Maria-dag. 13 mei. Ik heb het wel eens een keer eerder genoemd, maar misschien nog nooit aan jullie. 13 mei is namelijk de dag waarop Maria verscheen in Portugal, in een klein dorpje. Wie weet nog hoe dat dorpje heette? Is Leila inmiddels aan de telefoon of niet? We gaan het even proberen of Leila erbij is. Ik denk dat Leila het wel weet. Leila, ben je daar ook?
2: Ja.
0: Ah, welkom. Kun je ons horen thuis of niet?
2: Ja.
0: Had je ook de rest van de uitzending al gehoord?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: We waren via Radio Maria aan het luisteren.
0: Oh, heel goed, ja. Goed zo, ik ben trots op je. Zeg Leila, weet jij welke dag het vandaag is?
2: 13 mei.
0: Ja, en wat is daar bijzonder aan?
2: Maria is verschenen in Fatima.
0: Ja, inderdaad. Het is Maria van Fatima. Meer dan 100 jaar geleden verscheen Maria, hè, dus de moeder van Jezus, aan 3 kinderen in Fatima. Dat verhaal heb je ooit gehoord, hè? Maar er is vandaag nog een feest. Leila, weet jij welk feest we vandaag ook nog vieren? Dat is een bijzonder feest voor de kerk in Nederland. Wie weet dat? Ook 13 mei. Leila, enig idee? Oh, ik kan je nou niet meer goed horen?
2: Nee, eigenlijk weet ik niet.
0: Wacht even, ik moet even de koptelefoon opzetten, want anders hoor ik jou niet meer, Leila. Ogenblikje. Ja?
2: Nee, dat weet ik niet.
0: Dat weet je niet. Het is vandaag de feestdag van de heilige bisschop die het geloof naar Nederland heeft gebracht. Hey, kom eens even staan bij de microfoon. Gabriel. Wie heeft het geloof naar Nederland gebracht?
1: Sint Willibrordus.
0: Dat klopt. Dat is wel een goed antwoord, want dat is wel degene die onder andere het geloof naar Nederland heeft gebracht. Maar dat is niet de bisschop die we vandaag vieren. Want er was namelijk, zelfs voor Sint Willibrord, was er al een bisschop die naar Nederland kwam om hier het geloof te komen verkondigen. Dat was zelfs al een hele tijd voordat Willibrord kwam. Ja, we noemen Willibrord vaak de eerste, want die was voor het eerst een beetje in het midden en het noorden van Nederland. Hè, wij zitten hier in het zuiden, maar we zitten ook wel een beetje richting het midden. Hè. We zitten niet helemaal in het zuiden. Hoe heet het echte zuiden van Nederland? Hoe noemen we dat ook alweer?
1: Limburg.
0: Ja? Wie zei dat? Even bij de microfoon. Gabriel?
1: Limburg.
0: Limburg, precies. Limburg is het zuidelijkste puntje van Nederland. Wij zitten in Brabant, dan zit je al iets meer naar het noorden. En voor deze streken en voor meer naar het noorden toe naar Utrecht en helemaal naar het noorden, naar Groningen en Friesland en zo. Daar was Willibrord heel belangrijk, want hij heeft daar het geloof volop verkondigd. Maar in het zuiden was er al een bisschop die kwam al veel eerder. En dat was de heilige... Weet jij het, Leila?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Oh, wacht, ik hoor jou weer niet. Ja, nog een keer. Ja, het begint met een S, dat klopt.
2: Sinterklaas.
0: Het was niet Sinterklaas, dat werd hier net al genoemd.
2: Sinterklaas.
0: Sint-Servaas, ja. Het rijmt wel op Klaas, maar het is toch net anders, ja. Inderdaad, het was de heilige Servatius. Sint-Servaas. Vorig jaar hadden we met Radio Maria een nieuwe studio geopend. Helemaal in Maastricht. Maastricht is echt ver in het zuiden. Dan rij je bijna al Nederland weer uit, richting België. En in Maastricht staat een prachtige kerk en die heet de Sint-Servaas-kerk. De Sint-Servaas-basiliek. En daar is het graf van de heilige Servatius. Dat was degene die helemaal aan het begin van onze kerk, dus al ja, nog maar een paar honderd jaar nadat Jezus zelf op aarde was geweest, het geloof kwam brengen. Dus dat is een belangrijke heilige voor onze eigen streek, voor ons eigen land, Sint-Servaas. Dus het is al belangrijk dat we die heiligen, waar we iets aan te danken hebben, dat we die ook vieren natuurlijk. Hè? Snap je toch liever of niet? Ja. Oké, dus twee bijzondere momenten vandaag. De verschijning van Maria en Fatima. Die kwam vertellen dat we goed de rozenkrans moeten bidden. Dat we ons leven moeten beteren als mensheid. Ze kwam later ook vragen om een kapel te bouwen in Fatima. Nou, die staat er nog steeds, een hele grote kerk zelfs, waar miljoenen mensen elk jaar komen. En om vooral de wil van God te doen. Dus om niet de hele tijd door onze eigen wil te doen, maar om echt te gaan ontdekken, wat wil God nou van mij? En hoe heet dat, lieve, als je je leven helemaal omgooit? Als je eerst misschien geen goed leven leidde, maar daarna een heel goed leven gaat leiden, omdat je Jezus gaat volgen. Hoe heet dat ook alweer, weet je dat? Kom eens even staan. Hoe heet het ook alweer als je je omdraait naar God toe?
1: Overgeeft aan God.
0: Dat is wel mooi gezegd inderdaad, overgave, dat je je overgeeft aan God. Maar hoe noemen we het als iemand die eerst nog niet geloofde, ineens wel begint te geloven? Of hoe noemen we bijvoorbeeld iemand die een ander geloof heeft, bijvoorbeeld een moslim, die ineens katholiek wordt? Dan noemen we dat een, wie weet dat, Gabriel weet het misschien? Hoe heet het als je van het ene geloof ineens naar ons geloof toekomt? Even bij de microfoon, anders verstaat niemand het. Even staan, ja? Kinderen thuis moeten jouw vraag ook horen.
1: Is het vorige week ook gezegd?
0: Misschien. Leila, weet jij het?
3: Is dat het gekke onderscheiden wat ik zei?
2: Een bekering.
0: Ja, inderdaad. Het is een bekering. Dat ken je wel lief, toch? Nou, het woord hoort, bekering. Dus inderdaad, dat is een bekering. En Maria zei in Fatima dat de mensheid zich moet bekeren. Want de mens was niet goed bezig. Was volop oorlog aan het voeren. En zou dat later ook nog steeds gaan doen. En dat doen we in onze tijd ook nog steeds. En de laatste keer, jongens, daar heb ik wel eens ooit iets van genoemd, maar daar ga ik nu nog iets langer over praten. De laatste keer dat Maria in Fatima verschijnt, dat is ook weer op de 13e. Vandaag is het 13 mei. De laatste keer was 13 oktober. En dan gebeurt er een groot wonder in Fatima. En dat noemen we het zonnewonder. Hebben we denk ik wel eens van gehoord, of niet? Leila, jij kent het denk ik, hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja, we horen Leila hier niet zo goed, maar moeten we even de microfoon of de koptelefoon opzetten. Ja, Leila, jij kent het.
2: Ja.
0: Vertel eens even aan de kinderen thuis wat het zonnewonder was, wat er toen gebeurd is. Oh jee, dat is een ander wonder. Ja. Jouw broertje is helemaal geëmotioneerd van het zonnewonder, ik hoor het al. Luister maar, lieve. Oh nee. Nou is hij stil. Nou, dan zal ik het zelf wel vertellen. Bij het zonnewonder, jongens, bij het zonnewonder waren er maar liefst 70 of misschien zelfs meer. Zo, dan staat in het geluid ineens heel hard. 70.000 mensen waren in Fatima, in Portugal, bijeen. Waarom? Omdat ze hadden gehoord van de kinderen dat Maria daar verscheen. Dus Maria, lieve, kwam elke maand vanuit de hemel naar beneden, naar de aarde toe. En die zei, als jullie hier blijven komen elke maand, de laatste keer dat ik hier kom, in oktober, zal ik een groot wonder verrichten. Dat deed ze, want al die mensen waren bij elkaar, meer dan 70.000 mensen. Het was stromende regen. Maar ja, de mensen die wilden zelf Maria natuurlijk zien, dus ze bleven gewoon, ook al regende het echt met bakken uit de hemel, bleven ze toch daar staan, bleven ze de rozenkrans bidden. En op een gegeven moment inderdaad verschijnt Maria weer. Maar niet iedereen kon Maria zien. De drie kinderen, en dan vooral Lucia, de oudste van de drie, die kon Maria zien en ook horen. Dus die hoorde ook wat Maria zei. En op het moment dat ze de laatste keer verschijnt, dan zegt Maria op een gegeven moment dat alle mensen naar de zon moeten kijken. En wat gebeurt er dan? Dat is waar gebeurd, hè? Dat is niet een soort sprookje of zo. De mensen die dan naar de zon kijken, die merken dan, want de regen was ineens opgehouden, de zon was ineens gaan schijnen. En die merken dan dat ze zo naar de zon kunnen kijken zonder dat het pijn doet aan hun ogen. Nou, dat moet je in de zomer natuurlijk nooit doen, hè. 13 oktober is niet in de zomer, maar als je in de herfst zit en je hebt een hele warme herfstdag. Het is het najaar, beter gezegd. Als je een warme najaarsdag hebt, ja, dan kun je ook niet zomaar in de zon kijken overdag. Dat is gevaarlijk voor je ogen zelfs. Maar op dat moment konden ze het wel. En ze zagen dat de zon er eigenlijk anders uitzag dan anders. Het zag eruit als een soort hele grote parel. Jullie weten wat een parel is, hè? En een parel die heeft zo'n soort mooie glans, maar deed geen pijn aan de ogen. En op dat moment zien ze ineens dat de zon, je kunt bijna niet geloven, maar het is echt gebeurd, dat de zon heel hard rondjes begint te draaien. Dus ze zitten naar de zon te kijken en ineens begint de zon als het ware rond te tollen. En dan beginnen de mensen een beetje angstig te worden. Want ze denken, ja, wat is hier aan de hand? Het is wel een heel spannend gebeuren wat hier gebeurt. En ze blijven kijken en op een gegeven moment zien ze dan dat de zon vanuit de hemel naar beneden komt vallen. Dus ze schrikken zich helemaal kapot en ze beginnen ook echt te roepen en te schreeuwen en door elkaar heen te rennen. Want de mensen denken, die in Fatima bij elkaar zijn, dat het einde van de tijden misschien wel is aangebroken. De zon die komt ineens naar de aarde toegevallen. Dat idee hebben ze in ieder geval. Dus ze zijn helemaal in paniek. Maar kort daarna kijken ze weer naar boven en de zon die staat weer op de plek. En alles is weer rustig. Dus ze snappen eigenlijk helemaal niet wat er is gebeurd. Er is iets gebeurd met die zon. Een wonder. Iets wat normaal nooit gebeurt en wat we niet uitgelegd krijgen. Maar daarna gaan ze aan Lucia vragen van, ja, wat heb jij gezien? Want Lucia die zag wat meer dan de rest van de mensen. De rest van de mensen zagen Maria niet, Lucia wel. Wat had Lucia gezien? Die had gezien dat op het moment dat Maria zei dat ze naar de zon moesten kijken, dat Maria zelf naast de zon was gaan staan. En daarna zag ze Jozef, de vader, niet de echte vader, want dat is natuurlijk God, maar de vader op aarde van Jezus. Die zagen ze in de hemel staan met het kindje Jezus op de arm. En dan zien ze dat het kindje Jezus en Jozef dit gebaar maken. Wat is dit voor een gebaar, lieve? Ja, hoe heet dat? Als een priester zo doet. Zo. Hoe heet dat dan, Elias? Ja, een kruisteken. Maar kijk, dit is een kruisteken. Als ik zo mijn hand op mijn voorhoofd en op mijn borst of mijn buik en mijn schouders houd, dan maak ik een kruisteken. Maar hoe heet het als een priester met zijn hand het kruisteken maakt naar de mensen toe? Daar heb je weer een aparte naam voor. Dan geeft de priester de... Lieve, kom maar bij de microfoon.
1: Zegen.
0: Goed zo, dan geeft hij de zegen. Dus wat ziet Lucia? Die ziet dat Jezus en Jozef de wereld aan het zegenen zijn. En wat zien ze daarna nog meer? Ze zien dan Maria op verschillende manieren verschijnen. Want we weten Maria, er is natuurlijk maar één Maria... Maar ze heeft heel vaak, als je beelden ziet van Maria, heeft ze bijvoorbeeld andere kleren aan. En soms is ze bedroefd met tranen in de ogen. Soms zie je ze wel eens met een zwaard in het hart. Hè? Of met meerdere zwaarden in het hart zelfs. Om aan te geven, Maria heeft heel veel moeten lijden aan de voet van het kruis. Maar soms zie je ze ook heel vrolijk en blij. Zie je ze meer een beetje lachen op een afbeelding. Dus ze zien dan Maria op verschillende manieren verschijnen. En ze zien dan Maria als grote koningin van hemel en aarde. Maar ze zien Maria ook als de bedroefde moeder. Dus blijkbaar, bij dat zonnewonder, was er nog veel meer te zien dan alleen maar wat de mensen zagen die op dat veld stonden. En later zouden we van Lucia, van zuster Lucia, horen, want die wordt uiteindelijk heel oud. Ze was toen nog een jong meisje, een kind, maar later zou ze heel oud worden. En toen hoorden we van Lucia dat Maria hiermee ook duidelijk wilde aangeven hoe belangrijk het gezin is. Hoe belangrijk de familie is. Want we zien namelijk op het moment dat Maria verschijnt, zien we ook Jezus en Jozef bijvoorbeeld. En Jezus, Jozef en Maria samen zijn natuurlijk de heilige familie, hè? Het heilige gezin. Waarom zou Maria zeggen dat het gezin zo belangrijk is? Lieve, voor jou is dat logisch, denk ik, toch? Kom eens even bij de microfoon staan. Waarom zou Maria dat nou zeggen, iets wat we eigenlijk al weten?
1: Omdat Jezus stierf aan het kruis, dus dat wij dat dan niet ook krijgen.
0: Ja, dus dat Maria niet zou willen dat wij te lijden hebben, bedoel je misschien? Ja, Maria die wil eigenlijk laten zien van jongens, leef nou zoals mijn zoon het jullie vraagt. Mijn zoon houdt heel veel van jullie, zelfs zoveel dat hij is gestorven aan het kruis voor jullie. Maar Jezus, hè, God, want Jezus is God natuurlijk, die wil ook dat we leven volgens het plan van God. En wat is nou een onderdeel van het plan van God? Het plan van God betekent ook dat God hoopt dat er heel veel liefdevolle families zijn. Met een mama en een papa en broertjes en zusjes die van elkaar houden. Die goed zijn voor elkaar, die gehoorzaam zijn. He, dat als mama iets vraagt, dat je het dan ook doet bijvoorbeeld. Maar zijn alle families zo? Lieve?
1: Nee, want sommigen hebben ook gescheiden ouders.
0: Precies, ja. Dat is een goed voorbeeld. Sommigen hebben gescheiden ouders. Dus niet alle families zijn eigenlijk helemaal zoals het zou moeten zijn, hè? En daar heeft de hemel, daar heeft Maria ook heel veel verdriet om. Want die wil namelijk dat alle families zijn zoals Jozef, Maria en Jezus. Die goed voor elkaar waren, die heel veel van elkaar hielden, die ook samen elke dag veel baden natuurlijk, die heel veel van God, God de Vader in de hemel hielden. Dat hopen ze van de families. Maar Maria die maakt zich zorgen, want die zegt van ja, in onze tijd, en dat is ook de tijd waarin wij nu leven, zie je dat steeds meer families uit elkaar vallen. Dat de ouders niet meer hartelijk zijn tegen elkaar. Dat ze ook vaak niet thuis zijn. Dat ze de kinderen aan het lot overlaten. Of dat de kinderen zelf helemaal niet meer doen wat de ouders vragen. En dat ze al op hele jonge leeftijd slechte dingen gaan doen. Dus Maria die maakt zich zorgen om de families, om de gezinnen. En die zegt, lieve mensen, doe nou alsjeblieft wat mijn zoon vraagt. Want dan komt het pas weer goed met de wereld. Pas als die families weer goed worden. En als die families weer plekken worden waar Jezus ook wordt aanbeden, waar de naam van Jezus met heel veel liefde uitgesproken wordt, dan wordt het pas weer goed met de wereld. Want de wereld begint toch bij de families, hè? Als je helemaal geen één goed gezin meer zou hebben, ja, dan is het hele land is dan ook minder, toch, lieve? Leila? Ben je er nog bij?
2: Ja.
0: Ben je er nog bij?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Wat vind je ervan?
2: Ja, ik vind dat als er geen goed gezin meer is, dat de wereld dan niet meer.
0: Wat zeg je?
2: Ja, dat als er geen goed katholiek gezin meer is, dat de wereld dan
0: Einde is. Ja, je bent hier niet zo heel goed te verstaan in de studie, maar volgens mij zei je als er geen goede katholieke gezinnen meer zijn, dan gaat het niet goed met de wereld. Of zei je dat niet?
2: Ja, dat zei ik.
0: Ja, en dat klopt ook, hè? Ja. Want tegenwoordig zie je ook soms aparte gezinnen, hè? Dan zie je bijvoorbeeld dat er niet een vader en een moeder is, maar bijvoorbeeld twee moeders of twee vaders. Ja, dat is eigenlijk niet zoals God het bedoeld heeft natuurlijk, hè? En hoe weten we dat God het zo niet bedoeld heeft? Ja, dat zien we al bij Adam en Eva, hè? God heeft natuurlijk de mens gemaakt, geschapen. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft ze een man en een vrouw geschapen. En die heeft hij ook voor elkaar gemaakt, snap je? Dus op het moment dat we dat allemaal gaan zitten aanpassen, ja, dan komen er steeds minder gezinnen. Steeds minder, ja, je zou kunnen zeggen, gewone gezinnen. Dus daar moeten we wel echt voor waken. Dat zegt Maria ook. Goed, jongens. Morgen is het ook nog een groot feest. Ja, we hebben heel veel te bespreken vandaag. We hebben het al gehad over Servatius. We hebben het gehad nu over Maria van Fatima. Maar morgen is een hoog feest zelfs in de kerk. Daar gaan we zo even over praten. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending. We hebben net al over Maria van Fatima gesproken. En over waarom Maria het zo belangrijk vindt dat er gewoon goede gezinnen zijn. Waar er wordt gebeden, waar de ouders en de kinderen liefdevol voor elkaar zijn. Jongens, morgen is het feest. En ja, dat is eigenlijk een beetje een makkelijke vraag volgens mij. Welk feest vieren we morgen? Er werd nog wel even wat over gediscussieerd net. Elias?
1: Hemelvaart.
0: Goed zo, hemelvaart. Wat gaan we vieren met hemelvaart? Gabriel dacht Pinksteren. Gabriel, wat hebben die twee met elkaar te maken? Want we vieren binnenkort ook Pinksteren. Dus kom maar even staan. Morgen hemelvaart. We gaan zo even bespreken wat dat is. Wanneer vieren we Pinksteren? Dan weten we die ook meteen. Oké, dan bleef het nog even stil. Wanneer vieren we Pinksteren, Leila?
2: Morgen.
0: Morgen Pinksteren?
2: Oh nee, overmorgen.
0: Het is volgens mij tijd voor vakantie. Oh nee, jullie hebben net vakantie gehad, hè? Toch? Nee, het is, morgen is het hemelvaart en volgende week zondag is het Pinksteren. Wat gaan we vieren met hemelvaart? Lieve, kom eens even staan. Waarom is het morgen zo'n groot feest? Het is een van de hoogfeesten. En de hoogfeesten zijn de belangrijkste feesten van het hele jaar. Hè? Waarom vieren we morgen zo'n groot feest als Jezus teruggaat naar de hemel? Zijn de leerlingen alleen maar blij?
1: Nee.
0: Nee, waarom niet? Gabriel, ja?
3: Ze zijn niet blij omdat Jezus naar de hemel is gegaan.
0: Ja, ze moeten hem missen dadelijk natuurlijk. Hè? Maar Jezus die had dat natuurlijk al voorzien. Die wist al dat ze bedroefd zouden zijn. En die zegt al... Ja, vertel het maar eens. Gabriel?
4: Nee, ik weet wat
0: Pinkster is. Oh, je weet wat Pinkster is. Gaan we zo even praten. Jezus die had dat natuurlijk al zien aankomen. Die had al verwacht van mijn leerlingen, mijn apostelen zullen wel bedroefd zijn als ik ze alleen laat. Maar toch zegt hij, het is goed dat ik heen ga. Want als ik niet naar de Vader ga, kan ik de Heilige Geest niet zenden. Jezus gaat morgen op hemelvaart, gaan we vieren, dat Jezus in de hemel aankomt. Nou, voor de apostelen is het even wennen, want Jezus is natuurlijk jaren in hun midden geweest. En ineens moeten ze missen. Dus logisch dat ze even verdrietig zijn. Maar hoe zou het voor de hemel zelf zijn geweest, als Jezus als het ware weer thuis komt? Want Jezus kwam uit de hemel toch? Voor zijn geboorte op aarde, waar was Jezus toen? In de hemel. En wie was Jezus toen? De koning van de hemel, de zoon van God zelf. Dus Jezus was altijd al in de hemel, zelfs voordat hij naar de wereld kwam, voordat hij naar de aarde kwam. Dan wordt hij mens, dan komt hij naar de aarde. Ja, en dan maakt hij alles mee wat we weten, hè? Wat we hebben gelezen in het evangelie, dat hij wordt geboren. Dat hij predikend rondgaat, dat hij mensen gaat genezen, dat hij duivels gaat uitdrijven. Dat hij uiteindelijk sterft aan het kruis en opstaat uit de dood. En dan gaat hij weer terug naar de hemel. Maar voor Jezus is dat eigenlijk een beetje een soort thuiskomst. He, zoals wanneer Gabriel en Elias straks in de auto stappen en weer thuiskomen in hun huis. Waar wonen jullie ook alweer? In Tevelen. Als jullie straks in Tevelen aankomen. Vind je het fijn om thuis te komen na een lange reis? Als je ver weg bent geweest? Ja. Elias ook? Ja, Lieve ook? Ja, Lieve ook. Leila ook?
2: Ja.
0: Ja, het is altijd fijn om thuis te komen. Ik heb dat ook, ja. Ik heb soms als ik thuis ben, dan denk ik, thuis. Fijn. Nou, Jezus, die komt morgen eigenlijk thuis. Want de hemel is zijn huis, zou je kunnen zeggen. Daar kwam hij ook vandaan. Dus de engelen in de hemel, we weten natuurlijk niet precies hoe dat er heeft uitgezien, maar die zijn misschien ook wel heel blij geweest dat Jezus weer in hun midden is, snap je? Dus Jezus gaat terug naar de hemel. Goed, waarom vieren we dat nou als feest? Als Jezus niet terug was gegaan naar de hemel, hadden wij natuurlijk heel moeilijk tot hem kunnen bidden. Als hij nog, zoals hij al die jaren dat hij in Israël rondliep, samen met zijn apostelen, als hij nog alleen daar was geweest, ja, dan was het heel moeilijk bidden geweest tot Jezus. Maar omdat hij in de hemel is, omdat hij zit aan de rechterhand van de Vader, kan heel de mensheid, of je nou in Argentinië woont, of in Bolivia, of in Nigeria, of in Cambodja, of in Thailand, of in China, of maakt niet uit waar, of in Nederland. Elke mens op aarde kan bidden tot Jezus, omdat hij in de hemel is. Dus eigenlijk, Doordat hij weer terug is gegaan naar de hemel, is hij als het ware aanspreekbaar geworden voor heel de mensheid. En, dat is ook een deel van het feest, hij belooft dat hij de Heilige Geest zal sturen. Nou, dat doet hij inderdaad. Niet nu zondag, maar de zondag daarna. Nou heb ik even een vraag aan jullie. Wie van jullie weet wat een noveen is? Wat is een noveen? Lela weet dat, weet ik zeker. Lela, vertel ons even wat een noveen is.
2: Dat is een kaars, zeg maar. Dat is een noveen kaars en dan zet je dat 9 dagen lang.
0: Precies, dat komt van het Latijnse woord voor 9. Noveen betekent 9. En noveen, en wij kennen het vooral van de noveenkaars. Liever, dat is zo'n grote kaars, vaak met een mooie afbeelding van Jezus of Maria of een heilige. En die wordt dan vaak aangestoken als we noveen gaan bidden. En die brandt 9 dagen lang. Dus we gaan 9 dagen gaan we dan voor een bepaalde intentie bidden. Maar waarom zou dat 9 zijn? Lela, waarom is dat 9? En waarom is dat niet 8 of 11 of 14 bijvoorbeeld?
4: Dat weet ik echt.
0: Dat weet jij eigenlijk niet. Wie weet dat? Waarom zou het nou precies 9 zijn? Waarom zeggen we gaan 9 dagen aan een stuk bidden? Gabriel, kom eens even staan. Ik denk dat jij het bijna het antwoord hebt. Kijk, ik vraag het natuurlijk niet voor niks, hè. Morgen hemelvaart, volgende week zondag Pinksteren. Hoeveel dagen zitten ertussen?
3: 9.
0: Ja, kijk, het is een geleerde jongeman. 9 dagen. Want, wat gaan we namelijk vieren de komende 9 dagen... Ja, dus de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren, 9 dagen zijn dat. Dan gaan we gedenken dat de apostelen in de zaal van het laatste avondmaal, want dat was eigenlijk een beetje hun schuilplek. Ze waren eigenlijk aan het schuilen voor de Joden, hè, want ze waren natuurlijk bang dat ze gepakt zouden worden, opgepakt zouden worden. En misschien ook wel vermoord zouden worden, net als Jezus. Dus ze waren aan het schuilen. En ze gaan dan, nadat Jezus naar de hemel is opgestegen, nadat hij weer terug is naar zijn vader, gaan ze in die zaal van het laatste avondmaal gaan ze bidden om de Heilige Geest, dat de Heilige Geest mag komen. Want ze zijn bang en ze hebben de Heilige Geest nodig, want de Heilige Geest, pas als die komt, hebben ze geen angst meer, dan durven ze naar buiten te gaan. Ze gaan dan 9 dagen aan een stuk bidden. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan eigenlijk de eerste noveen bidden die er ooit is gebeden. Lela, weet je het nou weer of was het, is dit allemaal nieuw?
4: Nee, ik weet het wel.
0: Het was weer teruggekomen. Het was even weggezakt. Dus wij gaan, en dat doen we ook met Radio Maria, maar dat doen we met heel de kerk wereldwijd. Wij gaan de komende dagen, vanaf vrijdag is dat, hè, dus we gaan eerst hemelvaart vieren, is morgen. En dan gaan we daarna, 9 dagen, het gebed tot de Heilige Geest bidden, dat de Heilige Geest vanuit de hemel tot ons mag komen. Nou, wanneer komt de Heilige Geest tot ons? Met het feest van Pinksteren. Dus lieve, morgen hemelvaart, Jezus gaat terug naar de hemel. 9 dagen daarna zendt Jezus, samen met de Vader, zendt hij de Heilige Geest vanuit de hemel naar ons toe. En op dat moment vieren we, geloven we, dat eigenlijk de kerk zoals we hem nu kennen wordt geboren. Want wat is een kerk zonder Heilige Geest? Ja, een kerk zonder Heilige Geest is gewoon een groepje mensen, een groepje mannen. En vrouwen later ook natuurlijk, of in het begin ook al, maar we hadden eerst die apostelen natuurlijk. Hè? Dus de kerk zonder Heilige Geest is eigenlijk een kerk zonder ziel. Daar zit geen leven in. Maar met Pinksteren zendt vanuit de hemel God zijn Heilige Geest. En op dat moment wordt de kerk ineens bezield, ontvangt de kerk het leven. En dan zien we ook dat die apostelen ineens beginnen uit te trekken, overal naartoe rennen. En beginnen uit te schreeuwen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dan kan ineens niemand het meer tegenhouden. Maar dat vieren we pas volgende week. Goed, we gaan naar de kapel. En dan gaan we nog even bidden voor onze intenties. Tot slot wil ik nog zeggen, dus volgende week woensdag is er geen gewone kindercatechese. Maar dan gaan we verzamelen voor de kinderen die het mooi vinden om daarbij te zijn. En ook de ouders en misschien zelfs opa's en oma's. Volgende week woensdag gaan we verzamelen om 3 uur in de middag. Bij het Meanderplein in Sint-Michielsgestel. Bij het grasveldje naast het gemeentehuis. Dus volgende week om 3 uur, Meanderplein, Sint-Michielsgestel. En dan gaan we om 3:30, wanneer de fundering van het kapelletje is gestort, gaan we om 3:30 samen de rozenkrans bidden. En die gaan we ook uitzenden via Radio Maria. Dus dan zijn we op locatie.
1: En bij de natuurspeeltuin.
0: Goed zo, dankjewel lieve. Een belangrijke toevoeging. Het is naast of tegenover de natuurspeeltuin. Goed, dan gaan we nu naar de kapel.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Heer Jezus Christus, wij zijn hier geknield voor het Allerheiligste Sacrament. We hebben net in de catechese even gesproken over het ongeluk van Monsieur Mutsaerts. En we hebben net al gezegd dat we voor hem zullen bidden. Dat zullen we nu dan ook gaan doen. We willen bidden voor heel veel kracht voor hem, voor genezing. Ook voor iedereen die hem dierbaar is. Dat de bisschop snel weer opgeknapt mag zijn en zijn belangrijke dienstwerk mag hervatten. Laat ons bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Ik bid voor alle gezinnen. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tum mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei,
1: ora pro nobis peccatoribus.
2: Nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ik wil bidden voor alle zieken. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, benedicta fructus ventris tu, Jesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ik wil bidden voor alle mensen die in het ziekenhuis liggen. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u,
4: verhoor ons. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis
0: nostrae. Het laatste wees gegroet zullen we bidden voor alle intenties van de luisteraars thuis die met ons verbonden zijn. We zullen een kort moment stilte houden, zodat ze ook hier hun intentie bij u mogen brengen.

0: Laat ons bidden. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis
0: nostrae. Dan zal ik nu de mensen hier in de kapel, maar ook de luisteraars op afstand thuis, de zegen geven met het Allerheiligste Sacrament.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kinderkatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.
2: Van harte welkom hier bij de katholieke agenda. En we mogen weer een paar items uit die grote lange lijst van erkenactiviteiten aan u voorleggen. Of eruit pikken, zeg maar. En dat doe ik dan vandaag alleen. Mariska is verhinderd. Sluit even aan op een activiteit die al een tijdje loopt, maar ook nog even doorgaat. Dus dat is heel mooi. En dat is dat project Hoor Je Mij? De open kloostermiddagen die dit jaar plaatsvinden. En die zijn echt bedoeld voor diegenen die eens een kijkje willen nemen in het klooster. En de beschrijving daarbij is wel heel mooi. Het is dus om te proeven van het kloosterleven. Wil je onderzoeken of God je roept tot het religieus leven? En wat uitgebreider zeggen ze, soms kan je het gevoel hebben dat het allemaal anders moet. Of dat je iets anders zou willen met je leven. Omdat bij alles wat je doet de vraag in je blijft klinken, is dit het nou? En iets, merk je, blijft onvervuld. Het heeft met je geloof te maken, dat weet je, maar je vraagt je af wat God nou van je wil. Nou, en als je daar dus niet bewust naar op zoek gaat, dan is het misschien wel extra moeilijk, hè, om daarachter te komen. En wellicht is dat wat God van jou vraagt, waartoe hij jou roept, een religieuze invulling. En dan kunnen ze dus op die middagen kunnen ze alles vertellen bij de verschillende kloosters, hoe ze dat dan binnen dat klooster invullen. Hoe de spiritualiteit in de gemeenschap wordt beleefd. Hoe het leven in het klooster is. Wat de missie is van die bepaalde of congregatie of groep waar je komt. En je kunt ook luisteren dan naar allerlei roepingenverhalen. Nou, dat is wat er dan allemaal gebeurt. En onder andere zaterdag 16 mei, dus al aanstaande zaterdag, is er zo'n roepingenmiddag in het Benedictijnenklooster in Egmond. En een prachtige omgeving ook. De Sint-Adelbert-abdij aan de Abdijlaan 26 in Egmond binnen. De middag begint om 14:00 smiddags en duurt tot ongeveer 18:30. Nou, er is een gesprek mogelijk met religieuzen. Je kunt luisteren naar roepingenverhalen. Je leert dus iets over de spiritualiteit van de gemeenschap. En je krijgt een rondleiding door het klooster en over het terrein. En tot slot wordt samen ook de vespers gebeden. Dus kun je aansluiten bij inderdaad de vespers die daar worden gebeden. Even kijken of ik er nog meer over kan vinden. Hier zie ik een heleboel staan. Want er zijn heel veel meer kloosters die hier aan meedoen. En dan is het natuurlijk net wanneer. Hebben zij dan specifiek die open middag? Ja, dat is dan het handigste om even door te klikken vanuit erkenactiviteiten naar het betreffende klooster. Ja, goed, even door, even op zoek gaan. Dus 16 mei in dus de Adelbert-abdij in Egmond. En nu heb ik iets te ver weggeklikt, geloof ik. En de volgende is dan in juni. Dat zal zijn bij de Sacramentijnen in Amsterdam. Ook heel mooi. En in september de Franciscanen in Den Bosch. Nou, u hoort het. Elke maand is er wel weer een klooster dat zijn deuren openzet. En zeker als je bij dat Hoor Je Mij wat verder zoekt, kom je nog een heleboel meer tegen. En altijd plek zat om, om te informeren. Wat kwam ik ook tegen? Een leuke titel, Geloof op tafel. Een gespreksgroep. En dat is dan in Leeuwarden, dus in Friesland. Het is niet echt een bijbelcursus, maar een laagdrempelige gespreksgroep. Elke bijeenkomst heeft een geloofsthema. En dat wordt dan verbeeld in een klein filmpje van... bisschop Barron, en die kennen we ook van Catholicism. En een geweldige Amerikaanse bisschop die heel mooi en makkelijk spreekt. Dus er worden kleine filmpjes van hem gedraaid. En dan aan de hand daarvan is het de bedoeling om in gesprek te gaan met elkaar over leven en geloof. En in een heel ongedwongen sfeer. Het begint met een gezamenlijke warme maaltijd. En het is ook niet nodig dat je echt kennis hebt van de Bijbel of parochiaan bent. Dat is allemaal niet nodig. Er wordt natuurlijk gewoon gevraagd dat je respect voor elkaar hebt. En ja, open staat natuurlijk in die gesprekken om te geven en ook te ontvangen. Het lijkt heel erg dus op Alpha, maar ik denk dat het een net iets andere invulling heeft. Want het is niet een... een serie bijeenkomsten van 10 keer. Het vindt wel een paar keer plaats in dit jaar. Aanstaande dus 19 mei op de dinsdag. En ook in juni op dinsdag 16 juni per keer kun je komen. Het is €5 kost dat dan. Er wordt gevraagd om je even op te geven. En het vindt dus plaats in het Titus Brandsma huis... aan het Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden. En er is meer te vinden op de website www.sintvitusparochie.nl/leerhuis. En u kunt daar komen door ook weer vanuit Erker activiteiten op dinsdag 19 mei door te klikken. Het is in de avond, ik weet niet of ik de tijd al heb gezegd, vanaf 6:30 tot 9:00. Ja, 6:30, dus je begint met een maaltijd. En daarna dus dat geloof op tafel, een gespreksgroep. Leeftijd staat er verder niet bij, dus ik denk dat het gewoon voor iedereen toegankelijk is. We zitten natuurlijk ook nog midden in de meimaand. Dus ook nog allerlei plekken waar Maria natuurlijk speciaal wordt vereerd. Daar kunt u naartoe. Hier in de Sint-Jan de hele maand. In Heilo. Ik neem aan in... hoe heet het daar nou? Klein Lourdes? Oh, ik weet het even uit mijn hoofd niet. Maar er zijn natuurlijk veel meer plekken. En in heel veel parochies wordt gelukkig ook de Rozenkrans gebeden in deze meimaand. En ook daar denk ik, is het misschien goed om te kijken op misschien wel uw parochiewebsite of van het bisdom. Ik pik er eentje uit, de Rozenkrans Marathon in Baren. Nou, daar organiseren ze aan het eind van de meimaand op 31 mei een hele dag rozenkrans bidden in groepsverband. Met een heilige mis, een lezing en optioneel ook een maaltijd. En dat is dus helemaal in het sfeer van gebed voor nieuwe roepingen in de kerk. En deze Rozenkrans Marathon... daarbij worden alle mysteries uiteindelijk overwogen. En die worden dus steeds achter elkaar gebeden in één doorlopende marathon. Het begint allemaal om 11:00 op zaterdag 31 mei in de RK Nicolaas parochie. En dat zal dus de Nicolaaskerk ook dan zijn. De mis, daar start het mee om 11:00. Daar kunt u natuurlijk ook bij aansluiten. Dan vanaf 1:00 wordt het eerste rozenhoedje gebeden. Om 2:15 is er een korte pauze en een lezing. Om 2:45 wordt er verder rozenhoedjes gebeden. En om 16:30 dan wordt er afgesloten wie dat wil en op eigen kosten met een gezamenlijke maaltijd. Nou, iedereen is dus welkom om aan te sluiten, om misschien gedeeltelijk mee te bidden, mee te vieren, of om lange tijd, zelfs de hele dag te blijven. Het is allemaal gratis. En vrijwillige bijdrage wordt wel zeer gewaardeerd. En dus de oproep om deze Rozenkrans-marathon speciaal voor roepingen, priesterroepingen, diakenroepingen en roepingen tot het religieuze leven te komen meedoen. Je kunt je kunt je opgeven. Hoeft niet. Maar dat kan dan via rozenkransmarathon@gmail.com. Dus de Nicolaas Parochie vindt u aan de Kerkstraat, of de Kerk, Nicolaas Kerk ook, aan de Kerkstraat 17 in Baren. En op zondag 31 mei, daar vindt u de informatie van dit item in Erke Activiteiten. En dit zijn er maar een paar van de vele, vele activiteiten die in de agenda vermeld staan. Neem een duik. Gewoon in alles wat erin staat. Want ik wil nog even aandacht besteden aan Katholiek Nieuwsblad, die vandaag uitkomt. Op de voorpagina zien we dat een jongere zijn vormsel ontvangt. En op die foto staat ook: tot nooit meer? Vraagteken. Zo voorkom je dat tieners na hun vormsel uit beeld verdwijnen. Nou, en dan staat behoorlijk verderop in de KN. Staat een uitgebreid stuk over hoe in de diverse parochies getracht wordt om de jongeren juist te behouden. En wat ze daarvoor doen en wat ze daarvoor ondernemen. Hoe hou je tieners aan boord? Het is een artikel geschreven door een aantal van de redacteuren van Katholiek Nieuwsblad. En een van de eerste ook die wordt geïnterviewd is Marieke Goes. Nou, die ken ik zelf toevallig ook. En zij vertelt over hoe het in de Gerardus Majellakerk in Utrecht gaat. Hoe met kinderclub en op andere manieren. Dus ook de tieners worden blijvend betrokken worden bij de parochie. Er wordt ook gesproken met Leonie van Ittersum. En ik weet even uit mijn hoofd niet zo snel welke parochie dat is. Uithoren. De Emmausparochie van Uithoren en de Heilige Familieparochie in Heemstede. En in beide parochies is de vormselvoorbereiding bijvoorbeeld gekoppeld aan de familiezondagen. En daar vertelt zij dan over. En ook pastoor Marco Cavagnaro wordt ook geïnterviewd. En ook tieners zelf komen aan bod. Of tenminste, daar zien we ook wat getuigenissen van en over. Uitgebreid stuk. Zoals er in KN meerdere uitgebreide artikelen staan. Onder andere ook over de Bonifatiusbedevaart. De Titus natuurlijk speciaal in nagedachtenis, zeg maar, ook van Titus Brandsma. In 1926 werd de eerste Bonifatiusbedevaart gehouden. Daarvoor trekken dus katholieken uit het hele land naar Dokkum om daar de gesneuvelde missionaris te eren. Want Titus Brandsma wordt dan speciaal natuurlijk herdacht. 31 mei is het eeuwfeest. Maar de geschiedenis dus van deze bedevaart is nog veel ouder. En daarvoor over kunt u dus ook uitgebreid lezen in Katholiek Nieuwsblad. Waar gaat het nog meer over? Over Lourdes, natuurlijk in deze meimaand. En ook vertelt onder andere in een apart uitgebreid artikel zuster Jeannette van Pasen over haar grote zorgen over de enorme verspilling in de zorg. En daar heeft ze een brandbrief over geschreven aan de minister van Volksgezondheid. Met aanbevelingen voor minder zorg en minder verspilling. Nou, ook zij krijgt uitgebreid de gelegenheid om te vertellen wat zij daar zelf aan doet en hoe zij dat voor zich ziet. En de zorg natuurlijk die we ook als christenen hebben voor de wereld om ons heen. Ja, en dan wil ik toch heel graag ook nog heel eventjes een wat kleiner stuk onder uw aandacht brengen. Dat is het opiniestuk wat ik zelf heb mogen schrijven deze keer. En dat gaat over de week van het gezin. Over het gezin, want de week van het gezin vindt op dit moment plaats. We hebben zaterdag met een prachtige gezinsdag de week mogen starten. Maandag een hele dag in Haarlem, in Den Haag. In de Tweede Kamer mogen zijn bij diverse gelegenheden om het gezin onder de aandacht te brengen. En het opinieartikel in Katholiek Nieuwsblad van deze week gaat dus ook over gezinnen die de redding zijn van onze samenleving. als zij daar voldoende ondersteuning en begeleiding bij krijgen. En nou, waarom dat dan zo is, staat in dat artikel. Een heleboel dus. En verder in KN staat nog heel, heel veel meer. Aan artikelen, aan korte columns, aan agendapunten, inspirerende stukken voor u om te bekijken en lezen. En ook natuurlijk om eventueel commentaar op te geven. Want ook dat mag allemaal. Wij kregen hier bij Radio Maria bijvoorbeeld te horen dat er nogal wat commentaren zijn geleverd op een bespreking van het boek Dat Nooit, wat Johan Lindhout heeft geschreven, waarover hij heeft gesproken hier bij Radio Maria, maar ook wel op andere plekken. En daar werd in Katholiek Nieuwsblad op een andere manier over geschreven. En daar is dan weer veel commentaar op gekomen. Nou, dat is iets wat allemaal kan. Ik ga hier de katholieke agenda afsluiten. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!
3: In de katholieke agenda werden een paar activiteiten in Katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia,
0: verrezen is, zoals hij gezegd heeft, alleluia,
1: bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus onze Heer, hebt gij uw vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Welkom bij een speciale reeks uitzendingen van ons programma Wij Lezen Voor, waarin we ons verdiepen in Het Scapulier van de Berg Karmel. Dit boekje geeft toelichting op dit bijzondere mystieke gewaad en de devotie eromheen. Wat betekent het scapulier eigenlijk en waar komt het vandaan? We duiken in de historische, theologische en praktische aspecten ervan. Laat u vandaag meevoeren door de diepgaande wijsheid en spirituele rijkdom van deze devotie. Het boekje is uitgegeven door Tradition Monastique en geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval. Hoofdstuk 6. Antwoord op een veelgeuit bezwaar. Soms wordt de devotie van het scapulier aangewreven dat ze te bijgelovig is. En het feit dat het heil van de drager van dit gewaad meer zou hebben te maken met een zuiver uiterlijk naleven, helemaal los van de innerlijke geaardheid van de ziel, staat van genade, deugden enzovoort. Laat ons antwoorden met Saint-Louis-Marie als volgt. Waar uiterlijke praktijken oprecht gemeend zijn, helpen zij de innerlijke, hetzij omdat ze de mens, die zich steeds gedraagt volgens zijn zintuigen, doen herinneren aan wat hem te doen staat. Hetzij omdat ze geschikt zijn om de naaste te stichten wanneer die ze ziet. En dat laatste kan niet worden gezegd van hen die puur innerlijk te werk gaan. Laat geen buitenstander hier dus kritiek op hebben of zich in dit soort zaken mengen door te beweren dat de ware aanbidding via het hart gaat, dat men moet vermijden wat buiten zit, dat er ijdelheid kan bestaan, dat men zijn aanbidding dient te verbergen en zo meer. Met mijn meester antwoord ik hun: laten de mensen uw goede werken zien, zodat zij uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Zoals we ook lezen in het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 5, vers 16. Niet, zoals Sint Gregorius zegt, dat men zijn uiterlijke handelingen en aanbidding moet verrichten om de mensen te behagen en er lof aan over te houden, want dat zou inderdaad ijdelheid zijn. Maar iemand handelt wel eens zo tegenover mensen met de enige bedoeling God welgevallig te zijn en hem te verheerlijken, zonder zich verder eigenlijk te bekommeren om de minachting of de lofuitingen van de mensen. Verderop merkt diezelfde Sint Gregorius nog op: een van de redenen waarom zo weinig christenen aan hun gelofte van de heilige doop denken en er zomaar op losleven als hadden ze God, zoals de heidenen, niets beloofd, is dat ze er geen enkel uiterlijk merkteken van hebben bewaard dat hen eraan zou kunnen herinneren. Nog andere bezwaren worden geuit. Het scapulier, zo zegt men, is een nogal wat bekrompen heilsverzekering, waardoor je jezelf niet meer hoeft te heiligen of je aan de geboden te storen. Anders gezegd, nadat de zondaar het scapulier ontvangen heeft, zou hij zich in alle gemoedsrust aan de wildste zonde kunnen overgeven, bij zichzelf zeggend: ik draag nu eenmaal het scapulier, dus ik kan gewoon niet verdoemd worden. Hier geldt als antwoord dat iemand die zo van de vereering van de heilige maagd misbruik zou maken, haar gunsten verder gewoonweg onwaardig is. Het zou daarom onterecht zijn dat hij om vrijelijk te zondigen op zijn scapulier zou rekenen, want God laat niet met zich spotten. Zoals we ook kunnen lezen in de brief van de Galaten, hoofdstuk 6, vers 7. Zonder twijfel zou de duivel, zolang de zondaar zijn scapulier draagt, zich nooit voorgoed van diens ziel meester kunnen maken. Het zou echter wel kunnen dat de dood hem overviel op een ogenblik dat hij het scapulier verloren, of nadat zijn omgeving het had afgenomen, of anders nog dat hij, daar hij er niet meer in gelooft, het scapulier zelf uit minachting zou afdoen. Dit soort gevallen hebben helaas bestaan.
Saint-Claude Colombière vertelt het verhaal van een verstokte zondaar die, door wanhoop overmand, herhaaldelijk tevergeefs getracht had zichzelf te verdrinken. Niet wetende waar hij die wonderbaarlijke redding telkens aan kon toeschrijven, merkte hij ineens dat hij een scapulier droeg en bleef er zo van overtuigd dat dat de hinderpaal was die zijn funeste plan in de weg stond, dat hij het van zich afrukte. En toen hij daarna voor de vierde of vijfde keer het water indook, gebeurde het dat de golven, die hem tot dan toe hadden gespaard, hem in een oogwenk verslonden. Hij kwam zo om in zijn zonde, maar hij kon pas sterven na zich te hebben ontdaan van dit helskleed, waaronder men niet kan doodgaan zonder het voorrecht te hebben het eeuwig vuur te vermijden. De heilige jezuïet besluit: als u wilt sterven in uw zonde, dan zal de dood niet uitblijven, maar zolang het scapulier op u is, zult u zeker niet sterven. Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, door wie het scapulier van de Berg Carmel sterk werd aangeraden, drong evenwel aan op de nodige rechtschapenheid bij hen die het ontvingen. Het dragen van het scapulier vooronderstelt dat de persoon in kwestie zich heeft voorgenomen van zijn zonde af te komen. Anders zou men zich scharen onder de valse volgelingen van de Heilige Maagd, aanmatigend en onboetvaardig tegelijk, die onder de mantel van de Heilige Maagd en met het scapulier om het lichaam of de rozenkrans in de hand Heilige Maagd roepen, maar ondertussen Jezus Christus door hun zonde geweld aandoen. Zo kan men in principe stellen dat iemand die schijnheilig het scapulier omhangt, namelijk met de bedoeling om door te gaan met zondigen en daarbij Gods rechtvaardigheid op zijn gemak trotseert, uitgesloten is van de belofte van de Heilige Maagd. Anders beoordeeld moet evenwel worden het geval van iemand die uit zwakheid of door zich te laten meeslepen geleidelijk afdaalt tot het niveau van een wanordelijk leven, ook al draagt hij daarbij nog het scapulier en hij blijft er vast van uitgaan dat de Heilige Maagd hem eens op de dag weer zal helpen om zijn levensstijl te veranderen en weer zijn heil te bewerken. Tegenover zo iemand is het volkomen gerechtvaardigd te geloven dat Maria het in orde zal maken, dat hij zich weer bekeert en dat zij ervoor zorgt dat hij niet zo ineens komt te sterven zonder de bijstand van de godsdienst, of althans zonder berouw te tonen. Mocht het zijn dat ze een wonder moet bewerken, de op handen zijnde dood vertragen, om de stervende aldus nog de kans te geven zich met God te verzoenen, de sacramenten te ontvangen, of om althans tot een acte van diep berouw te kunnen komen, dan zal Maria haar moederlijke bezorgdheid zeker tot zover uitstrekken. De verbintenis die haar immers bindt met de broeders van het scapulier is een van de heilige overeenkomsten waarvan de duur onbeperkt is en de strekking onschendbaar. De heilige maagd van de Karmel zal voor haar zonen vooral hulpvaardige genade verkrijgen die hen bewaren voor de doodzonde, het beschermen in gevaarlijke situaties en hen heiligen. Dat bedoelde ze toen ze tegen Saint Simon Stock zei dat het scapulier een teken des heils is, een vrijgeleide in gevaren, een vredespand en een eeuwige verbintenis. Hoofdstuk 7. Enkele gunsten verkregen dankzij het scapulier. De hierna volgende verhalen zijn authentiek. De meeste ervan werden gepubliceerd door Chronique du Carmel. Wat betekent Chronique van de Carmel? In verschillende perioden. Men vindt hier slechts een heel klein gedeelte van de talloze wonderen van de natuur en de genade door het scapulier van Onze Lieve Vrouw van de Carmel door de tijd heen bewerkt. Het scapulier van de Ier. Aan het eind van de vorige eeuw reisde monsieur Polding, een bisschop-missionaris, door een weinig bezocht deel van de Australische binnenlanden. Hij werd daarbij ziek en werd met achtenswaardige toewijding door een weduwe verzorgd.
Eenmaal beter deed de prelaat haar de belofte dat hij haar in ongeacht welke periode van het jaar en waar hij zich dan ook mocht bevinden, op haar verzoek de laatste sacramenten zou komen toedienen. Er verstreken heel wat jaren toen op een herfstavond er een brief aankwam waarin de prelaat verzocht werd zijn woord gestand te doen, aangezien zijn weldoenster op sterven lag. Zonder dralen en de barre weersomstandigheden ten spijt gaf de bisschop zich op weg. Na dagenlang gelopen te hebben, komt hij doodmoe bij het huis van de weduwe. Tot zijn grote verwondering blijkt het leeg. Terwijl hij staat na te denken over wat hij zal doen, wordt zijn aandacht gevestigd op bijlslagen van een houthakker. Hij begeeft zich naar de plek waar hij het geluid hoorde en treft daar een stevige ier aan, die bomen aan het omhakken is. Monsieur Polding hoort van hem dat de oude dame uit angst voor vertraging besloten heeft, al was ze dan een stervende, elders geestelijke hulp te halen. De ier kan hem echter niet zeggen welke kant de vrouw is opgegaan. Inziende dat het zinloos zou zijn haar te willen zoeken, zegt de bisschop, terwijl hij op een boomstam gaat zitten tegen de houthakker: "Zo, beste kerel, ik zou hier eigenlijk niet graag voor niets gekomen zijn. Kniel maar neer, dan zal ik je de biecht afnemen." De ier begint zich te verontschuldigen, aanvoerend dat hij zich nergens op voorbereid heeft, dat het zo lang geleden is dat hij voor het laatst biechtte, en 1000 andere redenen. Maar monsieur Polding wuift al die uitvluchten weg en de houthakker knielt tenslotte neer, vol berouw, om zijn fouten te belijden en om vergeving te krijgen. De missionaris laat hem beloven dat hij de zondag daarop te communie gaat en ze gaan uit elkaar. Nauwelijks heeft de prelaat een paar stappen gedaan of hij hoort een dof geluid, gevolgd door zwak gekreun. Hij keert in allerijl terug en treft de biechteling dood aan, verpletterd door een vallende boom. Als men nu weten wil waar die bewonderenswaardige goddelijke barmhartigheid op slaat, waarbij een bisschop honderden kilometers van zijn woonplaats wordt weggeroepen via onbegaanbare wegen, alleen om de hemelpoort te openen voor een arme zondaar die kort daarop door de dood overvallen zou worden, dan komt het doordat die brave man, zoals elke rechtgeaarde ier, het scapulier van de heilige maagd droeg. Die goede moeder, altijd trouw aan haar belofte, liet niet toe dat hij zou sterven voordat hij zich weer met God verzoend had. Met het einde van deze uitzending nemen we afscheid van dit deel van Het Scapulier van de Berg Carmel, geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval en uitgegeven door Tradition Monastique. In de radiogids vindt u alle informatie om het boekje te kunnen bestellen. Dit werd u voorgelezen door Antoon van den Boogaard naar aanleiding van de geestelijke lezing tijdens de mini-retraite in februari door pastoor Pieter Zimmerman. Daarin beval hij het scapulier aan als een bijzondere devotie en een bijzondere bescherming –

0: als een bijzondere devotie en een bijzondere bescherming. Blijf ons volgen op Radio Maria voor de volgende delen van dit boekje over het scapulier, die alleen in het weekend worden uitgezonden. We zullen nog dieper ingaan op de betekenis en de impact van het scapulier.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Vrede onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Het Fortone Vocaal Ensemble zingt Psalm 47. Sing ye praises. Heer, geef mij het geloof dat u aanwezig bent, ook als ik dat niet voel. Geef mij uw vrede, geef mij uw rust. Geef dat ik nu bij u mag komen en naar u mag luisteren.

0: De lezing komt uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 1, vanaf vers 1.
1: In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij de apostelen, die Hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat Hij leefde, heeft Hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het Koninkrijk van God te spreken. Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daar bijeen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhoog gegeven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. Terwijl Hij zo van hen wegging en ze nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.

De tijd tussen Jezus' opstanding en hemelvaart was een tijd waarin Jezus, zoals de auteur van de Handelingen van de Apostelen het ons zegt, zijn discipelen herhaaldelijk heeft bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Wat is jouw ervaring geweest tijdens de afgelopen 40 dagen sinds Paaszondag? Op welke manieren presenteerde de levende Jezus zichzelf aan jou?

Toen hij eens bij zijn apostelen was, droeg Jezus hun op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader in vervulling zal gaan. Bij het horen van de woorden "blijf daar wachten tot de belofte van de Vader in vervulling zal gaan", welke gevoelens komen er dan in je op? Over welke belofte heeft Jezus het hier?

0: Als je nogmaals luistert naar de lezing, let dan op de angst bij de apostelen. Ze hebben gewacht, maar nu lijkt het alsof ze niet langer kunnen wachten. Ze willen antwoorden. Let op de gevoelens die opkomen in je hart, terwijl je het antwoord van Jezus hoort.
1: Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daar bijeen waren, vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog gegeven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en ze nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden, Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.

Jezus zegt tegen zijn apostelen dat ze een kracht zullen ontvangen wanneer de Heilige Geest over hen is gekomen. En vervolgens geeft hij hen een missie. Jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden der aarde. Vervolgens wordt Jezus opgenomen in de hemel. Voel je je gestimuleerd om deze missie uit te voeren? Of sta je nog steeds te kijken naar de hemel? Praat nu met Jezus, zoals je spreekt met een vriend, en zeg hem open en eerlijk hoe je je voelt. Misschien kun je hem ook vragen om wat je nodig hebt om zijn getuige te zijn in onze wereld vandaag.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Hij is opgevaren naar den hoge, hij heeft gevangenen meegevoerd. Ik, Paulus, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang. Leid een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt, in alle deemoed en zachtheid, in langmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend. Beijvert u de eenheid des geestes te behouden door de band van de vrede, één lichaam en één geest, zoals gij ook geroepen zijt tot één en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen. Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus' gave. Daarom zegt de schrift, hij is opgevaren naar den hoge, hij heeft gevangenen meegevoerd, hij heeft gaven gegeven aan de mensen. Hij is opgestegen. Dit betekent dat hij eerst in de diepte is afgedaald tot op de aarde. Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen hoog boven alle hemelen om het heelal te vervullen. Hij heeft ook gaven gegeven. Sommigen maakte hij apostelen, andere profeten, andere evangelisten, weer anderen herders en leraars om de heiligen toe te rusten voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus. Dan zullen wij niet langer onmondig zijn, heen en weer geslingerd en meegesleurd door elke windvlaag. Ik bedoel, elke leer die door het valse spel van sluwe mensen wordt uitgedacht om tot dwaling te verleiden. Nee, laten wij de waarheid spreken in liefde en zo geheel naar Christus toe groeien. Hij is het hoofd waaruit het hele lichaam kracht put. Als een welsluitend geheel bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten, bereikt het zijn volle wasdom door de werkzaamheid die ieder deel is toegemeten en bouwt het zichzelf op in liefde. Daarom doe ik een beroep op u bij de Heer. Leeft niet langer zoals de heidenen in hun waanwijsheid, verduisterd als zij zijn in hun verstand en vervreemd van Gods leven door de onwetendheid die in hen heerst en de verstoktheid van hun hart. Zedelijk afgestompt hebben zij zich overgegeven aan losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei immorele praktijken. Maar gij hebt de Christus zo niet leren kennen, want gij hebt van hem gehoord en zijt in hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is, dat gij de oude mens van uw vroegere levenswandel, die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten, moet afleggen en dat geheel uw denken zich moet vernieuwen. Bekleed u met de nieuwe mens die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, over de hemelvaart van de Heer. Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen, tenzij hij die uit de hemel is neergedaald. Heden is onze Heer Jezus Christus ten hemel opgestegen. Laat ook ons hart met hem opstijgen. Luisteren wij naar de apostel die zegt, als ge met Christus verrezen zijt, zoek dan wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. zint op het hemelse, niet op het aardse. Hij is opgestegen, maar niet van ons heen gegaan. Zo zijn ook wij al daar met hem, terwijl in ons lichaam nog niet gebeurd is wat ons beloofd wordt. Hij is al boven de hemelen verheven, maar toch ondergaat hij op aarde al het lijden dat wij als zijn ledematen te verduren hebben. Hiervan getuigde hij toen hij vanuit de hemel riep: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En eveneens met de woorden: Ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven. Waarom doen ook wij niet zo ons best op aarde, dat wij door geloof, hoop en liefde, waardoor wij met hem verbonden zijn, ook reeds met hem van de rust genieten in de hemel? Hoewel hij daar is, is hij ook met ons. En terwijl wij hier zijn, zijn wij ook met hem. Hij is met ons door zijn godheid, zijn macht en zijn liefde. Wij kunnen niet bij hem aanwezig zijn door de godheid zoals hij bij ons. Maar wij kunnen het door de liefde. Door de liefde tot hem. Hij verliet de hemel niet toen hij vandaar naar ons afdaalde. Hij verliet ons niet toen hij weer naar de hemel opsteeg. Want dat hij daar was, terwijl hij toch bij ons was, dat getuigt hij zelf. Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen, zegt hij, tenzij hij die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon die in de hemel is. Hij zei niet, de mensenzoon die in de hemel zal zijn, maar die in de hemel is. Dit is gezegd vanwege de eenheid tussen hem en ons, omdat hij ons hoofd is en wij zijn lichaam zijn. Niemand anders dan hij is naar de hemel opgestegen dan hij die uit de hemel neergedaald is. Maar vergeet niet dat met hij ook wij bedoeld zijn, overeenkomstig het feit dat hij de mensenzoon is omwille van ons en dat wij kinderen van God zijn omwille van hem. Zo immers zegt de apostel het. Zoals het menselijk lichaam met zijn vele ledematen één geheel vormt, en alle ledematen, hoeveel ook, één lichaam zijn, zo ook de Christus. Hij zegt niet, zo is het ook met de Christus, maar hij zegt, zo ook de Christus. Christus is dus vele ledematen. Eén lichaam. Hij daalde derhalve af uit de hemel uit medelijden, en niemand steeg op dan hij alleen, terwijl ook wij in hem opstegen door de genade. En om deze reden is er niemand afgedaald dan Christus, en niemand opgestegen dan Christus. Dit betekent niet dat de waardigheid van het hoofd mag gelijkgesteld worden met zijn lichaam, maar wel dat de eenheid van het lichaam niet mag gescheiden worden van het hoofd.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed. De dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Heel welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria op het mooie hoogfeest van Hemelvaart. En dan hebben we ook een hele mooie laude die we met elkaar mogen gaan bidden. En zo mogen we ook deze feestdag ook openen met gebed. In het klein getijdboek hebben we niet veel, dus meestal als er hoogfeest is, dan is er niet veel. Wel kunt u de psalmen meebidden, want die zijn van de zondag van de eerste week. En dat staat op bladzijde 53. En natuurlijk de lofzang van Zacharias kunt u ook altijd meebidden. Dan gaan we naar het groot getijdenboek. Daar is het ook makkelijk. We beginnen op bladzijde 501. Daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. En dan gaan we naar bladzijde 756 voor de hymne. Dat is het enigste uitstapje wat we maken wat de bladzijde betreft. 756. En dan gaan we weer terug naar waar we waren. De antifoon die vindt u op bladzijde, dus de antifoon voor de psalmen, op bladzijde 503. En de psalmen die staan dan op bladzijde 780. Maar als u de losse kaart hebt, dan is dat wat makkelijker. Is dus van de zondag van de eerste week. Dan gaan we weer waar we waren, namelijk naar bladzijde 504. En daar vindt u de korte schriftlezing en daar staat verder alles. Het lijkt even ingewikkeld, maar we zitten eigenlijk maar op één plek. Alleen voor de hymne is het eventjes een andere bladzijde, namelijk 756. En mogen we elkaar ook op deze hoogfeestdag een heel mooi gebedsmoment wensen. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Alleluia, Christus de Heer is ten hemel opgevaren. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
1: Alleluia, Christus de Heer is ten hemel opgevaren. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Alleluia, Christus de Heer is ten hemel opgevaren. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Alleluia, Christus de Heer is ten hemel gevaren. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Komt, werp wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Alleluia, Christus de Heer is ten hemel gevaren. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Alleluia, Christus de Heer is ten hemel opgevaren. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Alleluia, Christus de Heer is ten hemel opgevaren. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Alleluia. Christus de Heer is ten hemel opgevaren. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Voor de hymne gaan we in het Groot Getijdenboek naar bladzijde 756. De heilige dag, zo lang verwacht, breekt eindelijk aan in volle pracht. Christus, de hoop der wereld, God stijgt tot de hoogste hemelen op.
1: Als overwinnaar keert hij weer, de vorst der wereld sloeg hij neer. Aan God de Vader verkondigt hij zijn zegen aan, zijn heerschappij.
0: Een lichte wolk draagt hem omhoog, er glans weer hoop in iedere oog. Dat hij het paradijs hergeeft, dat Adam eens gesloten heeft.
1: O grote vreugd die allen geldt, de zoon der maagd keert als een held. Na hoon en gezeling en kruis terug tot God. Hij brengt ons thuis.
0: Brengen wij dank aan hem die leeft, die ons het heil geschonken heeft, die ons in zijn triomf betrekt en tot het hemels leven wekt.
1: Wij met de hemelingen saam verheugen ons in Jezus' naam, daar hij thans in hun midden staat en ons op aarde niet verlaat.
0: Nu stijgt gij op naar het hemels licht, op u zij heel ons hart gericht. Zend van de Vader nu uw geest, uw gave op het Pinksterfeest. En dan gaan we nu in het Groot Getijdenboek terug naar bladzijde 503. En daar vindt u dus de antifoon. En de psalmen die zijn dus van de eerste zondag, de zondag van de eerste week, bladzijde 780 of op de losse kaart. En in het kleingetijdenboek op bladzijde 53. Mannen van Galilea, wat staat ge daar naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren. Alleluia. God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Als dorre akkers naar regen.
0: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
0: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
0: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
0: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren. Halleluja.
0: Verhef de koning der koningen en zingt een loflied voor God. Halleluja. Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loof de Heer, hemelse sferen. Boden des Heren prijst hem.
0: Looft hem wateren boven de hemel. Hemelse machten prijst hem.
1: Looft de Heer zon en maan. Sterren des hemels prijst hem.
0: Looft de Heer regen en dauw. Alle stormwinden prijst hem.
1: Looft de Heer vuur en hitte. Koude en warmte prijs hem.
0: Looft hem nevels en buien. Hagel en vorst prijst de Heer.
1: Looft de Heer ijs en sneeuw. Nachten en dagen prijst hem.
0: Looft de Heer licht en donker. Bliksem en wolken prijst hem.
1: Looft de Heer heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
0: Looft de Heer bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijst de Heer.
1: Looft de Heer zeeën en stromen. Bronnen van water prijst hem.
0: Looft hem wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer.
1: Israël, looft de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
0: Looft de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem.
1: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen. Vromen, ootmoedigen, prijst de Heer.
0: Looft hem, Ananja, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loven wij de Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
0: Geprezen gij Heer in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Verheft de koning der koningen en zingt een loflied voor God. Alleluia.
0: Ten aanschouwen van zijn leerlingen werd de Heer omhoog geheven en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Alleluia. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijnen.
1: Israël, juichen zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
0: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer.
1: Want onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegenkransen.
0: Jubelt dus heilige om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
0: Trek met uw wraak door het heidense land. Bestraf de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters.
0: Voltrek aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ten aanschouwen van zijn leerlingen werd de Heer omhoog geheven en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Halleluja. Christus is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, na één enkel offer te hebben gebracht, nog slechts wachtend op het ogenblik dat zijn vijanden worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offer heeft hij voor altijd hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht.
0: Christus is opgevaren naar den hoge. Alleluia, alleluia.
1: Christus is opgevaren naar den hoge. Alleluia, alleluia.
0: Hij heeft gevangenen meegevoerd.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus is opgevaren naar den hoge. Alleluia, alleluia.
0: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Alleluia. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Alleluia.
0: Bidden wij tot de Heer, die van de aarde is omhoog geheven en allen tot zich trekt, en belijden wij vol vreugde.
1: Christus, gij zijt koning in heerlijkheid.
0: Heer Jezus, koning in heerlijkheid, na uw offer voor de zonden zijt gij ten hemel opgevaren en zetelt aan de rechterhand van de Vader. Heilig ons en voer ons tot volmaaktheid.
1: Christus, gij zijt koning in heerlijkheid.
0: Hoge priester van het nieuwe verbond, zonder ophouden spreekt gij voor ons ten beste. Bescherm het volk dat u aanroept.
1: Christus, gij zijt koning in heerlijkheid.
0: Gij hebt na uw sterven getoond dat gij toch leefde, en gedurende 40 dagen zijt gij verschenen aan uw leerlingen. Versterk op deze dag ons geloof in u.
1: Christus, gij zijt koning in heerlijkheid.
0: Op deze dag hebt gij aan de apostelen de geest beloofd, aan van u getuigen tot aan het uiteinde der aarden. Versterk door de kracht van deze geest ook ons getuigenis.
1: Christus, gij zijt koning in heerlijkheid.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.
1: Christus, gij zijt koning in heerlijkheid.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen,

0: komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden, almachtige God. Laat ons jubelen in heilige vreugde en uw dank zeggen in blijdschap. Want in de hemelvaart van uw Zoon hebt ge ook ons verheven. Aan het hoofd van allen is hij voorgegaan en zo heeft hij hoop gewekt bij allen die met hem tot één lichaam zijn verbonden, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de zesde week van Pasen viert de kerk de hemelvaart van onze Heer. Een kort woord over dit feest, de betekenis van het feest. In de Heilige Schrift is er niet zozeer sprake van hemelvaart, alsof Jezus opgevaren zou zijn met eigen kracht. In de Heilige Schrift is meer sprake van ten hemel opneming. In de Handelingen van de Apostelen, tot tweemaal toe, hij werd ten hemel opgenomen en na deze woorden werd hij ten aanschouwen van hem omhoog geheven. We denken daarbij aan verheffing en overwinning. En in zekere zin is dat ook. Maar het is een verheffing, een overwinning na een verlies. Een opstijging na een nederdaling. Of beter gezegd, die verheffing is een voortzetting van een afdaling. Die afdaling maakt zozeer deel uit van die opstijging zelf, dat je moet zeggen dat de verheffing begint in de afdaling. Aan het begin van het grote reisverhaal zegt Lucas, toen de dagen van zijn verheffing aanbraken, aanvaarde hij vastberaden de reis van Jeruzalem. Jezus gaat op die weg naar omlaag. Hij gaat naar Jeruzalem, de stad van lijden en dood. Maar Lucas ziet deze afdaling in het licht van de verheffing, door te spreken van dagen van verheffing. De verheffing begint in de afdaling. En wie van u heeft het niet meegemaakt? Als uw zelfgemaakte zekerheden aan stukken werden geslagen, toen bouwde zich voor de gelovigen in u een nieuw fundament op, een nieuwe rotsgrond diep in u, waar u wordt vastgehouden door iemand die niet van deze wereld is. De dieptepunten van onze geschiedenis, van ons eigen leven, als een bevestiging van de waarheid van zijn belofte, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Met ons in de dieptepunten van ons leven en de dieptepunten van het leven als mensen ons hebben verlaten, God trekt ons mee omhoog aan zijn hart naar zijn hemel. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. De 11 leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen zij hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer. Sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Dit is het woord van God. Bidden is zich begeven in het machtsgebied van Jezus, aan wie alle macht is gegeven in de hemel en op aarde. Dat kan een veilig gevoel geven. Tegenkrachten die mij bedreigen kunnen nog zo sterk zijn. Zijn macht is daartegen opgewassen. Daarom eerst de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik gebidden staande een ogenblik me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij mij ziet, omdat hij alle dagen met de zijnen is. De eerbied laten groeien door een gebaar te maken van eerbied, zoals de leerlingen deden toen zij hem zagen, wierpen zij zich in aanbidding neer. Dan neem ik de houding van het gebed aan, een houding die mij helpt het besef van zijn aanwezigheid in mij levendig te houden, liggend, zittend of geknield, maar zo min mogelijk bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik bewogen word door zijn stille, ongeziene aanwezigheid. In deze houding, het als een genade vragen, dat ik heel mijn leven erop bedacht mag zijn dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En nu bereid ik me erop voor
te worden ingewijd in het geheim van Gods meest intieme zelfmededeling aan de mensen door zijn eigen zoon. Eerst doen we de geschiedenis voor ogen te stellen, hoe de 11 leerlingen zich op Jezus' aanwijzing van Jeruzalem naar Galilea begaven, naar een berg, en hoe hij hun daar zichtbaar verscheen. Ze gaven in een gebaar van aanbidding te kennen dat ze Jezus herkenden en erkenden in zijn goddelijke werkelijkheid. Maar sommigen twijfelden. Dat mogen we zien als een weergave van wat er zich onder de eerste christenen afspeelde. Deze twijfel krijgt een antwoord in het woord van Jezus dat nu volgt, want het geloof ontstaat uit wat gehoord wordt. En dit woord is drievoudig. Een machtswoord, een opdracht en een belofte. Een machtswoord. Jezus zelfbewustzijn als de verheerlijkte mensenzoon is de kiem van alle zending en zelfbewustzijn van de kerk. De pretenties van de kerk, de aanspraken van de kerk, die gaan terug op de pretenties, op de aanspraken van Jezus. De kerk kan het ook niet helpen dat zij zulke universele uitspraken doet. Deze uitspraken werden door Jezus aan haar toevertrouwd. Er wordt niet verteld hoe Jezus van deze aarde weggaat. Voor het levensgevoel van de jonge kerk is het besef van zijn aanwezigheid veel sterker dan dat van zijn heengaan. Daarbij is wel de plaats belangrijk. Dat vindt Jezus tenminste, want hij wijst hun een berg aan. De berg is in de Bijbel dé plaats voor Gods ontmoeting. God verscheen aan Mozes op de Sinaï, de berg. Aan Elia, ook op de Horeb, op de berg. Aan Jezus, op een hoge berg. Op een berg trok Jezus zich terug om in afzondering te bidden. Centraal staat in het evangelie van Matthäus dan ook de bergrede. Ten slotte vraag ik om de bijzondere genade dat mijn geloofzekerheid sterker mag zijn dan mijn twijfel. Ik vraag om de genade van een innerlijke kennis van Jezus. Een kennis die mij mag bijblijven, alle dagen, tot aan de voleinding van mijn leven. Een kennis die mij sterkt wanneer ik word geconfronteerd met tegenkrachten. De 11 leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. 11, niet 12. Het college is gehavend. Het draagt de sporen van het verraad van één van hen, één van de 12. Jezus had hen mijn broeders genoemd, gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea gaan. Alles was dus vergeven. Ze mochten opnieuw beginnen. Jezus riep hen daarheen waar het allemaal begonnen was. Dat was ook het gebied van hun eigen oorsprong, hun eigen taal, hun eigen mensen. Daar voelden zij zich thuis, niet in het vijandige, hooghartige, vreemde Judea. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich aan een bidding neer. Sommigen echter twijfelden. Zich een aanbidding neerwerpen is een ritueel dat strikt wordt gereserveerd voor de ontmoeting met een koning. Aan het eind van het evangelie deden de 11 spontaan wat de wijzen uit het oosten deden aan het begin van het evangelie van Matthäus bij de pasgeboren koning der Joden op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Een sterk gebaar dat past tegenover iemand aan wie men de koningsheerschappij toekent. Een goddelijk en koninklijk protocol dat al aan Jezus voor zijn verrijzenis ten deel viel, vanwege de melaatse, Matthäus 8:2, vanwege Jairus, Matthäus 9:18, vanwege de leerlingen na het bedwingen van de storm, 14:33, vanwege de Canaanese vrouw, 15:25, en de moeder van Jacobus en Johannes, 20:20. Het zijn situaties van smeking,
waarbij mensen zichzelf als onmachtig ervaren en alles van Jezus verwachten. Aanbidding is het geneesmiddel tegen zelfgenoegzaamheid, tegen een doe-het-zelf-mentaliteit. Wie zelfverzekerd is, begint eerder te twijfelen aan Jezus. Die twijfelaars waren er bij Jezus afscheid blijkbaar ook al. En ook onder de eerste christenen, want anders was die informatie over de aanwezigheid van twijfelaars onder de leerlingen volstrekt overbodig geweest. De woorden van Jezus die nu volgen zijn bedoeld als antwoord aan de twijfelaars. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Zoals de berg zich verheft boven het vlakke landschap, zo verheft Jezus zich boven alles in de hemel en op aarde. Zo maakte Jezus zich bekend voor de hoge priester. Gij zult de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de macht en komen op de wolken van de hemel. Ik moet dus niet toegeven aan moedeloze gedachten of zielige gevoelens. Samen met Jezus sta ik aan de winnende kant. Macht op zichzelf is niet verkeerd, maar het misbruik ervan wel. Gij weet dat de heersers der volkeren hen met ijzeren vuist regeren en dat de goden misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn. Matthäus 20. Jezus heeft niet zomaar macht. Zijn macht is vol macht. Geschonken macht. Hem is alle macht gegeven. En hij blijft er dienaar bij. Want hij zegt, ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Hoe ga ik met macht om? Hoe weer ik mij in situaties van machteloosheid? Reageer ik met protest, met rancune of zelfmedelijden? Ga dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen. Naar iemand aan wie alle macht gegeven is, behoort ook iedereen te luisteren. Luisteren op de wijze van leerlingen. Dat zijn mensen die heel hun leven delen met hun meester in één levensgemeenschap. Leerlingen worden als het ware ondergedompeld in hun meester. Leerlingen van Christus worden ondergedompeld of gedoopt in zijn lijden en dood om, evenals hij, op te staan tot nieuw leven. Dat nieuwe leven van God doet recht aan alle dimensies van het bestaan, van het macht hebben en van het in onmacht verkeren. Dat wil zeggen, het mysterie van Vader en het mysterie van Zoon. En dat die twee niet uit elkaar worden gespeeld, maar in één geest met elkaar verenigd blijven. En hier zou kunnen nagaan of er misschien gebieden in mijn leven zijn die nog niet bij Jezus in de leer geweest zijn. Gebieden waar ik me laat leiden door mijn emoties, of door mijn ambities, of door natuurlijke en niet op God geordende neigingen. De macht van Jezus is een macht voor anderen. Hij stelt ons zijn macht ter beschikking. Hij is er helemaal voor ons, God met ons. Zo werd hij nog voor zijn geboorte genoemd, met de maagd, met de woorden, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en men zal hem de naam Immanuel geven, dat is in vertaling God met ons. Jezus is de meest volledige vervulling van de oude godsnaam Yahweh, want dat betekent ik ben die is, ik ben er altijd voor u, God is er voor ons, ik zal er altijd zijn voor u. En dat is hij, dat doet hij, door en in Jezus, ik ben met u alle dagen. En daarin schuilt de dubbele kracht van de kerk van alle tijden. Zij ontleent haar aanspraken niet aan zichzelf of aan een of andere macht of traditie van deze wereld,
maar aan Jezus, aan wie de Vader alle macht gaf. En Jezus is op een stille, ongeziene manier bij haar de kerk aanwezig. Hoe leef ik? Ben ik bewust van Jezus' aanwezigheid? Doe ik er een beroep op? En tenslotte, de kunst is om aan het einde van het gebed de gebedservaring over de grens van het gewone leven heen te tillen en daarom langzaam eindigen en gesprekjes voeren met de leerlingen, met Jezus, vertrouwelijk, als vrienden onder elkaar. Eenmaal bij Jezus, kom ik haast vanzelf bij de Vader en bid ik langzaam en eerbiedig een Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Goedemorgen Radio Maria en welkom in het programma Goedemorgen Radio Maria. Allereerst mag ik u een zalig hoogfeest van Hemelvaart toewensen. Prachtige dag en ook een aangepaste programmering, zal ik zo dadelijk meer over vertellen. En zelfs, sterker nog, het is ja, een zondag en dan is het vandaag is er dan ook niemand in de studio. U hoort diverse opnamen en diverse live-uitzendingen vanuit elders, maar niemand vandaag hier in de studio. En dat betekent dat we ook zelf, mensen van het team hier en de vrijwilligers, zelf ook een echte zondag mogen doorleven. En dat is deze zondag, de hoogfeest van Hemelvaart. Iets wat anders is in de programmering dan normaal is bijvoorbeeld de Heilige Mis. Die is niet zoals normaal gesproken op doordeweekse dagen om 9:00. Maar die is om 10:00. En die wordt dan rechtstreeks uitgezonden vanuit de Lodewijkkerk in Leiden. Om 10:00. Dan hebben we vandaag de Rozenkrans. Die wordt wel op de normale tijden gebeden. Maar dan bidden we niet, zoals op andere donderdagen, de geheimen van het licht. Maar vanwege het hoogfeest van Hemelvaart, de glorievolle geheimen. Want dat is zo mooi passend bij het tweede glorievolle geheim, dat Jezus ten hemel opstijgt. We zullen vandaag in deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria ook de evangelielezing lezen. En dan gaan we daarna luisteren naar een opname van de preek van de kardinaal in de internationale mis. En daarvan vindt u ook een linkje in de radiogids. Dan kunt u zelfs met dat linkje de hele uitzending bekijken en beluisteren. Want dat is namelijk helemaal opgenomen. Niet alleen in audio, dus niet alleen geluid, maar ook in beeld. De lezingen van vandaag zijn de eerste lezing uit de handelingen van de apostelen. Ten aanschouwen van hen werd hij omhoog geheven. De antwoordpsalm is psalm 47 met responsorium: God stijgt op onder gejuich, de Heer stijgt op bij hoorngeschal. De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Efeziërs. Hij deed hem zitten aan zijn rechterhand in de hemelen. Dan hebben we de vers voor het evangelie. Gaat en maakt alle volken tot leerlingen, zegt de Heer. Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. En dan de evangelielezing is uit het heilige evangelie volgens Matthäus. In die tijd gingen de 11 leerlingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen. Toen zij hem zagen, aanbaden ze hem. Sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot leerlingen. En doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. En omdat de preek van de kardinaal tijdens de internationale mis zo mooi aansluit bij deze lezing, hoewel het dus op een hele andere dag was, dat was namelijk 29 april, afgelopen 29 april, in Lourdes, gaan we nu luisteren naar de preek van de kardinaal. En hij oppert daarbij dat er nog iets mooiers en beters is dan bidden voor gebedsintenties. En dat is gewoon simpelweg in gebed het loven en eren van God. God te aanbidden. En hij zegt dat in nog betere, veel mooiere woorden. Dus we gaan er gewoon naar luisteren. En de link vindt u dus in de radiogids. En dat is erg de moeite waard om die erbij te nemen. U ziet dan helemaal aan het begin bijvoorbeeld hoe de mensen binnenkomen. En dan ziet u ook al die mooie baniers. U ziet de hele processie van alle priesters. En dat zijn er echt wel heel veel. Meer dan 100, denk ik. En dus de celebrant natuurlijk, de kardinaal. Maar ook de concelebranten. Dat zijn dus toch een stuk of 8 bisschoppen. Die ook concelebreren. Al die mensen, al die processie. Het is een feest om er naar te kijken. En dan ziet u ook de kardinaal. Ja, die nog herstellende is van zijn longontsteking. En dan zie je eigenlijk dat hij ja, wel moeite heeft en ook begeleiding nodig heeft om bijvoorbeeld de trappen van het priesterkoor op te lopen. Maar daarna begint hij zijn preek en die geeft hij vurig als altijd. Prachtig om te zien ook. In zijn gouden toog staat hij daar met ja, soms ook opgeheven armen en gebalde vuisten. Staat hij vurig te preken. Is mooi om te zien. En tenslotte luisteren we ook naar de gebedsintenties. Dat zijn de diverse gebedsintenties die in de verschillende talen worden uitgesproken tijdens deze internationale mis in Lourdes.

Broeders en zusters, in Christus Jezus ons Heer. Het evangelie van vanmorgen is een gebed van Jezus. Ik prijs u, Vader. Zo begint hij. Dat is een klassieke Joodse gebedsformule. Maar Jezus gebruikt wel het Aramese woord Abba. Vader dat intimiteit en vertrouwelijkheid uitdrukt. Let wel, Jezus die bidt niet de Vader om iets te verkrijgen, maar hij bidt en looft zijn Vader. En dat is de fundamentele en hoogste vorm van gebed die er is. Dat is niet het smeekgebed om van God iets te bereiken. Mensen die heel cynisch zijn, die vragen wel eens. En krijg je dan wel eens wat als je vraagt aan God om je iets te geven? Nou, we bidden natuurlijk wel voor onze intenties en voor de intenties van anderen hier in Lourdes. En die gebeden worden zeker verhoord. Dan weer letterlijk, dan weer op de wijze zoals God het het beste voor ons acht. Maar het is niet zo dat we alleen naar de kerk komen om God iets te vragen. Nee, we komen op de eerste plaats om hem te loven en hem te aanbidden. En broeders en zusters, dat zien we ook terug hier in de verschijningen van Maria en Bernadette. Beide bidden daarbij de rozenkrans. En daarin aanschouwen en aanbidden zij God. Aanbidding en lof, lofprijzing zijn de hoogste vorm van gebed. En het is zo'n gebed dat Jezus uitspreekt in het evangelie wanneer hij zegt: ik prijs u, Vader. En nodig ons uit om ons in dit gebed bij hem aan te sluiten. Zo neemt Jezus ons mee naar de mooiste ontmoeting die we dit leven kunnen hebben. En dat is de ontmoeting met God, die alleen in en door Jezus mogelijk is. Niemand kent de Vader, tenzij de Zoon. En hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Broeders en zusters, God loven en bidden, dat vergt een bijzondere houding. Namelijk een houding van nederigheid en van deemoed. Jezus zegt tegen zijn Vader: ik prijs u, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijze en verstandige, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Wat bedoelt hij daarmee? Dat gelovigen en biddende mensen een lager IQ hebben dan gemiddeld in de samenleving, zijn hoger opgeleide dan niet daarvoor in de wieg gelegd. Dat lijkt weinig complimenteus voor de gemiddelde gelovigen en weinig bemoedigend voor de mensen met een hogere opleiding. Maar dat kan Jezus niet bedoeld hebben. Een klein kind kan al heel erg intelligent zijn. En de meeste van het groeiend aantal bekeerlingen in onze parochies blijkt hoger te zijn opgeleid. Broeders en zusters, Jezus bedoelt hier met wijze en verstandige mensen die zichzelf voor wijs houden, die menen dat ze verstandig zijn. Kortom, de hoogmoedige mens die vol is van zichzelf en denkt dat hij zich op eigen kracht wel redden kan. Nou, deze mensen zijn er in alle tijden. Dat waren in Jezus' tijd de Farizeeën. En wie is dat in onze tijd? Nou, kijk maar je omheen, dat is de hyperindividualist. Degene die zichzelf in het middelpunt van de belangstelling zet. Die geen boodschap heeft aan een samenleving, aan geen gemeenschap van gelovigen, de kerk. Laat staan dat die behoefte zou hebben aan een God, een wezen dat hem overstijgt.
En broeders en zusters, dat is exact de hoogmoedige houding die ons de pas afsnijdt om in God te geloven en Hem te aanbidden. Broeders en zusters, als Jezus spreekt over een kind, dan bedoelt Hij niet mensen met de verstandelijke ontwikkeling van een kind, maar aan mensen met de houding van een kind. Een kind weet zich in alles afhankelijk van zijn ouders. Een mens met de houding van een kind beseft dat hij van anderen afhankelijk is. En uiteindelijk kan God, aan wie hij uit überhaupt zijn bestaan te danken heeft. Zo'n mens met de houding van een kind kan van alle leeftijden zijn. Dat kan een hoger en een laag opgeleid mens zijn. Maakt niet uit. Zo'n mens met de houding van een kind neemt zijn verantwoordelijkheid als beeld van God. Maar hij beseft tegelijk dat hij niet God zelf is. Zo'n mens besluit om zich tegenover God op te stellen met de houding van een kind. Dat is een besluit. Daar kies je voor. Ja, en broeders en zusters, aan de uitnodiging om ons met de houding van een kind bij zijn gebed aan te sluiten, voegt Jezus nog deze aansporing toe. Komt alle tot mij die uitgebut zijn en onder lasten gebukt. Jezus nodigt ons uit in het evangelie om ons aan te sluiten bij zijn aanbidding van de eeuwige Vader. En als we dat doen, dan geeft Hij ons toegang tot zijn met een lans aan het kruis doorboorde hart. Het bewust samen met Jezus dragen van het juk dat we onvermijdelijk in dit leven tegenkomen, is ook een vorm van God aanbidden. Broeders en zusters, dat deed de heilige van vandaag, de heilige Catharina van Siena, co-patroon van Europa. En al helemaal natuurlijk Maria, de moeder van Jezus, van wie zeer veel werd gevraagd. Ja, en broeders en zusters, dat was ook het geval bij de heilige Bernadette Soubirous, tot wie Maria op 18 februari 1858, de dag van haar derde verschijning, zei: ik beloof je niet in deze wereld gelukkig te maken, maar wel in de andere. Broeders en zusters, Bernadette leed aan astma. Ze stierf op 35-jarige leeftijd aan een zeer pijnlijke tuberculeuze ontsteking van de knie. Als we liefdevol binnen tot Jezus' hart weten door te dringen, zoals deze heilige, dan dragen hij en wij dat juk van zijn liefde en lijden gezamenlijk. Hij draagt het dan feitelijk voor ons. En dat is, dan is het geen juk dat verwondt. Neem een juk op mijn schouders en leert van mij: ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Broeders en zusters, het is zaak om met beide handen die uitnodiging van Jezus aan te grijpen, om ons aan te sluiten bij zijn lofprijzing, in het besef dat we van God afhankelijk zijn, en daarbij zijn juk onze schouders te nemen en te omarmen. Want alleen door het in Jezus en met zijn houding aanbidden van de eeuwige Vader vinden wij blijvende rust voor ons diepste innerlijk, onze ziel. Amen.

0: Quelque chose les prières de ceux qui te supplient par le Christ notre Seigneur.
1: Amen.
2: Tot zover de opname van kardinaal Eik, de preek die hij gaf tijdens de internationale mis op 29 april in Lourdes. Dat was ter plaatse van de Pius de Tiende basiliek in Lourdes. En deze preek, net zoals de hele mis, is integraal te beluisteren, maar ook te bekijken op YouTube. En het linkje daar naartoe is te vinden in de radiogids bij het programma Goedemorgen Radio Magia. We gaan nu de rozenkrans bidden en we overwegen dan de glorievolle geheimen, speciaal vanwege het hoogfeest van Hemelvaart.

Aan al wie op pelgrimstocht zijn, hier op aarde, belooft en schenkt u de vrede. Waar geweld en haat overheersen, doe daar bewerkers van verzoening op staan, opdat uw rijk komen. Wij bidden u, verhoor ons, Heer.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Op 14 mei vieren we feest in de kerk. We gedenken de apostel Matthias, de heilige apostel Matthias. Over Matthias horen we voor het eerst in de handelingen van de apostelen. Jezus is teruggekeerd naar de Vader in de hemel. Nu staan de leerlingen voor zijn opgave, zijn opdracht over te nemen. Een van hen, Judas, heeft Jezus verraden en vervolgens zelfmoord gepleegd. Het eerste wat ze doen, is een opvolger voor hem aanwijzen. De kandidaten moeten aan zeer bepaalde voorwaarden voldoen. Petrus, die de leiding neemt, formuleert het als volgt. Dus moet een van de mannen die tot ons gezelschap behoren, gedurende de tijd dat de Heer onder ons verkeerde, te beginnen bij het doopsel van Johannes tot de dag waarop hij van ons werd weggenomen, met ons getuige worden van zijn verrijzenis. Men stelde er twee voor. Jozef, ook Barsabas geheten, bijgenaamd Justus, oftewel de rechtvaardige, en Matthias. Toen baden zij als volgt. Gij, Heer, die aller harten kent, wijs degene aan die gij van deze twee hebt uitverkoren om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en apostelambt, waaraan Judas ontrouw werd om heen te gaan naar zijn eigen plaats. Toen liet men hen loten en het lot viel op Matthias. Hij werd toegevoegd aan de groep van de apostelen. Uit dit relaas mogen we dus opmaken dat Matthias van het begin af aan tot de kring van Jezus behoorde. Volgens sommigen maakte hij deel uit van de 72 die door Jezus op zijn tocht naar Jeruzalem vooruit werd gestuurd, zoals we kunnen lezen in het 10e hoofdstuk in het evangelie van Lucas. Over de aanwijzing door het lot, dat de apostelen Matthias' keuze via het lot hebben bepaald, is later herhaaldelijk onderwerp van discussie geweest. De kerkvader Dionysius weet te vertellen dat de keuze tenslotte op hem viel omdat God uitdrukkelijk een zonnestraal op hem liet wijzen. Men is in de kerk al spoedig daarna van deze methode afgestapt. Jacobus de Voragine schrijft hierover in zijn Legende Aurea. We moeten hier opmerken dat dit voorbeeld nog niet wil zeggen dat het lot is toegestaan. Want het voorrecht van een paar mensen is nog niet meteen voorschrift. Dat zegt althans Hieronymus. Beda, de eerbiedwaardige, meent dat het destijds nog toegestaan was om zulke hulpmiddelen te gebruiken, omdat de volle waarheid nog niet gekomen was. Immers, hoewel het kruisoffer had plaatsgevonden, drong het volledige heil pas door met Pinksteren. Vandaar dat ze bij Matthias' keuze nog het lot gebruikten. Op dezelfde manier werd krachtens de wet de keuze van de hoge priester bepaald. Maar na Pinksteren was de waarheid ten volle aan het licht getreden. De zeven diakens werden dan ook niet meer middels het lot aangewezen, maar door de apostelen, via hun gebed en handoplegging. Het verdere leven van Matthias. In de Bijbel lezen we verder niets meer over de lotgevallen van Matthias. We zijn dus verder aangewezen op de mondelingenoverlevering en legendes. Hij zou het evangelie gepredikt hebben in Judea, Ethiopië en tenslotte ook nog in Macedonië. Ook over zijn levenseinde zijn de bronnen niet eensluitend. De meesten gaan ervan uit dat hij op gewelddadige wijze aan zijn einde is gekomen, maar ze verschillen soms aanzienlijk over de wijze waarop. Er zijn verschillende legendes hierover beschikbaar. Daarvoor verwijs ik u graag naar de website. Dat heet heiligen.net. Heiligen.net. En daar kunt u verder lezen over deze legendes. Tot zover over het leven van de heilige apostel Matthias en wiens feest wij vandaag op 14 mei vieren in de kerk. Heilige apostel Matthias, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de katholieke kerk.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom op deze zonovergoten ochtend hier vanuit Druten met de nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. Elke donderdagochtend te horen op Radio Maria. En deze ochtend natuurlijk heel bijzonder in het teken van het hoogfeest dat wij vandaag vieren. Het hoogfeest van de hemelvaart van de Heer. Ik wil daar zo met u over gaan spreken. Maar voordat ik overga tot de orde van deze dag, wil ik eerst even vooruitblikken naar volgende week. We hebben natuurlijk volgende week weer de jaarlijkse Mariathon. En voor de trouwe luisteraars, die weten dat dat betekent dat we 2 dagen lang, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, geld gaan inzamelen voor een project van Radio Maria ergens in de wereld. En zoals u ook weet, zamelen wij nooit alleen maar geld in. Wij zijn uiteindelijk primair een biddende radio. Dus we zullen ook met name deze 2 dagen heel bijzonder gaan bidden voor het project wat we dit jaar hebben gekozen. En wat is dat project? Dat is de nieuwe studio van Radio Maria in Fátima in Portugal. U hebt misschien meegekregen dat vorige week de nieuwe studio van Radio Maria in Portugal is geopend. Dat is met een hoop feestelijkheden gebeurd op die prachtige 13e mei. Natuurlijk de dag van de verschijning van Maria in Fátima in 1917. En we hebben prachtige foto's doorgestuurd gekregen van deze dag. En we hebben ook met de gelovigen in Portugal kunnen meebidden tijdens de internationale Rozenkrans afgelopen zaterdag. Een zeer vreugdevolle dag. En nu is het dus zo dat we volgende week met de Mariathon geld gaan inzamelen voor deze studio. Ik heb 2 weken terug heb ik gesproken met Don Marco Luis, de priesterdirecteur van Portugal. En hij heeft ons verteld over het grote belang van deze missie. Er is al een studio in Lissabon in Portugal, in de hoofdstad. Maar nu dus een tweede studio in Fátima. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat op het moment dat Radio Maria vanuit Fátima gaat uitzenden, dat niet alleen maar 1 extra stemmetje in de wereld is, maar dat betekent dat we op 1 van de meest genadevolle plaatsen op aarde ook de blijde boodschap kunnen gaan verkondigen. Wat is mooier dan de gedachte dat we precies op die plaats waar Maria zelf verscheen en waarbij ze die o zo belangrijke boodschap aan de kerk meegaf van bekering, maar ook van die grote belofte dat uiteindelijk haar onbevlekte hart zal overwinnen. Wat is er mooier dan dat we vanaf daar ook het geloof kunnen verkondigen en dat we dat aan duizenden, zo niet miljoenen zielen kunnen doen. Daarom een belangrijke missie en bij deze alvast de aansporing om ook volgende week met ons verbonden te zijn. Dus donderdag en vrijdag zullen we van 's ochtends tot 's avonds zullen we geld gaan inzamelen. En u kunt dan bellen naar Radio Maria om ook uw bijdrage toe te zeggen. En ik hoop dat u gul geeft, want Radio Maria, zoals u weet, bestaat volledig vanuit giften. Deze keer niet voor onze eigen radio, maar voor onze broeders en zusters in Portugal. En nogmaals, als we daaraan geven, geven we niet alleen voor de radio in Portugal. Nee, dan geven we natuurlijk voor die wereldwijde missie van Radio Maria, om zo ook dat verhaal van Fátima overal in de wereld te verspreiden. Nou, dat alles gezegd zijnde, wil ik vandaag met u gaan spreken over het feest van Hemelvaart. Ik heb zo dadelijk zelf hier in de parochie ook de Heilige Mis, dus ik zal het niet zo heel lang maken. Maar toch wil ik kort even een paar woorden met u spreken over het belang van dit grote feest. Een belang dat ik zelf, als ik eerlijk ben, pas laat heb ingezien. Ik begreep vroeger, nou ja, dat klinkt wel heel lang geleden, dat valt ook wel weer mee, maar in ieder geval voordat ik naar het seminarie ging, begreep ik nooit zo heel goed waarom Hemelvaart nou precies een hoogfeest is. De leerlingen zijn bedroefd, want ze moeten hun Heer weer afstaan. Ze moeten toekijken hoe de verrezen Heer, nadat hij 40 dagen in hun midden is geweest, toch weer teruggaat naar de hemel. Nadat ze afscheid hadden genomen aan de voet van het kruis, moeten ze dat nu opnieuw. Dus waarom vieren we dit als feest? En eigenlijk met name door de woorden van Paus Benedictus in zijn Jezusboeken, in een van zijn Jezusboeken, ben ik meer gaan inzien wat het grote belang is van dit feest. En natuurlijk is daar al eindeloos veel over geschreven. En toch wil ik daar kort vandaag ook even een duit over in het zakje doen. Voordat we dat zullen doen, wil ik eerst beginnen zoals altijd met gebed. En ik bid vandaag de hymne van de lezingendienst. U weet, de kerk bidt natuurlijk dagelijks het breviergebed. En een van de onderdelen van het breviergebed is de lezingendienst. En die hymne die beschrijft prachtig wat nou eigenlijk het feest van Hemelvaart betekent. We zullen het voor dat gebed eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Verheven vorst der eeuwigheid, gij die uw kinderen bevrijdt. De zegen is aan u, o Heer, de dood ligt aan uw voeten neer. Gij stijgt omhoog in het heelal, waar u de Vader noden zal, te zitten aan zijn rechterhand, te heersen over zee en land. Al wat er in de hemel

rechterhand te heersen over zee en land. Al wat er in de hemel leeft, wat op de aarde woning heeft, de diepte der verborgenheid, het buigt zich voor uw majesteit. Een beving gaat door het engelenheer, het lot der mensen neemt een keer. Het vlees dat zondigt, vlees dat boet, God is met ons, hij heerst voorgoed. Gij Christus heerst in heerlijkheid, die eeuwig onze vreugde zijt. De wereld leidt in wijze raad, en al haar vreugd te boven gaat. Wij roepen uw genade aan, vergeef ons, wees met ons begaan. Laat onze harten zijn verblijd, o Heer, om uw barmhartigheid. Opdat wanneer gij komt in het licht, op wolken zetelt ten gericht, gij ons van alle schuld ontslaat, herstelt in koninklijke staat. U, Jezus, zij de heerlijkheid, die stralend opgevaren zijt, met Vader en met Geest tezaam, zij eeuwig lof, uw grote naam. Amen. Broeders en zusters, beste luisteraars, zojuist hebben we gebeden de hymne van de lezingendienst bij dit hoogfeest van Hemelvaart. En zoals gezegd, even wat meer over waarom we dit feest een hoogfeest noemen. Allereerst natuurlijk de uitspraak van Christus zelf, die aangeeft waarom de hemelvaart van de Heer reden is tot grote vreugde. Hij zegt namelijk tegen zijn leerlingen natuurlijk in het evangelie dat zijn hemelvaart uiteindelijk voor de leerlingen is. Hij zegt, als ik niet zou terugkeren naar de hemel, kan ik de Heilige Geest niet zenden. Dus uiteindelijk is de hemelvaart van Christus een hemelvaart die in ons eigen belang is. Jezus gaat terug naar zijn Vader in de hemel om vanaf daar natuurlijk met het feest van Pinksteren zijn Heilige Geest te zenden. Maar er is meer reden tot vreugde. En een van de kinderen die gisteren bij de kindercatechese ook aanwezig was, die legde dat eigenlijk heel mooi uit. Ik vroeg aan de kinderen gisteren bij Vrienden voor het Leven, altijd op woensdagmiddag om 3:30, vroeg ik, wat vieren we nou precies met hemelvaart? En toen stak een van de kinderen de vinger op en die zei, we vieren met hemelvaart, een jongen van 10 jaar oud overigens, we vieren met hemelvaart dat Jezus teruggaat naar zijn Vader in de hemel om vanaf daar de zielen op te kunnen nemen bij God. En ik vond dat een heel mooi en een heel diepzinnig antwoord, want dat is precies de spijker op de kop. Jezus gaat naar de hemel terug niet om zijn volk te verlaten, niet om de leerlingen alleen te laten, nee, integendeel, aan de rechterhand van de Vader is hij aanspreekbaar voor heel de mensheid. Dus hij wil zijn heilzame missie voortzetten in de hemel op een manier die op aarde nooit had gekund. Op aarde was hij natuurlijk vooral zichtbaar voor dat kleine groepje getrouwelingen in Israël. Maar vanuit de hemel heerst hij over alles wat bestaat. Hij heerst over het heelal. En vanaf de troon aan de rechterhand van zijn Vader is hij dus aanraakbaar, aanspreekbaar voor iedereen die hem zoekt. Wat Paulus ook zegt, zoek dan diegene die zetelt aan de rechterhand van de Vader. En waarom zit hij aan de rechterhand van de Vader? Uiteindelijk om de zielen op te nemen in het hemelse Vaderhuis. Dus de poort naar de hemel is geopend. En op het moment dat we vandaag op deze hoogfeestdag met de apostelen onze hoofden omhoog heffen, dan krijgen we meteen de blik die onze kerk zou moeten hebben. We horen vandaag natuurlijk in de eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen dat de apostelen Jezus staan na te kijken als hij wordt opgenomen in de hemel. En uiteindelijk wordt hij in een wolk opgenomen en wordt hij in die andere dimensie, zou je kunnen zeggen, die dimensie van de hemel, op de troon van de eeuwige glorie geplaatst. En dat klinkt heel verheven en dat is het ook natuurlijk. Christus heeft de dood overwonnen, hij heeft zijn taak op aarde volbracht. Hij heeft het vlees aangenomen, hij is gestorven in het vlees, hij is verrezen in het vlees. En nu zit hij aan de rechterhand van de Vader, met een verheerlijkt lichaam. En wat ik net al zei, dit maakt dat wij als kerk het juiste perspectief houden. Als we vandaag met de apostelen mee die beweging omhoog maken met onze ogen, Christus nastaren wanneer die wordt opgenomen in de hemel, dan weten we meteen welke blik onze kerk zou moeten hebben. Want er wordt vaak gesproken over de Heilige Geest, ook in deze tijd. Hè? Wat vraagt de Heilige Geest van ons? Wat zegt de

0: Heilige Geest door ons. Maar dat weten we pas als we eerst naar de hemel leren kijken. We kunnen nooit zomaar de Heilige Geest ontvangen als we niet eerst met onze hoofden de blik omhoog richten. Met andere woorden, dat betekent dat de kerk eerst moet leren om niet primair op tijdelijke en aardse zaken onze blik te richten, maar allereerst naar de hemel te kijken, daar waar Jezus zetelt aan Gods rechterhand. En ik denk dat dat voor onze tijd een hele relevante opmerking is, want we zien natuurlijk dat de kerk zich vaak bezighoudt met tijdelijke zaken, die niet altijd onbelangrijk zijn natuurlijk. De gewone nood van de mens in de wereld is belangrijk en daar had Jezus ook oog voor, de honger in de wereld, het stoppen van oorlogen, dat soort zaken. Maar toch is de allereerste nood van onze kerk het heil van de zielen, het redden van de zielen. En daarom de opmerking die de jonge man gisteren bij de kinderkatechese maakte, is daarom zo terecht. Jezus gaat naar de hemel om vanaf daar de zielen op te kunnen nemen bij God. Een prachtige kleine catechese die hier wordt gegeven. Want dat is het natuurlijk. Uiteindelijk is alles wat hier op aarde gebeurt van voorbijgaande aard. En alleen God en iedereen die met God verbonden is, is blijvend. We zien in onze tijd natuurlijk volop aardse zaken, zoals de klimaatverandering, dat soort kwesties die onze kerk domineren. En nogmaals, dit zijn zaken die uiteindelijk secundair zijn, of misschien wel tertiair, om het even zo te noemen. Natuurlijk moeten we zorg dragen voor onze schepping, maar dat doen we eigenlijk automatisch op het moment dat we zorg hebben voor het zielenheil, voor het eeuwig leven. Want op het moment dat we ons in die beweging op laten heffen, onze hoofden op laten heffen naar omhoog, dan zullen we automatisch ook meer zorg krijgen voor het hier en nu en voor onze naasten en voor de schepping. Het een kan niet zonder het ander. Maar eerst de blik omhoog richten en dat is het feest dat we vandaag vieren. Het zijn eigenlijk de woorden van de profatie, de aanhef van de profatie in de mis, wanneer we zeggen: de Heer zij met u en met uw geest, verheft uw hart, richt niet alleen uw blik omhoog, maar ook uw hart omhoog. Want we geloven namelijk dat wij als kerk het lichaam zijn van Christus. En als we geloven dat het hoofd van dat lichaam, zoals Augustinus zegt, in de hemel wordt opgenomen, dan zijn wij als lichaam ook al voor een deel in de hemel. En dat is precies dat spanningsveld waarin wij als christen, als katholieken ons bewegen. De redding is al een feit. De dood is al overwonnen. Het lichaam van de Heer, de kerk, is al voor een deel in de hemel opgenomen, maar de schepping is nog niet voltooid. En we kunnen nog deze redding kwijtspelen als we moedwillig blijven zondigen en als we ons oude leven niet opgeven. En daarom vandaag de aansporing: kijk omhoog, richt uw blik naar omhoog, zoek Jezus aan de rechterhand van de Vader en smeek daarna pas om de komst van de Heilige Geest. Ik spreek u volgende week weer hier bij Zuiderlicht en hopelijk... Nee, dat is trouwens niet waar. We spreken elkaar volgende week niet bij Zuiderlicht, want dan is namelijk de Mariathon, waar ik velen van u hoop te begroeten. Een heel zalig hoogfeest.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of

0: Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Hij is opgevaren naar den hoge. Hij heeft gevangenen meegevoerd. Ik, Paulus, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang. Leid een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt, in alle deemoed en zachtheid, in langmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend. Beijvert u de eenheid des geestes te behouden door de band van de vrede, één lichaam en één geest, zoals gij ook geroepen zijt tot één en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen. Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus gave. Daarom zegt de schrift, Hij is opgevaren naar den hoge. Hij heeft gevangenen meegevoerd. Hij heeft gaven gegeven aan de mensen. Hij is opgestegen. Dit betekent dat Hij eerst in de diepte is afgedaald tot op de aarde. Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen hoog boven alle hemelen om het heelal te vervullen. Hij heeft ook gaven gegeven. Sommigen maakte Hij apostelen, andere profeten, andere evangelisten, weer anderen herders en leraars om de heiligen toe te rusten voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus. Dan zullen wij niet langer onmondig zijn, heen en weer geslingerd en meegesleurd door elke windvlaag. Ik bedoel, elke leer die door het valse spel van sluwe mensen wordt uitgedacht om tot dwaling te verleiden. Nee, laten wij de waarheid spreken in liefde en zo geheel naar Christus toe groeien. Hij is het hoofd waaruit het hele lichaam kracht put. Als een welsluitend geheel bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten, bereikt het zijn volle wasdom door de werkzaamheid die ieder deel is toegemeten en bouwt het zichzelf op in liefde. Daarom doe ik een beroep op u bij de Heer. Leeft niet langer zoals de heidenen in hun waanwijsheid, verduisterd als zij zijn in hun verstand en vervreemd van Gods leven door de onwetendheid die in hen heerst en de verstoktheid van hun hart. Zedelijk afgestompt hebben zij zich overgegeven aan losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei immorele praktijken. Maar gij hebt de Christus zo niet leren kennen, want gij hebt van hem gehoord en zijt in hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is, dat gij de oude mens van uw vroegere levenswandel, die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten, moet afleggen en dat geheel uw denken zich moet vernieuwen. Bekleed u met de nieuwe mens die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, over de hemelvaart van de Heer. Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen, tenzij hij die uit de hemel is neergedaald. Heden is onze Heer Jezus Christus ten hemel opgestegen. Laat ook ons hart met hem opstijgen. Luisteren wij naar de apostel die zegt, Als ge met Christus verrezen zijt, zoek dan wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. zint op het hemelse, niet op het aardse. Hij is opgestegen, maar niet van ons heen gegaan. Zo zijn ook wij al daar met hem, terwijl in ons lichaam nog niet gebeurd is wat ons beloofd wordt. Hij is al boven de hemelen verheven, maar toch ondergaat hij op aarde al het lijden dat wij als zijn ledematen te verduren hebben. Hiervan getuigde hij toen hij vanuit de hemel riep: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En eveneens met de woorden: Ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven. Waarom doen ook wij niet zo ons best op aarde, dat wij door geloof, hoop en liefde, waardoor wij met hem verbonden zijn, ook reeds met hem van de rust genieten in de hemel? Hoewel hij daar is, is hij ook met ons. En terwijl wij hier zijn, zijn wij ook met hem. Hij is met ons door zijn godheid, zijn macht en zijn liefde. Wij kunnen niet bij hem aanwezig zijn door de godheid zoals hij bij ons. Maar wij kunnen het door de liefde tot hem. Hij verliet de hemel niet toen hij vandaar naar ons afdaalde. Hij verliet ons niet toen hij weer naar de hemel opsteeg. Want dat hij daar was, terwijl hij toch bij ons was, dat getuigt hij zelf. Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen, zegt hij, tenzij hij die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon die in de hemel is. Hij zei niet de mensenzoon die in de hemel zal zijn, maar die in de hemel is. Dit is gezegd vanwege de eenheid tussen hem en ons, omdat hij ons hoofd is en wij zijn lichaam zijn. Niemand anders dan hij is naar de hemel opgestegen dan hij die uit de hemel neergedaald is. Maar vergeet niet dat met hij ook wij bedoeld zijn, overeenkomstig het feit dat hij de mensenzoon is omwille van ons en dat wij kinderen van God zijn omwille van hem. Zo immers zegt de apostel het. Zoals het menselijk lichaam met zijn vele ledematen één geheel vormt, en alle ledematen, hoevele ook, één lichaam zijn, zo ook de Christus. Hij zegt niet, zo is het ook met de Christus, maar hij zegt, zo ook de Christus. Christus is dus vele ledematen, één lichaam. Hij daalde derhalve af uit de hemel uit medelijden, en niemand steeg op dan hij alleen, terwijl ook wij in hem opstegen door de genade. En om deze reden is er niemand afgedaald dan Christus, en niemand opgestegen dan Christus. Dit betekent niet dat de waardigheid van het hoofd mag gelijkgesteld worden met zijn lichaam, maar wel dat de eenheid van het lichaam niet mag gescheiden worden van het hoofd.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Goedemorgen luisteraars van Radio Maria. Het is 10 uur, u luistert naar een uitzending van Radio Maria Nederland op DLP+. Voor de viering van de heilige Eucharistie bent u verbonden.
1: Deze heilige mis wordt opgedragen voor de volgende intenties. Voor een 91ste verjaardag. Voor een zekere intentie. Voor een spoedig herstel van Monsieur Mutsaes. En voor de overledene Theresia Oudshoorn van Leeuwen. En voor Rosalie, die slachtoffer is geworden van de Leidse Marathon afgelopen zondag. Vanuit de Jozef, voor zegen over onze parochie. Uit dankbaarheid voor de verjaardag van Ben. Voor de levende en overleden leden van de families Brink en Van Delft. Voor de levende en overleden familieleden Ratti en Peters. Voor de levende en overleden leden van de familie De Vries en Koppes. Voor Arnerie en Simon van der Aij. Kobi Overdijk en dochter Caroline. Dirk en Koosje Zuiderduin. Frans Chaudron. Monsieur Henricus Hofstede. De ouders Suurbier, Glorie en dochter Erika.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. En met de 40ste dag van Pasen, nadat Jezus de apostelen, de leerlingen, met vele bewijzen had getoond dat hij in leven was, wordt hij op deze dag door een wolk aan hun ogen onttrokken, stijgt hij op den hemel. Zoals een hymne in het brevier het vandaag zegt, een lichte wolk draagt hem omhoog. Er glanst weer hoop in ieders oog, dat hij het paradijs hergeeft, dat Adam eens gesloten heeft. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God, om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Laat ons bidden. Almachtige God, laat ons juichen en blij zijn, vol dankbaarheid, omdat de hemelvaart van Christus uw Zoon ook onze verheffing is. Zijn glorie bij u is onze hoop, want wij vormen één lichaam met hem die ons hoofd is. Jezus Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

Kinderwoord.

Lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Het eerste boek, Theophilus, heb ik geschreven over alles wat Jezus vanaf het begin gedaan en geleerd heeft, tot aan de dag waarop hij door de Heilige Geest zijn opdracht gaf aan de apostelen die hij had uitgekozen en waarop hij ten hemel werd opgenomen. Na zijn lijden toonde hij hun met vele bewijzen dat hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende 40 dagen en sprak over het koninkrijk van God. Terwijl hij bij hen was, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten. Die, zo zei hij, gij van mij vernomen hebt. Johannes doopte weliswaar met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de Heilige Geest. Terwijl zij bijeengekomen waren, stelde zij hem de vraag: Heer, gaat gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? Maar hij zei hun: Het komt u niet toe tijden of momenten te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt. En gij zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde van de aarde. Na deze woorden werd hij ten aanschouwen van hun omhoog geheven en een wolk onttrok hun aan zijn ogen. Terwijl zij naar de hemel staarden bij zijn heengaan, zie, er stonden twee mannen in witte gewaden naast hen. Die zeiden: Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is opgenomen ten hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij hem naar de hemel hebt zien gaan. Woord van de Heer.

Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Efeziërs. Broeders en zusters, mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest geven van wijsheid en openbaring, om hem waarachtig te kennen. Mogen hij de ogen van uw hart verlichten, zodat gij weet wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfdeel, te midden van de heiligen, en hoe overgroot zijn macht jegens ons die geloven. Met zijn werkdadige kracht en macht heeft hij gewerkt in Christus, toen hij hem opwekte uit de doden en deed zitten aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle macht, gezag, kracht en heerschappij, en boven iedere naam die genoemd wordt, niet alleen in deze tijd, maar ook in de toekomstige. Alles heeft hij aan zijn voeten gelegd en hem, verheven boven alles, gegeven als hoofd van de kerk, die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. Woord van de Heer. Amen.

In die tijd gingen de 11 leerlingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen zij hem zagen, aanbaden ze hem. Sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Woord van de Heer.

Deze Jezus die van u is opgenomen ten hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als ge hem naar de hemel hebt zien gaan. Als de apostelen alleen deze woorden van de engel hadden gehad, dan zouden ze hebben kunnen denken dat Jezus in de tussentijd afwezig is. Hij is nu opgenomen in een wolk. Later zal hij op de wolken terugkeren. En voor nu is hij dus afwezig. Maar de apostelen hadden niet alleen deze woorden van de engel. Ze hadden ook de woorden van Jezus zelf, die we zojuist in het evangelie hebben gehoord. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. De Heer spreekt voor de hemelvaart juist over zijn aanwezigheid. Afwezig, dat zou Jezus zijn als een hemelvaart naar een verre planeet zou gaan. Maar Jezus gaat niet naar een gewone plaats in het heelal. Hij gaat naar de hemel die niet zomaar een ruimte zoals en naast de ons bekende en toegankelijke ruimtes is, maar die deze ruimtes overstijgt. Toch doet Jezus dat niet om zich aan onze ruimte en onze tijd te onttrekken. Jezus wil niet zeggen, ik heb het wel gezien hier, ik heb het wel gehad met deze wereld. Die heeft mij niet aanvaard, die heeft me ter dood gebracht. Maar kijk eens, ik ben de verrezen Heer, ik ben de eeuwige Zoon van de Vader. Ik heb hier niets meer te zoeken, bekijk het maar in jullie tijd en ruimte. Ik houd het voor gezien met al die beperkte dimensies van jullie. Dat is niet wat Jezus doet. God de Zoon wil niet zijn menswording ongedaan maken. Sterker, hij neemt ons mens zijn juist mee de hemel in. En hij beoogt precies het tegenovergestelde van een vertrek. Het gaat hem er om hoe hij het meest innig verbonden kan blijven met zijn kerk. Jezus wil in tijd en ruimte aanwezig zijn. Luisteren we maar eens goed naar de woorden die Jezus spreekt. Hij zegt niet zomaar, zie, ik ben met u voor eeuwig. Nee, hij zegt, ik ben met u alle dagen. Jezus denkt nog steeds omwille van ons in dagen. Jezus spreekt over de concrete tijd waarin wij leven met haar duur en wisseling. De ene dag, de nacht, de volgende dag. De wisselvalligheden, het ontstaan, het vergaan, het geboren worden, het sterven en alle kwetsbaarheid van dien. Jezus zegt niet zomaar, ik ben voor eeuwig met jullie. Hij zegt alle dagen. Ook spreekt hij in de eerste lezing over, zoals de nieuwe vertaling het zo prachtig zegt, de tijden en momenten die de Vader heeft vastgesteld. Dat is prachtig. Die zijn ons mensen niet eens toegankelijk. Maar ze hebben dus niets te maken met een soort aanmodderen dat wij maar doen in tijden en momenten. En de Vader en de Zoon die daar niks mee te maken hebben. Nee, zij kennen de tijden en de momenten. En Jezus spreekt ook nog steeds in termen van ruimte. Jezus heeft het over de uiteinden der aarde. Jezus heeft het over alle volken die hem moeten leren kennen. Jezus blijft dus spreken in termen van de concrete plekken en verbanden waarin ons mensenleven zich afspeelt. En waarin het evangelie spreekt over alle volken, wat misschien wat abstract klinkt. Daar zegt hij in de handelingen van de apostelen dat de leerlingen eerst in Jeruzalem moeten blijven. En vervolgens zegt hij dat ze zijn getuigen zullen zijn in Judea, in Galilea en Samaria en tot aan

0: de uiteinden der aarde. Dus Jezus, hoewel hij in de hemel alle volken ziet, alles overziet, toch spreekt hij nog steeds heel concreet tot ons. Jeruzalem, Judea, Galilea, Samaria. Jezus kent de plekken waar het leven van zijn kerk zich afspeelt. Jezus blijft verbonden met ons leven op concrete plekken en concrete momenten. Alleen, het gaat Jezus wel om alle concrete plekken en alle concrete momenten. En hij heeft niet alleen deze concrete 11 voor ogen, maar al zijn toekomstige leerlingen. En om dat te onderstrepen, is hij voortaan niet meer zichtbaar aanwezig op één concreet moment, op één concrete plek. Voor de leerlingen is dat wel even wennen natuurlijk, zoals ook wij moeten wennen als onze verbondenheid met een persoon een andere vorm gaat aannemen. Het is even wennen. De leerlingen kunnen het dan ook niet alleen. Ze gaan samen met Maria 9 dagen bidden om de Heilige Geest, van wie Paulus zegt, hij is de geest van wijsheid en openbaring om de Heer waarachtig te kennen. Dat is de werkelijke eerste taak, de core business van de Heilige Geest, dat wij Jezus werkelijk kunnen kennen, dat hij Jezus aan ons openbaart, dat hij ons laat wennen aan die andere manier waarop Jezus aanwezig is, dat hij ons innerlijk oog, het oog van ons hart verlicht, zodat we Jezus' aanwezigheid kunnen waarnemen en ons hart voor hem openen. We hebben de Heilige Geest daar hard voor nodig en daarom gaan we ook 9 dagen om zijn komst bidden. En hij komt om Jezus' aanwezigheid te laten doordringen, niet alleen in het hart van ons die daadwerkelijk om de Heilige Geest bidden, maar ook tot het hart van alle andere mensen die misschien nog nooit van de Heilige Geest gehoord hebben, die geen idee hebben wie Jezus is. We bidden dat de Heilige Geest ook met hun hart bezig zal blijven. En dat doet hij al. Veel mensen die in een katholieke kerk komen, op een stil moment wellicht, die zeggen zoiets als, ik ervaar daar een aanwezigheid. Ik voel daar een aanwezigheid die mij kent, die mij lief heeft, daar in die stille kerkbank. Dat zijn kostbare ervaringen, ze vormen als het ware de contouren van het geloof. En als iemand dan verder gaat, meer wil weten over die aanwezigheid, als iemand misschien geloofsleerling wordt, dan zegt diegene eigenlijk, ik wil die aanwezigheid leren kennen. En dan is er de kerk om hun te laten zien dat die aanwezigheid eigenlijk de aanwezige is, de aanwezige Heer, Jezus. De kerk die er, naar de woorden van Paus Benedictus, niet is om de afwezigheid van een verdwenen Jezus te compenseren, maar die leeft en werkt om zijn glorieuze aanwezigheid te beleven en te verkondigen. En zo kan de kerk die contouren bij die mensen verder gaan invullen, die ervaring, dat vermoeden verder gaan inkleuren, het vermoeden laten uitgroeien tot geloof in Jezus, dankzij de Heilige Geest. En dan zal uiteindelijk de weg van die geloofsleerling leiden naar de sacramenten, vooral de Heilige Communie, de Heilige Eucharistie. Daar in de Heilige Eucharistie is Jezus met zijn kerk, met ons, alle dagen, elke dag opnieuw. Blijf dit doen om mij te gedenken. Maar dat gedenken is niet een soort terugdenken aan. Nee, Jezus zegt, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Dit ben ik in mijn levende aanwezigheid, die zo kostbaar is dat ik mijn zichtbare aanwezigheid ervoor heb opgegeven. Zou Jezus nog ergens op aarde zichtbaar aanwezig zijn, dan zouden wij denken, daar moeten we zijn. We kunnen beter naar die plek gaan dan dat we hem ontvangen in de Heilige Communie. We zijn zo gefocust op het uiterlijke. We zouden liever zijn zichtbare aanwezigheid buiten ons zoeken dan zijn veel kostbaardere onzichtbare aanwezigheid in ons, in de heilige communie, de Eucharistie, steeds opnieuw weer ontdekken dat hij niet alleen aanwezig is, maar dat hij met ons is en dat dat meer betekent dan alleen maar bij ons, maar dat hij zich bovendien aan ons werkelijk wil schenken. En dan kan ons leven daar ook onder leiding van de Heilige Geest een antwoord op worden, dat we ons ook aan hem geven, ons aan hem toevertrouwen, steeds meer zonder voorbehoud, dat zoals hij alle dagen met ons is, wij ook alles willen onderhouden wat hij beveelt, alles zo willen doen als hij het verlangt, dat we ook gaan delen in zijn verlangen meer en meer, dat alle volken, alle mensen hem kunnen leren kennen en dat ook wij werkelijk alle dagen, ieder moment met Jezus willen zijn.
1: En het eeuwige leven. Amen.
0: Omdat wij een hemelse hoge priester hebben, bidden wij vol vertrouwen tot de Vader.
2: Voor de kerk, dat zij met vreugde blijft getuigen van haar geloof in God en om zegen over de parochie. Laat ons bidden. Om roepingen en voor de jongeren, om de terugkeer van hen die van het geloof zijn vervreemd. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u verhoor.
2: Voor de wereld die steeds weer door nieuwe crisissen getroffen wordt, dat de mensen op zoek gaan naar Gods aanwezigheid en hulp. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u verhoor.
2: Voor de zieken en lijdenden, dat zij troost putten uit hun verbondenheid met de Heer en genezing ontvangen. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u verhoor.
2: Voor de overledenen, met name voor hen die genoemd zijn, dat zij verenigd zijn met de Heer die voor hen de hemel heeft geopend. Laat ons bidden.
0: Wij bidden. Goede Vader, maak ons sterk in het geloof in uw Zoon en aanvaard op voorspraak van onze moeder, de Heilige Maagd Maria, onze gebeden. Door Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
1: Lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, op deze dag leggen wij onze offergave voor u neer, om de hemelvaart van uw Zoon te gedenken. Wij bidden u dat wij door deze uitwisseling van gaven eens met hem mogen verrijzen tot het hemels leven. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want de Heer Jezus, de Koning der glorie, de overwinnaar van zonde en dood, is tot verwondering van de engelen op deze dag naar het hoogste der hemelen opgestegen, waar hij zetelt als middelaar tussen God en de mensen, als rechter der wereld en Heer van alle machten. Hij is niet van onze zijde geweken, zwakke mensen heeft hij hoop gegeven, hij is ons hoofd, wij vormen zijn lichaam, waarheen hij ons is voorgegaan, zullen wij eenmaal volgen. Vreugde om het paasfeest vervult ons mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde.

dan, al goede vader, vragen wij nederig door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, te aanvaarden en te zegenen deze giften, deze gaven, deze heilige vlekkeloze offeranden die wij u aanbieden. Allereerst voor uw heilige katholieke kerk. Geef haar genade, vrede, bescherming en eenheid en geleid haar over de gehele wereld. En voor uw dienaar onze paus Leo, voor onze bisschop Johannes en voor allen die rechtzinnig en trouw de behoeders zijn van het katholieke en apostolische geloof. Gedenk, Heer, uw dienaars en dienaressen. En allen hier aanwezig, wier geloof gij kent en wier toewijding u gebleken is, voor wie u dit offer van lof wordt gebracht, voor henzelf en al hun dierbaren, voor hun verlossing, voor het heil en behoud waarop zij hopen, en die hun gebeden richten tot u, de eeuwige, levende en ware God. Nu wij de hoogheilige dag vieren, waarop onze Heer, uw enig geboren Zoon, ons broze bestaan dat hij op zich nam, een plaats heeft gegeven aan de rechterhand van uw heerlijkheid, eren wij de gedachtenis allereerst van de glorierijke Maria, altijd maagd, moeder van onze God en Heer Jezus Christus, en mede van de heilige Jozef, haar bruidegom, en van uw heilige apostelen en martelaren, Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes, Thomas, Jacobus, Philippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus, en van al uw heiligen. Omwille van hun verdiensten en voorbeden, help ons in alle omstandigheden door uw kracht en uw bescherming. Aanvaard genadig vragen wij, Heer, dit offer van ons, uw dienaars, en van allen die u toebehoren. Leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede, ontruk ons aan de eeuwige verwerping en tel ons bij het getal van uw uitverkorenen. Gewaardig u, God, deze offeranden ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen, haar waarachtig en aanvaardbaar te maken, dat zij al dus voor ons worden het lichaam en bloed van uw zeer beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, die op de dag voor zijn lijden het brood heeft genomen in zijn heilige handen en de ogen opgeslagen ten hemel tot u, God, zijn almachtige Vader, u prijzend en dankend een zegenbede heeft gesproken, het brood heeft gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na het avondmaal deze voortreffelijke beker in zijn heilige handen en u prijzend en dankend heeft hij andermaal een zegenbede gesproken en hem aan zijn leerlingen gereikt met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij doet dat gij verrezen zijt.
0: Daarom gedenkend, Heer, het heilig lijden van Christus, uw Zoon, onze Heer, en zijn verrijzenis uit de dood, als ook zijn opklimmen naar de heerlijkheid van de hemel, brengen wij uw dienaren tezamen met uw heilig volk aan uw verheven majesteit van uw eigen giften en gaven, het volmaakte offer, het heilig offer, het vlekkeloze offer, het heilig brood van het eeuwige leven en de beker van onze verlossing in eeuwigheid. Gewaardig u op deze offeranden met welgevallen neer te zien en ze te aanvaarden zoals gij hebt willen aanvaarden, de gaven van uw dienaar Abel de rechtvaardige, het offer van onze stamvader Abraham en het heilig offer, de offergave zonder vlek, u opgedragen door uw hoge priester Melchizedek. Wij smeken u, almachtige God, laat deze gaven in de handen van uw heilige engel dragen tot op uw altaar in den hoge, voor uw goddelijke majesteit. En mogen wij allen, als wij door deel te hebben aan dit altaar het hoogheilig lichaam en bloed van uw Zoon ontvangen, met hemelse zegen en genade verzadigd worden. Gedenk ook, Heer, uw dienaars en dienaressen die voor ons zijn heengegaan, gemerkt met het teken van het geloof en die rusten in de slaap van de vrede. Laat hen en allen die in Christus zijn ontslapen genadig toe tot het oord van de vreugde, het licht en de vrede. En ons, uw zondige dienaars, die vertrouwen op uw eindeloze barmhartigheid, geef ook ons een plaats in het gezelschap van uw heilige apostelen en martelaren, Johannes, Stefanus, Matthias en Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus en Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia en van al uw heiligen. Laat ons toe in hun gezelschap, vragen wij, niet naar de schatting van onze daden, maar door de weldaad van uw vergiffenis, door Christus onze Heer, door wie gij, Heer, al deze gaven steeds weer schept, heiligt, levend maakt, zegent en ons uitdeelt. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
2: Amen.
0: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus.
1: Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest. Wens elkaar de vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Dit zegt de Heer, ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de tijd. Alleluia. Thank you.

0: Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, Gij laat ons hier op aarde al omgaan met het goddelijke. Wij bidden U, laat het verlangen van ons hart uitgaan naar de hemel, waar onze mensheid reeds met U verenigd is door Christus onze Heer. Amen. Een zalige communie, een zalige geestelijke communie. Mooi dit hoogfeest te hebben kunnen vieren met mensen uit de verschillende parochiekernen. And also from the English Mass to serve and celebrate this holy day of obligation and of great joy. Morgen begint de Pinksternoveen. Elke avond bidden we samen in de JP2-kapel van 22 tot 23 uur om de Heilige Geest. Starting from tomorrow till Pentecost, each evening at 10 o'clock, 1 hour of prayer for the coming of the Holy Spirit. En zondag zal er na de mis een sponsoractie zijn voor de jongerenreis naar Italië. Neemt u dus een telefoon mee waarmee u de QR-codes kunt scannen om bij de koffie iets lekkers te kunnen aanschaffen, of wellicht ook enkele diensten die de jongeren aanbieden, van harte aanbevolen ter ondersteuning van deze bedevaart. We ontvangen de plechtige zegen van het hoogfeest. De Heer zij met u. U zegene de Almachtige God, wiens enige Zoon op deze dag de hemel is binnengegaan en die u in staat heeft gesteld hem te volgen tot waar Hij is. Amen. Hij geve u dat Christus bij zijn komst voor het oordeel aan u verschijnt, voor altijd verzoend, zoals Hij na zijn verrijzenis aan zijn apostelen is verschenen. Mogen u, die door uw geloof weet dat Hij zit aan de rechterhand van de Vader, ook met vreugde ervaren dat Hij volgens zijn belofte met u blijft tot aan het einde van de tijden. Amen. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen. Gaat nu alle heen in vrede.
0: Wij danken God.

0: Voor de viering van de Heilige Rustie was u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. U kunt ons volgen en ondersteunen via www.lodewijkparochie.nl en via Facebook. Vanuit de Lodewijkkerk wensen we u een zalig hoogfeest en wij zeggen tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: U gaat nu luisteren naar een uitzending van het programma Gewoon Katholiek. Het is een herhaling. Een herhaling van het gesprek dat een aantal jonge mannen heeft gevoerd met Monsieur Mutsaerts. En u begrijpt misschien waarom het een herhaling is. Want Monsieur Mutsaerts heeft een auto-ongeluk gehad, waardoor hij even niet in staat is om deze gesprekken te voeren. Maar, ook al is het een herhaling, absoluut interessant om naar te luisteren. Ik wens u veel luisterplezier.
2: Let's go!
3: Jongens.
4: Binnenkort met Daas.
5: Luisteraars, gewoon katholiek. Dat zijn wij, dat willen we zijn. Zowel gewoon als katholiek. En het wordt weer als meest een prettig gesprek. Laten we beginnen met een gebed. Hè, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
6: Amen.
5: We beginnen gewoon met het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
7: In de naam van de Vader, de Zoon, Heilige Geest. Amen.
5: Paasgevierd, hoogtepunt van heel het kerkelijk jaar. Maar er gaat iets aan verras. De vaste. Wie heeft er werk van gemaakt? En wacht even, wie zit er hier allemaal aan tafel?
8: Ja. Julian.
9: En Niels.
10: Alexander.
11: Arvid.
12: En Remo.
5: Oké. Wie heeft er werk van gemaakt van de vaste?
9: Als het goed is, wij allemaal, toch?
5: Ja, dat mag ik hopen. Ja.
12: Maar ik zie heel erg veel vingers richting Arvid gaan. Ja.
10: Ik doe mee met het overigens... Vier van de jongens die hier ook zitten, met Exodus 90.
5: Leg even uit wat het is, want we weten niet elke luisteraar.
10: Het is een programma dat je 90 dagen gaat vasten, voorafgaand aan het hoogfeest van Pasen. Mm-hmm. Dus je hebt dan elke dag een lezing uit het boek Exodus, daarom heet het ook Exodus 90, dat is 90 dagen. En dan heb je elke dag een stukje bijbellezing plus een reflectie. En we gaan eigenlijk met het volk Israël gaan wij... door de woestijn heen, de vaste tijd. En dan gaan we door de Jordaan, of door de Rode Zee bedoel ik, sorry. Die wordt gespleten natuurlijk door Mozes. En dat is ook een voorafbeelding van onze doop. Hè? Natuurlijk waar Pasen ook om gaat. Heel veel nieuwe bekeerlingen worden dan gedoopt. En daar voorafgaand is dan een vaste tijd. En het Exodus 90 is eigenlijk een programma met drie pijlers. Gebed, ascese en... een broederschap. En ascese is echt het vaste van offers maken, minder eten en allerlei andere invullingen. Minder social media. We moeten koud douchen, we moeten sporten.
5: Dat lijkt me het ergste. Koud douchen.
10: Dus 8 uur slapen, dat is het ergste. Dat is eigenlijk ook een discipline, maar dat haalt niet.
5: Dat is heel goed. Als je dat tegen een scholier zegt, die beschouwde dat als uitslapen. Maar...
9: Ik vind het echt wel lekker hoor, dat koude douchen waar je het over hebt. Nee.
10: We hebben ook dat je geen koffie mag na 12 uur en nog een aantal van die dingen. Ja.
5: Maar geen 40 dagen, maar 90.
10: 90
5: dagen. Dat is snel opgegaan. Maar ik vind het wel mooi. Ja. Want er zijn wel steeds meer die dat doen. En bij de vrouw is het Magnificat volgens mij.
10: Hetzelfde, maar dan iets makkelijker.
5: Maar dan zonder koud douchen.
10: Ja, ik weet niet. Het schijnt iets makkelijker te zijn. Maar ik weet niet hoe.
5: Ja, maar het is nog een hele kluif.
13: Meer aangepast op.
5: Ja, het is nog een hele kluif.
10: Ik heb ook gehoord, dat is wel grappig, dat er ook een discipline is die heet niet roddelen. Bij de vrouwen dan. Zeg maar. Die hebben wij niet. Is mij verteld. Het is op geslacht aangepast. Ja.
9: Nou, leuk. Roddelen mag sowieso niet.
5: Nee, dat
10: mag sowieso niet, maar gewoon nog extra's. Staat dat erbij.
5: Voor de ene is dat wat moeilijker dan de ander, geloof ik. Ja.
10: Nee, dat vertelde ik wel bij. Maar goed, ik heb toevallig ook die lijst mee, die heb ik altijd bij. En daar staan een aantal dingen op dus. En het is een soort checklist, heb ik uitgeprint voor alle jongens. Okay. Dat heet een fraternity, dat is een broederschap. Dus wij zijn met 9 of 10 jongens volgens mij. En waarvan dus hier met mezelf erbij 4 van zitten. En even kijken, wat ik nog vergeten was. Geen alcohol en dat je dagelijks vast met 3 maaltijden. Geen snoep. Oh ja, en muziek is ook heel belangrijk.
12: Ik heb vernomen dat social media ook uitgesloten is. Klopt dat?
10: Ja.
12: Ik zit er zelf niet bij, dus ik vind
10: het dat klopt in principe wel, maar dus je hebt allemaal van die twijfeldingen. Zo van, is LinkedIn dan social media? En dan merk je van jezelf, oké, dan ga ik heel veel op LinkedIn zitten.
12: Ergens van allemaal.
10: of Strava, zo'n hardloop- en fiets-app of zo. En het zijn allemaal van die halve social media, weet je wel, van die dingen.
5: Wat doet het met je als je daar probeert aan te houden? Ten eerste, lukt het? Want het is een stevig programma.
10: Het lukt heel goed op zich, op een paar dingetjes na.
5: Ja.
10: Ik kom eigenlijk nooit aan het sporten toe. Ik kom nooit aan die 8 uur slaap toe.
5: Ja, maar als je normaal 7 uur slaap genoeg hebt, of zo, dan moet je dan nog 1,5 uur in bed blijven liggen? Of wat is de bedoeling?
10: Het is natuurlijk het ideaal. Ja,
5: dat is het enige wat ik niet snap, die 8 uur. Dat lijkt meer luxe dan vast, eerlijk gezegd.
12: Ja, maar heel veel mensen komen er gewoon niet aan. Ik denk
5: Nee.
10: Het is meer van, je moet gewoon goed slapen.
5: En dat de tijd van bed gaan waarschijnlijk.
10: In principe, kijk, je ligt natuurlijk vaak, of tenminste, ik spreek voor mezelf, 's nachts nog wakker met je telefoon in bed. Okay, en dan is het al gauw 2 uur 's nachts.
5: Ja.
10: En dan moet je alweer...
5: Dan wordt het anders.
10: Ja, ja. Ja.
2: Maar goed slapen is ook belangrijk voor de mentale gezondheid.
5: Waar,
2: waardoor je ook weer dichter bij Christus kan
5: dat
2: komen.
5: Is waar.
2: Dus het is een mooie regel van de Exodus ook.
5: Een gezonde geest in een gezond lichaam.
10: En die muziek, dat is een beetje een ondergeschoven kindje. Maar dat is ook echt wel een mooie discipline. Dat je dus echt daarop let. Want wat ik dus ook merk is dat... Ik heb normaal altijd muziek of een podcast in me gewoon aanstaan. Maar ik heb nu word geconfronteerd met mijn eigen gedachten en kan ik veel beter dingen verwerken.
5: Stilte is belangrijk. Hè?
10: Stiltes zijn belangrijk. Ja. Dus die worden er ook in gebouwd. Je moet ook elke dag 1 uur lang stil zijn in gebed.
5: Oké.
10: Okay. Het holy hour heet het.
5: Mm-hmm. Dat is heel goed.
10: Dus dat is dat lukt ook niet altijd, moet ik zeggen eerlijk. En het dagelijks rozenhoedje gaat op zich heel goed. En ik heb vorige week van u ook een scapulier opgelegd gekregen, toevallig. Dus dat is ook nog weer extra motivatie om dat echt goed op te pakken met dat roze hoedje.
12: Wat houdt het in het scapulier?
10: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dat dus gekregen van een vriend van mij, die ook de Exodus doet, toevallig. Maar ik weet nog altijd niet zo goed wat het is. Ik moet me erin verdiepen.
5: Er zijn beloftes aan verbonden.
10: Ik weet dat, het staat ook erop van als je dit draagt, dan zul je... als je dit draagt op het moment van overlijden... dus je moet hem elke dag dragen, dat is het hele idee. Je kan elk moment doodgaan. Dat is ook een soort memento mori dingetje meteen... van gedenk te sterven. Er staat dus op, als je dit draagt op het moment van overlijden... dan zul je niet het eeuwige vuur branden.
3: Ja, maar het gaat het dingetje
12: dat scheelt al.
3: Oh, pardon, monsieur.
5: Maar het moet natuurlijk... want dat is het gevaar bij sommige dingen. Bij jou niet, maar bij sommige mensen... Die, het moet

0: Sommige mensen, ja. die het moet ook geen amulet worden of voorbij geloven of ik weet niet wat.
1: Nee.
0: Dus ik draag klopt. Dit, maar ik kan maar niks overkomen. Zo werkt het natuurlijk
1: nee,
0: niet.
1: Nee, moet niet
0: het moet vooral de devotie versterken. Ja, de devotie vergroten.
2: Maar ik weet er ook niet alles van, maar ik heb me toevallig een tijdje geleden een klein beetje op ingelezen. En het is ook niet wat erop staat dat zo leidend is natuurlijk. Het is een scapulier, een stuk... Ja.
1: Een stukje stof. Hè?
2: Sorry, nu val ik over mijn woorden. Maar het is vanuit de verschijning van Maria gekomen op de berg Carmel.
0: Ja.
2: En er is een hele orde ook aangewijd. En, de Carmelieten, inderdaad.
0: Het is een heel klein stukje van wat zij als scapulier hebben.
2: Ja, ja, ja. Want zij dragen een heel groot stuk inderdaad over hun pij, als ik dat goed zeg.
0: Ja, klopt.
2: En het ziet er overigens prachtig uit. Ik zag laatst een paar zusters van de Carmelietenorde in. In de Sint-Pieter. En dat was fantastisch.
0: Geldt voor alle orders. Ze hebben allemaal een scapulier.
2: Dat wist ik dan niet. Ja. Maar ik heb begrepen dat een van de beloftes, inderdaad, het is dat, mocht je sterven en je draagt een scapulier met overtuiging en je probeert de beloftes of je leeft naar volgens de beloftes, dan zal Maria je redden uit het vage vuur eerst volgende zaterdag. Dat is wat ik heb begrepen. En dat vind ik wel een hele...
0: Eerst daar moet ik nog in verdiepen. Ik weet wel, je blijft in ieder geval bewaard voor de hel in ieder geval.
2: Ja, nou laten we de luisteraar in ieder geval aansporen om zelf ook even onderzoek
0: zeker,
2: te doen.
0: Zeker. We komen de volgende keer op terug.
2: Prachtig.
0: Maar even kijken, het verdiept je geloof.
1: En wat ook mooi is, dus die ascese heb je, dat gebed, maar je hebt ook broederschap. Dat is prachtig. We hebben dus elke week een meeting samen. Dan gaan we gewoon allemaal praten van hoe het gaat en waar we tegenaan lopen. En soms is het een beetje iets te negatief, dus we hebben ervan gemaakt. Laten we eerst beginnen met wat wel goed gaat.
0: Okay.
1: Voordat het een hele waslijst is. Dit is niet goed en dit is niet goed.
0: Moet geen mopper toestand worden.
1: En we wilden ook een beetje wat vreugde voor ons hebben. Dus dan zeg gewoon, waar ben je, wat ging goed, waar ben je gegroeid? En wat ik ook merk is, dit programma, daar gaat het uiteindelijk ook om. Het moet je een betere man maken. Daar is het voor bedacht. Het duurt ongeveer 3 maanden om goede gewoontes te leren. Daarom is het 90 dagen.
0: Okay.
1: En ook omdat je dus samen met een groep mannen moeilijke dingen doet. Dus in het leger ook, hè, in defensie. Als je samen moeilijke dingen doet, dat verbroedert heel erg. Een soort van gezamenlijk lijden of zo. Gezamenlijk afzien. Dat brengt elkaar samen. En het is ook fijn om elkaar elke week op zondag te zien. Want we zijn niet allemaal van dezelfde parochie eigenlijk. Maar nu op dit moment dus wel. Voor 3 maanden komen we elke zondag samen.
0: Met hoeveel zijn jullie?
1: We zijn 9 of 10 man. Okay. Even uit mijn hoofd.
3: 10.
1: 10, hè? Ja. Ik word gecorrigeerd.
0: Ja. Heel goed.
1: En we doen ook fraternity activiteiten. Dus waar we vorige week ook over hadden. Die bedevaart naar Smakt. Dat is tegelijk met stille omgang.
0: Sint-Jozef, hè? Sint-Jozef. De enige Sint-Jozef bij haar plaats in Nederland.
1: In Nederland, ja. Je hebt er ook nog eentje.
0: Of de Benelux zelfs.
1: Nee, je hebt er nog eentje in Antwerpen waar Jozef ook echt is verschenen.
0: Ja.
1: Maar dit is de enige van Nederland. En we lopen daar dus heen. In 2 dagen, 30 kilometer per dag. Ja. Slapen op een camping. En ik mag dat organiseren met 2 andere mensen samen. Het is heel mooi om een idee wat ik vorig jaar had. Vorig jaar zomer, om dat zo binnen... Nog relatief korte tijd met zoveel devotie en zoveel toewijding van heel veel mensen overal vandaan uit Nederland en België. Ja. En opgepakt is in woorden. En mensen zijn enthousiast. En pastoor Zimmerman loopt mee. Natuurlijk de directeur van Radio Maria ook.
0: Loopt mee van waar
1: naar waar? Hij loopt niet mee. Hij doet de mis. Excuus.
0: Maar jullie lopen wel?
1: En wij lopen wel. Ja.
0: Van waar naar waar?
1: Van Os naar Smakt. Dus
0: dat is toch nog een eentje.
1: Dat is 2 dagen dan.
0: Hoeveel kilometer hebben we het dan over?
1: Dat is in totaal dus 70. Okay. En elke dag ongeveer 30.
0: Ik ben er een paar keer geweest, want er is een Sint-Jozef-parochie in Tilburg.
1: Ah ja.
0: En pastoor van Noorwegen, wat trouwens altijd eeuwigdurende aanbidding was.
1: Ah, ja,
0: hij zat er zelf altijd het meest onmogelijke tijd van 3 tot 5 s'nachts. Vond hij prima overigens. En er was altijd uitje van het Sint-Jozef-koor en dat ging dan naar Smakt.
1: Ah ja.
0: Ja, dat was mooi. Het ligt net op de grens van Brabant en Limburg.
1: Het is nog net bisdom Roermond inderdaad.
0: Ja.
1: Echt op minder dan 1 kilometer.
0: Ja, dat klopt. Overigens... De provincie Limburg is de enige provincie die samenvalt met het bisdom Limburg. Dat geldt voor verder geen enkel bisdom natuurlijk.
1: Klopt, ja.
0: Op een heel klein stukje nabij Smakt, dus maar 100 meter. Maar daar moeten we nog terug voor overen.
1: Ah ja.

0: Ja, ja,
1: dat is zwart, dat is van ons eigenlijk.
2: Ja, je had al een zwaard en een helm bij je.
0: Ja, ik heb een... Ze hadden mij deze keer verteld, beste luisteraar, dat dat met beeld zou zijn. Dus ik had in de groepapp van onze show gezegd... dan gaan we in kruisridders ordaanter zitten. Ja. Dus heb ik een helm en een kruisridderskwaad meegenomen. Ja. Voor uw beeld, daar zit ik nu niet in. Maar ik ben... Ja, ik weet niet of ik goed verstaanbaar ben door de microfoon als ik de helm op heb. Maar ik wil, als we beeld hebben, best wel het gewaad aandoen. Dat ben ik de moeilijkste niet.
3: Het echte verhaal is, hij schaamt zich gewoon een beetje. Ja. En dat hij is wil niet dat, dat jullie hem zien.
0: Nee, want dan had ik de helm opgedaan. Maar dat doe ik dan dus niet. Ja, ja. Maar ik weet niet of jullie dit ook merken. Als ik toch aan het woord ben. Ik ben niet met jullie mee de Exodus 90 gaan doen. Ik vast gewoon braaf 40 dagen. Maar wat ik merk is dat er in... Nederland, wat toch ook echt wel op het christendom, ook zeker het katholicisme, gebouwd is. Zeker. Dat er vrij weinig begrip is voor wat het katholiek vast eigenlijk is. Ik heb zelf meegemaakt dat ik op een gegeven moment dus, was het een uur of 7 s'avonds. En toen bood iemand mij iets te eten aan. En ik zeg, nee dankjewel, het is vaste tijd. Ja, maar de zon is onder.
3: Krijg ik al met Ramadan.
0: Ja, dus iedereen associeert de vaste tijd met de Ramadan. En toen zei ik, nee, wij katholieken vasten ook gewoon. Ik vind het ergens nog wel een beetje jammerlijk en verloederend dat de meeste mensen in Nederland dus niet weten dat katholieken überhaupt vasten. Maar ik weet niet of jullie ook zoiets mee hebben gemaakt. Want ik heb echt al een aantal keer meegemaakt dat mensen dus gewoon... Ja, veel katholieken weten over zichzelf ook niet hoe dat katholiek vasten überhaupt moet. En heel veel mensen daarbuiten die weten helemaal niet wat het inhoudt. En
2: er zijn heel wat katholieke scholen die de moskee bezoeken.
0: Ja, ja.
2: En iets weten van...
1: Maar ik merk het ook wel dat gewoon... Dat er heel weinig kennis is over het katholieke vasten. Mm-hmm. Sowieso omdat er heel weinig praktiserende katholieken zijn. Mm-hmm. En ook omdat het vasten in het katholicisme is wat jij juist voor God doet.
0: Ja.
1: Ja. En dat is dus echt een verschil met ook de Ramadan, zoals je net zei.
0: Ja.
1: De Ramadan, vaak zeggen mensen ook van, ja, ik ben aan het vasten, ik ben aan het vasten. Mm-hmm. Maar het idee van vasten is juist dat het iets is wat jou dichter tot God laat groeien.
0: Ja.
1: En niet iets voor jouw medemens om te weten, om jou goed te laten voelen.
0: Inderdaad.
2: Jongelui, we gaan het over iets anders hebben. Beste mensen, u weet dat niet, maar we hebben 2 keer opnames gemaakt die volkomen mislukt zijn. Dankzij mijn onhandige en niet technische vaardigheden met microfoons en iPads en zo. En toen heeft Alexander zijn roepingverhaal gedaan. Nu gaat hij het voor de 3e keer proberen. En als het nu weer mislukt, dan zit de duivel erachter. Maar ik denk dat het nu goed gaat, want we zitten nu gewoon in de studio van Radio Maria.
0: Die zit er sowieso wel achter.
2: Brand los, ga dichtbij zitten, Alexander. En richt dat ding naar je toe. Maar echt dichtbij gaan zitten.
4: Ja, van Anton kregen we de tip om die microfoons op te eten. Maar ik vraag me af hoe smakelijk die zijn.
2: Ja.
4: Dan kunnen we dat proberen.
2: Ja, het is wel een heel algemene vraag, maar toch, waar begon het, laat ik het zomaar zeggen, in jouw geval?
4: Ja, als met de schepping, zou ik zeggen.
2: Nee,
4: Genesis 1.
2: Nee, jouw roeping, waar is het begint te traceren.
4: Zoals vele dingen in mijn leven, in het bijzonder mijn geloof, kan ik overal de schuld aangeven aan pastoor Zimmerman, wederom de directeur van Radio Maria, tua culpa, Pieter.
2: Ja.
3: Tua culpa.
2: Dat dus. Nou ja, als je 1 zonde tot 1 keer brengt, dan poetst heel wat zonde uit. Dus Pieter, goed werk.
0: Ja, precies.
4: Zo is dat begonnen. Ik ben bij hem als misdienaar begonnen na niet echt bepaald katholiek opgevoed te zijn geweest. En toen ooit bij hem in de mist de realisatie gekregen van, goh, maar dit is toch wel heel mooi. Goh, wat houdt dit nou in? Zo wezen verdiepen in wat ons geloof echt inhoudt. Ik was een jaar of 12. En zo toch erop gekomen van, goh, de Heer roept me ergens toe, maar wat is dat nou, roeping? Nou, toen ben ik ooit doorverwezen geweest naar het Sint-Jan-centrum. Dat is het seminarie van ons bisdom. En daar heb ik toch echt geleerd van, wat is onderscheiden? Wat is een priesterroeping? Hoe verhoudt dat zich tot een mens? Wat doe je ermee?
0: Al op je 12e.
4: Toen was ik al 13.
0: Okay. Nog steeds heel jong.
4: Ja, iedereen heeft zo op een andere manier... Ja, ik krijg wederom weer de tip om dat ding op te eten. Dus nou, hopelijk ben ik nu beter verstaanbaar.
2: 3 centimeter afstand, dat is voldoende.
4: 3 centimeter. Nou,
0: zo is het. Dan zit je wel op.
4: Mooi.
2: Sorry, luisteraars.
4: Ja. Ja, nu ben ik helemaal met een draad kwijt. Centrum. Ja, Sint-Jan Centrum, ja. Mooie plek. Hele mooie plek in het bisdom. Helaas leeg. Ja, toen in die tijd veel mogen leren door de genade gods. En toen een aantal jaren later beland in een klein plekje genaamd Os. Per toeval. En ook wederom te danken aan pastoor Zimmerman.
2: Te wijten.
4: Tuurlijk, altijd. Alles. daar eenmaal heen geweest en nooit meer weggegaan. Totaal verliefd geworden op die liturgie. Op die totale overgave aan Christus daar. Dat raakte me volledig. En toen...
2: Even voor de duidelijk de oude mis, hè? De Vetus Ordo.
4: Ja. Ja. Goed, mooi katholiek. Dat hebben we niet bijgezegd. Was prachtig.
2: Ja.
4: Ja, veel jongeren daar, geweldig. Dat was echt de totale vervulling van het geloof in mijn bemerking. En toen toch twijfels begonnen te krijgen over... ja, maar hoe zou ik wel geroepen zijn? Want hè, niemand tegenwoordig in het seminarie doet die oude mis eigenlijk. Ja, wat, hoe kan ik dat nou tot uiting brengen? Want ik zag mezelf niet dat niet doen. Toen toch is de tip gekregen van pastoor Menne van... ja, maar hey, er bestaan ook andere plekken waar ze... wel met die oude mis bezig zijn. Bijvoorbeeld apostolische broederschappen en onder andere de Ecclesia Dei Commissie. Nou, toen is ik iets op zoek gegaan van ja, wat is dat nou, Ecclesia Dei Commissie, Petrus Broederschap. Nou, opgezocht. Tips gevraagd van mensen die daar toevallig kenden. En nou, toen toch gestuurd op iets kleins genaamd het Instituut Christus Koning. Zo'n Franse congregatie die gebaseerd is in Italië. Ja, ik denk dat de wijn daar misschien beter is of iets. Ze zullen wel hun redenen voor hebben. Ja, en toen toch enorm een wederopleving gevonden in mijn roeping daar. Van, goh, dit is zo ontzettend mooi. Dit is echt waar ik die totale vervulling voel. En ook niet alleen in gevoel, maar ook in de ratio van... Hier denk ik echt volledig die roeping tot uiting te kunnen brengen. Dus nou, zo daar wezen onderzoeken. En ik hoop daar ook binnenkort bij het seminarie te mogen beginnen. Ik ben in principe aangenomen. Dus,
3: Van harte gefeliciteerd, Alexander. En hoe oud ben jij nu eigenlijk?
4: Ja, alleen dat doet er niet toe. Maar nee, ja. 19.
0: Nu denken mensen dat je 19. 40 bent.
4: Nee, 19.
0: Ik ben dan benieuwd, want ik heb zelf de roeping tot het huwelijk. En dat is voor de luisteraars die het onthouden, heb ik trouw in september. Maar voor mij was dat een heel mystiek iets om daarachter te komen. Heb jij ook echt tekenen gehad van boven? Of is het, want het klinkt voor mij nu als iets heel erg... logisch, van je bent bij de pastoor Zimmerman geweest en die heeft je daar de liturgie laten zien. Maar heb jij iets bovennatuurlijks? Weet je waar ik, je weet vast wat ik bedoel?
4: Ja, dat absoluut. Dat laat ik achterwege, want ik denk dat het goed is voor mensen om zelf, hè, de persoonlijke openbaring is ook persoonlijk, tussen de mens zelf en de Heer.
0: Ja.
4: Ik kan zeker beamen dat ik die genades heb verkregen. Dat het me dat ook zeker geraakt heeft. Maar wederom, het is mooi om dat tussen een mens zelf en de Heer te houden.
0: Respectabel.
2: Het seminar waar je naartoe gaat, is dat een beetje bevolkt? Geen idee?
4: Ja, dat is toevallig wel redelijk bevolkt. Ja. Het is een seminarie, het is eigenlijk een heel oud kasteel. Uit de begin 18e eeuw. Ooit van een kardinaal geweest uit Florence, kardinaal Martelli. Vervolgens is die familie, zijn adellijke familie is uitgestorven. Die hebben het geschonken aan Benedictijnen. Die hebben er een tijdje gezeten. Maar toen is het zodanig een bouwval geworden dat ze het seminarie weggeschonken hebben aan het aartsbisdom. En het aartsbisdom zat ermee. Nou, en toen hebben ze het weggegeven aan een meneer genaamd Monsieur Wach. Nou, en die had dan een paar seminaristen en die wou daar wel gaan beginnen. Nou, toen hebben ze samen met de paar priesters die ze in die tijd hadden en de seminaristen dat volledig weer opgebouwd. De restauratie is ook echt pas sinds een jaar of twee klaar. En daar zitten ze nu tegenwoordig in een plek die eigenlijk voor ongeveer 90 man gebouwd is. Voor, nou, daar zitten ze nu met, wat was het nou, 120 of zo?
2: Okay.
4: Dus het is een beetje overvol en dat is wel een goed teken. Alle seminaristen zijn ook allemaal tussen de 18 en de 30. Van over de hele wereld. Van Amerika tot Gabon, van Nederland tot Frankrijk. Echt overal.
2: Het is geen diocesaan priesteropleiding. Maar wat nee. wel voor de duidelijke, voor het begrip van de
4: dus
2: van
4: het
2: de
4: is een beetje een bizarre, kanonieke situatie.
2: Bizar.
4: Ja, want het is namelijk... het is een congregatie. Hij is van het pontificaal recht. Dus dat betekent dat zij mogen, net zoals een kloosterorde, zich overal vestigen zonder in principe toestemming te vragen aan een bisschop die daar lokaal is.
2: Ja, ze
4: doen
2: vallen
4: ze overigens wel, maar...
2: Ze vallen rechtstreeks onder paus.
4: Ja, precies. En dat is in, volgens mij in de jaren 90... door Johannes Paulus II hebben zij die toestemming gekregen. Onder andere ook de Petersbroederschap en het Instituut van de Goede Herder en dus het Instituut Christus Koning. En ze hebben ook een soort titel verkregen dat zij seculiere kanunniken zijn. Okay. Wat wederom kanoniek ook raar is, want je hebt reguliere kanunniken en seculiere kanunniken. In de normale, dus haakjes, zin van het woord. Reguliere kanunniken zijn echt religieuze. Die leven volgens een regel. Daarom ook kanunniken met een regel. Bijvoorbeeld de Norbertijnen of de Augustijnen zijn ook kanunniken. Seculiere kanunniken die leven volgens de regel van de kathedraal. Dus dat zijn eigenlijk de priesters die het getijdengebed en de liturgie in de kathedraal van oudsher verzorgden. Ook een uitstervend ras geworden.
2: En priesters van het bisdom, hè?
4: Ja, dat zijn ook altijd inderdaad priesters van het bisdom.
2: Ja.
4: Maar dus wij, het instituut, is seculiere kanunniken, maar die zijn niet verbonden aan een kathedraal, maar zijn ook niet een kloosterorde. Waarom hebben ze die titel gekregen? Omdat ze namelijk delen in tafel en liturgie. Dus de priesters, die delen altijd samen in het getijdengebed, in de mis. Daar zijn ze ook echt heel vast in het brevier. Ook het oude brevier, volgens de jaren 60. Dus dat is een stuk langer. En ook heel mooi, dat wordt ook bijna altijd gezongen. Ook een groot charisma daar. Alles is Gregoriaanse zang, ook volgens de abdij van Solem. En ze delen ook in tafel. Dus ze wonen ook altijd samen, de priesters, in één pastorie. Het is ook eigenlijk de richtlijn om er twee minimaal te hebben. Maar soms lukt dat natuurlijk niet. En het is een groot groeiende orde, de congregatie. Er komen steeds meer roepingen bij. We hebben ook zusters en heel hoopvol. Een en al jong volk ook.
2: Na de wijding, waar kom je dan terecht?
4: Ja, dat ligt dus niet in eigen handen. Je wordt ergens heen gestuurd. En dat kan overal over de wereld zijn waar ze zitten.
2: Maar dat kan ook bij een bisdomparochie zijn?
4: Nee, dus echt alleen bij apostolaten van het instituut zelf. Dus we hopen dat het ooit hier in Nederland komt. Mm. En ook zeker hoopvol in dat aspect. Gebed is daar ook belangrijk voor. Mm. Omdat, om ook die liturgie hier toch een extra boost te geven.
2: De opleiding van een jaar of 6...
4: Maak er maar 8 van.
2: 8.
5: Zo, dat is langer dan een arts, toch?
2: Ja, en nog langer dan mijn seminarie.
5: Oh, oké. Okay. Hoe lang heeft u op seminarie gezeten dan?
2: Nou, het is eigenlijk 5 jaar en dan een jaar stage. Dus de eerste 2 jaar zijn altijd filosofie. De antieke en de moderne. En daarna alle theologische traktaten en vakken en kerkelijk recht en het Oude en Nieuwe Testament en noem maar op.
5: Oké.
2: Ja.
5: En Alexander, waarom ziet het voor jou dan anders uit? Waarom doe jij daar 8 jaar over? Ben je een moeilijke student? Volgens mij niet, toch?
4: Ja, dat zal ook wel helpen. inderdaad, voor sommige seminaristen is het een stukje taal, want de volledige opleiding is in het Frans en het Latijn. Engels en Italiaans, daar is geen enkele ruimte voor natuurlijk. Wat ook leuk is, want ongeveer de helft van de seminaristen zijn Amerikanen. Dus daar heb ik toch wel enig medelijden voor. Yeah. Maar het heeft er vooral mee te maken dat we doorlopen zoals vroeger de lagere wijdingen. En ze willen ook echt dat daar de tijd voor genomen wordt om dat goed te realiseren en om dat goed te leven. Dus inderdaad, er is het stukje studie, 3 jaar filosofie, 4 jaar theologie. En ook van tevoren wordt er ook geëist dat er een jaar kandidatuur gedaan wordt. Dus dat houdt in dat men eigenlijk een jaar meekrijgt van hoe is het leven na het seminarie. Is het echt waar ik toe geroepen ben? Dus dan leef je een jaar mee met de priesters ergens in een parochie, oftewel een apostolaat, zoals ze dat noemen. Mm-hmm. En dan leef je mee van hoe werkt dat? Hoe zit dat? En hoe ziet dat er voor mij in de toekomst uit? Stel voor, ik doorloop dat traject. Mm-hmm. Ja, dus dat is inderdaad waarom het zo ontiegelijk lang duurt.
0: Mm. Maar kan het dan ook zijn dat jij dan ineens in Afrika terechtkomt?
4: Dat kan. Dus in principe wat wij als missielanden zien. Dus we zitten in Gabon en in het eiland Mauritius.
2: Ja. En Nederland.
4: Ja, nou, dat is een beetje een dingetje. Die twee landen worden echt gezien als de missielanden. Dus dat is dan weer een specifieke roeping. Daar eisen ze niet van je dat je heen gaat. Maar dat kan wel van je gevraagd worden, maar nooit geëist. Nee. Maar bijvoorbeeld in Nederland of in Amerika of in de andere landen, als het ware, die wat gewoonlijker zijn tussen haakjes. Dat wordt je opgelegd. Daar ga je heen. Okay. En dat krijg je ieder jaar opnieuw bij het algemeen kapittel te zien van: blijf ik daar of ga ik ergens anders heen?
2: Oké. Wanneer ga je beginnen?
4: Als het goed is in september.
2: En tot september heb je vakantie of moet ik dat zien?
4: Nee, zeker niet. Nee. Gewoon hard werken, loon, zoals ze dat zeggen. En,
2: ja, je bent loonslaaf van iemand hier aan tafel zitten.
4: Ja. Ja, dat is heel goed. Ja. Proberen het katholiek te houden.
2: Ja.
1: Toch nog een beetje katholieke zaalvorming.
2: Ja.
4: Precies.
2: Ja. Mannen, iemand wil zeggen of sluit het hier bij dit mooie roepingsverhaal af?
5: Ja, hoe ver zijn we? Remo die heeft oog op de klok.
0: We zitten op 28,5 minuut. Oh. Ik kan nog een kort verhaal vertellen over iets wat mij deed denken bij het verhaal van Alex. Heel kort.
2: Ga je heel goed.
0: Ja. Ik was dit weekend dus niet in Os. We hebben dit opgenomen op de 17e mensen. Maar ik was niet in Os, maar in Gent bij een mis. Ook een traditionele Latijnse mis. En na de hand heb ik met een koppel gepraat. En die waren dus ook in Japan geweest. En ik weet niet of dat daar van Christus Koning was of dat het van...
4: Klopt. Er zijn er maar twee Trinitijnse mis te vinden. Eentje is van de Pius en de andere is van het Instituut Christus Koning.
0: Dan ik weet niet welke van de twee het was. Ik denk dan de PS-team, maar het was in elk geval zo. Zij kwamen daar en dan stond ik ging dus in een Japanse kerk zitten. Mm-hmm. Het zat helemaal vol met Japanners uiteraard, maar de priester, dat was gewoon een blanke man. En ze dachten van, oké, prima, maar hij zat vloeiend Japans, heeft hij de homilie gedaan. En uiteindelijk loopt die man dus op ze af om te kijken van, nou, het zullen wel toeristen zijn. In eerste instantie spreekt hij ze in het Engels aan. En dat waren, en hun zo, ja, where are you guys from? En zij zeggen, from Flanders. En die man zegt, alleen maar, ik ben ook een Vlaming. Dus hier is hij dus vanuit daar naartoe gestuurd.
2: Dat is wel komisch.
0: Ja, dat is, ineens kom je, je komt ze overal tegen. Maar goed.
1: Vlaams, Japans, hoe klinkt dat?
2: Dat weten wij niet.
0: Nee, dat weet alleen zij. Maar goed.
5: Ja, oké.
0: Ik denk dat zo het pas sluit. Ik weet niet of er een heilige is die over roepingen gaat, maar misschien op voorspraak daarvan de zegen. Maar...
2: Dat gaan we ook opzoeken.
4: Een heilige pastoor van Ars is altijd een hele mooie.
2: Ja, zeker.
4: Dus bij ons van het instituut is de patroon heilige is Franciscus van Sales. Die ik ook wel heel bijpasselijk vind.
2: Ja. Ja, ook bij Japan overigens.
4: Ja. Nee, dat is Franciscus Xaverius.
2: Het is goed in me corrigeerd. Franciscus Xaverius.
4: Er zijn heel veel Franciscussen.
2: Ja.
0: Ik moet het zo weer noemen.
4: Ja. Sommige heiligen en andere, ja.
2: Hey, dank wederom. Luisteraars ook wederom bedankt. En tot de volgende keer.
3: Ja. Jij liet me zo lachen.
2: Kun je even kijken of Anton er is? Dan kan je de stop zetten. Want dit neemt ook
6: wel. U heeft geluisterd naar een uitzending van het programma Gewoon Katholiek. Het was een herhaling van het gesprek dat Monsje Mutsaerts met een aantal jonge mannen al eerder heeft gevoerd. En u begrijpt misschien waarom het een herhaling is, want Monsje Mutsaerts heeft een auto-ongeluk gehad, waardoor hij niet in staat is om deze gesprekken te voeren.

0: En beste luisteraars, het is 12 uur. Fijn dat u met ons meebidt. We gaan zo meteen beginnen met ons gebed. Maar eerst wil ik u de bladzijdenummers doorgeven van het middaggebed. Vandaag is het hoogfeest van Hemelvaart. In het kleingetijdenboek kunt u eigenlijk niets vinden. Wel kunt u ons gebed volgen met het grootgetijdenboek. En de hymne vindt u op bladzijde 764. De antifoon, de psalmen en de rest van het gebed kunt u volgen vanaf bladzijde 505. We wensen u een goede devotie toe. Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gewaardig geweest zij te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, Maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon, Jezus Christus, hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de Maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus, onze Heer. Amen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Komt alle dienaars van de Heer en prijst met hart en mond de zaam. Hem aan wie toekomt alle eer met lofgezang Gods heilige naam.
1: Dit is het uur waarop weleer. De rechter Jezus werd berecht. De dood veroordeeld, onze Heer. Zijn lot door mensen werd beslecht.
0: Het liefde zijn wij God verplicht, de eer te brengen die hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt.
1: Zo roepen wij de Vader aan, Christus, de Zoon in majesteit. De geest van beide uitgegaan, één God en Heer drievuldigheid.
0: De Heer daalt af van de rand van de hemel en klimt omhoog naar de andere einder. Alleluia. Heer onze Heer, hoe onzagwekkend is uw naam op aarde. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit.
1: Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u de lof bereid. Die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen.
0: Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers. Als ik de maan en sterren zie, die gij daar hebt gezet.
1: Ach, wat is de mens dan, dat gij naar hem omziet? Het mensenkind, dat gij zo voor hem zorgt.
0: Niet veel minder dan een engel hebt gij hem geschapen. Hem gekroond met luister en met eer.
1: Heel uw schepping aan hem onderworpen. Alles aan zijn voeten neergelegd.
0: Runderen en schapen overal. Ook de wilde dieren op de velden.
1: Vogels in de lucht en vissen in de zee. Al wat wemelt in de oceanen.
0: Heer onze Heer, hoe groot zijt gij? Hoe onzagwekkend is uw naam op aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De hemel verkondigt Gods heerlijkheid. Het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
1: De dag roept het toe aan de volgende dag. De nacht geeft het door aan de nacht.
0: Geen woord wordt gesproken, geen stem weer klinkt. Geen enkel geluid is te horen.
1: Toch klinkt over heel de aarde hun roep. Hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.
0: Daar plaatste de Heer een tent voor de zon, zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek. Zo begint zij onstuimig haar baan.
1: Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog en daalt weer af naar de andere einder. Geen schepsel ontkomt aan haar gloed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De wet van de Heer is volkomen. Zij sterkt de onzekere geest.
1: Zijn voorschriften zijn betrouwbaar. Onwetende maken zij wijs.
0: Rechtmatig zijn al zijn bevelen. Bevredigend voor het gemoed.
1: Glashelder zijn zijn geboden. Zij zijn een licht voor het oog.
0: Het woord van de Heer is eerlijk. Het blijft in eeuwigheid waar.
1: Zijn uitspraken zijn waarachtig. Rechtvaardig in iedere zaak.
0: Gezocht meer dan goud of juwelen. Welsmakend als honingzeem.
1: Uw dienaar neemt ze ter harte. Hij wordt daar rijk voor beloond.
0: Maar wie beseft al zijn feilen? Vergeef mij ook wat ik niet weet.
1: Bescherm uw knecht tegen hoogmoed. Geef die geen macht over mij.
0: Dan zal ik rechtschapen en rein zijn. Door geen gemeenheid bevlekt.
1: Laat al mijn spreken en denken voor u aanvaardbaar zijn, Heer. Voor u mijn rots en verlosser.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Heer daalt af van de rand van de hemel en klimt omhoog naar de andere einde. Alleluia.
1: Wij hebben zulk een hoge priester, die gezeten ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemel, het waarachtige heiligendom bedient. De tent die is opgeslagen door de Heer en niet door een mens. Iedere hoge priester heeft tot taak gaven en offers op te dragen.
0: De Heer is in de hemel. Alleluia.
1: Hij heeft er zijn troon gevestigd. Alleluia.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, laat ons jubelen in heilige vreugde en u dankzeggen in blijdschap. Want in de hemelvaart van uw Zoon hebt gij ook ons verheven. Aan het hoofd van allen is hij voorgegaan en zo heeft hij hoop gewekt bij allen die met hem tot één lichaam zijn verbonden. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de dood. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

0: U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: samen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overdenken wij het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Op 14 mei vieren we feest in de kerk. We gedenken de apostel Matthias, de heilige apostel Matthias. Over Matthias horen we voor het eerst in de handelingen van de apostelen. Jezus is teruggekeerd naar de Vader in de hemel. Nu staan de leerlingen voor zijn opgave, voor de opgave zijn opdracht over te nemen. Een van hen, Judas, heeft Jezus verraden en vervolgens zelfmoord gepleegd. Het eerste wat ze doen, is een opvolger voor hem aanwijzen. De kandidaten moeten aan zeer bepaalde voorwaarden voldoen. Petrus, die de leiding neemt, formuleert het als volgt. Dus moet een van de mannen die tot ons gezelschap behoren, gedurende de tijd dat de Heer onder ons verkeerde, te beginnen bij het doopsel van Johannes tot de dag waarop hij van ons werd weggenomen, met ons getuige worden van zijn verrijzenis. Men stelde er twee voor. Jozef, ook Barsabas geheten, bijgenaamd Justus, oftewel de rechtvaardige, en Matthias. Toen baden zij als volgt. Gij, Heer, die aller harten kent, wijs degene aan die gij van deze twee hebt uitverkoren om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en apostelambt, waaraan Judas ontrouw werd om heen te gaan naar zijn eigen plaats. Toen liet men hen loten en het lot viel op Matthias. Hij werd toegevoegd aan de groep van de apostelen. Uit dit relaas mogen we dus opmaken dat Matthias van het begin af aan tot de kring van Jezus behoorde. Volgens sommigen maakte hij deel uit van de 72 die door Jezus op zijn tocht naar Jeruzalem vooruit werd gestuurd, zoals we kunnen lezen in het 10e hoofdstuk in het evangelie van Lucas. Over de aanwijzing door het lot dat de apostelen Matthias keuze via het lot hebben bepaald, is later herhaaldelijk onderwerp van discussie geweest. De kerkvader Dionysius weet te vertellen dat de keuze tenslotte op hem viel omdat God uitdrukkelijk een zonnestraal op hem liet wijzen. Men is in de kerk al spoedig daarna van deze methode afgestapt. Jacobus de Voragine schrijft hierover in zijn Legende Aurea. We moeten hier opmerken dat dit voorbeeld nog niet wil zeggen dat het lot is toegestaan. Want het voorrecht van een paar mensen is nog niet meteen voorschrift. Dat zegt althans Hieronymus. Beda, de eerbiedwaardige, meent dat het destijds nog toegestaan was om zulke hulpmiddelen te gebruiken, omdat de volle waarheid nog niet gekomen was. Immers, hoewel het kruisoffer had plaatsgevonden, drong het volledige heil pas door met Pinksteren. Vandaar dat ze bij Matthias' keuze nog het lot gebruikten. Op dezelfde manier werd krachtens de wet de keuze van de hoge priester bepaald. Maar na Pinksteren was de waarheid ten volle aan het licht getreden. De zeven diakens werden dan ook niet meer middels het lot aangewezen, maar door de apostelen, via hun gebed en handoplegging. Het verdere leven van Matthias. In de Bijbel lezen we verder niets meer over de lotgevallen van Matthias. We zijn dus verder aangewezen op de mondelinge overlevering en legendes. Hij zou het evangelie gepredikt hebben in Judea, Ethiopië en tenslotte ook nog in Macedonië. Ook over zijn levenseinde zijn de bronnen niet eensluitend. De meeste gaan ervan uit dat hij op gewelddadige wijze aan zijn einde is gekomen, maar ze verschillen soms aanzienlijk over de wijze waarop. Er zijn verschillende legendes hierover beschikbaar. Daarvoor verwijs ik u graag naar de website. Dat heet heiligen.net. Heiligen.net. En daar kunt u verder lezen over deze legendes. Tot zover over het leven van de heilige apostel Matthias. En wiens feest wij vandaag op 14 mei vieren. in de kerk. Heilige Apostel Matthias, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Welkom bij een speciale reeks uitzendingen van ons programma Wij Lezen Voor, waarin we ons verdiepen in het scapulier van de berg Karmel. Dit boekje geeft toelichting op dit bijzondere mystieke gewaad en de devotie eromheen. Wat betekent het scapulier eigenlijk en waar komt het vandaan? We duiken in de historische, theologische en praktische aspecten ervan. Laat u vandaag meevoeren door de diepgaande wijsheid en spirituele rijkdom van deze devotie. Het boekje is uitgegeven door Tradition Monastique en geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval. Hoofdstuk 6. Antwoord op een veelgeuit bezwaar. Soms wordt de devotie van het scapulier aangewreven dat ze te bijgelovig is. En het feit dat het heil van de drager van dit gewaad meer zou hebben te maken met een zuiver uiterlijk naleven, helemaal los van de innerlijke geaardheid van de ziel, staat van genade, deugden enzovoort. Laat ons antwoorden met Saint-Louis-Marie als volgt. Waar uiterlijke praktijken oprecht gemeend zijn, helpen zij de innerlijke, hetzij omdat ze de mens, die zich steeds gedraagt volgens zijn zintuigen, doen herinneren aan wat hem te doen staat. Hetzij omdat ze geschikt zijn om de naaste te stichten wanneer die ze ziet. En dat laatste kan niet worden gezegd van hen die puur innerlijk te werk gaan. Laat geen buitenstander hier dus kritiek op hebben of zich in dit soort zaken mengen door te beweren dat de ware aanbidding via het hart gaat, dat men moet vermijden wat buiten zit, dat er ijdelheid kan bestaan, dat men zijn aanbidding dient te verbergen en zo meer. Met mijn meester antwoord ik hun: laten de mensen uw goede werken zien, zodat zij uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Zoals we ook lezen in het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 5, vers 16. Niet, zoals Sint Gregorius zegt, dat men zijn uiterlijke handelingen en aanbidding moet verrichten om de mensen te behagen en er lof aan over te houden, want dat zou inderdaad ijdelheid zijn. Maar iemand handelt wel eens zo tegenover mensen met de enige bedoeling God welgevallig te zijn en hem te verheerlijken, zonder zich verder eigenlijk te bekommeren om de minachting of de lofuitingen van de mensen. Verderop merkt diezelfde Sint Gregorius nog op: een van de redenen waarom zo weinig christenen aan hun gelofte van de heilige doop denken en er zomaar op losleven als hadden ze God, zoals de heidenen, niets beloofd, is dat ze er geen enkel uiterlijk merkteken van hebben bewaard dat hen eraan zou kunnen herinneren. Nog andere bezwaren worden geuit. Het scapulier, zo zegt men, is een nogal wat bekrompen heilsverzekering, waardoor je jezelf niet meer hoeft te heiligen of je aan de geboden te storen. Anders gezegd, nadat de zondaar het scapulier ontvangen heeft, zou hij zich in alle gemoedsrust aan de wildste zonde kunnen overgeven, bij zichzelf zeggend: ik draag nu eenmaal het scapulier, dus ik kan gewoon niet verdoemd worden. Hier geldt als antwoord dat iemand die zo van de vereering van de heilige maagd misbruik zou maken, haar gunsten verder gewoonweg onwaardig is. Het zou daarom onterecht zijn dat hij om vrijelijk te zondigen op zijn scapulier zou rekenen, want God laat niet met zich spotten. Zoals we ook kunnen lezen in de brief van de Galaten, hoofdstuk 6, vers 7. Zonder twijfel zou de duivel, zolang de zondaar zijn scapulier draagt, zich nooit voorgoed van diens ziel meester kunnen maken. Het zou echter wel kunnen dat de dood hem overviel op een ogenblik dat hij het scapulier verloren, of nadat zijn omgeving het had afgenomen, of anders nog dat hij, daar hij er niet meer in gelooft, het scapulier zelf uit minachting zou afdoen. Dit soort gevallen hebben helaas bestaan. Saint-Claude Colombière vertelt het verhaal van een verstokte zondaar die, door wanhoop overmand, herhaaldelijk tevergeefs getracht had zichzelf te verdrinken. Niet wetende waar hij die wonderbaarlijke redding telkens aan kon toeschrijven, merkte hij ineens dat hij een scapulier droeg en bleef er zo van overtuigd dat dat de hinderpaal was die zijn funeste plan in de weg stond, dat hij het van zich afrukte. En toen hij daarna voor de vierde of vijfde keer het water indook, gebeurde het dat de golven, die hem tot dan toe hadden gespaard, hem in een oogwenk verslonden. Hij kwam zo om in zijn zonde, maar hij kon pas sterven na zich te hebben ontdaan van dit helskleed, waaronder men niet kan doodgaan zonder het voorrecht te hebben het eeuwig vuur te vermijden. De heilige jezuïet besluit: als u wilt sterven in uw zonde, dan zal de dood niet uitblijven, maar zolang het scapulier op u is, zult u zeker niet sterven. Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, door wie het scapulier van de Berg Carmel sterk werd aangeraden, drong evenwel aan op de nodige rechtschapenheid bij hen die het ontvingen. Het dragen van het scapulier vooronderstelt dat de persoon in kwestie zich heeft voorgenomen van zijn zonde af te komen. Anders zou men zich scharen onder de valse volgelingen van de Heilige Maagd, aanmatigend en onboetvaardig tegelijk, die onder de mantel van de Heilige Maagd en met het scapulier om het lichaam of de rozenkrans in de hand Heilige Maagd roepen, maar ondertussen Jezus Christus door hun zonde geweld aandoen. Zo kan men in principe stellen dat iemand die schijnheilig het scapulier omhangt, namelijk met de bedoeling om door te gaan met zondigen en daarbij Gods rechtvaardigheid op zijn gemak trotseert, uitgesloten is van de belofte van de Heilige Maagd. Anders beoordeeld moet evenwel worden het geval van iemand die uit zwakheid of door zich te laten meeslepen geleidelijk afdaalt tot het niveau van een wanordelijk leven, ook al draagt hij daarbij nog het scapulier en hij blijft er vast van uitgaan dat de Heilige Maagd hem eens op de dag weer zal helpen om zijn levensstijl te veranderen en weer zijn heil te bewerken. Tegenover zo iemand is het volkomen gerechtvaardigd te geloven dat Maria het in orde zal maken, dat hij zich weer bekeert en dat zij ervoor zorgt dat hij niet zo ineens komt te sterven zonder de bijstand van de godsdienst, of althans zonder berouw te tonen. Mocht het zijn dat ze een wonder moet bewerken, de op handen zijnde dood vertragen, om de stervende aldus nog de kans te geven zich met God te verzoenen, de sacramenten te ontvangen, of om althans tot een acte van diep berouw te kunnen komen, dan zal Maria haar moederlijke bezorgdheid zeker tot zover uitstrekken. De verbintenis die haar immers bindt met de broeders van het scapulier is een van de heilige overeenkomsten waarvan de duur onbeperkt is en de strekking onschendbaar. De heilige maagd van de Karmel zal voor haar zonen vooral hulpvaardige genade verkrijgen die hen bewaren voor de doodzonde, het beschermen in gevaarlijke situaties en hen heiligen. Dat bedoelde ze toen ze tegen Saint Simon Stock zei dat het scapulier een teken des heils is, een vrijgeleide in gevaren, een vredespand en een eeuwige verbintenis. Hoofdstuk 7. Enkele gunsten verkregen dankzij het scapulier. De hiernavolgende verhalen zijn authentiek. De meeste ervan werden gepubliceerd door Chronique du Carmel. Wat betekent Chroniek van de Carmel? In verschillende perioden. Men vindt hier slechts een heel klein gedeelte van de talloze wonderen van de natuur en de genade door het scapulier van Onze Lieve Vrouw van de Carmel door de tijd heen bewerkt. Het scapulier van de Ier. Aan het eind van de vorige eeuw reisde monsieur Polding, een bisschop-missionaris, door een weinig bezocht deel van de Australische binnenlanden. Hij werd daarbij ziek en werd met achtenswaardige toewijding door een weduwe verzorgd. Eenmaal beter deed de prelaat haar de belofte dat hij haar in ongeacht welke periode van het jaar en waar hij zich dan ook mocht bevinden, op haar verzoek de laatste sacramenten zou komen toedienen. Er verstreken heel wat jaren toen op een herfstavond er een brief aankwam waarin de prelaat verzocht werd zijn woord gestand te doen, aangezien zijn weldoenster op sterven lag. Zonder dralen en de barre weersomstandigheden ten spijt gaf de bisschop zich op weg. Na dagenlang gelopen te hebben, komt hij doodmoe bij het huis van de weduwe. Tot zijn grote verwondering blijkt het leeg. Terwijl hij staat na te denken over wat hij zal doen, wordt zijn aandacht gevestigd op bijlslagen van een houthakker. Hij begeeft zich naar de plek waar hij het geluid hoorde en treft daar een stevige ier aan, die bomen aan het omhakken is. Monsieur Polding hoort van hem dat de oude dame uit angst voor vertraging besloten heeft, al was ze dan stervende, elders geestelijke hulp te halen. De ier kan hem echter niet zeggen welke kant de vrouw is opgegaan. Inziende dat het zinloos zou zijn haar te willen zoeken, zegt de bisschop, terwijl hij op een boomstam gaat zitten tegen de houthakker: "Zo, beste kerel, ik zou hier eigenlijk niet graag voor niets gekomen zijn. Kniel maar neer, dan zal ik je de biecht afnemen." De ier begint zich te verontschuldigen, aanvoerend dat hij zich nergens op voorbereid heeft en dat het zo lang geleden is dat hij voor het laatst biechtte en 1000 andere redenen. Maar monsieur Polding wuift al die uitvluchten weg en de houthakker knielt tenslotte neer, vol berouw, om zijn fouten te belijden en om vergeving te krijgen. De missionaris laat hem beloven dat hij de zondag daarop te communie gaat en ze gaan uit elkaar. Nauwelijks heeft de prelaat een paar stappen gedaan of hij hoort een dof geluid, gevolgd door zwak gekreun. Hij keert in allerijl terug en treft de biechteling dood aan, verpletterd door een vallende boom. Als men nu weten wil waar die bewonderenswaardige goddelijke barmhartigheid op slaat, waarbij een bisschop honderden kilometers van zijn woonplaats wordt weggeroepen via onbegaanbare wegen, alleen om de hemelpoort te openen voor een arme zondaar die kort daarop door de dood overvallen zou worden, dan komt het doordat die brave man, zoals elke rechtgeaarde ier, het scapulier van de heilige maagd droeg. Die goede moeder, altijd trouw aan haar belofte, liet niet toe dat hij zou sterven voordat hij zich weer met God verzoend had. Met het einde van deze uitzending nemen we afscheid van dit deel van Het Scapulier van de Berg Carmel, geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval en uitgegeven door Tradition Monastique. In de radiogids vindt u alle informatie om het boekje te kunnen bestellen. Dit werd u voorgelezen door Antoon van den Boogaard naar aanleiding van de geestelijke lezing tijdens de mini-retraite in februari door pastoor Pieter Zimmerman. Daarin beval hij het scapulier aan als een bijzondere devotie en een bijzondere bescherming. Blijf ons volgen op Radio Maria voor de volgende delen van dit boekje over het scapulier, die alleen in het weekend worden uitgezonden. We zullen nog dieper ingaan op de betekenis en de impact van het scapulier.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Zometeen kunt u meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent van harte uitgenodigd om mee te bidden met biddende moeders.

We zijn weer bij elkaar als biddende moeders. We hopen dat u ook met ons samen meebidt. Vooral onze kinderen en kleinkinderen en petekinderen. Want er staat bij Jeremia 31... Houd nu op met huilen, droog je tranen. Al de moeite voor je kinderen wordt beloond. Ze keren terug uit het land van de vijand, dat beloof ik. Er is hoop voor je kinderen. Ze komen terug naar hun eigen land. Wat een vertrouwen mogen wij leggen bij het kruis, bij de Heer, voor onze kinderen. We hebben ook al heel wat gebedsverhoringen gezien. Daarom blijven we krachtig in ons gebed samenkomen. We bidden tot de Heilige Geest. We bidden een Bijbelwoord. En we bidden samen vol overgave. U kunt zich ook altijd aansluiten bij een groep biddende moeders. U kunt het op internet zoeken bij biddende moeders. En altijd anders even naar Radio Maria bellen. Daar kunnen ze u ook verder helpen. En ze kunnen nu alles klaarzetten voor zover u dat nog niet gedaan hebt of omdat u nieuw bent. We zetten altijd klaar een kruis die ons herinnert aan onze Verlosser. We zetten een kaars neer, want Jezus is het licht van de wereld. We leggen een Bijbel neer vanwege het feit dat Jezus het levende woord is. En een mandje, dat staat klaar aan de voet van het kruis. En daarin leggen we straks één voor één al de namen van onze kinderen, petekinderen. Maar ook degene die wij als priester geadopteerd hebben. We hebben die allemaal op een papiertje geschreven. En dat papiertje leggen we dan symbolisch in het mandje of in de handen van de Heer. We lezen straks uit Marcus 12, vers 28 tot 34.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Vader, wij willen komen om eerst te zingen tot de Heilige Geest, samen met Maria, die ook moeder was en onze moeder is en de moeder van onze kinderen. Wij smeken om de Heilige Geest.

waard. U die onze harten kent, u die onze leidsman bent, u houdt van de zwakke mens,

hart. U kent onze duisternis. U die waarheid onderricht. U die onze nacht verlicht.

0: Heilige Geest, wees welkom in ons midden. Wij danken u voor uw aanwezigheid en vragen u ons te inspireren. Laat het samen zijn geheel van u zijn, Heer. Neem onze eigen gedachten van ons weg en geef ons uw gedachten. Geef ons de gave van lofprijzing, zodat we onze God kunnen verheerlijken, hem eren en aanbidden. Geef ons de gave van voorbeden, zodat we onze kinderen voor u kunnen brengen en uw wil voor hen zoeken. Geef ons een dankbaar hart voor alle zegeningen die u over hen hebt uitgestort.
1: Amen. Amen. We gaan door met een gebed om bescherming. Heer Jezus, we vragen u, zegen en bescherm ieder van ons. En bedek ons met uw kostbaar bloed, zodat geen kwaad ons of dit huis zal treffen, als wij nederig bij u komen om als bezorgde moeders te bidden voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Amen.
2: Amen.
1: Lieve Jezus, u ziet wat er in ons hart leeft en u ziet er de pijn. Wij komen om onze kinderen bij u te brengen. U houdt nog veel meer van hen dan wij. Bescherm ons, onze gezinnen en ons samen zijn tegen de boze en tegen alle kwaad. We weten dat u de overwinning hebt behaald. Daarom danken wij u nu voor uw bescherming en dat u bij ons bent. Amen.
2: Amen. Wij vragen om vergeving. Heer Jezus, we komen bij u zoals we zijn. We hebben spijt over onze zonden. Wilt u ons vergeven? Wij geven onszelf helemaal aan u over, Heer Jezus. We nemen u aan als onze Heer, onze God en Redder. Genees ons, verander ons en sterk ons naar geest, ziel en lichaam. Wij houden van u, Heer Jezus, en wij danken u en wij willen u volgen iedere dag van ons leven. Amen. Amen.
0: We vragen om eenheid van hart en geest. Heer, we hebben spijt over alles wat we tegen iemand van de hier aanwezigen hebben. Elk onaardig woord, iedere onvriendelijke gedachte, hoe klein ook. Omdat het de eenheid in ons samen zijn verstoort. We willen bij u komen, Heer, één van hart en gedachte. Maak ons alstublieft één in uw liefde, Heer Jezus. Dank u.
2: Amen. Amen. We hebben ons hart nu voorbereid. Nu gaan we samen de Heer God, onze Vader, prijzen in een lied. Want de Heer Jezus is meester van ons leven. Niet alleen van ons, maar ook van onze kinderen. Bidden we en zingen we samen.

Ja, Heer, ons hart is voor U. Uw hart is van ons. Wij mogen één zijn in ons hart met U. Want daar, Heer, is al de liefde, Uw liefde voor ons allen. Zingen we samen, want Heer, Uw liefde is alles voor mij.

0: Een gebed om ons te verenigen met alle groepen van biddende moeders. Lieve Heer, we verenigen ons gebed met alle groepen van biddende moeders over de hele wereld. Heer, we komen in alle ernst bij u met onze vragen. We hebben veel te veel tijd verloren laten gaan. We hebben ons zorgen gemaakt. We hebben geprobeerd om onze problemen zelf op te lossen. En in sommige situaties hebben we gewoon helemaal niets gedaan. Maar nu, Heer, verenigd met alle zussen in uw familie, prijzen en danken wij u voor de nieuwe hoop die u ons geeft, nu wij onze kinderen bij u brengen.
1: Amen. Gaan we verder met onze Bijbellezing uit Markus 12, vers 28 tot 34. Laten we deze ook even in stilte op ons inwerken en zien en horen met ons hart wat het nu eigenlijk zegt. Nu trad een schriftgeleerde op hem toe, die naar hun woordenwisseling geluisterd had, en begrijpende dat hij hun een raak antwoord had gegeven, legde hij hem de vraag voor: wat is het allereerste gebod? Jezus antwoordde: het eerste is: hoor Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en met heel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is dit: gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen gebod belangrijker dan deze twee. Toen zei de schriftgeleerde tot hem: juist, meester, terecht hebt ge gezegd, hij alleen is God, en er is geen andere God dan hij. En hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf, betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.
0: God beminnen en de naaste als onszelf. Het is belangrijker, zegt de tekst, dan alle rituele offers. Maar nog belangrijker, ze brengen je naar het rijk van God, naar het rijk van de hemel. In dat rijk ben je niet alleen. Het is een samenlevingsweefsel met God als adem, als bezieling, als diepste wezen. In dat weefsel leven ook onze kinderen. We hebben ze meegenomen, of ze willen of niet. Het beste van onszelf hebben we aan hen gegeven. Teder en oprecht, zonder voorbehoud. Ongelooflijk dat dat tere weefsel van het Rijk van God niet overweldigd wordt door de boze. Het is een scheppende liefdesdaad van God. Prachtig is het, gratis, genade. Hoe sterk en listig de boze ook is. Het is een wonderbaar en overweldigend gebeuren. Zo houden we elkaar vast over de generaties heen.
2: Het gebod van de liefde. Niet een lijstje waar je aan moet voldoen, waar je aan moet beantwoorden. Maar wat is het? Het is liefhebben. God liefhebben is in vertrouwen blijven. Is vertrouwen in hem, in elkaar en in jezelf. Wat een prachtige boodschap. En hoe mooi is dat we dat in gedachten kunnen houden als we straks de kinderen en onze priesters in de handen van God leggen in het mandje.
1: De naaste beminnen met alles, heel mijn hart, verstand, al mijn kracht. De Heer beminnen met alles, mijn hart, verstand, met mijn kracht. Dan zegt de Heer, dan sta je niet ver af van zijn koninkrijk. Maar hoe bemin ik eigenlijk de Heer? Is dat werkelijk met heel mijn hart, mijn verstand? Of zitten daar nog verborgen plekjes in mijn hart, gesloten deuren? Of mijn verstand? Ik kan alles heel mooi en positief beredeneren, maar speelt mijn hart daarbij ook een rol? Of kom ik dan toch die dichte deuren tegen? Dan die kracht, is dat fysiek of mentaal? Ik denk zelf, wil ik de Heer echt beminnen, dan vraagt dat al de mentale kracht die nodig is om die dichte deuren en die geheime plekken te willen openen. Al die fysieke kracht kan ik in werking zetten door bijvoorbeeld te gaan naar de sacramenten die we hebben, naar de kerk te gaan, het gebed te gebruiken. Dit volledig inzetten. De biecht, misschien is de biecht een hulpmiddel om dat hart te helpen openen in een biechtgesprek. Nou, werkelijk, de Heer zo beminnen, dat is een levensopgave. En ja, we vallen af en toe, maar dat is geen reden om bij de pakken neer te zitten. Dan hebben we onze fysieke kracht die we kunnen inzetten. Daar waar we gevallen zijn om te zeggen, nee, we gaan verder. Ik wil de Heer beminnen met mijn hart. Ik wil de Heer beminnen met mijn verstand en met al de kracht die ik heb. En ja, ook als je ziek bent en niet kunt lopen of wat dan ook. Dat is ook, kun je omzetten in de kracht om de Heer te beminnen. In juist in je beperkingen. Daarin schuilt de liefde. Alles is van hem en alles is voor hem. Als we zo willen beminnen, wat een levensopgave is, als we zo willen staan, dan zegt de Heer, dan zijn we niet ver af van zijn koninkrijk. Als we zo willen staan, zijn we werkelijk in staat onszelf, de ander, mee te nemen in die liefde die hij van ons verlangt en die hij ons ook juist schenkt.
2: Vervolgen we door dankgebed van het moederschap. Dank u, lieve Heer, voor de gave van het moederschap, het geestelijk moederschap, het peetmoederschap. Dit is zo'n gezegende en waardevolle roeping. Heer, we vergeten vaak hoeveel vertrouwen u in ons stelt door een van uw kostbare kinderen aan onze zorg toe te vertrouwen. Help ons alstublieft om iedere keer weer het belang van dat moeder zijn te waarderen. Amen. Amen.
0: We bidden als we de namen in het mandje leggen. Heer Jezus, we komen bij u als moeders die uw zegen willen vragen over hun eigen kinderen en over alle kinderen van de hele wereld. We danken u voor onze kinderen. Ze zijn een kostbaar

0: geschenk aan ons. Help ons, Heer, dat we dat nooit vergeten, vooral als ze in moeilijkheden verkeren. Heer, ze leven in een beangstigende wereld, een wereld die u vaak niet erkent. Een wereld waarin ze vaak uitgelachen worden, als ze toegeven dat ze in u geloven. Help hen om sterk te zijn, Heer. Laat ons steeds ervan bewust zijn dat u altijd met ons bent en alle vreugde en pijn met ons deelt. Dat u met ons lacht als we blij zijn en met ons huilt als we verdrietig zijn. Geef ons alle genade die we nodig hebben om uw plannen voor ons leven te verwezenlijken en om aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen. U bent de almachtige Zoon van God, u kunt dingen veranderen. Daarom keren we ons in geloof en liefde tot u, wetend dat u onze gebeden zult beantwoorden. Heer, geef dat wij er altijd aan zullen denken hoeveel u van ons en onze kinderen houdt en hoe u er bij ons op aandringt met al onze problemen bij u te komen.
1: Amen.
0: Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven.
2: Nu is het moment gekomen waarop we onze kinderen bij de Heer mogen brengen. En niet alleen onze kinderen, maar ook de peetkinderen. En onze priesters die ons op ons hart liggen, bidden we ook heel bijzonder voor onze biechtvaders. Brengen we die allemaal bij het hart van de Heer.

0: Vader, we sluiten onze gebeden ook af met het gebed voor de vaders van deze kinderen. Voor al de intenties die we in het schrift hebben opgeschreven. Wil deze gebeden allemaal verhoren. Vader, u ziet ook nog wat er verder nog in ons hart leeft. Al de gebeden van onszelf, van ons als biddende moeders. Alles leggen wij bij u neer. Want u bent Vader voor ons allen. Daarom willen we samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Amen.
0: En Maria, het is deze meimaand ook uw maand. Daarom brengen wij alles bij u, in de verwachting dat u alles zal brengen bij de Vader.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bidden we nog het gebed voor vernieuwing. Vader, we bidden voor vernieuwing. Stort uw geest uit over uw mensen en geef ons een nieuwe kijk op uw glorie. Een nieuwe ervaring van uw kracht, een nieuwe trouw aan uw woord en een nieuwe toewijding aan uw dienst. Dat uw liefde mag groeien onder ons en dat uw koninkrijk mag komen. We vertrouwen u, Vader, voor de bescherming tegen de listen van de duivel, die alleen maar probeert om uw plannen en doelen te vernietigen. Wij verkondigen uw heerschappij in ons leven en dat uw wil mag geschieden.
0: Amen. Ja, dan zijn we aan het eind gekomen van ons samen zijn. Leggen wij daarom alles in vertrouwen bij de Vader. En laten we het daar dan ook bij houden, dat we het daar ook laten liggen. Hij weet ervan.

0: enkele andere bijzondere gebeden. De zegen van een ouder voor een volwassen kind. Ik vraag de zegen van de Heer over jou, mijn kind. Je hebt het huis verlaten en je leeft daarbuiten op jezelf. Mogen de Heer je zegenen als je 's morgens wakker wordt en jou deze dag veilig bewaren naar lichaam, ziel en geest. Mogen Hij met jou meelopen nu ik dit niet langer kan. Mogen Hij de plaatsen zegenen waar je woont en werkt en zijn liefdevolle zorg aan jou laten zien. Zoals ik eens deed toen ik jou zo vaak vroeg waar je was geweest en met wie. Mogen Hij je zegenen als je onderweg bent en allen die met jou meereizen. Mogen Hij jouw financiën zegenen en jou leren vrijgevig te zijn aan hen die minder hebben dan jij. Mogen Hij je leiden op waarachtige wegen, jou helpen je te herinneren het beste van jezelf te geven en noden van anderen boven je eigen nood te plaatsen. Mogen Hij je leren te vergeven, zoals we vaak elkaar hebben vergeven, als jij struikelde en ik jou berispte. Als ik nee zei en jij dat niet begreep. Mogen je gezegend worden met de kennis van de liefde van God die jou leidt en jouw pad verlicht. Zoals ik gezegend ben in het weten dat jij veilig bent onder de schaduw van zijn vleugels. Mogen je groeien in je relatie met de Heer. Gezegend zijn in de zekerheid dat Hij nooit tekort zal schieten in zijn liefde. Je nooit in de steek zal laten en er altijd zal zijn om jou te troosten. Mogen je gezegend zijn in de zekerheid dat ik me geen zorgen maak, omdat ik weet dat jij veilig bent in zijn handen, in de handen van de enige persoon die meer van jou houdt dan ik ooit kan. Amen. Vader, ik twijfel zo vaak aan uw wegen en mijn vertrouwen in u schiet tekort. Dikwijls denk ik dat de dingen alleen maar goed gaan, mits ze op mijn manier worden gedaan. Ik heb berouw over mijn onafhankelijkheid jegens u. Laat mij, door de kracht van het kruis van uw Zoon en door de verlichting van de Heilige Geest, leren om altijd te vertrouwen op uw barmhartige zorg voor mij. Help mij, Vader, om uw liefhebbende, gehoorzame kind te zijn. Amen.
1: U hebt kunnen meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En Radio Maria als gebedsradio sluit u heel graag bij aan. Dank voor uw gebed.

Jezus werd gedood, maar leeft. Hij is uit zijn graf verrezen, zoals lang van tevoren in de schriften was voorzegd. Zijn leerlingen konden het eerst niet geloven. Hun verdriet zat te diep. Maar hij toonde zijn doorboorde zijde, zijn handen en voeten en deed vele tekenen. Weg was de angst. Zij geloofden omdat zij zagen. Wij, die niet zien, geloven deze getuigenissen en verenigen ons in grote vreugde.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons, Heer, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O, onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Het Inzicht. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Marleen Kaars.

Dag beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. De katholieke kerk beschikt over het meest interessante en meest bestudeerde archeologisch object van de geschiedenis van de wereld, namelijk de lijkwade van Turijn. En toch wordt er zo goed als niet over gesproken, terwijl eigenlijk de hele wereld dit zou moeten weten. Het zou gaan over het doek waarin Jezus Christus gewikkeld werd nadat hij van het kruis afgenomen werd. Je hebt mensen die dit geloven en anderen die dit niet geloven. De reden waarom vele mensen vandaag niet geloven is de wetenschap. De moderne mens gaat er immers vanuit dat wetenschap alles verklaart en dat er geen geloof nodig is. De wetenschap vormt dus een ernstig struikelblok voor het geloof. Geef de mensen daarom wetenschap, echte wetenschap. Nu is er al heel veel wetenschap beoefend rond de lijkwade van Turijn. En de verrassende uitkomst is dat, in het geval van de lijkwade, maar eigenlijk altijd, als we eerlijk zijn, wetenschap en geloof elkaar perfect aanvullen. Met wetenschap alleen kom je er niet. Als je de wetenschappelijke feiten echter naast de evangelie legt, dan is de authenticiteit van de lijkwade niet meer in twijfel te trekken. Dat wil ik vandaag laten zien. Ik heb mij voor deze bijdrage vooral laten inspireren door een groot expert op dit terrein, de Amerikaanse priester Edward Dalton, die in Rome woont en lesgeeft aan de Pontificale Universiteit. Een van de vakken die hij onderwijst is de studie van de lijkwade en meer specifiek de Bijbelse theologie van het lijden van Christus volgens de lijkwade. Wist je trouwens dat je een jaar lang kunt studeren rond de lijkwade, een postgraduaat behalen? Mensen beseffen niet hoeveel er te zeggen valt en gekend is rond dit merkwaardige doek. Vader Dalton maakt deel uit van een internationale studiegroep die regelmatig samenkomt. Hij heeft ook een wetenschappelijke achtergrond. Hij is dus een heel geschikte gids om ons in te lichten over de feiten en de allerlaatste ontwikkelingen rond de lijkwade. De lijkwade van Turijn is een kleed dat een met bloed bevlekte afbeelding van een naakte man laat zien. Het linnen kleed is 1,1 meter bij 4,4 meter. Het wordt al sinds 1578 bewaard in de kathedraal van Turijn, vandaar de naam Lijkwade van Turijn. De lijkwade dook voor het eerst op in de West-Europese geschiedenis omstreeks 1354 in Liri in Frankrijk, dankzij Geoffroy de Charny, een Franse ridder. De omstandigheden waarin hij het kleed verwierf, heeft hij nooit verklaard. In 1453 droeg de familie Charny de lijkwade over aan het huis van Savoie, dat ze in het bezit hield tot in de 20e eeuw. Aanvankelijk bewaarden de Savoise in Chambéry in Frankrijk. In 1578 werd ze door het huis van Savoie tenslotte naar Turijn in Italië overgebracht. Interessanter dan de recente geschiedenis van de lijkwade is wat ermee gebeurde toen ze opdook in Liri. Er ontstond namelijk een hele polemiek rond de vraag of de afbeelding op de lijkwade al dan niet het werk is van een 14e-eeuwse kunstenaar. De wetenschap is echter lang niet bij machte geweest om daar een uitspraak over te doen. Ondertussen zijn er ontelbare pogingen geweest om de afbeelding te reproduceren, ook nog in recente tijden. De natuurkundige Paolo Di Lazzaro heeft dit bijvoorbeeld 5 jaar lang geprobeerd door te spelen met de verschillende parameters van ultraviolet licht op linnen, met de amplitude, frequentie en duur van blootstelling aan het licht, om een beeld zoals dat van de man op de lijkwade te kunnen reproduceren. Het was een heel frustrerende ervaring, omdat hij ofwel niet zag, ofwel was het doek verkoold. Hij heeft daar later een artikel over gepubliceerd,
waarin hij schrijft dat de hoeveelheid energie die nodig is om een soortgelijk beeld op blinden te creëren 34.000 miljard watt zou zijn. Met andere woorden, een onmogelijke opgave. Ik zei al dat de lijkwade een kleed is dat een met bloed bevlekte afbeelding van een naakte man laat zien. Het uitgangspunt is dat we dit kleed door de eeuwen heen hebben vereerd als de doek die het lichaam van Christus omhulde. Jezus is op Goede Vrijdag op het kruis gestorven. Na zijn dood werd hij in een graf gelegd, gewikkeld in een doek. Dat kunnen we lezen in het Evangelie van Johannes. Dat doek zou de lijkwade zijn. Dit doek is in 1354 voor het eerst tentoongesteld als de lijkwade van Jezus Christus. De rest van de geschiedenis heb ik net verteld. Er is ook informatie over wat er aan vooraf gegaan is. Maar deze informatie is meer omstreden. Ik kom hier later op terug. Het lange doek bevat aan de linkerzijde een frontaal beeld van een lichaam en aan de rechterzijde een beeld van de rugzijde. Je kunt je het best voorstellen dat het lichaam aan één uiteinde van het doek werd neergelegd. Het doek was zo lang dat het over het hoofd, over de borst tot over de voeten kon gelegd worden. De tekening die te zien is op het doek staat enkel op de binnenzijde van het kleed. Dat is heel bijzonder. Het doek bevat een geelachtige afdruk van een lichaam, daar waar het doek het lichaam inderdaad geraakt heeft. Maar die afdruk is zo dun dat, als je er voorzichtig met een scheermesje zou overschrapen, het beeld zou weg zijn. De diepte van de penetratie van de kleuring op het oppervlak van de lijkwade is uitermate verrassend. Slechts tussen 200 en 500 nanometer. Het is moeilijk ons een idee te vormen van wat dit betekent. Maar neem nu een menselijk haar. Stel je voor dat je het in de lengte met een schaar kunt doorknippen. Eén helft knip je opnieuw door. Doe dit in totaal 4 keer. Je hebt dan over, je blijft dan over met een stukje dat 1/16 is van de dikte van het haar. Dat stelt nu de diepte van de penetratie van de kleuring voor. De kleuring die op de andere zijde niet voortkomt. Er is niets in de vezels gedrenkt. Daarmee is ook de theorie ontkracht dat de afbeelding zou geschilderd zijn met een pigment van een of ander organisch of anorganisch materiaal, een kleurstof of een inkt. Wetenschappers hebben op een bepaald ogenblik een lijst gemaakt van alle chemische eigenschappen van al de pigmenten door de geschiedenis heen gekend. En die hebben ze getest door middel van massaspectroscopie om niet alleen de chemische samenstelling te ontdekken, maar ze ook te identificeren. Geen enkel pigment of kleurstof of vernis is op het doek gevonden. Wetenschappers begrijpen nog steeds niet hoe de afbeelding tot stand is gekomen. En ondanks alle wetenschappelijke kennis en vooruitgang is het nog steeds niet mogelijk een gelijkaardige afbeelding tot stand te brengen. Anders is het met de bloedvlekken op de lijkwade. Die dringen wel door tot de andere zijde van het doek. Bovendien heeft men ontdekt dat de bloedvlekken er waren vooraleer de afbeelding ontstaan is. Een vraag die bij velen nog leeft, is de lijkwade nu echt? Dat wil zeggen, gaat het inderdaad om het doek waarin Jezus Christus na zijn dood gelegd is? Of is het fake? Laten we het hebben over een groot wetenschappelijk experiment, de koolstofdatering, een poging om te reconstrueren wanneer het doek ontstaan is. Op 14 oktober 1988 publiceerde de New York Times 3 artikels die samengevat werden in het eerste ervan. Ik citeer: tests met radioactieve koolstof, die dit jaar door 3 laboratoria onafhankelijk werden uitgevoerd, leidden tot de conclusie
dat de lijkwade vervaardigd werd tussen 1260 en 1390. Einde citaat. Anders gezegd, de afbeelding was ofwel het werk van een middeleeuwse kunstenaar of een natuurlijk verschijnsel als gevolg van contact van het kleed met een mannenlichaam. Mocht je na deze bekendmaking toch nog geloven in de echtheid van het doek, dan hoorde je thuis in de categorie van zij die geloven dat de aarde plat is. Maar de officiële studiegroep van de lijkwade, de STURP, en dat is afkorting van Shroud of Turin Research Project, opgestart in 1978, had op dat ogenblik al meer dan 20 door vakgenoten beoordeelde artikels geschreven en ze waren vanaf het begin achterdochtig wat betreft de uitkomst van deze studie. Het is een interessant verhaal, te lang om hier in detail uit te leggen. In 2017 is er echter een artikel verschenen dat toont dat de conclusies van de koolstofdatering van 1988 niet langer houdbaar zijn. Volgens de Freedom of Information Act waren deze laboratoria wettelijk verplicht om de ruwe gegevens vrij te geven die aantonen hoe heterogeen de individuele resultaten waren. Drie laboratoria hebben het onderzoek uitgevoerd: Oxford, Zurich en Arizona. Het idee was om de resultaten van hun studies onafhankelijk te publiceren, maar dat is niet gebeurd. Ze hebben ze op één hoop gegooid en geconcludeerd dat het doek zou ontstaan zijn tussen 1260 en 1390. Het komt erop neer dat ze een monster uit de linkerbovenhoek van de lijkwade gebruikten, waarvan we weten dat het abnormaal is. Het is niet representatief voor de rest van de lijkwade. En daar was 10 jaar eerder al bewijs van. Er bestaat een video over dit fiasco die het hele verhaal vertelt. De koolstofdatering zegt dus niets over de leeftijd en de oorsprong van de lijkwade. Wat weten we dan wel? Waar was de lijkwade en wanneer? Hoewel de ons bekende geschiedenis van de lijkwade te situeren valt in Frankrijk en Italië en na 1354, weten we dankzij stuifmeelonderzoek dat zij zich voor 1354 in Azië en het Heilig Land bevonden heeft. Er zijn sterke aanwijzingen dat de lijkwade afkomstig is uit de buurt van Jeruzalem en ontstond in de lente, het seizoen waarin Jezus stierf. Dat in de Joodse begrafenisrituelen bloemen gebruikt werden, blijkt uit een Bijbelpassage uit 2 Kronieken, 16e hoofdstuk, 14e vers. Ik citeer: "Hij, en dat was een zekere Asa, werd bijgezet in het graf dat hij zich in de Davidstad had laten uithouwen. Men legde hem op een rustbed dat geheel met welriekende kruiden en specerijen volgens kunst toebereid bestrooid was." Einde citaat. De reisroute van het kleed op basis van het stuifmeelonderzoek valt ook samen met de theorieën van Ian Wilson over de verblijfplaats van de lijkwade voor 1354. Deze journalist en historicus publiceerde in 1978 de Shroud of Turin. Zijn boek verzamelt diverse historische getuigenissen over een linnen kleed met een afbeelding die op Jezus leek. Het verhaal begint in Jeruzalem in het begin van de eerste eeuw en leidt de lezer van Jeruzalem naar de antieke stad Edessa, het huidige Urfa in het zuidoosten van Turkije. Er bestaat een legende over een koning, Abgar, die over Jezus, de wonderdoener, had gehoord. Hij was melaats en hij wenste dat Jezus tot hem kon komen. Judas Thaddeus zou met de lijkwade naar Edessa gereisd zijn. Toen de koning de lijkwade vereerde, werd hij genezen en werd hij christen. Er was een handvol christenen in Edessa, maar dat verandert van zodra de zoon van Abgar op de troon komt te zitten. Hij keert terug naar het heidendom en keert zich tegen de christenen. Hij zal ze ook vervolgen.
Ze duiken onder, samen met de lijkwade, die zij verstopte in de muur rond Edessa. Ze bleef daar verborgen tot er in 525 een overstroming plaats had die de stadsmuren vernielde. Bij de heropbouw van de muren werd ze herontdekt. Dat gebeurde in 544 op dezelfde plaats als, en ik citeer, de door God gemaakte afbeelding die niet door mensenhanden werd gemaakt, einde citaat. Zo schrijft de Syrische historicus Evagrius en die leefde van 527 tot 600. Het kleed werd toen natuurlijk niet de lijkwade van Turijn genoemd. Het had een andere naam, dat is duidelijk. De vraag is natuurlijk of de lijkwade van Turijn overeenkomt met het kleed in Edessa. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat dit zo is. Maar er blijft natuurlijk altijd ruimte voor debat. De andere namen die gebruikt werden waren bijvoorbeeld Mandilion of het kleed van Edessa. Het kleed blijft in Edessa tot in 944. Dan wil Romanus I, de keizer van Constantinopel, alle relikwieën die te maken hebben met het lijden van Jezus Christus in zijn huis verzamelen. Het kleed zal er bijna 3 eeuwen blijven, tot de vierde kruisvaart in 1204. In een dagboek van de Franse kruisvaarder, Robert de Clary, lezen we: een van de andere kerken heette Onze Lieve Vrouw van Blachernaai. Daar bewaarde men de sidoine, wil zeggen lijkwade, waarin onze Heer gewikkeld was, en die stond iedere vrijdag rechtop, zodat de afbeelding van onze Heer duidelijk kon gezien worden. En niemand, nog van de Grieken, nog van de Fransen, heeft ooit geweten wat er met die sidoine gebeurde nadat de stad was ingenomen. Einde citaat. Dit citaat werd geschreven in de eerste helft van de 13e eeuw, nadat Constantinopel was geplunderd door het leger van de Vierde Kruistocht. Heel wat wetenschappers geloven dat de lijkwade toen, net als vele andere Byzantijnse schatten, begon aan haar lange tocht naar het westen. Daar duikt het kleed dus op in 1354. Hoe dan ook, een definitief bewijs dat de lijkwade uit de eerste eeuw stamt, is er niet.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Inzicht. Ik spreek vandaag over de lijkwade van Turijn, het meest interessante en meest bestudeerde archeologisch object van de geschiedenis van de wereld. En we zullen zien dat wetenschap en geloof elkaar perfect aanvullen. De lijkwade is het doek waarin Jezus zou gewikkeld zijn toen hij in het graf werd gelegd. De lijkwade duikt in de Europese geschiedenis op in 1354 en we weten wat er daarna mee gebeurd is. Een koolstofdatering leek te bevestigen dat het doek in de 14e eeuw zou ontstaan zijn, maar die datering bleek later onjuist te zijn. Aan de hand van historische documenten en wetenschappelijk onderzoek heeft men kunnen reconstrueren welk traject ze afgelegd heeft voor 1354. Wetenschappers weten niet hoe de lijkwade ontstaan is en ze zijn ook niet in staat om ze te reproduceren. De allereerste officiële foto van de lijkwade werd in 1898 genomen door de Italiaanse advocaat en amateurfotograaf Secondo Pia. Toen hij in de donkere kamer rustig zijn foto's ontwikkelde, zag hij op het negatief iets verbazingwekkends dat de interpretatie van de afbeelding op de lijkwade voor altijd zou veranderen. Het beeld op de negatieve fotoplaat was niet het negatieve beeld dat hij verwachtte. Het bleek veeleer de positieve afbeelding van een man. Maar dat betekende ook dat de afbeelding op de lijkwade een negatief is. Op de lijkwade zelf zijn details van het gezicht van de man bijvoorbeeld heel moeilijk te ontwaren. Je krijgt vage contouren van de ogen, de neus en de mond te zien. Het lijkt zelfs dat de ogen uitpuilen. Trouwens, dit verklaart waarom er zoveel iconen bestaan waar Jezus uitpuilende ogen lijkt te hebben. Maar als je de foto bekijkt, zie je een heel duidelijk menselijk gezicht. Je ziet de subtiele contouren rond de oogkassen, de details van de scheiding van de lippen, de zwelling van de wangen, het gescheiden septum. Als je 2/3 van de neus naar beneden kijkt, kun je zien dat het kraakbeen is gescheiden volgens de Amerikaanse wetenschappers. De baard is geplukt. Je kunt dingen zien zoals het arteriële bloed dat stroomt in de buurt van de slaap dat uit de frontale ader in het midden van het voorhoofd komt. Je kunt details blijven vernoemen. Het eerste dat in 1898 opviel was dat dit te mooi was om waar te zijn. Maar in plaats van Secondo Pia toe te juichen, wezen ze hem met de vinger aan. Ze vroegen hem waar hij dat vandaan had gehaald. Pas in 1931 werden er opnieuw foto's gemaakt. Ditmaal door de professionele fotograaf Giuseppe Enrie. En die foto's staan bekend als de Enrie-foto's. Hij doet het experiment van het fotograferen van de hele lengte van de lijkwade en hij ziet dat de lijkwade inderdaad een fotodocument is. Als je het negatief van de lijkwade neemt, zie je dat je niet tot een negatief komt. Het negatief is in feite het positief. Wat is de lijkwade dan? Een fotonegatief, 19 eeuwen voor de uitvinding van de fotografie. Een wetenschapper noemde de lijkwade onlangs al lachend zelfs de eerste selfie. Er is dus een fotografisch effect in het linnen zelf. Het zal Yves Delage zijn in Parijs die dit oppikt en de anatomische perfectie van dit lichaam opmerkt. En dat de pathologieën waaraan deze man leed gewoon kloppen met 1000 details. Ze komen overeen met wat we weten over het lijden van Jezus. Je moet weten dat deze Yves Delage een agnost was. Hij is geen gelovige, maar hij schrijft een artikel dat de man op de lijkwade Jezus van Nazareth is. De wetenschappelijke gemeenschap lacht hem hiermee uit en ze willen zijn artikel niet publiceren. Hij klaagt bij zijn vriend: als ik over Xerxes of over een of andere farao zou geschreven hebben, zouden ze mijn artikel aanvaard hebben.
Maar om de ene of andere reden nemen ze er aanstoot aan dat ik een spoor vond van het bestaan van Jezus Christus. Hij begreep niet waarom dit een probleem was. En toch zien we tot op de dag van vandaag dat alles wat met Christus te maken heeft een teken van tegenstrijdigheid is. Met de vele details die er over de lijkwade beschikbaar zijn, zou iemand kunnen bevestigen dat de man van de lijkwade Jezus Christus is. Maar daarom gelooft hij nog niet dat Jezus verrezen is uit de doden en dat het christendom waarheid is. Zelfs als het doek authentiek is. Wat dan? Wat laat ons dat zien? Er zijn mensen die zo ver gaan te zeggen dat de lijkwade een bewijs is van de verrijzenis van Christus. Vader Dalton is voorzichtiger. Hij is ervan overtuigd dat het een teken is van de verrijzenis. Er is al heel wat inkt gevloeid over de koolstofdatering en over andere onderwerpen, maar het komt neer op het stellen van de juiste vragen. Wie is deze man? Hier zijn de gegevens, leg ze uit. Dat is een beter uitgangspunt. Verzamel al de gegevens en kijk waar dit heen leidt. Het scientisme, daarmee bedoel ik de ideologie die van de wetenschap een religie maakt, sluit a priori de mogelijkheid van mirakels en de verrijzenis uit. De andere houding is: we weten dat het om de lijkwade van Jezus Christus gaat. Waarom zouden we nog wetenschap nodig hebben? Beide uitgangspunten zijn verkeerd. Laten we eerder kiezen voor de houding van de heilige paus Johannes Paulus II, die in zijn encycliek Fides et Ratio schrijft: geloof en reden zijn de twee vleugels waarmee de menselijke geest opstijgt naar de contemplatie van de waarheid. Hier is de perfecte casus. Probeer het. Kom met uw instrumenten, uw röntgenfoto's, uw infrarood, uw spectroscopie, uw massaspectroscopie, uw plakbandmonsters, uw bloedmonsters. Dat was waartoe hij de kerk heeft uitgenodigd. Paus Johannes Paulus II nodigde wetenschappers uit om dit allemaal onbevooroordeeld te doen. Bij de wetenschappers waren er ook agnosten en atheïsten. Wat het resultaat is van deze aanpak is dat we erachter komen dat de lijkwade een spiegel is van het evangelie. Het valt eigenlijk op zoveel niveaus samen met het evangelieverhaal dat we altijd al hebben horen vertellen. Alleen hebben we nu een vijfde getuige. Het zijn niet alleen Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes die getuigen van de passie van Christus, maar ook de lijkwade. Wat de verrijzenis betreft, er zijn vele getuigen van de verrezen Christus, dat lezen we ook in de schrift. Vele Joden hebben hun Shabbat ingeruild voor de zondag, de eerste dag, want ze geloofden nu in de verrezen Heer. Niemand heeft echter gezien hoe het dode lichaam van Jezus tot nieuw leven gekomen is. Maria Magdalena was het eerst bij het graf, maar het was leeg. Er was geen enkele getuige. De lijkwade is het enige teken. Wat het graf betreft, we noemen het lege graf. Maar het was niet leeg. Dat lees je bij Johannes. Wat ze vinden en hoe ze het vinden, maakt dat ze beginnen te geloven. Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en geloofde. Lezen we bij Johannes 20, vers 8. We zouden hem als het ware door elkaar willen schudden en hem vragen: wat heb je gezien dat je tot geloof gekomen bent? Laten we die hele passage van het Johannesevangelie eens bekijken. Ik citeer: op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen, het was nog donker, bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Ze liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: ze hebben de Heer uit het graf genomen en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. We houden even halt bij dit laatste vers. Er staat dat hij zich vooroverbukt. Dat is een belangrijk detail. Het komt overeen met wat we weten van de archeologie van graven uit de eerste eeuw. Er is een trap naar beneden die leidt naar een soort voorkamer. En dan, in de eigenlijke kamer, op een plank tegen de muur, ligt het lichaam. Johannes ziet van op afstand de zwachtels. In het Grieks staat er eigenlijk de linnen klederen, in het meervoud. Dat is interessant. De vraag is wat dit was. In de synoptische evangelies wordt een ander woord gebruikt, een sidwan, een lang doek dat over een lichaam gelegd wordt, een lijkwade. Johannes bukt zich dus en kan vanuit een goede hoek heel diep naar binnen kijken. Hij ziet de linnenklederen. We lezen verder. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel naar binnen. Hij zag dat de zwachtels daar lagen, maar dat de zweetdoek, en dat is het sudarium dat we vandaag de dag ook nog hebben, het wordt in Spanje bewaard, hij zag dus dat de zweetdoek die het hoofd bedekt had, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Wij lezen hier zoveel details en we zouden ze allemaal willen kennen. Waarom heeft Johannes hier al die details beschreven? In vers 8 komt de climax waar hij schrijft: toen pas ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen. Hij zag en geloofde. Er werd in de beschrijving van dit hele gebeuren 3 maal het woord zien gebruikt. In het Nederlands is dit woord telkens hetzelfde woord, maar in het Grieks wordt er 3 keer een ander woord gebruikt. Het lijkt om de ontwikkeling te gaan van het natuurlijke zien naar een bovennatuurlijk zien. Door het gebruik van die verschillende woorden voor zien toont Johannes de ontwikkeling van het geloof. Dit zijn de eerste babystapjes naar dat fundamenteel geloof, de eerste stappen die de basis vormen van ons christelijk geloof. Paulus zegt immers dat als Christus niet verrezen is, je geloof geen waarde heeft. Hier lezen we het getuigenis. Wat zag hij? Het gaat om de staat van het graf. De catechismus leert ons dat, en ik citeer, Johannes uit de toestand van het lege graf afgeleid heeft dat de afwezigheid van het lichaam van Jezus niet het resultaat van mensenwerk kan zijn en dat Jezus niet eenvoudigweg teruggekeerd was tot een aards leven, zoals in het geval van Lazarus. Dat lezen we onder nummer 640. Het gaat om iets zichtbaars, om iets tastbaars. Welke aanwijzingen kunnen we vinden in de Bijbeltekst? Niet veel, maar misschien is het wel alles wat we nodig hebben. We keren terug naar dat zinnetje: hij zag de zwachtels liggen. Het woord dat in het Grieks gebruikt wordt, kan betekenen plat liggen, alsof het lichaam zou gedematerialiseerd zijn. Als het lichaam er niet langer is, kan het doek nu inzakken. Het resultaat zou kunnen worden omschreven als een liggende doek. Het is als een ballon die leeggelopen is. Er zit niets in, zodat hij kan inzakken. Laten we nog een detail toevoegen. In de tekst staat zwachtels. In het Grieks staat er linnen klederen, in het meervoud. Volgens de Amerikaanse wetenschappers is er, als je naar de baard kijkt, een inzinking in de baard die wijst op een band, een doek, die de mond gesloten hield, zodat je na het intreden van de rigor mortis geen mond zou hebben die gewoon wijd open zou staan.
Evenzo is er duidelijk een band over de enkels of onder de knieën die de benen bij elkaar houdt. Als je de lijkwade bekijkt, lijkt het alsof de man aan de voorkant van de stof langer is dan als je vanaf de achterkant zou meten, omdat er door die band een vouw in de stof zit. Sommigen hebben getheoretiseerd dat naast de sidwan, dat is dat lange kleed dat onder en boven het lichaam gevouwen is, je deze andere stroken hebt. Dat is heel interessant als je kijkt naar het 11e hoofdstuk van Johannes, waar Jezus Lazarus uit het graf roept. Ik citeer: de gestorvene kwam naar buiten, voeten en handen met zwachtels omwonden en met een zweetdoek om zijn gezicht. Jezus beval hun: maak hem los en laat hem gaan. Johannes 11, vers 44. Er moet dus iets losgemaakt worden. Zou het kunnen dat er iets soortgelijks is in het geval van Jezus? Johannes was daar aan de voet van het kruis op vrijdag. Hij heeft gezien wat er met het lichaam gebeurd is na de kruisafneming. En nu is hij zondagochtend terug en ziet hij wat hij eerder zag, maar nu zonder lichaam. Hij zou het op deze manier kunnen hebben beschreven. Het komt erop neer dat wat we in de tekst vinden niet is dat hij zijn intellect moest kruisigen om tot geloof te komen. Nee, hij ging uit van iets dat begrijpelijk was en zette het vervolgens voort tot hij tot een ontmoeting met Jezus kwam. En daar eindigt zijn geloofsweg. Het ontwikkelt zich van het zien van bepaalde details die op een afstand wazig zijn, dan komen we dichterbij en wordt het persoonlijk. Dan krijgen we de visie van het geloof, met als climax de ontmoeting van Maria Magdalena met de Heer. Daar eindigt ook onze reis. Kom, betast en onderzoek. Bestudeer de lijkwade en wees niet langer ongelovig, maar geloof. Zie met de ogen van het geloof.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag over de lijkwade van Turijn. Voor de pauze had ik het over de eerste foto's van de lijkwade, gemaakt in 1898 en later in 1931. En daaruit blijkt het eigenaardige feit dat de lijkwade eigenlijk een fotodocument is, een negatief. Als je dit fotografeert, komt een positief tevoorschijn. Ik heb ook lang stilgestaan bij de beschrijving van Johannes over wat hij in het zogezegde lege graf gezien heeft. De catechismus helpt ons op weg door te verklaren dat het gaat om de staat van het graf. Johannes heeft daaruit afgeleid dat wat hij zag niet het resultaat was van mensenwerk. En zo kon hij tot geloof komen. Ik heb tot nog toe amper gesproken over de bloedvlekken die op de lijkwade aanwezig zijn. Daar kan heel veel over gezegd worden. Zo worden er bijvoorbeeld 360 bloedvlekken van geestelslagen geteld, ongeveer 240 op de rugzijde en 120 op de voorzijde. Er werd altijd van uitgegaan dat Jezus enkel op de rugzijde gegeesteld werd, maar dat klopt dus niet. Van het sleutelbeen tot de enkels, zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde. Men kan zelfs zien vanuit welke richting de geestelslagen gekomen zijn. Het is ook duidelijk dat er twee geestelaars waren, aan elke zijde één. Bovendien was de ene persoon groter dan de andere. Dat werd vorige eeuw in de 80er jaren ontdekt. Het is niet duidelijk, wetenschappers debatteren daar nog rond, of die geestelslagen de huid echt hebben doordrongen. Het martelwerktuig was een Romeinse flagrum. Het heeft drie leren banden, tenminste, daar gaat men vanuit, omdat de bloedvlekken in groepen van drie voorkomen. Op het einde van die lederen banden zijn er loden balletjes die de geeselsporen zullen achterlaten. Er waren dus 360 geeselsporen, gedeeld door drie, betekent dat Jezus 120 geeselslagen geïncasseerd heeft. Dat is drie keer meer dan de voorschriften uit het Oude Testament toestaan. Verwar de Romeinse geeseling niet met de Joodse geeseling. Die zijn heel verschillend. De Joodse geeseling gebeurde in een synagoge met lederen riemen en het aantal zweepslagen is nooit hoger dan 39. In 2 Korintiërs 11, vers 24 zegt Paulus: vijfmaal kreeg ik van de Joden de 40-1. Dat was het hoogste aantal, want je werd niet geacht je broeder als een beest te behandelen. Wat Jezus betreft, de geesteling vond niet plaats in een synagoge en niet met lederen riemen, maar wel met de Romeinse flagrum. Elk van deze geestelwonden is het equivalent van een derde graads brandwonde wat betreft de schade die het aanricht aan het menselijk lichaam, zelfs als de huid niet wordt opengereten. Dit noemt men ecchymosis, zoals een blauwe plek die zichtbaar is aan de oppervlakte van de huid. Er is een onderhuidse bloeding en het is heel pijnlijk. Nu iets over de doornenkroon. Die wordt bijna altijd voorgesteld als een cirkelvormige band van doornen rond het hoofd van Jezus tot aan de oren, waarbij de bovenkant van het hoofd niet bedekt is. Maar de lijkwade durft af te wijken van die heilige voorstelling. En dat kan afgeleid worden aan de hand van de bloedvlekken op het achterhoofd. Die suggereren een soort doornenkap. Er zijn wonden op elke plek van het hoofd. Er kunnen 30 tot 50 puntwondjes geteld worden met kleine bloedstroompjes. Er zijn reconstructies gebeurd van deze doornenkap met takken van de Sisyphus spina Christi. Dat zijn die planten met heel lange doornen. Het is waarschijnlijk niet zo
dat de Romeinse 100 man zich 3 uur heeft beziggehouden met het mooi weven van een dergelijke kap, om die dan netjes en voorzichtig op het hoofd van Jezus te zetten. Het is veel waarschijnlijker dat hij gewoon een hoop doornen heeft uitgehakt, een buigzame tak of vlechtwerk nam en deze doornen samenbond en ze met een speer of zwaard gewoon op het hoofd van Jezus drukte. Wanneer die doornen groen zijn, zijn ze soepel. Maar eens gedroogd zijn ze als nagels en ze doorboren de huid. Het is interessant om te weten dat het Griekse woord voor kroon Stephanos is. Uit de literatuur van het Oude Testament en van de eerste eeuw weten we dat de priester een Stephanos, een kroon, droeg en hoe die kroon eruit zag. Dat kun je lezen in het boek Exodus. Die kroon bedekte het hele hoofd. Ik wil toch iets vertellen over de verborgen betekenis van de doornen. Laten we de scène van de doornenkroning bekijken met de blik van de wetenschappers. Het gaat om doornen van 2 centimeter lang. Zij doorboren bijna de hele oppervlakte van het hoofd, gaan doorheen de huid tot in de beenderplaat. Het moet geweldig pijnlijk geweest zijn. Maar we kunnen een andere vraag stellen. Welke betekenis kunnen we hieraan toeschrijven? Daarvoor moeten we opnieuw de Heilige Schrift raadplegen. Er wordt voor het eerst over doornen gesproken in het 3e hoofdstuk van het boek Genesis, onmiddellijk na de zondeval. Ik citeer: "En tot de man heeft hij gezegd, omdat ge geluisterd hebt naar uw vrouw en gegeten hebt van de boom die ik u had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van u. Zwoegend zult ge van hem eten alle dagen van uw leven. Distels en doornen zal het voortbrengen." Genesis 3, versen 17 en 18. Adam en Eva mochten van alle bomen eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. En er waren geen doornen. Maar nadat ze van de verboden vrucht gegeten hadden, verschijnt God en zegt dat de grond voortaan distels en doornen zal voortbrengen. Het gaat hier om een kosmische vloek door de zonde van Adam en Eva. En die vloek neemt een bijzondere vorm aan, distels en doornen. Het is fascinerend dat het gevolg van de zonde van de mens de vorm aanneemt van doornen en distels. Dat is opvallend genoeg hetzelfde woordgebruik dat Jezus hanteert bij zijn eerste sermoen, de bergrede, en dan lezen we in Matteüs 7e hoofdstuk, versen 15 en 16. Ik citeer: "Wacht u voor valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult ge ze kennen. Plukt men soms druiven van doornen of vijgen van distels?" Einde citaat. Het gaat over hetzelfde woordgebruik in dezelfde context. Hij spreekt natuurlijk niet over enige landbouwactiviteit. Het gaat om een metafoor rond moreel kwaad. Ongehoorzaamheid en chaos zitten in die termen van doornen en distels vervat. Jezus wist vanuit het Bijbelse motief dat doornen verwijzen naar zonde en dat hij met doornen zou gekroond worden. Dus wat hij aan het kruis communiceert aan diegenen die daar staan, zonder zijn mond te openen, maar door het dragen van de doornenkroon is: ik ben de zondedrager. Ik draag de zonde van de hele wereld. Dat is precies de lezing die je zou krijgen als je uit het Oude Testament zou begrijpen dat het de hoge priester is die de zonde van de mensen zou overdragen aan een zondebok door zijn handen op het hoofd van het dier te leggen. Niet zomaar ergens op het lichaam, maar op het hoofd. De zondebok werd daarna de wildernis ingestuurd om er te sterven. Het gaat om een liturgische voorstelling van deze overdracht van onze zonde op Jezus, die wordt weggestuurd buiten de stadspoorten
om er te sterven. Het komt dus allemaal tezamen. Er is ook een psalm die zegt: laat iemands kwaad op zijn hoofd terugkeren. Volgens Jesaja is Jezus de lijdende dienaar. En in het 53ste hoofdstuk, versen 3 tot 5, lezen we: geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, geminacht en als niet de moeite waard beschouwd. Waarlijk, het waren onze ziekten die hij op zich nam en onze smarten die hij heeft gedragen. Wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om onze zonde gebroken. Hij werd gestraft, ons bracht het vrede, en dankzij zijn striemen is er voor ons genezing. Einde citaat. Er is hier sprake van een soort van uitwisseling. Maar Jezus is dat plaatsvervangend slachtoffer dat in onze plaats die vloek op zich neemt. En hier komt Genesis 22 om de hoek kijken. Daar heb je Isaak, die de berg op wordt geleid. Op de derde dag verneemt Abraham over welke berg het gaat, de berg Moria. En daar zal God hem testen. Hij wordt gevraagd om zijn enige geliefde zoon te offeren als een brandoffer. Ze komen op de berg. Het was Isaak die het brandhout droeg. Dat roept de vraag op hoe oud Isaak was. Zeker geen 4 jaar oud, want dan zou hij het brandhout niet hebben kunnen dragen. Volgens de rabbijnse traditie zou hij ongeveer 30 jaar geweest zijn. Deze traditie zegt eveneens dat hij een gewillig slachtoffer was. De rest van het verhaal kennen we. Op het ogenblik dat Abraham zijn mes wil trekken om de keel van zijn enige geboren zoon over te snijden, roept de engel van Jahwe hem uit de hemel toe: raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets. Ik weet nu dat gij God vreest, want gij hebt mij uw zoon, uw enige, niet willen onthouden. Abraham draait zich om en ziet een ram staan, geen lam. Bij het beklimmen van de berg had Isaak gevraagd: we hebben wel hout, maar we hebben geen offerdier. Waar is het lam? Abraham antwoordt: God zelf zal wel voor het lam zorgen, mijn zoon. Hij doet dat niet op die dag, want zich omdraaiend vindt Abraham een ram, geen lam. En die ram zit met zijn horens verstrikt in de doornen, een detail dat vaak over het hoofd wordt gezien. Het hoofd van dit plaatsvervangend slachtoffer is gewikkeld in

0: en het zal geofferd worden, terwijl de geliefde zoon gespaard blijft. Op het einde van deze passage lezen we dat de berg een andere naam krijgt. Abraham noemde die plaats, Jahwe zal erin voorzien. Waar zal Jahwe in voorzien? In een lam. En dat brengt ons naar Johannes de Doper, die, wanneer hij Jezus ziet, uitroept, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Nu naar Goede Vrijdag. Je hebt dit lam Gods aan een kruis met op zijn hoofd de doornenkroon. De omstaanders roepen, anderen heeft hij gered. Laat hij zichzelf eens redden als hij de Messias van God is, de uitverkorene. Dat lezen we bij Lucas 23, vers 35. Dat is hetzelfde als zeggen, jij hebt de macht, laat ze ons zien. Een van de woorden voor macht is horen. Er bestaat een uitdrukking, de horen van onze redding. Dat betekent een machtige redder. In het Oude Testament is het woord horen een metafoor voor macht. In Genesis 22 zat de ram met zijn horens verstrikt in de doornen. Ook Jezus' horens zijn verstrikt in de doornen. Dat is natuurlijk een metafoor. Wil je mijn macht kennen, vraagt Jezus. Ik zal ze jullie tonen. Ik zal verrijzen op de derde dag. Maar op dit moment zitten mijn horens nog verstrikt in de doornen. Het beeld is gemakkelijk te begrijpen. Als een ram aanvalt, valt hij aan met zijn horens. Als je aangevallen wordt, val je zelf terug aan. Maar is dat de manier waarop Jezus handelt? Jij deelt me een klap uit, ik geef nog een grotere klap terug. Nee, Jezus is God. Satan is zijn schepsel. De duisternis kan op geen enkele manier tegen het licht vechten. Het is alsof Jezus zegt, gooi al je woede op mij, Satan, al je kracht. Bundel al je razernij samen en gooi ze op mij. Ik zal ze op mij nemen. Ik zal de beker drinken. Maar weet dit wel, als je mij begraaft in het land van de doden om er weg te rotten, dan zal er licht uit de duisternis schijnen. Weet dan dat de strijd voor altijd gewonnen is. Jezus is de overwinnaar. Beste luisteraars, het is stilaan tijd om deze bijdrage te beëindigen. Ze heeft ons voor een stuk laten zien dat wetenschap en geloof elkaar perfect aanvullen. Nog sterker, dat ze beide noodzakelijk zijn. Tot slot wil ik benadrukken dat wanneer wij op de lijkwade naar het gelaat van Christus kijken, we hem in zijn dood beschouwen. Maar als het zo is dat de afbeelding ontstaan is door de verrijzenis, dan zijn we ons ook bewust dat het lichaam dat zo gekneusd en gehavend is, met een gezicht dat zo misvormd is, ook op het punt staat om op te staan, om te verrijzen. Het verrijst op dit ogenblik en dus gaan die ogen open. Dat is ook onze bestemming, oog in oog met Christus. Dat is waar we naar verlangen. Nu vertoeven we in een tranendal, zijn we in ballingschap, maar we wachten op een aanschouwen van de Heer van aangezicht tot aangezicht. We hebben het nodig om dit gelaat te beschouwen en ernaar te verlangen om hem levend te zien, want daarvoor zijn wij geboren. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of opmerkingen bij dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Dank u wel voor het luisteren.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de zesde week van Pasen viert de kerk de hemelvaart van onze Heer. Een kort woord over dit feest, de betekenis van het feest. In de Heilige Schrift is er niet zozeer sprake van hemelvaart, alsof Jezus opgevaren zou zijn met eigen kracht. In de Heilige Schrift is meer sprake van ten hemel opneming. In de Handelingen van de Apostelen, tot tweemaal toe, hij werd ten hemel opgenomen en na deze woorden werd hij ten aanschouwen van hem omhoog geheven. Wij denken daarbij aan verheffing en overwinning. En in zekere zin is dat ook. Maar het is een verheffing, een overwinning na een verlies. Een opstijging na een nederdaling. Of beter gezegd, die verheffing is een voortzetting van een afdaling. Die afdaling maakt zozeer deel uit van die opstijging zelf, dat je moet zeggen dat de verheffing begint in de afdaling. Aan het begin van het grote reisverhaal zegt Lucas, toen de dagen van zijn verheffing aanbraken, aanvaarde hij vastberaden de reis van Jeruzalem. Jezus gaat op die weg naar omlaag. Hij gaat naar Jeruzalem, de stad van lijden en dood. Maar Lucas ziet deze afdaling in het licht van de verheffing, door te spreken van dagen van verheffing. De verheffing begint in de afdaling. En wie van u heeft het niet meegemaakt? Als uw zelfgemaakte zekerheden aan stukken werden geslagen, toen bouwde zich voor de gelovigen in u een nieuw fundament op, een nieuwe rotsgrond diep in u, waar u wordt vastgehouden door iemand die niet van deze wereld is. De dieptepunten van onze geschiedenis, van ons eigen leven, als een bevestiging van de waarheid van zijn belofte, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Met ons in de dieptepunten van ons leven en de dieptepunten van het leven als mensen ons hebben verlaten, God trekt ons mee omhoog aan zijn hart naar zijn hemel. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. De 11 leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen zij hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer. Sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Dit is het woord van God. Bidden is zich begeven in het machtsgebied van Jezus, aan wie alle macht is gegeven in de hemel en op aarde. Dat kan een veilig gevoel geven. Tegenkrachten die mij bedreigen, kunnen nog zo sterk zijn. Zijn macht is daartegen opgewassen. Daarom eerst de Geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik gebidden staande een ogenblik me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij mij ziet, omdat hij alle dagen met de zijnen is. De eerbied laten groeien door een gebaar te maken van eerbied, zoals de leerlingen deden toen zij hem zagen, wierpen zij zich in aanbidding neer. Dan neem ik de houding van het gebed aan, een houding die mij helpt het besef van zijn aanwezigheid in mij levendig te houden, liggend, zittend of geknield, maar zo min mogelijk bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik bewogen word door zijn stille, ongeziene aanwezigheid. In deze houding, het als een genade vragen, dat ik heel mijn leven erop bedacht mag zijn dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En nu bereid ik me erop voor
te worden ingewijd in het geheim van Gods meest intieme zelfmededeling aan de mensen door zijn eigen zoon. Eerst door me de geschiedenis voor ogen te stellen, hoe de 11 leerlingen zich op Jezus' aanwijzing van Jeruzalem naar Galilea begaven, naar een berg, en hoe hij hun daar zichtbaar verscheen. Ze gaven in een gebaar van aanbidding te kennen dat ze Jezus herkenden en erkenden in zijn goddelijke werkelijkheid. Maar sommigen twijfelden. Dat mogen we zien als een weergave van wat er zich onder de eerste christenen afspeelde. Deze twijfel krijgt een antwoord in het woord van Jezus dat nu volgt, want het geloof ontstaat uit wat gehoord wordt. En dit woord is drievoudig. Een machtswoord, een opdracht en een belofte. Een machtswoord. Jezus zelfbewustzijn als de verheerlijkte mensenzoon is de kiem van alle zending en zelfbewustzijn van de kerk. De pretenties van de kerk, de aanspraken van de kerk, die gaan terug op de pretenties, op de aanspraken van Jezus. De kerk kan het ook niet helpen dat zij zulke universele uitspraken doet. Deze uitspraken werden door Jezus aan haar toevertrouwd. Er wordt niet verteld hoe Jezus van deze aarde weggaat. Voor het levensgevoel van de jonge kerk is het besef van zijn aanwezigheid veel sterker dan dat van zijn heengaan. Daarbij is wel de plaats belangrijk. Dat vindt Jezus tenminste, want hij wijst hun een berg aan. De berg is in de Bijbel dé plaats voor Gods ontmoeting. God verscheen aan Mozes op de Sinaï, een berg. Aan Elia, ook op de Horeb, op de berg. Aan Jezus, op een hoge berg. Op een berg trok Jezus zich terug om in afzondering te bidden. Centraal staat in het evangelie van Matthäus dan ook de bergrede. Ten slotte vraag ik om de bijzondere genade dat mijn geloofzekerheid sterker mag zijn dan mijn twijfel. Ik vraag om de genade van een innerlijke kennis van Jezus. Een kennis die mij mag bijblijven, alle dagen, tot aan de voleinding van mijn leven. Een kennis die mij sterkt wanneer ik word geconfronteerd met tegenkrachten. De 11 leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. 11, niet 12. Het college is gehavend. Het draagt de sporen van het verraad van één van hen, één van de 12. Jezus had hen mijn broeders genoemd, gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea gaan. Alles was dus vergeven. Ze mochten opnieuw beginnen. Jezus riep hen daarheen waar het allemaal begonnen was. Dat was ook het gebied van hun eigen oorsprong, hun eigen taal, hun eigen mensen. Daar voelden zij zich thuis, niet in het vijandige, hooghartige, vreemde Judea. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer. Sommigen echter twijfelden. Zich in aanbidding neerwerpen is een ritueel dat strikt wordt gereserveerd voor de ontmoeting met een koning. Aan het eind van het evangelie deden de 11 spontaan wat de wijzen uit het oosten deden aan het begin van het evangelie van Matthäus bij de pasgeboren koning der Joden op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Een sterk gebaar dat past tegenover iemand aan wie men de koningsheerschappij toekent. Een goddelijk en koninklijk protocol dat al aan Jezus voor zijn verrijzenis ten deel viel, vanwege de melaatse, Matthäus 8:2, vanwege Jairus, Matthäus 9:18, vanwege de leerlingen na het bedwingen van de storm, 14:33, vanwege de Canaanese vrouw, 15:25, en de moeder van Jacobus en Johannes, 20:20. Het zijn situaties van smeking,
waarbij mensen zichzelf als onmachtig ervaren en alles van Jezus verwachten. Aanbidding is het geneesmiddel tegen zelfgenoegzaamheid, tegen een doe-het-zelf mentaliteit. Wie zelfverzekerd is, begint eerder te twijfelen aan Jezus. Die twijfelaars waren er bij Jezus afscheid blijkbaar ook al. En ook onder de eerste christenen, want anders was die informatie over de aanwezigheid van twijfelaars onder de leerlingen volstrekt overbodig geweest. De woorden van Jezus die nu volgen zijn bedoeld als antwoord aan de twijfelaars. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Zoals de berg zich verheft boven het vlakke landschap, zo verheft Jezus zich boven alles in de hemel en op aarde. Zo maakte Jezus zich bekend voor de hoge priester. Gij zult de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de macht en komen op de wolken van de hemel. Ik moet dus niet toegeven aan moedeloze gedachten of zielige gevoelens. Samen met Jezus sta ik aan de winnende kant. Macht op zichzelf is niet verkeerd, maar het misbruik ervan wel. Gij weet dat de heersers der volkeren hen met ijzeren vuist regeren en dat de goden misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn. Matthäus 20. Jezus heeft niet zomaar macht. Zijn macht is vol macht. Geschonken macht. Hem is alle macht gegeven. En hij blijft er dienaar bij. Want hij zegt, ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Hoe ga ik met macht om? Hoe weer ik mij in situaties van machteloosheid? Reageer ik met protest, met rancune of zelfmedelijden? Ga dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen. Naar iemand aan wie alle macht gegeven is, behoort ook iedereen te luisteren. Luisteren op de wijze van leerlingen. Dat zijn mensen die heel hun leven delen met hun meester in één levensgemeenschap. Leerlingen worden als het ware ondergedompeld in hun meester. Leerlingen van Christus worden ondergedompeld of gedoopt in zijn lijden en dood om, evenals hij, op te staan tot nieuw leven. Dat nieuwe leven van God doet recht aan alle dimensies van het bestaan, van het macht hebben en van het in onmacht verkeren. Dat wil zeggen, het mysterie van Vader en het mysterie van Zoon. En dat die twee niet uit elkaar worden gespeeld, maar in één geest met elkaar verenigd blijven. En hier zou kunnen nagaan of er misschien gebieden in mijn leven zijn die nog niet bij Jezus in de leer geweest zijn. Gebieden waar ik me laat leiden door mijn emoties of door mijn ambities of door natuurlijke en niet op God geordende neigingen. De macht van Jezus is een macht voor anderen. Hij stelt ons zijn macht ter beschikking. Hij is er helemaal voor ons, God met ons. Zo werd hij nog voor zijn geboorte genoemd, met de maagd, met de woorden, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en men zal hem de naam Immanuel geven, dat is in vertaling God met ons. Jezus is de meest volledige vervulling van de oude godsnaam Yahweh, want dat betekent ik ben die is, ik ben er altijd voor u, God is er voor ons, ik zal er altijd zijn voor u, en dat is hij, dat doet hij, door en in Jezus, ik ben met u alle dagen. En daarin schuilt de dubbele kracht van de kerk van alle tijden. Zij ontleent haar aanspraken niet aan zichzelf of aan een of andere macht of traditie van deze wereld,
maar aan Jezus, aan wie de Vader alle macht gaf. En Jezus is op een stille, ongeziene manier bij haar de kerk aanwezig. Hoe leef ik? Ben ik bewust van Jezus aanwezigheid? Doe ik er een beroep op? En tenslotte, de kunst is om aan het einde van het gebed de gebedservaring over de grens van het gewone leven heen te tillen en daarom langzaam eindigen en gesprekjes voeren met de leerlingen, met Jezus, vertrouwelijk, als vrienden onder elkaar. Eenmaal bij Jezus, kom ik haast vanzelf bij de Vader en bid ik langzaam en eerbiedig een Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwege het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim, Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegen onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
2: en de Zoon,
1: en de Heilige Geest. Amen.

0: Beste luisteraars, welkom op deze avond bij de Vespers. Vandaag vieren we het hoogfeest van Hemelvaart. En daar bidden we ook natuurlijk de Vespers van. In het kleingetijdenboek kunt u eigenlijk niets vinden. En in het grootgetijdenboek kunt u alles volgen vanaf bladzijde 508. 508. Wij wensen u een goede devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Jezus, Verlosser, sta ons bij. Naar u, o Heer, verlangen wij. God, die ons alle schepper zijt. Mens in de volheid van de tijd.
1: Hoe heeft de liefde u vervuld? Gij neemt op u ons alle schuld. De vrede dood hebt gij doorstaan. De dood voor ons te niet gedaan.
0: Gij breekt de poort der hel met macht. En voert gevangenen

0: uit de nacht, een zegen naar het zalig land, en zetelt aan Gods rechterhand.
1: Uw grote liefde drijft u aan, vergeef het kwaad door ons gedaan. Verzadig ons door het stralend licht van uw genadig aangezicht.
0: Ja, gij moet onze blijdschap zijn, ons loon voor eeuwig, licht en rein. U hoog gelooft in eeuwigheid, zij onze eer en eerheerlijkheid. Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
1: Uit Sion reikt de Heer, de schepter van uw macht. Heerst nu te midden van uw tegenstanders.
0: Een vorst zijt gij, wanneer gij u vertoont, met macht bekleed, in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt.
1: Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek.
0: De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toorn.
1: Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. In de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Alleluia. God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen. Alleluia. Alle volkeren klapt in de handen, jubelt voor God met blij geroep.
1: Want groot is de Heer en alom geducht, een machtig vorst over heel de aarde.
0: Volkeren levert hij aan ons uit. Een natie legt hij aan onze voeten.
1: Hij kiest het erfdeel voor ons uit. De trots van Jacob, zijn welbeminde.
0: God stijgt ten troon onder luid gejuich. De Heer met geschal van bazuinen.
1: Zingt nu voor God, laat klinken uw zang. Voor onze koningen loflied.
0: Koning is God over heel de aarde. Zingt dus een psalm voor hem.
1: Koning is God over alle naties. Zetelend op zijn heilige troon.
0: Vorsten van volkeren komen daar samen. Vereend met het volk van Abrahams God.
1: En God komt toe, alle macht op aarde. De Allerhoogste is Hij.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: God stijgt ten troon onder luid gejuich. De Heer met geschal van bazuinen. Alleluia. Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in hem. Alleluia. Wij danken u, Heer onze God, u Albeheerser, die zijt en die waart.
1: Want gij hebt uw grote macht doen gelden en uw koningschap aanvaard.
0: De volkeren waren in toren ontstoken, maar uw toren is gekomen. En de tijd om te oordelen over de doden.
1: De tijd om het loon te geven aan uw dienaars, aan de profeten en de heiligen. Aan hen die uw naam vrezen, kleinen en grote.
0: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God. En de heerschappij van zijn gezalfde.
1: Wat neergeworpen is de aanklager van onze broeders. Die hem beschuldigde bij onze God dag en nacht.
0: Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis.
1: Want ze hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juich daarom, hemelen, en gij die daar woont.
0: eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in hem. Alleluia.
1: Christus heeft eens voor al geleden voor de zonde, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, om u tot God te brengen. Gedood naar het vlees werd hij ten leven gewekt naar de geest. En gij wordt nu gered, niet door de verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar door de verbintenis met God van een goed geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus, die ten hemel gevaren zetelt aan Gods rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan hem onderworpen zijn.
0: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader. Alleluia, alleluia.
1: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader. Alleluia, alleluia.
0: Naar mijn God en uw God. Alleluia, alleluia.
1: Eren de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader. Alleluia, alleluia. O Koning der Glorie, Heer der hemelse machten, zegevierend zijt gij heden opgestegen, hoog boven alle hemelen. Laat ons niet verweest achter, maar zend ons de belofte van de Vader, de Geest van de waarheid. Alleluia. O, verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, grote is zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarmingen dachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eren de vaderen de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. O Koning der Glorie, Heer der hemelse machten, zegevierend zijt gij heden opgestegen, hoog boven alle hemelen. Laat ons niet verweest achter, maar zend ons de gelofte van de Vader, de Geest die van de waarheid. Alleluia. Wenden wij ons tot de Heer Jezus, de zit aan de rechterhand van de Vader, en beleiden wij vol vreugde.
1: Christus, gij zijt Koning in heerlijkheid.
0: Koning in heerlijkheid, onze zwakke menselijke natuur, hebt gij hemelhoog verheven om verheerlijk te worden met u. Neem de oude schuld van ons weg en herstel ons in onze vroegere waardigheid.
1: Christus, gij zijt Koning in heerlijkheid.
0: Langs de weg van de liefde zijt gij tot ons neergedaald. Laat ons langs die weg opgaan naar u.
1: Christus, gij zijt Koning in heerlijkheid.
0: Gij hebt beloofd alle tot u te trekken. Laat niet toe dat iemand van ons gescheiden wordt van uw liefde.
1: Christus, gij zijt Koning in heerlijkheid.
0: Gij zijt verheerlijkt en ten hemel opgevaren. Laat ons u nu reeds volgen in geloof en liefde.
1: Christus, gij zijt Koning in heerlijkheid.
0: Wij verwachten uw komst en heerlijkheid als goddelijke rechter. Laat ons eenmaal aanschouwen als genadige Heer, samen met al onze doden.
1: Christus, gij zijt Koning in heerlijkheid.
0: En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Christus, gij zijt koning in heerlijkheid.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven in onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Almachtige God, laat ons jubelen in heilige vreugde en u dankzeggen in blijdschap. Want in de hemelvaart van uw Zoon hebt gij ook ons verheven. Aan het hoofd van allen is hij voorgegaan en zo heeft hij hoop gewekt bij allen die met hem tot één lichaam zijn verbonden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenkt ons zijn zegen, hij bewaart ons voor onheil en geleidt ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, hebt gij vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder de vreugde van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Geloof en catechese. Voor iedereen die meer wil weten over het katholieke geloof.
1: En dat willen natuurlijk alle luisteraars van Radio Maria. En daarom gaan we nu luisteren naar Pater Leclerc. Hij gaat ons inlichten over wat de Heilige Schrift te vertellen heeft over hemelvaart.
2: Ja, en ik ben daarbij tot de ontdekking gekomen dat de Heilige Schrift meer over hemelvaart zegt dan je oorspronkelijk zou verwachten. Dus je hebt natuurlijk enkele berichten over hemelvaart. De evangelies, ook de handelingen van de apostelen, vertellen ons gewoon ook het verhaal dat Jezus wordt ten hemel stijgt. Maar er komen nog heel wat andere passages, onder meer bij Paulus en ook ja, Paulus die zegt, die komt vaak terug op die hemelvaart en ook Jezus kondigt vaak zijn hemelvaart aan. We vinden het verhaal van hemelvaart, zoals u het ook in de liturgie van hemelvaart hoort, dat vinden we in de Heilige Schrift bij Marcus, Lucas en in de handelingen van de apostelen. We zullen zo dadelijk met u deze teksten doornemen. Het gaat over verhalen die het einde berichten van Jezus' aardse aanwezigheid, 40 dagen na Pasen. Maar zoals ik zei, de Heilige Schrift spreekt ook nog op andere plaatsen over hemelvaart. Er zijn zelfs psalmen, psalm 110 bijvoorbeeld, die alluderen op de hemelvaart. Psalm 110 begint met het eerste vers. Zo zegt de Heer tot mijn Heer: wees gezeten aan mijn rechterhand, welhaast doe ik mijn vijanden zitten als een voetschabel voor uw voeten. Er zijn dus teksten uit het Oude Testament die op deze hemelvaart voorbereiden. En Jezus kondigt ook regelmatig de hemelvaart aan. Hij spreekt over zijn terugkeer naar de Vader. En de apostelen, die komen regelmatig, dat zullen we het vooral over hebben, die komen regelmatig in hun verkondiging op dat feit van de hemelvaart van Jezus komen zij terug. Je zou kunnen zeggen dat de hemelvaart de uiteindelijke consequentie is van de verrijzenis van Jezus. In de hemelvaart wordt eigenlijk die verrijzenis van Christus voltooid. En dat kun je onder meer zien in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 2. Dat is een hele bekende hymne die Paulus schrijft in het tweede hoofdstuk van de Filippenzenbrief vanaf vers 6. Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot de dood aan een kruis. En daar heb je dus de menswording, ook heel de vernedering van Christus, de zelfgave van Christus. Maar dan komt vanaf vers 9 in de Filippenzenbrief, het tweede hoofdstuk, vanaf vers 9 komt dan de omgekeerde beweging. Christus die gehoorzaam is geweest tot de dood, die heeft God weer verheven. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is. Dus Christus gestorven, verrezen en dan verheven. Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde en iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer. Dus de hemelvaart is eigenlijk de voltooiing van de verrijzenis, de uiteindelijke triomf van Christus. Na zijn vernedering is hij nu verheven, gezeten aan Gods rechterhand, is hij nu bij de Vader onze voorspreker. En, dat is ook belangrijk, vanuit zijn liefdesband met de Vader belooft hij om de Heilige Geest te zenden. Daar spreekt ook de Bijbel heel uitdrukkelijk van. Christus, gezeten aan de rechterhand, bereidt ook voor ons een plaats En van hem mogen we de uiteindelijke en de definitieve overwinning verwachten over al zijn vijanden. Ja, dus hemelvaart staat dus ook in directe verbinding enerzijds met de verrijzenis, met de uiteindelijke overwinning, met de zending van de Heilige Geest, maar tegelijkertijd ook in directe relatie met zijn wederkomst. In het credo, in de geloofsbelijdenis, bidden we: Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. En dat staat ook uitdrukkelijk in de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 1, vers 11. Handelingen 1, vers 11. Mannen van Galilea, wat staat er naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij hem naar de hemel hebt zien gaan. Dus hemelvaart en wederkomst van Christus staan in de Heilige Schrift altijd in direct verband. De Handelingen van de Apostelen, waar we zo net uit hebben geciteerd, die ook verhalen over alles wat met de jonge kerk gebeurt, plaatsen heel het leven van de kerk in dit spanningsveld tussen het verdwijnen van Jezus, zou je kunnen zeggen, de hemelvaart, en het weerkeren van Christus. De kerk, en dat zijn de Handelingen van de Apostelen, de kerk staat in dit spanningsveld. De kerk is de gemeenschap van gelovigen, die wordt gezonden door Christus, en die Christus die steunt hen vanuit de hemel. Je zou kunnen zeggen, Christus is het hoofd, en we zullen daar zo dadelijk nog op terugkomen als we spreken over teksten bij Paulus. Christus is het hoofd en hij steunt het lichaam van de kerk. En de kerk die wordt vanuit de hemel geleid. Maar dat is maar een voorlopige situatie. De kerk is maar eigenlijk een voorlopig instituut. Er komt iets uiteindelijks. Als Christus zal wederkomen om alles te voltooien. Dus de kerk is eigenlijk de tijd na Jezus verdwijnen met hemelvaart tot aan Jezus wederkomst. Dat bidden we ook in het hart van elke Eucharistie. Wij belijden dat gij verrezen zijt totdat gij wederkomt. Dat is de tijd van de kerk, tussen de hemelvaart en tussen de wederkomst van Christus. En daarom zou je ook kunnen zeggen dat de hemelvaart is eigenlijk ook een duidelijk signaal van de zending van de kerk. Dus de hemelvaart is niet alleen maar iets van, kijk, daar komt die uiteindelijk terug, maar in die periode staat dus heel die zending van de kerk. En bij de hemelvaart, bij de hemelvaart verhalen ook in de Bijbel, wordt altijd ook iets gezegd over die zending van de apostelen. We lezen dat ook bij Marcus in hoofdstuk 16, vers 19. Marcus, hoofdstuk 16. Vers 19, daar staat gewoon heel kort die hemelvaart verhaald. Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd hij ten hemel opgenomen en zit aan de rechterhand van God. Heel kort, dat is alles wat Marcus zegt over de hemelvaart. Maar dan komt die zending van de apostel. Maar zij trokken uit om overal te prediken en de Heer werkte met hen mee. Je zou daar tussen haakjes kunnen zeggen, vanuit de hemel. De Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden. Ik zou ook bij Marcus hoofdstuk 16 willen gaan naar vers 15. Hoe heel dat hemelvaartverhaal van Marcus, dat maar heel kort is, is eigenlijk maar één vers, hoe dat samenhangt met heel de zending ook van de apostelen. In vers 15 van Marcus, hoofdstuk 16, Daar lezen we, daarop sprak hij tot hen, gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen. In mijn naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen. Zelfs als ze dodelijk vergif drinken, zal het hun geen kwaad doen. En als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn. Nadat Jezus al dus tot hen gesproken had, werd hij ten hemel opgenomen. Dus heel die hemelvaart staat duidelijk in verband met de zending van Christus. Bij Lucas lezen we ongeveer hetzelfde, maar daar wordt niet alleen gesproken over die zending van de apostelen bij hemelvaart, maar daar wordt ook heel duidelijk gesproken over de Heilige Geest die hen zal helpen bij deze zending. We lezen dat bij Lucas, hoofdstuk 24, vers 45. Lucas, hoofdstuk 24, vers 45. Daar staat, toen maakte hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de schriften. Toen maakte hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de schriften. En in vers 48 staat, gij zijt getuige hiervan. Daarom zend ik tot u wat door mijn vader beloofd is. Blijf dus in de stad totdat gij uit een hoge met kracht zult zijn toegerust. Dat is dan de zending van de Heilige Geest. Zij moeten wachten op de Heilige Geest, dat staat dan ook in vers 53. Zij hielden zich voortdurend op in de tempel en verheerlijkte God. Zij moesten wachten op de Heilige Geest en zij waren dus in die tijd tussen hemelvaart en Pinksteren vol uitzicht op de komst van de Heilige Geest. En dat komt ook heel duidelijk naar voren in de handelingen van de apostelen. In hoofdstuk 1, vers 4 tot 5, daar staat, terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten. En er staat ook in vers 5, Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de Heilige Geest. Dus heel die belofte van de Heilige Geest, heel die zending van de apostelen, die staat dus helemaal in verband met hemelvaart. Dus hemelvaart is het feest van de zending van de apostelen, is het feest ook van de belofte van de Heilige Geest. Laat ons nu even onderbreken voor muziek en dan gaan we daar dieper op in na de pauze.

0: En u bent weer terug in het programma Geloof en Catechese. We luisteren naar Pater Leclerc. Hij heeft het over de Heilige Schrift en hemelvaart.
1: Het is zo dat we in het eerste deel van deze Geloof en Catechese dat we gesproken hebben over de band tussen hemelvaart en de zending van de apostelen en de komst van de Heilige Geest. Ik lees u nog eventjes terug voor uit de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 1, maar dan vers 8. En daar staat, gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest, die over u komt, om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde. Na deze woorden werd hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk ontrok hem aan hun ogen. Dus belofte van de Heilige Geest, zending van de apostelen en hemelvaart. In die zin kunnen we zeggen dat hemelvaart niet zomaar betekent dat Jezus ons verlaat, maar dat hij verder werkt in zijn kerk. Hij is het hart en de bezieling, de waarheid van de kerk. En heel de verrezen Christus die blijft dan ook de centrale figuur in heel de handelingen van de apostelen. Lucas, die is eigenlijk de belangrijkste auteur voor het verhalen over hemelvaart. We hebben het gelezen bij Marcus. Er zijn verschillende allusies ook bij Johannes. Maar het eigenlijke verhaal over hemelvaart vinden we ook bij Lucas aan het einde van zijn evangelie en dan aan het begin van het verhaal van Lucas, de handelingen van de apostelen. En je zou moeten zeggen dat de draaischijf van het einde van het leven van Jezus en het begin van de zending van de apostelen, dat de draaischijf daarbij de plaats Jeruzalem is. Heel het evangelie van Lucas is een opgaan van Jezus naar Jeruzalem. Daar eindigt hij zijn prediking. In Jeruzalem is het einde van zijn loopbaan, is de plaats ook van het laatste avondmaal, de plaats van zijn lijden en zijn verrijzenis. Lucas zegt ook in hoofdstuk 9 al, vers 51, dat Jezus vastberaden zijn tocht ondernam naar Jeruzalem. En hij draagt zijn apostelen na hemelvaart, draagt hij zijn apostelen op om de stad niet te verlaten tot aan de komst van de Heilige Geest. Maar Jeruzalem is niet alleen de plaats waar Jezus naartoe gaat en waar ze de Heilige Geest moeten ontvangen, maar Jeruzalem wordt ook het vertrekpunt van hun evangelisatie. We hebben dat zo net gelezen bij de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 1, vers 8. Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest om mijn getuige te zijn. In Jeruzalem, te beginnen in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiteinde van de aarde. En dus hemelvaart, dus dat is het vertrekpunt vanuit Jeruzalem, het vertrekpunt van de jonge kerk. Jeruzalem wordt het vertrekpunt. En Jeruzalem is dus in een dubbele zin een heilige plaats voor de christenen. Jezus die gaat naar Jeruzalem om zijn Pasenert te voltrekken en vandaar vertrekken de apostelen om Christus te verkondigen. Hemelvaart heeft ook nog een ander aspect. We hebben eerst gesproken over hemelvaart en de zending van de apostelen, maar hemelvaart heeft ook nog een ander aspect, want het lijkt erop dat Jezus met hemelvaart van ons is weggenomen. Het gevoel van dat weggenomen zijn van Jezus zou men kunnen vergelijken met de teleurstelling van Maria Magdalena toen ze op de eerste dag van de verrijzenis naar het graf ging. Ze liep naar Simon Petrus en naar Johannes en ze zei, men heeft de Heer weggenomen. En we weten niet waar men hem heeft neergelegd. En dan zijn er ook twee engelen die verschijnen. De apostelen en ook de vrouwen die waren op de eerste momenten na Jezus' verrijzenis eerder in verwarring. Maar gedurende 40 dagen, Dat is de tijd tussen Pasen en Hemelvaart. Gedurende 40 dagen heeft Jezus hen echter gesterkt en hen voorbereid om zijn aanwezigheid anders te gaan beleven. De tijd van de zichtbare aanwezigheid van Christus is voorbij. We komen in een nieuwe tijd. Een nieuwe tijd die aanbreekt, maar die maar gloort. Maar Christus treedt nog niet in zijn volle schittering naar voren. Dat zal pas gebeuren bij zijn wederkomst. Ja, als dat, we spreken van dat wegnemen van Jezus, dan is het interessant om te zien hoe op verschillende momenten er ook engelen opdagen. En dat gebeurt ook bij hemelvaart. Daar staat in de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 1, vers 10, terwijl zij hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Dat zijn engelen. En die zeiden: mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren. Dus er komen twee engelen. En die twee engelen doen ons ook denken aan de verschijning van twee engelen bij het lege graf. Er is dat weggenomen zijn van Jezus uit het graf. Er is dat weggenomen zijn van Jezus uit deze aarde, een leegte die wordt achtergelaten. En dan komen daar ineens twee engelen opdagen. En deze engelen die hebben een boodschap. Dat zijn natuurlijk ook engelen die iets zeggen over de heiligheid van de plaats. En want er waren ook bij de Ark van het Verbond waren er ook twee engelen, twee cherubijnen, die als het ware de Ark van het Verbond overschaduwden. En zoals het graf van Jezus ook een heilige plaats is en ook zoals die plaats waar Jezus naar de hemel gaat ook iets zegt over een hemelse liturgie, over de heiligheid van,

Maar tegelijkertijd zijn deze engelen boodschappers. Als Maria van Magdalena, zo vertelt Johannes, als ze schreiend bij het lege graf staat en als ze dan ziet dat Jezus' lichaam lijkt weggenomen te zijn, dan ziet ze op de plaats waar Jezus' lichaam gelegen had, twee in het wit geklede engelen. Eén aan het voeteinde en één aan het hoofdeinde. Dat vinden we bij Johannes 20, 12. En die engelen, die zijn boodschappers. Ze laten Maria eigenlijk anders kijken. En dan ontdekt Maria Christus. Dan draait ze zich om en dan ontmoet ze Christus. En zo hebben deze twee engelen ook bij hemelvaart een boodschap. Ze oriënteren de apostelen op een andere manier. Je zou dat kunnen vergelijken met de gedaanteverandering. U kent wel het verhaal van de gedaanteverandering waar Jezus verschijnt in aanwezigheid van Mozes en Elia. Hij verschijnt werkelijk in een prachtige, schitterende gestalte en Petrus wil daar 3 tenten bouwen. Hij wil de grote genade van de verheerlijkheid van Christus laten blijven duren, altijd maar verder. Al eigenlijk in die hemelse werkelijkheid opgaan. Maar nee, de apostelen hebben nog een andere opdracht. En bij de hemelvaart spelen de engelen ook zulk een belangrijke rol. Zij herinneren de apostelen eraan dat ze nog niet definitief geroepen zijn om volledig te delen in de liefdesgemeenschap van Christus in de hemel. En zij herinneren de apostelen er ook aan dat Christendom geen passiviteit is. Zoals men bij de verrijzenis de levende niet moet gaan zoeken bij de doden, moet men ook niet passief naar die lege hemel staan te kijken. Want die hemel, dat is de plaats waarvan Jezus zal wederkomen. En er is een andere beweging, dus het is niet alleen maar kijken naar zo'n hemel waar Jezus verdwenen is, ontrokken aan het gezicht, maar Jezus gaat wederkomen. Er is een beweging van de hemel naar de aarde terug en de apostelen moeten zich nu al in beweging stellen, in deze beweging van de hemel naar de aarde toe. Zij moeten in de tussentijd, tot aan de wederkomst, is het de tijd van de kerk, de tijd van de verkondiging. En dat niet naar die lege hemel staren, dat geldt ook voor de contemplatieven. Die leven niet constant in de zevende hemel. De kerk heeft heel veel waardering voor de contemplatieven. Ze zijn werkelijk het hart van de kerk. En ze hebben werkelijk ook oog voor Christus in de hemel. Christus is werkelijk hun uitgangspunt, maar tegelijkertijd is het contemplatieve leven een leven van de strijd. Die engelen zeggen dan ook mannen van Galilea. Zij zijn mannen van Galilea. Ze zijn nog verbonden met deze aardse werkelijkheid. Je zou deze beweging van naar de hemel te kijken en het terugkeren naar de aarde kunnen toepassen op de liturgie. De liturgie is eigenlijk een hoogtepunt. Het is Jezus werkelijk in ons midden weten. Jezus die opgestegen is naar de hemel, die we verheerlijken. De Eucharistie is een hoogtepunt, maar, zo zegt het Tweede Vaticaans Concilie, de Eucharistie is tegelijkertijd ook een bron. Niet zomaar een actie, maar de Eucharistie is een bron, een bewogenheid door de Heilige Geest. Door de liturgie komen we in verbinding met de hemel. De liturgie heeft iets hemels, maar de liturgie heeft tegelijkertijd een missionair elan. Een laatste thema dat ik u nog kort kan aanduiden is de hemelvaart waar Paulus over spreekt. En daar wordt Christus voorgesteld als het hoofd en de kerk als het lichaam. We zien dat onder meer in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1, vers 17 en volgende. Daar wordt gesproken over Christus, die in de heerlijkheid van God is ingetreden. Hij is, zegt vers 21, hoog boven alle heerschappij.

heerschappij en machten, krachten en hoogheden en boven elke naam die genoemd wordt. Alles heeft God aan zijn voeten gelegd en hemzelf verheven boven alles. Heeft hij als hoofd gegeven aan de kerk, die zijn lichaam is. Dus de kerk leeft al van die volheid van het hoofd waar Jezus is, daar zal ooit ook zijn lichaam zijn. En de kerk die moet voltooien wat Christus begonnen is in deze aardse werkelijkheid. En zo zou je kunnen zeggen dat het gebed tot Jezus die in de hemel is, moet verbonden worden met ons leven. Anders wordt ons leven overdreven spiritualisme of fideïsme. En als we dan ook niet bidden, wordt ons leven helemaal materialisme of rationalisme. Nee, we moeten verbonden zijn met Christus in de hemel, maar dat realiseren in de aardse werkelijkheid. We zien dat ook bij Paulus in de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 4, vers 7 tot 12. Hij is opgevaren naar de hoge. Hij is opgestegen, dat betekent dat hij de eerste, dat hij eerst in de diepte is afgedaald tot op de aarde. Hij die is neergedaald is dezelfde die ook is opgestegen hoog boven alle hemelen. Hij heeft ook gaven gegeven, sommigen maakt hij apostelen. Dus Jezus die is eerst afgedaald, zegt Paulus in zijn brief aan de Efeziërs, dan is hij verheven. Maar hij heeft ook gaven gegeven, apostelen, hij heeft ook een zending gegeven. Christus die ten hemel is opgevaren, is daarom, broeders en zusters, onze hoop. Hij is ook, en dat is een laatste thema, hij is ook een hoge priester. Hij is het heiligdom binnengetreden, dat zegt de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 9 en 10. Hij is het heiligdom binnengetreden. Hij is de voorspreker, de middelaar bij de Vader. Vanuit de hemel voert Jezus zijn herderschap. Vanuit de hemel zendt hij zijn geest voor de verkondiging. Vanuit de hemel is hij de priester en de voorspreker. Hij is in de hemel het heiligdom binnengetreden en is daar de hoge priester en de voorspreker bij de Vader. Dat zijn allemaal thema's die de Bijbel ons vertelt en die te maken hebben met dit grote feest van Hemelvaart.

0: dat waren enkele deeltjes uit The Ascension, Hemelvaart van Walter Reiter en het ensemble Cordaria. We hebben enkele vragen binnengekregen van luisteraars en wat enthousiaste reacties, dus die geef ik ook even door aan Pater Leclerc. De vraag van de heer Paardenkoper, ja eigenlijk had hij er twee. Wat is nu de relatie tussen Johannes de Doper, die doopt met water, en de Heilige Geest met Pinksteren? Hoe zit dat?
1: Het is inderdaad zo dat er wordt gesproken over de gezult in de Heilige Geest worden gedoopt. En dus Johannes de Doopsel, de doper, dat was een doopsel van bekering. Je kunt Johannes de Doper ook de voorloper noemen, de wegbereider van Christus. En door het doopsel van Johannes de Doper zou je in zekere zin kunnen zeggen dat door dat doopsel een volk ontstond van verwachting. Maar deze verwachting die moest nog vervuld worden door de uiteindelijke komst van de Heilige Geest. Ontstaat het volk van de kerk. Pinkster is ook de geboorte van de kerk. En wij worden gedoopt in de Heilige Geest. En wij zijn natuurlijk nog altijd een volk van verwachting. Maar we zijn ook al helemaal opgenomen in dat lichaam van Christus. Helemaal ja. Opgenomen. We hebben ook al die voltooiing bereikt als we in Christus zijn. En dus we staan een stap verder.
0: Oké, maar nu doopte Johannes de Doper met water. En de Heilige Geest associëren wij met vuur.
1: Ja.
0: En is daar een relatie tussen? Of is dat nou eenmaal zo?
1: Ja, het is zo dat je de Heilige Geest ook met water kunt associëren.
0: Er zijn ook wel.
1: Ook kerkvaders die zeggen bijvoorbeeld, kijk, als je nou planten hebt, hè, je hebt een eikenboom of je hebt een roos. Hè, dat begint allemaal met iets heel kleins. Mm-hmm. En het is doordat ze in die aarde zijn en water opzuigen, ontplooien ze zich allemaal op een verschillende manier.
0: Ik zie het gebeuren als u het vertelt. Ja, ja.
1: Die roos die wordt een roos ja. En dat eikeltje dat wordt een eikenboom. Maar dat mm-hmm. allemaal, en dat water, zoals de Heilige Geest in ieder van ons iets anders bewerkt, zo bewerkt de Heilige Geest, hè, zoals dat water in elke plant iets anders bewerkt, zo bewerkt de Heilige Geest ook in ons iets anders.
0: Mooi.
1: Dus er zijn heel veel beelden van de Heilige Geest. Ook de vinger van God hè, wordt het genoemd. Of mm-hmm. ja, er zijn nog beelden. Ook de zalf bijvoorbeeld, die doordringt.
0: Oké, dat was het antwoord aan meneer Paardenkoper. Maar die had nog een vraag. Had u het over de zegevierende kerk hier op aarde?
1: Nee, het is zo dat wij hier op aarde hebben een strijdende kerk.
0: Ja.
1: Dus wij zijn eigenlijk al, met kerk is eigenlijk al tegenwoordig in de hemel in Christus. En ook in alle heiligen. En die zijn al in de hemel. Dus er is al een gemeenschap van gelovigen rond Christus in de hemel. Maar wij zijn daarmee verbonden als lichaam van de kerk, maar wij zitten nog te strijden op deze aarde.
0: Ja, maar wij weten ons daar wel door gesteund.
1: Precies.
0: En dankzij het gebed.
1: Nou, dankzij het gebed. En het is eigenlijk de Heilige Geest die in ons bidt. En het is Christus
0: met onuitsprekelijke verzuchtingen, zo was het toch?
1: Precies, ja.
0: Ja.
1: En het is Christus die in ons strijdt. Dus het is allemaal genade ook.
0: Nou, gaan we verder met die strijd, want u had het op een gegeven moment over de strijd van de contemplatieven. Nou, wat is dat? Is dat de drang om in actie te komen?
1: Nee, het is zo dat de contemplatieven die volgen in de eerste plaats Christus na, die naar de woestijn is gegaan, mm-hmm. en die daardoor de duivel op de proef werd gesteld. Dus uiteindelijk, zo zegt bijvoorbeeld de heilige Bruno, wordt jouw kruis wordt wel een paradijs, maar je moet eerst door die strijd. Dus je komt niet zomaar meteen, als je het klooster instapt, in het contemplatieve leven, kom je niet zomaar meteen, word je aan deze aarde onttrokken, mm-hmm. In de hemel, in constante vreugde en vertroosting, maar je komt ook in de strijd terecht.
0: Ja, heiligheid via het kruis.
1: Ja, maar wat belangrijk is dat deze strijd de strijd is van de kerk. Deze contemplatieven die scheiden zich niet af van deze wereld en niet af van de kerk. Die strijden in naam van de kerk. Zij zijn onze voorsprekers, zoals Christus in de woestijn door de duivel op de proef heeft gesteld. En zoals wij ook geloven dat Christus in onze plaats het kwaad heeft overwonnen, waar wij ja gezegd hebben in Adam, daar hebben we tegen die duivel nee gezegd in Christus. En die contemplatieven, die doen die strijd binnen dat klooster, doen die dat op een intensieve manier mee. En die scheiden zich niet af van de kerk, maar die zijn gekeerd naar de kerk, maar ook gekeerd naar Christus. En die zijn voorsprekers voor ons. Daarom vertrouwen ook vaak heel veel mensen hun lijden, hun strijd, hun beproevingen toe aan contemplatieven.
0: Nou, het is net of ik de heilige Therese van Lisieux hoor.
1: Nou, die heeft zulke dingen verteld natuurlijk. Ja.
0: Goed, heel hartelijk dank, pater. En verder belde er nog een mevrouw die zo blij was dat u verbindingen wist te leggen als geen ander tussen de verschillende teksten van het evangelie. Want ze zei, ja, wij kunnen dat niet en we hebben mensen zoals pater Leclerc hard nodig. Dus dat wou ik u nog even melden.
1: We vertrouwen ons aan het gebed van zulke mensen toe.
0: Dank u wel.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Welkom bij onze podcast, De Herbergiers. Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Samen met Herwin Horst bespreek ik thema's van het katholieke geloof. En in deze serie spreken we over de geloofsbelijdenis.

Na gesproken te hebben over Jezus' geboorte, lijden en sterven, spreken we vandaag over zijn hemelvaart. Wat betekent deze hemelvaart van Christus? Waarom vond hij plaats? Maar vooral, wat betekent de hemelvaart van de Heer voor ons christenen van vandaag? Dit en meer in een nieuwe aflevering van De Herbergiers.

0: Goedendag allemaal. Naar nummer 5 komt nummer 6. En nee, dan hebben we het niet over onze afleveringen, maar dan hebben we het over de volgorde van het behandelen van de geloofsartikelen. Vandaag geloofsartikel nummer 6 gaan wij bespreken. Christus die opgestegen is de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Dat doen we
1: een hele mond vol.
0: Niet alleen. Een hele mond vol. En Stefan is er, zoals u hoort, ook weer bij. Hartstikke fijn. Hallo Stefan.
1: Goedenavond, Herwin. Ik heb vandaag een heerlijke lasagne gekookt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kook je die of doe je die in de oven?
1: Oh ja, sorry, dat is niet koken, inderdaad. Ja, dat is eigenlijk bakken of wat.
0: Ja, min of meer, hè?
1: Ja, eerst alles bakken en dan bij elkaar gooien en dan die verschillende lagen. Het is wel altijd problematisch met die bechamelsaus of de begamelsaus. Ik weet niet hoe je het
0: begamelsaus. Ja, nou, ik eet sowieso geen lasagne, want kaas.
1: Maar die begamelsaus, die gaat altijd aankoeken op de pan.
0: Aha.
1: Dus ik heb wel zo'n hele dikke pan genomen. Zo'n halve frituurpan om die begamelsaus in te doen. Maar alsnog, duurde het even voordat ik alles weer eraf geschropt had. Maar de lasagne was heerlijk, dus ja? Dat is belangrijk.
0: Goed geslaagd?
1: Ja, vooral de kaas.
0: Ja, baba. Nou ja, ieder is een ding. Ik had vandaag een lekkere Indische curryschotel, dus dat is meer mijn cup of tea. Dus heerlijk. Maar goed.
1: Je sluit het allemaal niet uit.
0: Nee, zeker niet. Ja, we kunnen het natuurlijk ook over eten hebben, maar laten we het hebben over die andere voedingsbron in ons leven. En dat is een geloof.
1: Oh, wat een mooie overgang.
0: Ja, wel, oh. Zo. Scherp, hè? Ja, mooi, hè? Ja, want in een aflevering die voor mijn gevoel al heel ver achter ons ligt, in de zin van dat we hebben opgenomen, weten we namelijk dat we niet leven van het dagelijks brood alleen in de voeding, maar ook van het woord van God. En nou, daar gaan wij het vandaag natuurlijk ook over hebben wanneer wij weer een volgend geloofsartikel bespreken. En daarbij moeten we zeggen dat we inmiddels al wel een aantal belangrijke gebeurtenissen in het leven van Christus hebben behandeld. We hebben namelijk gehad over Christus geboorte bij het geloofsartikel die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Gemakshalve kunnen we dan zeggen dat we dat met kerst vieren. Natuurlijk heeft de geboorte van Christus ook een aankondiging en vieren we dat eigenlijk in de advent, werken we al naartoe, hè, naar het feest van Kerstmis. We hebben het over Christus lijden en sterven gehad. Met dat artikel die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Dat vieren en gedenken wij natuurlijk met Goede Vrijdag. Wij hebben het gehad over Christus nederdaling ter helle. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Als we het hebben over de nederdaling ter helle, praten we van Stille Zaterdag en de verrijzenis uit de doden. Vieren we natuurlijk met Pasen. En vandaag voegen we daar eigenlijk een gebeurtenis in het leven van Christus aan toe. Namelijk Christus hemelvaart. En dat bespreken we dus met dit geloofsartikel. Die opgestegen is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En dat vieren we normaal gesproken met Hemelvaartsdag. Maar goed, wij gedenken natuurlijk op iedere dag en op ieder moment het leven van Christus. Dus ook halverwege oktober, het moment dat wij nu deze aflevering opnemen, doen we dat natuurlijk ook. Is het denk ik ook nog wel eventjes goed om de belangrijkste punten uit het vorige aflevering op te noemen. In de vorige aflevering zagen wij hoe de verrijzenis van Christus er heeft uitgezien en wat we daaruit kunnen leren om deel te nemen aan zijn verrijzenis. De rode draad daarin is dat we geroepen zijn een heilig leven te leven in de relatie met God door geestelijk te verrijzen. Ook de groei in heiligheid, hè, dus het goede te doen en het kwade te laten. Daartoe een eerste stap te zetten in ons leven. Hierin te groeien in de geestelijke verrijzenis door consistent en consequent ermee bezig te zijn. En als laatste datgene achter ons te laten wat onze geestelijke verrijzenis in het verleden heeft belemmerd. Dat in een notendop. Ben ik iets vergeten, Stefan? Nou ja,
1: nee, dat klopt helemaal. Ik heb nog even dat teruggeluisterd. Dat citaat van Paus Leo de Groot is wel, blijft toch ook zo mooi, ja. Dus het feit dat we natuurlijk als christenen een ontologische waardigheid hebben gekregen door het doopsel. Dat betekent
0: een ontologische waardigheid.
1: Ja, dus na het doopsel hebben we dat merkteken ontvangen. Wat ons in staat stelt om in verbinding te treden met God. In gemeenschap te treden met God. Goddelijk te worden. Hè? Dus we worden aangenomen kinderen van God. En dat we in die waardigheid blijven. Oh, wacht, er gaat een wekker hier af. Die moet ik wel even uitzetten. Dat is een wekker vanwege de droger die nu klaar is. En aangezien het piepje van de droger niet hard genoeg gaat om het in mijn cel hier te bereiken, had ik een wekker gezet. Maar bij deze. Even een klein uitstapje. Even, nou ben ik van mijn apropos af. Ja. Dus de waardigheid van de verrijzenis. Dus ik als christen word je gedoopt. Dan heb je die waardigheid. En om die waardigheid, die hou je natuurlijk altijd. Dat merkteken kan natuurlijk niet weg meer. Hè? Dus mensen die zeggen, oh, ik ga me ondopen of zo. Ik haal maar de doopregister. Ja, dat kan je wel doen. Dan ben je inderdaad niet meer verbonden aan het instituutkerk. Okay. Maar ja, je blijft natuurlijk wel gewoon in die kerk. Je blijft gewoon kind van God. En dat merkteken is onuitwisbaar.
0: Ja.
1: Alleen de vraag is natuurlijk wel, en dat is waar die vier stappen die hebben net noemd over gaan. In hoeverre leef ik naar die waardigheid? En blijf ik daarmee in verbinding met de Heer? In hoeverre voed ik mijn relatie? Of keer ik mijzelf af? Hè? Want ik heb subjectief natuurlijk vanuit mijzelf, vanuit mijn persoon, altijd de mogelijkheid inderdaad om het goede of het slechte te doen.
0: Ja, ik vind het afgelopen zondag tijdens de mis werd dat ook goed toegelicht in de preek bij mij in de kerk. Wij zijn natuurlijk meer dan slaaf. Hè? In die zin, we hebben natuurlijk een vrije wil om in de relatie met God te leven. Niet enkel en alleen om het goede te doen en het kwade te laten als een soort van checklist. En dat we aan het eind van de dag gaan wegen van hoeveel goede dingen heb ik gedaan, hoeveel en hoeveel slechte dingen.
1: Altijd een gevaar.
0: Dat is een gevaar en dat is ook eigenlijk het minimaliseren van wat het christendom en het katholieke geloof eigenlijk is. Het gaat natuurlijk ook om het relationele aspect wat je aangaat.
1: Ja. Die moraal die komt altijd op de tweede plaats en is een uitvloeisel van het leven in Christus. Zoals Paulus ook zegt, en zegt hij. En in het Grieks betekent in. In al zijn brieven komt dat zo vaak voor, leven in Christus. Dus niet alleen met hem of door hem, maar in hem. De meest intieme band mogelijk, een mystieke band met Christus, zo ver dat Paulus eigenlijk zegt, ja, ik leef niet meer, het is Christus, die leeft in mij.
0: Mooi.
1: Ja, dat is prachtig. Ja. En ik moest ook gelijk denken van die vier dingen die je net noemde. Hè, dus die Christus geboorte, lijden, sterven, hemelvaart. Dat zit natuurlijk allemaal in de eucharistie. Al die dingen.
0: Ja.
1: De geboorte, het hele idee van eucharistie vieren is niet mogelijk zonder de incarnatie. Zonder dat God vlees wordt. Hè. En zijn menselijke natuur wordt door de sacramenten voortgezet in het hier en nu. En dus dat stoelt überhaupt dat we een sacrament kunnen vieren en met het neemt hij het eucharistie stoelt op de incarnatie. Nou, dan krijg je het lijden en sterven. Hè? Dat is natuurlijk, het hele eucharistisch gebed zit daar vol van, hè? Met verwijzingen daarna. Nou ja, het sterven is dan het moment inderdaad dat de priester ook echt knielt. Hè? Dat wordt vaak analoog eraan gezien. Hè? Dus dat hij na de elevatie gaat hij naar beneden, knielt hij en dan gaat hij omhoog en dan komt... Ja, dus die drie beweging met de kelk en met de hostie. En dan de hemelvaart. Ja, dat is dus inderdaad het lichaam wat we ontvangen van Christus, is zijn glorievolle lichaam. We ontvangen Christus in zijn verheerlijkte staat. Hè? Dus het nieuwe lichaam wat hij gekregen heeft, het verheerlijk lichaam, wat door deuren kon lopen en zo. Hè? Opeens stond hij in hun midden, hè? Na de verrijzenis. En liep hij gewoon door muren en zo. Nou ja. Gaat misschien te ver, maar je ziet in de eucharistie zitten al die mysteries zitten erin.
0: Het hele leven, ja, van Christus. Ja.
1: Daarom noemen we het ook wel, en dat staat ook in Vaticaan II, het Christusmysterium. Hè? Dus Pascha-mysterium, dat komt van Oddo Kazel, een theoloog. Die heeft daar heel veel over geschreven. En dat vind je ook terug in Vaticaan II. Ja. Dus het gaat niet alleen om het lijden en sterven, maar we vinden het hele Christusmysterie vinden we terug in de eucharistie, die we dagelijks of wekelijks vieren.
0: En misschien is dat ook wel eens een keer een mooi thema om nog eens een keer nader te bespreken. Van hoe vieren we nou eigenlijk de eucharistie? Maar vandaag hebben we een paar andere vragen die centraal staan. En dat gaat over de hemelvaart van Christus. Zoals jullie misschien al wel gewend zijn uit de andere afleveringen, beschrijven we eerst wat eigenlijk iets betekent. En dat wat, de wat-vraag is in dit geval, wat betekent de hemelvaart van Christus? De tweede vraag die wij vandaag gaan behandelen is waarom vond de hemelvaart van Christus plaats? En op de laatste plek, maar ook zeker belangrijk, hè, wat zit er voor ons in? Waarom is de hemelvaart van Christus voor ons belangrijk? Om als met die eerste vraag te beginnen. Thomas die zet eerst uiteen wat eigenlijk de hemelvaart van Christus betekent. Hij noemt daar een aantal perspectieven die je daaraan kan koppelen. Het eerste aspect is dat hij is opgestegen hoog boven alle hemelen, zoals het ook in Efeze staat. Kun je wat nader toelichten, Stefan, hoe we dat moeten zien?
1: Ja, weer een klein uitstapje. Een excursie. In het Sanctus van de Heilige Mis zeggen we heilig, heilig, heilig. De Heer, de God, de hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua, in het Latijn. Cieli et terra, dus hemel en aarde. Die hemel en aarde, wij als moderne mensen denken dan vaak, oh, de hemel, dat zal de plek zijn waar God is en de aarde is, wij zijn hier. Maar hemel en aarde, in het Sanctus, pleni sunt cieli et terra, dat komt dus uit Jesaja en dat heb je ook op andere plaatsen in de Heilige Schrift. Altijd als die twee samengenomen worden, betekent dat gewoon de hele geschapen realiteit. Dus kijk naar boven, kijk naar de sky, de heavens. Dat zijn de geschapen hemelen. Hè? Dus het is niet de hemel die wordt bedoeld wanneer je met God leeft en in zijn aanwezigheid bent en hem ziet van aangezicht tot aangezicht. Maar er wordt de geschapen hemel bedoeld. En wat Thomas dus zegt hier, die zegt de hemelvaart van Christus betekent dat Christus hoger staat dan die geschapen hemel. He is higher than the sky, above the sky, so to say. Hè? Dus het is belangrijk, want als we denken aan hemel, dan denken we eigenlijk heel snel gelijk weer aan die transcendente ervaringen. Dus aan het feit dat we met God zijn, hem van aangezicht tot aangezicht zien, volledig heilig. Dat, ja, en dat is ook een dimensie van hemel, maar hemel betekent tegelijkertijd, en dat betekent hier, de geschapen hemel, de fysieke hemel. De wolkjes, datgene wat je kan zien als je omhoog kijkt. Hè? En dus, als Thomas hier zegt, hij is verheven boven de lichamelijke hemel, dat betekent dat hij daarboven staat. Hè? Dus dat God is natuurlijk de schepper van alles wat bestaat, ook dus van de fysieke hemel die we om ons heen zien, de sky, de wolken, alles. En Christus deelt in die goddelijkheid. Christus deelt in de goddelijkheid. Christus is ook schepper. Hè? Dus Christus is niet gewoon zomaar een persoon. Christus is ook God. En deelt dus alle eigenschappen die God ook kent. Ja. En God is de schepper van het heelal. En dus ook staat hij boven die lichamelijke hemel.
0: En Thomas noemt in het commentaar op dit punt ook, hè, dat met de hemelvaart van Christus dus eigenlijk dat als eerste is gebeurd. Dat voorheen, als hij dus spreekt over de mensen, dat ons lichaam altijd op aarde blijft. Wij mensen zijn natuurlijk sterfelijk. Wij worden eens begraven of gecremeerd of wat dan ook. Maar hoe ziet dat er dan voor ons uit, die opstijging ten hemel? Wat betekent dat voor ons? Hoe ziet ons nieuwe lichaam eruit? En hoe kun je dat in de context van dit artikel plaatsen?
1: Ja, wij stijgen dus niet met ziel en lichaam op naar de Heer. Wij stijgen op met onze ziel. Dus wij sterven. De sterven betekent in dit geval theologisch gezien scheiding van lichaam en ziel. Dat zie je ook als je bij mensen thuis geweest bent die gestorven zijn. Je ziet het lichaam wel, maar dat is eigenlijk gewoon, ja, er zit geen leven meer in. Je ziet ook in de ogen dat het leven weggetrokken is. Er is geen licht meer in die zin. De ziel is al uit het lichaam. Dus als iemand sterft, dan is die persoonlijkheid die persoon maakt tot de persoon die is, hè, die ziel is er niet meer. Die ziel is dus al bij God, zou je kunnen zeggen. Nou is het natuurlijk wel zo dat we voor onze persoonlijkheid, ja, dat wordt het al gelijk heel theologisch, maar voor onze persoonlijkheid hebben we dus altijd ziel en lichaam nodig. Dus er is een tussenperiode, ook de periode ook van het vagevuur en zo, tenzij we in één klap in de hemel komen als we heilig zijn, helemaal, als we martelaar zijn bijvoorbeeld, of helemaal heilig. Maar die tussenperiode, dan is er dus alleen een ziel. En aan het einde der tijden krijgt elke ziel een glorieus, een verheerlijk lichaam. Hè? En dat verheerlijkte lichaam past precies op die ziel. En dat is een lichaam zonder kwalen. Hè? Een lichaam wat precies op die ziel past, zonder ziektes, et cetera. Is heel belangrijk, want de mensen vandaag de dag hebben vaak een soort van dualistisch idee. Nou, dat belt er zelfs nog iemand. Een soort van dualistisch idee over wat, wat de hemel is. Hè? Dus die denken, ah, de hemel, daar zijn we alleen met onze ziel. Nee, we zijn als gehele persoon in de hemel. Met onze ziel en met ons lichaam. Alleen dat lichaam is niet meer het lichaam wat we hier ook hebben. Dus dat is belangrijk. Dus als Thomas zegt, als Thomas zegt dat Christus verheven is boven de lichamelijke hemel, bedoelt hij daarmee, zoals ik net al zei, de sky, hè, dus alles wat geschapen is, de geschapen hemel, de sterrenhemel, alles wat je ziet om je heen. God is hoger dan dat alles. En God is ook groter dan het lichaam wat wij op aarde hebben. Dus ja. In de paradijs was er sprake van een aards paradijs. Hè? Het paradijs zoals we Thomas dat zoals we dat in Genesis zien, is een aards paradijs. Is een fysiek paradijs met bomen en zoden van goed en kwaad, et cetera, et cetera.
0: Ja, en zoals Thomas hier dus ook belicht, hè, dat Christus boven alle hemelen is, hè, het geschapene wat je net aangaf, stelt hij ook dat Christus boven alle geestelijke naturen is opgestegen. Wat wordt daarmee bedoeld?
1: Ja, dat kan je eigenlijk heel makkelijk samenvatten, want dat gaat dus om wat we ook in het Eucharistisch gebed zeggen, heerschappijen, tronen, hoogheden en machten. Dat zijn de engelen. Dus de engelen hebben alleen een geestelijke natuur. Wij hebben ook een lichaam, maar de engelen hebben een geestelijke natuur. En Christus staat ook daarboven. Dus hij is ook hoger dan de engelen. Hè? En dat wil eigenlijk Thomas hier zeggen. Dus het idee is, de engelen ook, zijn ook geschapen. Hè? Dus de engelen zijn wel volledig geest, hè? Net zoals God volledig geest is. Maar God is ongeschapen en de engelen zijn geschapen. Dat is een verschil.
0: Ja.
1: En Christus staat dus, omdat hij in zijn goddelijkheid ook schepper is, staat hij boven. Niet alleen boven de fysieke hemel, hè? Dus de hemel, de sky en alles wat we aan geschapen realiteit om ons heen zien. Maar hij staat ook boven de geestelijke hemel. En de geestelijke hemel, daar wordt mee bedoeld de engelen. Dus de fysieke hemel, zoals ik al zei, nou, denk maar aan wat geschapen is, hè? Wat we om ons heen zien en vooral dan de sky. En de geestelijke hemel, dat is dan zeg maar zijn de engelen. Hè?
0: Ja.
1: Dus de geestelijke wezens die boven ons staan in de natuur, maar niet boven Christus. Want Christus is God en God heeft de wereld en de onzichtbare wereld geschapen.
0: Ja. Dus eigenlijk worden we er eigenlijk ook wel toegeroepen, hè, met dit artikel niet alleen in de figuurlijke zin te lezen, maar ook in de letterlijke zin en vice versa. En dat merk je vooral, hè, als Thomas spreekt ook over de plek tussen haakjes waar dan Christus zit. Namelijk aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Want daarover zegt hij ook, ja, de rechterhand, dat kun je natuurlijk heel letterlijk voor je zien. Hè, als ware een foto of een voorafbeelding wat je op een schilderij zou kunnen tekenen. Zegt Thomas ook van, ja, eigenlijk moet je dat niet zo letterlijk zien, maar meer figuurlijk. Hè? Omdat Christus dus ook dezelfde macht is gegeven, dezelfde macht heeft als God de Almachtige Vader heeft. Dus daarmee bedoelt Thomas te zeggen dat Christus dus gelijk is aan de Vader.
1: Ja, precies. Dus de rechterhand Gods betekent dat is natuurlijk ook wat er met Pasen gebeurt. Hè? Dus met Pasen heb je ook een toevoeging gedurende, als ik me niet vis, de hele paastijd in het Eucharistisch gebed. Waarin staat dat God de Vader hem aan zijn rechterhand geplaatst heeft. Hè? Dus Christus is verheven, heb je het weer verheffing, hemelvaart, aan de rechterhand Gods. En dat is wat met Pasen gebeurt. Christus gaat terug naar waar hij vandaan komt. En Christus komt uit de Vader, komt uit God de Vader. Hè? En is één in wezen ook met de Vader. Hè? Dus hij is net zoals de Vader God. En daarom wordt dat hier nogmaals benadrukt. Dat is ook de eerste vespers van de tweede vespers van de zondag, zeggen we altijd, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd, zit aan mijn rechterhand. Hè? En dat is dus Psalm 110. En daar wordt exact hetzelfde mee bedoeld. Dus Christus is volledig God. En daarom is hij dus ook verheven. Hè? Omdat hij volledig die goddelijkheid deelt. En omdat hij die goddelijkheid... Dat is misschien wel de samenvatting van het eerste punt. Christus is volledig God, volledig mens. Omdat hij volledig God is, deelt hij ook in de gave die de Vader aan hem gegeven heeft. Dus hij deelt in de macht van de Vader en in het wezen van de Vader. En daarom, omdat de Vader schepper is en de Zoon ook participeert in die scheppende activiteit, is dus Christus boven al het geschapen ook. Ja. Hij moet dus ook terugkeren tot die realiteit die boven al het geschapen is.
0: Ja. Nou, dat is eigenlijk al een mooi bruggetje ook naar de tweede vraag. Van waarom vond de hemelvaart van Christus plaats? Dus eigenlijk, onze eerste vraag die we nu hebben besproken is... wat betekent de hemelvaart van Christus? Is misschien wel samen te vatten aan het eerste aspect... dat Thomas noemt waarom de hemelvaart van Christus plaatsvond überhaupt. Het eerste... argument wat Thomas daarbij bespreekt is dat alles terugkeert naar zijn oorsprong. Ik haal daar eventjes twee bijbelpassages bij. Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen. Weer verlaat ik de wereld en ga naar de Vader. En Johannes-evangelie staat: niemand is naar de hemel opgestegen tenzij hij die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon die in de hemel is.
1: Ja, dus inderdaad, zoals je al zegt, Thomas gebruikt daar het woord natuur voor. Hè? Dus de natuur van Christus is dus waar hij vandaan komt. En waar hij kijk, dat is ook problematisch trouwens. Ik moet er niet te diep op ingaan, want dan wordt het weer te gecompliceerd. Mm-hmm. Maar natuur, als wij aan natuur denken, dan denken wij aan iets statisch. Hè? Dan denken we aan de natuur van een ding, is dat wat het is, et cetera, et cetera. Maar als Thomas denkt aan de natuur, dan denkt hij aan principium, aan het principe. Wat ten grondslag ligt aan het feit dat iets is. Dus een beweging die ervoor zorgt dat alles blijft, dat alles in stand gehouden wordt. En dus de beweging die hier gemaakt wordt, is een beweging die komt uit de Vader. En dat is de natuur van Christus. De natuur van Christus is die komt vanuit zijn Vader, vanuit de oorsprong. Hè? En wil daar dus ook naar terug toekeren. Hè? Ja. En daarin zien we eigenlijk een heel belangrijk schema. Christus komt vanuit de Vader, hè? Vanuit God de Vader, wordt mens hier beneden. Hè? Dus om even in hoogte en laagte te spreken, maar ik bedoel dus gewoon op deze wereld wordt hij mens. En dan gaat hij vervolgens weer terug naar de Vader. Wij doen hetzelfde. Dus wij worden geboren, wij gaan met Christus mee door het leven, door ons aardse leven. We accepteren zijn vriendschap, we groeien onze vriendschap met Christus, om uiteindelijk ook weer terug te keren naar onze schepper.
0: Ja, want...
1: Maar dat is alleen mogelijk omdat Christus het eerst gedaan heeft.
0: Ja, want als we het dan hebben over die bewegingen van waar wij komen en waar we heen gaan, lezen natuurlijk ook in de Bijbel, we zijn als mensen uit stof geboren en we zullen als stof wederkeren. Maar dat heeft dan echt puur en alleen te maken met ons aardse lichaam.
1: Ja, dus dat ligt aan onze sterfelijkheid. Hè? Dan hebben we het over het feit dat wij sterven. En wij sterven omdat we geschapen wezens zijn met een begin en een einde. Maar onze ziel blijft. Dus onze ziel vergaat niet tot stof. Dat is een realiteit die hoger staat dan het stoffelijke. Hè?
0: Ik vind dat je dat ook wel goed kan zien aan de manier waarop Thomas beschrijft. Hè? Hoe heiligen opstijgen ten hemel. Want hij heeft het daar... ook duidelijk over dat heiligen dat niet uit eigen kracht kunnen. Hè? Die stijgen als ledematen van Christus. Hè? Als
1: heel mooi,
0: deel van
1: ledematen,
0: de kerk. Hè?
1: Ja.
0: Wij zijn allemaal ledematen van de kerk en van Christus in die zin. Worden ze naar de hemel getrokken. Dus dat betekent dus ook een actie vanuit God. Een actie vanuit Christus om dat mogelijk te maken. En ik denk dat er ook wel puur komt uit de genade en liefde die je... enerzijds vanuit God krijgt en waar je antwoord aan kan geven. Heiligen die hebben natuurlijk in hun leven een positief antwoord gegeven aan de genade en liefde van God. En hun antwoord maakt dat ze omhoog getrokken kunnen worden naar de hemel. En om een beetje terug te komen op onze vorige aflevering, hebben we ook al gezegd van hemel en hel beginnen in principe ook al op aarde. Dus ook op het moment dat we op aarde al op een positieve manier antwoord geven op de liefde van God, dan zie je daar eigenlijk ook al iets hemels ontstaan. Hè?
1: Prachtig.
0: Maar daarbij dus wel belangrijk dat Christus uit zijn eigen kracht de enige is die zich kan verheffen en wij mensen niet. Wij mensen krijgen de gave van God zelf in de vorm van de liefde die hij ons heeft gegeven. En ons antwoord daarop maakt dat we eigenlijk onszelf op sleeptouw mee kunnen trekken aan datgene wat Christus voor ons heeft gedaan.
1: Ja, en dat is het mooie, want je gebruikt meerdere keren dus het woord eigenlijk God verlangt naar ons. En God trekt ons mee in zijn liefde. Hè? Het is niet voor niets dat Thomas in dat artikel gebruikt Canticum Canticorum. Hoe heet dat in het Nederlands? Het hooglied. Het boek van het hooglied, van de liefde. Trahe me post te. Trek mij naar u toe. Dat betekent dat God de Vader en Christus die in de hemel is, die trekt ons nu al naar boven toe. En dat is natuurlijk ook de ervaring van een Augustinus bijvoorbeeld. Als Augustinus zegt, ja, ik leef hier wel, maar ik leef hier als pelgrim op aarde en ik voel me eigenlijk niet helemaal thuis hier op deze aarde. Want tegelijkertijd trekt die liefde van Christus trekt mij continu ook omhoog.

0: van Christus trekt mij continu ook omhoog. En er is dus iets in die gevallen wereld ook wat ik moeilijk vind. Want ik hoor hier uiteindelijk niet thuis. Mijn thuis is in de hemel, zoals Paulus ook al zegt. En dat is op zich heel mooi. Dus het christendom gaat erom dat wij ingaan op die trekkende liefde die van Christus zelf komt. Hij trekt ons continu naar hem toe. Hij wil dat wij met hem zijn en wil dat wij in dat verlangen van hem leven. En dan krijg je dus wat Paulus ook zegt. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Christus bidt in mij. God bidt in mij. God wil mij naar boven heffen. Het gaat er niet meer om dat ik dat allemaal doe. Nee, het gaat erom dat zijn genade in ons gemanifesteerd wordt. En dan wordt het gebed dus ook niet meer iets van, oh, ik wil. Nee, het gebed wordt Christus die bidt in ons. En die ons dus al omhoog wil trekken naar die oorsprong. Omdat hij er al is. En zijn lichaam is deels ook nog hier, op aarde. Hè? Dus de aardse kerk en de hemelse kerk zijn met elkaar verbonden. Ook de leidende kerk hoort daarbij. We gaan nu langzaam ook de novembermaand in. De novembermaand is de maand waarin we speciaal bidden voor de overledenen. Al die dimensies horen bij elkaar. Ja. En dat is zo mooi, dat die liefde die ons omhoog trekt. En dan betekent het ook, ja, we hoeven niet meer zelf te doen. We moeten meewerken met zijn genade. Maar Christus bidt in ons. Christus verlangt dat wij naar hem opkijken. En dat we met hem, in hem leven. In hem.
1: Ja. Ja, dus dat is eigenlijk het eerste aspect. Hè? Dus alles keert, ja. Alles keert terug naar zijn oorsprong. Dus dat wil zeggen, Christus is van de Vader uit de hemel op aarde gekomen. En keert dan ook terug. En in dat proces worden wij ook geroepen deel te nemen in de liefde van Christus, in de relatie met Christus, opdat ook wij ten hemel kunnen opstijgen met dus een geestelijk lichaam, waarbij ons aards lichaam hier op aarde achterblijft en we dus een nieuw lichaam krijgen als wij zijn opgestegen ten hemel. Dat is eigenlijk dus de beweging, hè, de natuurlijke beweging, alles keert terug naar zijn oorsprong. Maar daarnaast noemt Thomas ook nog twee redenen waarom Christus de hemel toekomt. Namelijk omdat hij de dood heeft overwonnen en omdat hij nederig was. Hoe moeten we dat eigenlijk voor ons zien?
0: Ja, dat gebruikt Thomas als hij het heeft over de overwinning van Christus. Dan gaat het over de overwinning van Christus over de duivel. Hè? Dus de duivel is overwonnen, dat wordt het in de Apocalyps meerdere keren gezegd, door de kruisdood. Hè? Als verdienste van de kruisdood wordt het koninkrijk van de hemel weer geopend voor ons en is de duivel overwonnen. En omdat hij dus overwonnen heeft Christus, daarom moet hij ook terug naar de plek waar die overwinning gevierd kan worden. Hè? In de perfecte zin, en dat is de hemel. Dus de hemel is ook de plek van de overwinning. U noemde net de aardse kerk, hè, de leidende kerk en de hemelse kerk. Maar voor de hemelse kerk gebruiken we ook wel twee andere woorden die heel dicht bij deze interpretatie komen. Namelijk de zegevierende of de triomferende kerk. Hè. En dat is dus de hemel die, ja, waar de strijd gestreden is. Hè. Dus we hebben onze strijd gestreden. Christus heeft voor ons gestreden in eerste instantie. En Christus manifesteert zich vandaag weer in ons en strijdt voor ons. Ik moet zeggen dat ik de laatste dagen moet ik daar heel veel aan denken, in hoeverre het gebed veel meer is Christus die in ons bidt, Christus die al overwonnen heeft en Christus die al op ons wacht. Het gebed is gewoon manifestatie van christelijk leven in ons. Van Christus in ons.
1: Ik heb al eens een mooie definitie gehoord dat Christus eigenlijk, bidden eigenlijk niks anders is dan het beantwoorden van Christus liefde.
0: Ja, dat ook, maar dan ook heel, ook zijn liefde worden en Christus. Kijk, dat zijn moeilijke dingen, maar bijvoorbeeld op een gegeven moment staat er ook in de Bijbel natuurlijk die passage dat wij aanvullen wat er zou ontbreken aan in het lijden van Christus. Dan moet je niet zien alsof wij iets extra eraan toevoegen, maar dat moet je zien als het feit dat Christus

0: lijden, daar zit alles al in van zijn ledematen. Het moet zich alleen nog manifesteren. En voor hem, hè, voor hem is het niets nieuws. Want hij staat boven ons. Hij weet al wat wij, wanneer wij ja gaan zeggen en nee gaan zeggen. Maar hij wil ook dat wij met onze vrije wil dat daaraan beantwoorden.
1: Ja.
0: Het is een complex gegeven, maar het gaat dus veel meer om bidden in Christus dan bidden tot Christus. Het gaat erom dat hij in ons, dat we een verlengde worden van hem. Dat we een instrument worden van hem.
1: Ja.
0: Dat we die ledematenpositie ook echt serieus nemen.
1: Ja, en een ander aspect wat erbij komt kijken natuurlijk is, hè, dat Christus om dat te kunnen bewerkstelligen, om ons te naderen. Hij zich ook vernederd heeft, hè? Zoals in Lucas 14 ook staat, wie zich vernedert zal verheven worden. Dat is bij Christus natuurlijk in optima forma sprake van. Hè? Want we hebben het wel over, over God die mens is geworden. En dat hij zich nederig heeft opgesteld. Ik denk dat we dat velen die passages uit de Bijbel wel kennen, waarin hij ook zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En niet gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Hè? Dus, dus een soort van uiterste inspanning om ook iedereen inderdaad tot zich te roepen. Hè?
0: Zeker, en dus het is niet zomaar alleen de menswording, maar ook de menswording en dan in welke omstandigheden? In die kribbe, in de kou. We weten natuurlijk, de kou, nu zeggen we in de kou, hè, maar dat was waarschijnlijk, zo koud was het waarschijnlijk ook niet precies. Maar dat is niet het belangrijkste, maar het gaat erom dat hij heeft in een armoedige staat geleefd. En dat is wat in de Filippenbrief ook staat, en de Filippenser hymne. Hij heeft het gestalte aangenomen van de mens, hè, dus hij is mens geworden. Hij is gestorven aan het kruis. Welk een vernedering. Dus het was al een vernedering dat hij inderdaad mens is geworden. In zijn goddelijke majesteit. Dat hij zich vernederd heeft. En dan vervolgens ook nog eens hoe de manier waarop die mens was. En dat hij echt tot het uiterste ging. Dat hij tot aan het kruis ging. En dan, we hebben het ook gehad, de vorige episode hebben we het over gehad. De nederdaling te hellen. Hè? Dus ook onder de aarde. Dat is ook, denk ik, een mysterie ergens van het christendom, dat sommige ledematen, om maar even zo te zeggen, sommige heilige ledematen, dus geroepen zijn om in een zeer intieme vernedering binnen te treden, zoals Christus die ook gekend heeft. En het schijnt eigenlijk bijna gewoon de norm te zijn van heiligen, ja, dat ze ook toch veel lijden en veel moeilijkheden hebben. En dat juist die moeilijkheden ervoor zorgen de reden zijn van de verheffing. Hè?
1: Ja, want
0: want er staat, daarom heeft hij Christus hoofdheven. Waarom? Vanwege die vernedering en vanwege al dat lijden. En er zijn ledematen die daar meer in delen dan andere ledematen.
1: Ja, hè? En we hebben daar een afgelopen aflevering ook over gehad. Hè? Dat hoe kom je het helemaal binnen? Nou, net als wat Of hoe verrijs je, zeg maar, ook net als Christus. Christus heeft natuurlijk verrezen, maar heeft daarvoor heel veel moeten lijden. Zelfs op een dermate manier dat hij heeft moeten lijden op de schulden van ons. Hij was zelf de zonder schulden. Maar dat betekent ook in die afspiegeling daarop dat mensen ook in dat hele proces van het leven tot aan de verrijzenis een kruis op zich moeten dragen. En inderdaad heel veel kwaad en tegenslagen moeten kunnen verdragen.
0: Ja. Zo is het. En het is bijna daarom dat daarom iemand verheven wordt. Je moet het natuurlijk niet zelf opzoeken. Hè? Het is niet van, ik moet nu gaan lijden.
1: Er moet geen zelfkastijding zijn.
0: Nee. Dus, maar want het zwaarste lijden is natuurlijk het lijden wat ons overkomt. We zoeken dat niet op. Hè? Als we een dierbare verliezen of als er andere moeilijke omstandigheden zijn in ons leven, daar kiezen we niet voor. Dat overkomt ons. En om dan te zeggen, ja, maar ik ben met Christus. En als ledemaat leid ik, maar ik kijk op naar het hoofd. Ik kijk naar het hoofd. En het hoofd heeft dit alles al doorstaan. En het hoofd is uiteindelijk verrezen. En ik zal verrijzen met hem. Wat een hoop zit daarin. Hè? Wat schuilt daar een hoop in? Dat je altijd naar het hoofd kan kijken in die zin. Hè? Ik denk echt dat die dimensie van ledematen en hoofd zo belangrijk is. Dus ook luisteren naar wat het hoofd ons te zeggen heeft.
1: Ja, ja. En in dat kader natuurlijk...
0: En niet zoals mij alleen maar praten.
1: Nee. En in dat kader natuurlijk ook van wat het hoofd ons te zeggen heeft... maakt denk ik ook een goed bruggetje naar de laatste vraag die we vanavond bespreken. Namelijk, waarom is de hemelvaart van Christus voor ons belangrijk? Daarbij kunnen we denk ik wel een koppeling maken tussen de verrijzenis van Christus en zijn hemelvaart. Christus' hemelvaart ligt voor ons in het verlengde van zijn verrijzenis. Door zijn verrijzenis heeft hij, Christus, dus ook de weg voor ons vrijgemaakt naar de hemel. In het dagelijks leven zijn we dus geroepen om mee te gaan in Christus' verrijzenis. We hebben vorige week gesproken over de geestelijke verrijzenis en ja, het consistente heilige leven wat wij eigenlijk daartoe geroepen zijn. Zeg maar de eerste vier stappen die ook in het begin van deze aflevering weer naar voren kwamen. Dat begint dus hier op aarde. Maar goed, zoals we dus weten dat de bestemming van Christus de hemel is, zo is dat voor ons mensen ook. Hè? God heeft ons gemaakt om in eenheid met hem te leven. Met Christus, maar ook in de hemel. En dat is ook wat wij in onze eucharistische gebeden uitspreken tijdens de mis. Opdat wij eens in de heerlijkheid met Christus mogen genieten. En dat is het doel waarvoor wij zijn gemaakt. Maar goed... Dan is alsnog de vraag, waarom is dan de hemelvaart van Christus voor ons belangrijk? En ook hierin noemt Thomas eigenlijk drie aspecten. De eerste is dat Thomas Christus ons ziet als onze gids. Kunnen we dat zo simpel samenvatten, Stefan, dat het er gewoon om gaat... Dat Christus ons gewoon de weg heeft geleden. Hij heeft ons de weg gebaand. En hij heeft ook gezegd, ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. Kunnen we dat zo simpel opvatten? Dat Christus alleen in die zin onze gids is? Of moeten we dat breder zien?
0: Ja, hij bereidt voor ons een plaats in de hemel. Dat staat in Johannes en daar haalt Thomas het vandaan. In Johannes 14:2 staat duidelijk dat Christus zelf voor ons een plek zal bereiden in de hemel. En we hebben dus in zekere zin een bepaalde zekerheid ook dat we daar terecht komen als we Christus volgen. Als we die waardigheid die opleven naar die waardigheid die van ons als christenen gevraagd wordt. Hè?
1: Ja.
0: Dus inderdaad, hij is de weg, de waarheid en het leven. Christus is de weg die leidt naar God zelf. Door de menselijke natuur van Christus, wat we met uitnemendheid zien in de aanrakingen, de wonderen die hij verricht, de blinden die hij geneest, de lammen die weer kunnen lopen. In al die dingen zien we dat hij zijn menselijke natuur de weg is, de via naar God zelf. En hij gidst ons dus naar God zelf. En dat doet hij hier al als hij op aarde rond heeft gelopen. En door de sacramenten doet hij dat ook. Hè? Want door zijn sacramenten blijft zijn menselijkheid onder ons. En uiteindelijk is het natuurlijk allemaal... Is die weg als doel, heeft als doel om toch weer terug te keren tot de Vader, tot de hemel terug te keren. Hè? Ja. Tot, zoals Christus ons is, daarin is voorgegaan.
1: Zeker. Goed, hè?
0: Dus dat wordt met gids bedoeld. Ja,
1: ja
0: dat
1: precies. Wordt met gids bedoeld. Maar wat ik dan eigenlijk nog wat krachtig vind aan gids, waarom is de hemelvaart van Christus voor ons belangrijk? Nou, Christus is dus als eerste onze gids. Maar ik denk toch ook zeker voor het dagelijkse leven en ook om te kunnen groeien in het geloof, dat het onze hoop en geloof kan versterken. We weten dus dat Christus verrezen is en we weten ook uit monden van Christus zelf dat hij ten hemel is opgestegen en daar een plaats voor ons bereidt. En ik denk dat de hemelvaart in die zin dus ook een belangrijk gegeven is om ons geloof en onze hoop te kunnen versterken. Want
0: ja gaat het vooral de hoop.
1: Ja.
0: Vooral de hoop, want soms is het enige waar we in ons christelijk leven ons aan vast kunnen grijpen, die hoop. de hoop van de vrijzins en de hemelvaart, dat we met hem zullen zijn. Als alles zwart is. Hè? Dus aan de ene kant is het natuurlijk zo dat we nooit alleen gefocust moeten zijn op het hiernamaals. Maar het gekke is, als we ons dus echt ook focussen op dat hiernamaals, op die hemel. Dat heeft ook een kracht voor het heden.
1: Ja.
0: En dat kan een troost zijn en een hoop zijn voor als we echt in moeilijke omstandigheden zitten.
1: Ja, want wat
0: als we echt de uitweg niet meer zien.
1: Ja, want het klinkt natuurlijk heel simpel, maar wat ik ook hier vooral in zie van ja, het is belangrijk dat we weten dat Christus onze gids heeft of onze gids is. Wat veel belangrijker is en wat een consequentie daarvoor is in ons dagelijks leven, is inderdaad dat onze geloof en hoop mag versterken. Zodat je ook daadwerkelijk verder kan en verder kan groeien in het geloof. En ik denk dat dat een belangrijk gegeven is. Vervolgens wordt gezegd dat Christus hemelvaart ons ook zekerheid geeft. Zoals wij dat weten, hebben we met Christus iemand die voor ons kan voorspreken. We hebben met Christus een voorspreker bij God de Vader. Hij is ook in staat om hen die door zijn tussenkomst God naderen voor altijd te redden. Dus Christus is daarmee ook meteen onze redder, hè? Onze Messias, zoals dat bekend is.
0: Ja.
1: Maar ook dat gegeven kan dus ons geloof en onze hoop weer versterken. We weten dus dat Christus voor ons pleit bij de Heer. We kunnen in hem vertrouwen. Mm-hmm. We kunnen ook in vertrouwen onze zorgen, angsten, zonden bij hem neerleggen. En via Christus kunnen wij dus God benaderen. Dus hij heeft echt de brug geslagen tussen het aardse leven hier en de hemel. Ik denk, Stefan, je kent die afbeeldingen ook wel. Hè? Dan zie je zo'n ravijn en aan de linkerkant staan wij, aan de rechterkant is de hemel. Met het kruis ertussen als letterlijk en figuurlijk de brug naar het eeuwige
0: heel
1: leven.
0: Mooi beeld.
1: Ja.
0: Ja, heel mooi beeld. Ja.
1: Zeker. En dat is volmaakt in de hemelvaart.
0: Ja, in Latijn staat ook advocatum, hè? Dus als een advocaat die voor ons pleit. We have an advocate with the Father, Jesus Christ. Eerste brief van Johannes, die Thomas citeert over deze zekerheid. Het is de zekerheid van de hemelvaart. Ja.
1: Ja. Ja, en als laatste wordt ook genoemd, waarom is de hemelvaart voor ons belangrijk? We hebben het net al eventjes gehad over de heiligen. Hè? Heiligen die ten hemel zijn opgestegen. Die dat dus niet uit eigen kracht hebben kunnen doen. Die zijn dus meegetrokken in Gods liefde. Die hebben een heilig leven geleid. Tegelijkertijd worden wij ook daartoe opgeroepen. Hè? Als Thomas het heeft om onze harten tot zich te trekken, dan heeft dat er ook mee te maken dat wij de liefde van God beantwoorden. Dus dat wij een leven leven in heiligheid. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En als je dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoek wat boven is. Daar waar Christus aan de rechterhand van God zit. Zint op het hemelse, niet op het aardse. En zo zijn er nog veel meer Bijbelse teksten aan te halen. Maar ook hierin gaat het dus weer, eigenlijk net als in de vorige aflevering, dat we een heilig leven nastreven. Ik denk dat is sowieso de kern van het christelijke en het katholieke leven. Ook zeker in de context van de hemelvaart speelt dat ook een rol.
0: En dat is een prachtig vers wat je daar noemt. Hè? Dus Colossense 3 vers 1. Dus in het Latijn, omdat het zo mooi is, moet het toch even gezegd worden. Si consurrexistis cum Christo. Consurrexistis. Dus samen met Christus verrezen. Consurrexistisch. Heel mooi. Ja. Dus we verrijzen met hem. In hem is onze verrijzenis verzekerd.
1: En wat ik daar dus ook weer mooi aan vind, is dat ook dit perspectief de hoop en de geloof kan versterken. We weten niet alleen dat Christus de weg naar de hemel heeft vrijgemaakt. Daarnaast weten we dus ook dat hij voor ons pleit bij God. Maar hij geeft ons ook een duidelijke richting mee. En dat niet altijd even makkelijk is. En dat wij vallen en opstaan. En dat het eigenlijk het proces is in het hele leven. Weten we wel welke richting we moeten gaan in ons leven. En daarin kunnen wij natuurlijk alleen maar volharden. En die volharding, dat is ook de weg naar heiligheid, naar het heilig leven. Maar daar mogen we wel constant aan vasthouden. Dus al die drie aspecten bij elkaar geven ons dus ook heel veel richting in het leven om, net als met Christus, te nemen opgenomen kunnen worden.
0: Ja, en ik denk dat heel mooi uitgedrukt wordt in het Bijbelse beeld van het gelaat. Hè? De psalmist zoekt continu het gelaat van Christus. Dus hij wil Christus aanschouwen. Hè? Kijk, natuurlijk in die zin is dat nog God zonder... Christus is nog niet mens geworden. Hè? Dus hij zoekt het gelaat van God. Maar later, als wij nu de psalmen lezen, lezen we natuurlijk altijd ook in het licht van Christus' verrijzenis. En het gaat er dan dus om dat we altijd zijn gelaat zoeken. Ratzinger heeft ook heel veel passages waarin hij dat bemediteert. Ik zoek het gelaat van Christus. En dat is ook natuurlijk het einddoel. Want het einddoel is natuurlijk de visio beatifica. Dus de glorierijke aanschouwing van God. Nu zien wij zoals in een spiegel, maar dan zien we hem van aangezicht tot aangezicht. En dat is dat aangezicht van God. Schouwt ons liefdevol aan. Christus schouwt ons liefdevol aan. Hij kijkt naar ons op een liefdevolle wijze. Maar kijken wij terug?
1: Nou, dat vind
0: kijken
1: ik,
0: wij terug?
1: Dat vind ik dus wel interessant, hè? Want wat je daar zegt, Stefan, en waarom die relatie ook zo belangrijk is. Want we kunnen denk ik heel makkelijk... we hebben natuurlijk in het aardse leven heel veel... afleidingen. En we kunnen ons misschien ook wel heel erg focussen op... op echt alleen het goede doen en het kwade laten. Puur en alleen afgaande op de regels. Maar die relatie is ook zo belangrijk. Wat ik ook zo mooi vond, dat was... volgens mij was dat bij een van de wereldjongerendagen. Daar toenmalig Johannes Paulus II dat ook heel stellig zei. Hè? Wees niet bang om naar hem te kijken.
0: Ja. Ja.
1: Zie naar hem toe. Kijk naar hem.
0: Ja. Nu zal dat altijd nog imperfect zijn. Maar je kan het nu al doen. En dat is ons hele leven hier op aarde. En dan moet ik altijd denken aan een beeld wat mijn studentenmagister me meegaf. Hij zei, Stefan, kijk naar Christus. Zoals Simon Petrus in de boot. Hè? Het belangrijkste is dat je geconcentreerd houdt op zijn... op zijn gezicht, op zijn gelaat. Hè? Geloof in hem.
1: Ja.
0: En heb een visie. Heb een visie en die visie is gericht op hem in eerste instantie.
1: Ja.
0: Want als je wegkijkt, dan ga je zinken. Nou, dan zink je in die boot.
1: Ja, nou, ik denk...
0: En dan zink je in het water, sorry.
1: Ja,
0: hè? Dus,
1: maar ja. Ik denk ook... Dus kan je niet, misschien dat die niet helemaal klopt, hoor. Maar toch die analogie te maken over een boot. Je kan heel erg... goed en gedetailleerd een map, een kaart hebben uitgedacht... waarin je alle gevaren en alles in beeld brengt... en dat je heel gefocust bent op het volgen van die route. Maar als je alleen maar naar beneden kijkt, naar die routekaart... en alleen maar focust op datgene wat je moet doen en wat je moet laten... ja, dan heb je de risico dat je ergens tegenaan botst. Je moet altijd recht vooruit kijken, je doel voor ogen hebben...
0: Precies.
1: En in dit geval is het natuurlijk om God en Christus te bereiken. Dus is het ook goed om naar hen te kijken? En hoe kijk je daarna? Je hebt natuurlijk in de kerk je hebt schitterende beelden. Je hebt hele mooie iconen. Maar ik denk dat het toch in eerste instantie ook wel is om de relatie aan te gaan. Ook wanneer wij niet één op één kunnen spreken met hem. Zoals wij, Stefan, het wel met elkaar kunnen doen. En wij directe interactie met onze luisteraars kunnen hebben. Maar dat toch zeker in geestelijke zin en met je hart een relatie probeert aan te gaan.
0: Ja. Ja, we moeten hem voor ogen houden. Christus voor ogen houden. En ik denk dat... dus dat is eigenlijk de essentie van wat we hier gezegd hebben. En dat is ook wat we in de Advent natuurlijk weer... zullen overwegen, de eschatologie. Dus dat we naar dat einde toe willen, naar die aanschouwing van Christus. Maar het begint nu al hier als een verlangen van ons hart. En dat verlangen, dat is het mooie. En die aantrekkingskracht, die komt in eerste instantie van Christus zelf. En wij moeten daar overal alleen maar aan te sluiten. Het katholiek leven is een heel mooi leven. Het is allemaal niet zo... Het is niet van, oh, heel hard werken continu. Ja, we moeten ook werken, maar in eerste instantie is het genade.
1: Dat is mooi. En uit die genade en met die essentie in het achterhoofd lezen wij ook samen ter afsluiting de essentie, de samenvatting van ons geloof, de geloofsbelijdenis.
0: Nou mag jij beginnen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
0: die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de vrijstelling van het lichaam en het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Amen.

Heilige van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Op 14 mei vieren we feest in de kerk. We gedenken de apostel Matthias, de heilige apostel Matthias. Over Matthias horen we voor het eerst in de handelingen van de apostelen. Jezus is teruggekeerd naar de Vader in de hemel. Nu staan de leerlingen voor zijn opgave, zijn opdracht over te nemen. Een van hen, Judas, heeft Jezus verraden en vervolgens zelfmoord gepleegd. Het eerste wat ze doen, is een opvolger voor hem aanwijzen. De kandidaten moeten aan zeer bepaalde voorwaarden voldoen. Petrus, die de leiding neemt, formuleert het als volgt. Dus moet een van de mannen die tot ons gezelschap behoren, gedurende de tijd dat de Heer onder ons verkeerde, te beginnen bij het doopsel van Johannes tot de dag waarop hij van ons werd weggenomen, met ons getuige worden van zijn verrijzenis. Men stelde er twee voor. Jozef, ook Barsabas geheten, bijgenaamd Justus, oftewel de rechtvaardige, en Matthias. Toen baden zij als volgt. Gij, Heer, die aller harten kent, wijs degene aan die gij van deze twee hebt uitverkoren om de plaats te bezetten in dit dienstwerk en apostelambt, waaraan Judas ontrouw werd om heen te gaan naar zijn eigen plaats. Toen liet men hen loten en het lot viel op Matthias. Hij werd toegevoegd aan de groep van de apostelen. Uit dit relaas mogen we dus opmaken dat Matthias van het begin af aan tot de kring van Jezus behoorde. Volgens sommigen maakte hij deel uit van de 72 die door Jezus op zijn tocht naar Jeruzalem vooruit werd gestuurd, zoals we kunnen lezen in het 10e hoofdstuk in het evangelie van Lucas. Over de aanwijzing door het lot, dat de apostelen Matthias' keuze via het lot hebben bepaald, is later herhaaldelijk onderwerp van discussie geweest. De kerkvader Dionysius weet te vertellen dat de keuze tenslotte op hem viel omdat God uitdrukkelijk een zonnestraal op hem liet wijzen. Men is in de kerk al spoedig daarna van deze methode afgestapt. Jacobus de Voragine schrijft hierover in zijn Legende Aurea. We moeten hier opmerken dat dit voorbeeld nog niet wil zeggen dat het lot is toegestaan. Want het voorrecht van een paar mensen is nog niet meteen voorschrift. Dat zegt althans Hieronymus. Beda de eerbiedwaardige meent dat het destijds nog toegestaan was om zulke hulpmiddelen te gebruiken, omdat de volle waarheid nog niet gekomen was. Immers, hoewel het kruisoffer had plaatsgevonden, drong het volledige heil pas door met Pinksteren. Vandaar dat ze bij Matthias' keuze nog het lot gebruikten. Op dezelfde manier werd krachtens de wet de keuze van de hoge priester bepaald. Maar na Pinksteren was de waarheid ten volle aan het licht getreden. De 7 diakens werden dan ook niet meer middels het lot aangewezen, maar door de apostelen, via hun gebed en handoplegging. Het verdere leven van Matthias. In de Bijbel lezen we verder niets meer over de lotgevallen van Matthias. We zijn dus verder aangewezen op de mondelinge overlevering en legendes. Hij zou het evangelie gepredikt hebben in Judea, Ethiopië en tenslotte ook nog in Macedonië. Ook over zijn levenseinde zijn de bronnen niet eensluitend. De meesten gaan ervan uit dat hij op gewelddadige wijze aan zijn einde is gekomen, maar ze verschillen soms aanzienlijk over de wijze waarop. Er zijn verschillende legendes hierover beschikbaar. Daarvoor verwijs ik u graag naar de website. Dat heet heiligen.net. Heiligen.net. En daar kunt u verder lezen over deze legendes. Tot zover over het leven van de heilige apostel Matthias. En wiens feest wij vandaag op 14 mei vieren in de kerk. Heilige Apostel Matthias, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: U gaat nu luisteren naar een uitzending van het programma Gewoon Katholiek. Het is een herhaling. Een herhaling van het gesprek dat een aantal jonge mannen heeft gevoerd met Monsieur Mutsaerts. En u begrijpt misschien waarom het een herhaling is. Want Monsieur Mutsaerts heeft een auto-ongeluk gehad, waardoor hij even niet in staat is om deze gesprekken te voeren. Maar ook al is het een herhaling, absoluut interessant om naar te luisteren. Wens u veel luisterplezier.
2: Ja. Let's go!
3: Jongens, jongens.
4: Ja, hij loopt. Binnenkort met dames. Oh jee. Monsieur, begint
5: u. Luisteraars, gewoon katholiek. Dat zijn wij, dat willen we zijn. Zowel gewoon als katholiek. En het wordt weer, als het mee zit, een prettig gesprek. Laten we beginnen met een gebed. Hè. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
6: Amen.
5: We beginnen gewoon met het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
7: In de naam van de Vader, de Zoon, Heilige Geest. Amen. Amen.
5: Paasgevierd hoogtepunt van heel het kerkelijk jaar. Maar er gaat iets aan verras. De vaste. Wie heeft er werk van gemaakt? En wacht even, wie zit er hier allemaal aan tafel?
8: Julian.
9: En Niels.
10: Alexander.
11: Arvid.
12: En Remo.
5: Oké, wie heeft er werk van gemaakt van de vaste?
9: Als het goed is, wij allemaal, toch?
5: Ja, dat mag ik ook. Ja.
12: Ik zie heel erg veel vingers richting Arvid gaan. Ja.
10: Ik doe mee met het overigens... Vier van de jongens die hier ook zitten, met Exodus 90.
5: Leg even uit wat het is, want dat weten niet elke luisteraar.
10: Het is een programma dat je 90 dagen gaat vasten, voorafgaand aan het hoogfeest van Pasen. Dus je hebt dan elke dag een lezing uit het boek Exodus, daarom heet het ook Exodus 90, dat is 90 dagen. En dan heb je elke dag een stukje bijbellezing plus een reflectie. En we gaan eigenlijk met het volk Israël gaan wij... door de woestijn heen, de vastetijd. En dan gaan we door de Rode Zee bedoel ik, sorry. Die wordt gespleten natuurlijk door Mozes. En dat is ook een voorafbeelding van onze doop. Hè? Natuurlijk waar Pasen ook om gaat. Heel veel nieuwe bekeerlingen worden dan gedoopt. En daar voorafgaand is dan een vastetijd. En het Exodus 90 is eigenlijk een programma met drie pijlers. Gebed, ascese en... een broederschap. En ascese is echt het vaste van offers maken, minder eten en allerlei andere invullingen. Minder social media. We moeten koud douchen, we moeten sporten.
5: Dat lijkt me het ergste. Koud douchen.
10: Dat is 8 uur slapen, dat is het ergste. Dat is eigenlijk ook een discipline, maar dat haalt niet. Dat is
5: heel goed. Als je dat tegen een scholier zegt, die beschouwde dat uitslapen. Maar...
9: Ik vind het echt wel lekker hoor, dat koude douchen waar je het over hebt. Ja.
10: We hebben ook dat je geen koffie mag na 12 uur en nog een aantal van die dingen. Ja.
5: Maar geen 40 dagen, maar 90.
10: 90 dagen.
5: Dat is snel opgegaan. Maar ik vind het wel mooi. Ja. Want er zijn wel steeds meer die dat doen. En bij de vrouw is het Magnificat volgens mij.
10: Hetzelfde, maar dan iets makkelijker.
5: Maar dan zonder koud douchen.
10: Ik weet niet. Het schijnt iets makkelijker te zijn. Maar ik weet niet hoe
5: het verschil is. Ja, maar het is nog een hele kluif. Hoor.
13: Meer aangepast op.
5: Ja, het is nog een hele kluif.
10: Ik heb ook gehoord, dat is wel grappig, dat er ook een discipline is die heet niet roddelen. Bij de vrouwen dan. Zeg maar. Die hebben wij niet. Bij. Is mij verteld. Het is op geslacht aangepast.
5: Ja. Ja, leuk.
9: Roddelen mag sowieso niet.
10: Nee, dat mag sowieso niet, maar gewoon nog extra. Er staat

0: dat erbij.
1: Voor de ene is dat wat moeilijker dan de ander, geloof ik. Ja.
2: Nee, dat vertelde ik wel bij. Maar goed, ik heb toevallig ook die lijst mee. Die heb ik altijd bij. En daar staan een aantal dingen op dus. En het is een soort checklist. Heb ik uitgeprint voor alle jongens. Okay. Dat heet een fraternity. Dat is een broederschap. Dus wij zijn met 9 of 10 jongens, volgens mij. En waarvan dus hier met mezelf erbij 4 van zitten. En even kijken wat ik nog vergeten was. Geen alcohol. En dat je dagelijks vast met 3 maaltijden. Geen snoep. En muziek is ook heel belangrijk.
0: Ik heb vernomen dat social media ook uitgesloten is. Klopt dat?
2: Ja.
0: Ik zit er zelf niet bij, dus ik vind het
2: wel
0: interessant.
2: Dat klopt in principe wel, maar je hebt allemaal van die twijfeldingen. Zo van, is LinkedIn dan social media? En dan merk je van jezelf, oké, daar ga ik heel veel op LinkedIn zitten.
0: Ergens van allemaal.
2: of Strava, zo'n hardloop- en fiets-app of zo. En het zijn allemaal van die halve social media, weet je wel, van die dingen.
1: Wat doet het met je als je daar probeert aan te houden? Ten eerste, lukt het? Want het is een stevig programma.
2: Het lukt heel goed op zich, op een paar dingetjes na.
1: Ja.
2: Ik kom eigenlijk nooit aan het sporten toe. Ik kom nooit aan die 8 uur slaap toe.
1: Maar als je normaal 7 uur slaap genoeg hebt, dan moet je dan nog 1,5 uur in bed blijven liggen? Of was dat de bedoeling?
2: Dat is natuurlijk het ideaal. Ja,
1: dat is het enige wat ik niet snap, die 8 uur. Dat lijkt meer luxe dan vast, eerlijk gezegd.
0: Ja, heel veel mensen komen er gewoon niet aan. Ik denk
2: Het is meer van, je moet gewoon goed slapen.
1: En dat tijd van bed gaan waarschijnlijk.
2: In principe, kijk, je ligt natuurlijk vaak, of tenminste, ik spreek voor mezelf, 's nachts nog wakker met je telefoon in bed. Okay, en dan is het al gauw 2 uur 's nachts.
1: Ja.
2: En dan moet je alweer...
1: Dan wordt het anders.
2: Ja, ja. Ja.
3: Maar goed slapen is ook belangrijk voor de mentale gezondheid.
1: Waar,
3: waardoor je ook weer dichter bij Christus kan
1: dat
3: komen.
1: Dat is waar.
3: Dus het is een mooie regel van de Exodus ook.
1: Een gezonde geest in een gezond lichaam.
2: En die muziek, dat is een beetje een ondergeschoven kindje. Maar dat is ook echt wel een mooie discipline. Dat je dus echt daarop let. Want wat ik dus ook merk is dat... Ik heb normaal altijd muziek of een podcast in me gewoon aanstaan. Maar word ik geconfronteerd met mijn eigen gedachten en kan ik veel beter dingen verwerken.
1: Stilte is belangrijk. Hè?
2: Stiltes zijn belangrijk. Ja. Dus die worden er ook in gebouwd. Je moet ook elke dag 1 uur lang stil zijn in gebed.
1: Okay.
2: Het holy hour heet
1: het. Mm-hmm. Dat is heel goed.
2: Dus dat lukt ook niet altijd, moet ik zeggen eerlijk. Mm. En het dagelijks rozenhoedje gaat op zich heel goed. En ik heb vorige week van u ook een scapulier opgelegd gekregen, toevallig.
1: Hmm.
2: Dus dat is ook nog weer extra motivatie om dat echt goed op te pakken met dat roze hoedje.
0: Wat houdt het in het scapulier?
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dat dus gekregen van een vriend van mij, die ook de Exodus doet, toevallig. Maar ik weet nog altijd niet zo goed wat het is. Ik moet me erin verdiepen.
1: Er zijn beloftes aan verbonden.
2: Ik weet dat, het staat ook erop van, als je dit draagt, dan zul je... Als je dit draagt op het moment van overlijden, dus je moet hem elke dag dragen, dat is het hele idee. Je kan elk moment doodgaan. Dat is ook een soort memento mori dingetje meteen, van gedenk te sterven. Er staat dus op, als je dit draagt op het moment van overlijden, dan zul je niet het eeuwige vuur branden.
4: Ja, maar het gaat het denk ik ook.
0: Dat scheelt al.
4: Oh, pardon, monsieur.
1: Maar het moet natuurlijk, want dat is het gevaar bij sommige dingen, bij jou niet, maar bij sommige mensen, het moet ook geen amulet worden, of voorbij geloven, of ik weet niet wat.
2: Nee.
1: Dus ik draag dit, maar mij kan maar niks overkomen, zo werkt het natuurlijk
2: niet.
1: Nee,
2: maar niet...
1: Het moet vooral de devotie versterken, devotie vergroten.
4: Maar ik weet er ook niet alles van, maar ik heb me toevallig een tijdje geleden een klein beetje op ingelezen. En het is ook niet wat erop staat dat zo leidend is natuurlijk. Het is een scapulier,
2: een stukje stof. Hè?
4: Sorry, nu val ik over mijn woorden. Maar het is vanuit de verschijning van Maria gekomen op de berg Carmel.
1: Ja.
4: En er is een hele orde ook aangewijd. En,
1: de
4: Carmelieten, inderdaad.
1: Het is een heel klein stukje van wat zij als scapulier hebben.
4: Want zij dragen een heel groot stuk inderdaad over hun pij, als ik dat goed zeg.
1: Ja, klopt.
4: En het ziet er overigens prachtig uit. Laatst zag ik een paar zusters van de Carmelietenorde in de Sint-Pieter. En dat was fantastisch.
1: Geldt voor alle orders. Je hebt allemaal een scapulier.
4: Dat wist ik dan niet. Ja. Maar ik heb begrepen dat een van de beloftes inderdaad, het is dat mocht je sterven en je draagt een scapulier met overtuiging en je probeert de beloftes of je leeft naar volgens de beloftes, dan zal Maria je redden uit het vage vuur en eerst volgende zaterdag. Dat is wat ik heb begrepen. En nou, dat vind ik wel een hele
1: eerste
4: bevrijding.
1: Daar moet ik nog in verdiepen. Ik weet wel, je blijft in ieder geval bewaard voor de hel in ieder geval.
4: Ja, nou laten we de luisteraar in ieder geval aansporen om zelf ook even onderzoek te doen.
1: Zeker. We komen er volgende keer op terug.
4: Ja. Prachtig.
1: Maar even kijken, het verdiept je geloof.
2: En wat ook mooi is, dus die ascese heb je, dat gebed, maar je hebt ook broederschap. Dat is prachtig. We hebben dus elke week een meeting samen. Dan gaan we gewoon allemaal praten van hoe het gaat en waar we tegenaan lopen. En soms is het een beetje iets te negatief, dus we hebben ervan gemaakt. Laten we eerst beginnen met wat wel goed gaat.
1: Okay.
2: Voordat het een hele waslijst is. Dit is niet goed en dit is niet goed.
1: Moet geen mopper toestand worden.
2: En we wilden ook een beetje wat vreugde voor ons hebben. Dus dan zeggen we gewoon, waar ben je, wat ging goed, waar ben je gegroeid? En wat ik ook merk is, dit programma, daar gaat het uiteindelijk ook om. Het moet je een betere man maken, daar is het voor bedacht. Het duurt ongeveer 3 maanden om goede gewoontes te leren. Daarom is het 90 dagen.
1: Okay.
2: En ook omdat je dus samen met een groep mannen moeilijke dingen doet. Dus in het leger ook, hè, in defensie. Als je samen moeilijke dingen doet, dat verbroedert heel erg. Een soort van gezamenlijk lijden of zo. Gezamenlijk afzien. Dat brengt elkaar samen. En het is ook fijn om elkaar elke week op zondag te zien. Want we zijn niet allemaal van dezelfde parochie eigenlijk, maar nu op dit moment dus wel. Voor 3 maanden komen we elke zondag samen.
1: En hoeveel zijn jullie?
2: We zijn 9 of 10 man, even uit mijn hoofd.
1: 10.
2: 10, hè? Ja. Ik word gecorrigeerd.
1: Ja, heel goed.
2: En we doen ook fraternity activiteiten, dus waar we vorige week ook over hadden, die bedevaart naar SMAKT. Dat is tegelijk met stille omgang.
1: Sint-Jozef, hè?
2: Sint-Jozef.
1: De enige Sint-Jozef plaats in Nederland.
2: In Nederland, ja. Je hebt er ook nog eentje.
1: Of de Benelux zelfs.
2: Je hebt er nog eentje in Antwerpen waar Jozef ook echt is verschenen.
1: Ja.
2: Maar dit is de enige van Nederland. En we lopen daar dus heen. In 2 dagen, 30 kilometer per dag. Ja. Slapen op een camping. En ik mag dat organiseren met 2 andere mensen samen. Het is heel mooi om een idee wat ik vorig jaar had. Vorig jaar zomer, om dat zo binnen nog relatief korte tijd, met zoveel devotie en zoveel toewijding van heel veel mensen overal vandaan uit Nederland en België opgepakt is in woorden. En mensen zijn enthousiast en pastoor Zimmerman loopt mee. Natuurlijk de directeur van Radio Maria ook.
1: Loopt mee van waar
2: naar waar? Sorry, hij loopt niet mee, hij doet de mis, excuus.
1: Maar jullie lopen wel?
2: En wij lopen wel, ja.
1: Van waar naar waar?
2: Van Os naar SMAKT. Dus
1: dat is toch nog een eentje.
2: Dat is 2 dagen dan.
1: Hoeveel kilometer hebben we het dan over?
2: Dat is, in totaal dus 70. Okay. En elke dag ongeveer 30.
1: Ik ben er een paar keer geweest, want er is een Sint-Jozef-parochie in Tilburg.
2: Ah ja.
1: En pastoor van Noorwegen, wat trouwens altijd eeuwigdurende aanbidding was.
2: Ah, je hebt
1: hij gehoord, zat er zelf altijd het meest onmogelijke tijd van 3 tot 5 s'nachts. Vond hij prima overigens. En er was altijd het uitje van het Sint-Jozef-koor en dat ging dan naar SMAKT.
2: Ah ja.
1: Ja, en dat was mooi. Het ligt net op de grens van Brabant en Limburg.
2: Het is nog net bisdom Roermond inderdaad.
1: Ja.
2: Echt op minder dan 1 kilometer.
1: Ja, dat klopt. Overigens, de provincie Limburg is de enige provincie die samenvalt met het bisdom Limburg. Dat geldt voor verder geen enkel bisdom natuurlijk.
2: Klopt, ja.
1: Op een heel klein stukje naar bij SMAKT, dus maar 100 meter. Maar daar moeten we nog terug veroveren.
2: Ah ja, ja.
3: Oh, dat mag, dat is van ons eigenlijk.
1: Je had al een zwaard en een helm bij je.
3: Ja, ik heb een, we hadden mij deze keer verteld, beste luisteraar, dat met beeld zou zijn. Dus ik had in de groep van onze show gezegd, dan gaan we in kruisridders ordaan te zitten. Ja. En dus heb ik een helm en een kruisriddersgewaad meegenomen. Ja. Voor uw beeld, daar zit ik nu niet in. Maar ik weet niet of ik goed verstaanbaar ben door de microfoon als ik de helm op heb. Maar ik wil, als we beeld hebben, best wel het gewaad aandoen. Daar ben ik de moeilijkste niet in.
2: Het echte verhaal is, hij schaamt zich gewoon een beetje.
3: En dat is helemaal niet waar.
2: Dat jullie hem zien.
3: Nee, want dan had ik de helm opgedaan. Maar dat doe ik dan dus niet.
2: Ja.
3: Maar ik weet niet of jullie dit ook merken. Als ik toch aan het woord ben. Ik ben niet met jullie mee de Exodus 90 aan doen. Ik vast gewoon braaf 40 dagen. Maar wat ik merk is dat er in Nederland, wat toch ook echt wel op het christendom, ook zeker het katholicisme, gebouwd is.
1: Zeker.
3: Dat er vrij weinig begrip is voor wat het katholiek vast eigenlijk is. Ik heb zelf meegemaakt dat ik op een gegeven moment dus, was het 1 uur of 7 s'avonds. En toen bood iemand mij iets te iets te eten aan. En ik zeg, nee, dankjewel, het is vaste tijd. Ja, maar de zon is onder.
5: Kijk, ja, denk al met de Ramadan.
3: Ja, dus iedereen associeert de vaste tijd met de Ramadan. En toen zei ik, nee, wij katholieken vasten ook gewoon. Ik vind het ergens nog wel een beetje jammerlijk en verloederend dat de meeste mensen in Nederland dus niet weten dat dat katholieken überhaupt vasten. Maar ik weet niet of jullie ook zoiets mee hebben gemaakt. Want ik heb echt al een aantal keer meegemaakt dat mensen dus gewoon, ja, veel katholieken weten over zichzelf ook niet hoe dat katholiek vasten überhaupt moet. En heel veel mensen daarbuiten die weten helemaal niet wat het inhoudt. En ja,
1: nou, er zijn wel wat katholieke scholen die de moskee bezoeken.
3: Ja, ja.
1: En niets weten van,
6: Maar ik merk het ook wel dat gewoon dat er heel weinig kennis is over het katholieke vasten. Mm-hmm. Sowieso omdat er heel weinig praktiserende katholieken zijn.
3: Mm-hmm.
6: En ook omdat het vasten in het katholicisme is wat jij juist voor God doet.
3: Ja.
5: Ja.
6: En dat is dus echt een verschil met ook de Ramadan, zoals je net zei.
3: Ja.
6: De Ramadan, vaak zeggen mensen ook van, ja, ik ben aan het vasten, ik ben aan het vasten. Mm-hmm. Maar het idee van vasten is juist dat het iets is wat jou dichter tot God laat groeien.
3: Ja.
6: En niet iets voor jouw medemens om te weten, om jou goed te laten voeden.
3: Inderdaad.
1: Jongelui, we gaan het over iets anders hebben. Beste mensen, u weet dat niet, maar we hebben 2 keer opnames gemaakt die volkomen mislukt zijn. Dankzij mijn onhandige en niet-technische vaardigheden met microfoons en iPads en zo. En toen heeft Alexander zijn roepingverhaal gedaan. Nu gaat hij het voor de 3e keer proberen. En als het nu weer mislukt, dan zit de duivel erachter. Maar ik denk dat het nu goed gaat, want we zitten nu gewoon in de studio van Radio Maria.
3: Die zit er sowieso wel achter.
1: Brand los. Ga dichtbij zitten, Alexander. En richt dat ding naar je toe. Maar echt, echt dichtbij gaan zitten.
7: Ja, van Anton kregen we de tip om die microfoons op te eten. Maar ik vraag me af hoe smakelijk die zijn.
1: Ja.
7: Dan kunnen we dat proberen.
1: Ja, het is wel een heel algemene vraag, maar toch, waar begon het, laat ik het zomaar zeggen, in jouw geval?
7: Ja, met de schepping, zou ik zeggen.
1: Nee,
7: Genesis 1.
1: Nee, jouw roeping, waar is het begint te traceren.
7: Zoals vele dingen in mijn leven, in het bijzonder mijn geloof, kan ik overal de schuld aangeven aan pastoor Zimmerman, wederom de directeur van Radio Maria.
1: Oh, jee.
7: Tua culpa, Pieter.
1: Ja.
5: Tua culpa.
1: Dat dus. Nou ja, als je 1 zonde uit het 1 keer brengt, dan poetst heel wat zonde uit. Dus Pieter, goed werk.
7: Ja, precies.
1: Ja.
7: Zo is dat begonnen. Ik ben bij hem als misdienaar begonnen na niet echt bepaald katholiek opgevoed te zijn geweest. En toen ooit bij hem in de mist de realisatie gekregen van, goh, maar dit is toch wel heel mooi. Goh, wat houdt dit nou in? Zo wezen verdiepen in wat ons geloof echt inhoudt. Ik was 12 jaar. En zo toch erop gekomen van, goh, de Heer roept me ergens toe, maar wat is dat nou, roeping? Nou, toen ben ik ooit doorverwezen geweest naar het Sint-Jan-centrum. Dat is het seminarium van ons bisdom. En daar heb ik toch echt geleerd van, wat is onderscheiden? Wat is een priesterroeping? Hoe verhoudt dat zich tot een mens? Wat doe je ermee?
3: Al op je 12e.
7: Toen was ik al 13.
3: Okay. Nog steeds heel jong.
7: Ja, iedereen heeft zo op een andere manier. Ja, ik krijg wederom weer de tip om dat ding op te eten. Dus nou, hopelijk ben ik nu beter verstaanbaar.
1: 3 centimeter afstand is voldoende.
7: 3 centimeter. Nou,
3: zo is zit je wel op. Ja, zit je wel op.
7: Ja. Mooi.
1: Zo, je luisteraars.
7: Ja. Nu ben ik helemaal met een draad kwijt. Centrum. Ja, Sint-Jan Centrum. Ja. Mooie plek. Hele mooie plek in het bisdom. Helaas leeg. Toen in die tijd veel mogen leren door de genade gods. En toen een aantal jaren later beland in een klein plekje genaamd Os. Per toeval. En ook wederom te danken aan pastoor Zimmerman.
1: Te wijten.
7: Tuurlijk, altijd. Alles. Daar eenmaal heen geweest en nooit meer weggegaan. Totaal verliefd geworden op die liturgie. Op die totale overgave aan Christus daar. Dat raakte me volledig. En toen
1: even voor de duidelijk de oude mis, hè? De Vetus Ordo.
7: Ja. Mm. Ja. Gewoon mooi katholiek. Dat hebben we niet bijgezegd. Was prachtig.
1: Ja.
7: Ja, veel jongeren daar, geweldig. Dat was echt de totale vervulling van het geloof in mijn bemerking. En toen toch twijfels begonnen te krijgen over, ja, maar goh, zou ik wel geroepen zijn. Want niemand tegenwoordig in het seminarie doet die oude mis eigenlijk. Ja, hoe kan ik dat nou tot uiting brengen? Want ik zag mezelf dat niet doen. Toen toch is de tip gekregen van pastoor Menne van, ja, maar er bestaan ook andere plekken waar ze wel met die oude mis bezig zijn. Bijvoorbeeld apostolische broederschappen en onder andere de Ecclesia Dei-commissie. Nou, toen is ik hier op zoek gegaan van, ja, wat is dat nou? Ecclesia Dei-commissie, Petrus Broederschap. Nou, opgezocht. Tips gevraagd van mensen die daar toevallig kenden. En nou, toen toch gestuit op iets kleins genaamd het Instituut Christus Koning. Zo'n Franse congregatie die gebaseerd is in Italië. Ik denk dat de wijn daar misschien beter is of iets. Ze zullen wel hun redenen voor hebben. En toen toch enorm een wederopleving gevonden in mijn roeping daar. Van, goh, dit is zo ontzettend mooi. Dit is echt waar ik die totale vervulling voel. En ook niet alleen in gevoel, maar ook in de ratio van, hier denk ik echt volledig die roeping tot uiting te kunnen brengen. Dus nou, zo daar wezen onderzoeken. En ik hoop daar ook binnenkort bij het seminarie te mogen beginnen. Ik ben in principe aangenomen, dus
4: Van harte gefeliciteerd, Alexander. En hoe oud ben jij nu eigenlijk?
7: Ja, alleen dat doet er niet toe. Maar ja, 19.
3: Nu denken mensen dat je 14 bent.
7: Nee, 19.
4: 19, ja.
3: Ik ben dan benieuwd, want ik heb zelf de roeping tot het huwelijk. En dat is voor de luisteraars die het onthouden, heb ik trouw in september. Maar voor mij was dat een heel mystiek iets om daarachter te komen. Heb jij ook echt tekenen gehad van boven? Of is het, want het klinkt voor mij nu als iets heel erg logisch. Van je bent bij de pastoor Zimmerman geweest en die heeft je daar de liturgie laten zien. Maar heb jij ook iets bovennatuurlijks? Weet je waar, je weet vast wat ik bedoel?
7: Ja, dat absoluut. Dat laat ik achterwege, want ik denk dat het goed is voor mensen om zelf, persoonlijke openbaring is ook persoonlijk, mm-hmm, tussen de mens zelf en de Heer.
3: Ja.
7: Ik kan zeker beamen dat ik die genades heb verkregen. Dat het me dat ook zeker geraakt heeft. Maar wederom, het is mooi om dat tussen een mens zelf en de Heer te houden.
3: Respectabel.
1: Het seminar waar je naartoe gaat, is dat een beetje bevolkt? Geen idee?
7: Ja, dat is toevallig wel redelijk bevolkt. Ja. Het is een seminarie. Het is eigenlijk een heel oud kasteel uit de begin 18e eeuw. Ooit van een kardinaal geweest uit Florence, kardinaal Martelli. Vervolgens is die familie, zijn adellijke familie is uitgestorven. Die hebben het geschonken aan Benedictijnen. Die hebben er een tijdje gezeten. Maar toen is het zodanig een bouwval geworden dat ze het seminarie weggeschonken hebben aan het aartsbisdom. En het aartsbisdom zat ermee. Nou, en toen hebben ze het weggegeven aan een meneer genaamd Monsieur Wach. Nou, en die had dan een paar seminaristen en die wou daar wel gaan beginnen. Nou, toen hebben ze samen met de paar priesters die ze in die tijd hadden en de seminaristen dat volledig weer opgebouwd. De restauratie is ook echt pas sinds een jaar of twee klaar. En daar zitten ze nu tegenwoordig in een plek die eigenlijk voor ongeveer 90 man gebouwd is. Voor, nou, daar zitten ze nu met, wat was het nou, 120 of zo?
1: Okay.
7: Dus het is een beetje overvol en dat is wel een goed teken. Alle seminaristen zijn ook allemaal tussen de 18 en de 30. Van over de hele wereld. Van Amerika tot Gabon, van Nederland tot Frankrijk. Echt overal.
1: Het is geen diocesaan priesteropleiding. Maar wat wel, voor het begrip van de
7: luisteraars.
1: Dus het
7: is een beetje een bizarre, kanonieke situatie.
1: Bizar.
7: Ja, want het is namelijk, het is een congregatie. Hij is van het pontificaal recht, dus dat betekent dat zij mogen, net zoals een kloosterorde, zich overal vestigen zonder in principe toestemming te vragen aan een bisschop die daar lokaal is.
1: Ja, ze
7: doen ze overigens wel, maar
1: ze vallen rechtstreeks onder paus.
7: Ja, precies. En dat is in, volgens mij in de jaren 90 door Johannes Paulus II hebben zij die toestemming gekregen. Onder andere ook de Petrusbroederschap en het Instituut van de Goede Herder en dus het Instituut Christus Koning. En ze hebben ook een ja, een soort titel verkregen dat zij seculiere kanunniken zijn. Okay. Wat wederom kanoniek ook raar is, want je hebt reguliere kanunniken en seculiere kanunniken. In de normale, dus haakjes, zin van het woord, reguliere kanunniken zijn echt religieuze. Die leven volgens een regel. Daarom ook kanunniken met een regel. Bijvoorbeeld de Norbertijnen of de Augustijnen zijn ook kanunniken. Seculiere kanunniken die leven volgens de regel van de kathedraal. Dus dat zijn eigenlijk de priesters die het getijdengebed en de liturgie in de kathedraal van oudsher verzorgden. Ook een uitstervend ras geworden.
1: En priesters van het bisdom, hè?
7: Ja, dat zijn ook altijd inderdaad priesters van het bisdom.
1: Ja.
7: Maar dus wij, het instituut, is seculiere kanunniken, maar die zijn niet verbonden aan een kathedraal, maar zijn ook niet een kloosterorde. Waarom hebben ze die titel gekregen? Omdat ze namelijk delen in tafel en liturgie. Dus de priesters die delen altijd samen in het getijdengebed, in de mis. Daar zijn ze ook echt heel vast in het brevier. Ook het oude brevier, volgens de jaren 60. Dus dat is een stuk langer en ook heel mooi. Dat wordt ook bijna altijd gezongen. Ook een groot charisma daar. Alles is Gregoriaanse zang, ook volgens de abdij van Solem. En ze delen ook in tafel. Dus ze wonen ook altijd samen, de priesters, in één pastorie. Het is ook eigenlijk de richtlijn om er twee minimaal te hebben. Maar soms lukt dat natuurlijk niet. En het is een groot groeiende orde. De congregatie, er komen steeds meer roepingen bij. We hebben ook zusters en heel hoopvol. Een en al jong volk ook.
1: Na de wijding, waar kom je dan terecht?
7: Ja, dat ligt dus niet in eigen handen. Je wordt ergens heen gestuurd. En dat kan overal over de wereld zijn waar ze zitten.
1: Maar dat kan ook bij een bisdomparochie zijn?
7: Nee, dus echt alleen bij apostolaten van het instituut zelf. Dus we hopen dat het ooit hier in Nederland komt. Mm. En ook zeker hoopvol in dat aspect. Gebed is daar ook belangrijk voor. Mm. Omdat, om ook die liturgie hier toch een extra boost te geven.
1: De opleiding van een jaar of 6...
7: Maak er maar 8 van.
1: 8.
4: Zo, dat is langer dan een arts, toch?
1: Ja. En nog langer dan mijn seminarie.
4: Oh, oké. Okay. Hoe lang heeft u op seminarie gezeten dan?
1: Nou, het is eigenlijk 5 jaar en dan een jaar stage. Dus kijk, de eerste 2 jaar zijn altijd filosofie. De antieke en de moderne. En daarna alle theologische traktaten en vakken en kerkelijk recht en het Oude en Nieuwe Testament en noem maar op.
4: Oké.
1: Ja.
4: En Alexander, waarom ziet het voor jou dan anders uit? Waarom doe jij daar 8 jaar over? Ben je een moeilijke student? Volgens mij niet, toch?
7: Ja, dat zal ook wel helpen. inderdaad, voor sommige seminaristen is het een stukje taal, want de volledige opleiding is in het Frans en het Latijn. Engels en Italiaans, daar is geen enkele ruimte voor natuurlijk. Wat ook leuk is, want ongeveer de helft van de seminaristen zijn Amerikanen. Dus daar heb ik toch wel enig medelijden voor. Yeah. Maar het heeft er vooral mee te maken dat we doorlopen zoals vroeger de lagere wijdingen. En ze willen ook echt dat daar de tijd voor genomen wordt om dat goed te realiseren en om dat goed te leven. Dus inderdaad, er is het stukje studie, 3 jaar filosofie, 4 jaar theologie. En ook van tevoren wordt er ook geëist dat er een jaar kandidatuur gedaan wordt. Dus dat houdt in dat men eigenlijk een jaar meekrijgt van hoe is het leven na het seminarie. Is dit echt waar ik toe geroepen ben? Dus dan leef je een jaar mee met de priesters ergens in een parochie, oftewel een apostolaat zoals ze dat noemen. En dan leef je mee van hoe werkt dat? Hoe zit dat? En hoe ziet dat er voor mij in de toekomst uit? Stel voor, ik doorloop dat traject. Ja, dus dat is inderdaad waarom het zo ontiegelijk lang duurt.
3: Maar kan het ook zijn dat jij dan ineens in Afrika terechtkomt?
7: Dat kan. Dus in principe wat wij als missielanden zien. Dus we zitten in Gabon en in het eiland Mauritius.
1: Ja. En Nederland.
7: Ja, dat is een beetje een dingetje. Die twee landen worden echt gezien als de missielanden. Dus dat is dan weer een specifieke roeping. Daar eisen ze niet van je dat je heen gaat. Maar dat kan wel van je gevraagd worden, maar nooit geëist. Nee. Maar bijvoorbeeld in Nederland of in Amerika of in de andere landen, als het ware, die wat gewoonlijker zijn tussen haakjes, dat wordt je opgelegd. Daar ga je heen en dat krijg je ieder jaar opnieuw bij het algemeen kapittel te zien van: blijf ik daar of ga ik ergens anders heen?
1: Oké. Wanneer ga je beginnen?
7: Als het goed is in september.
1: En tot september heb je vakantie of moet ik dat zien?
7: Nee, zeker niet. Nee. Gewoon hard werken, loon, zoals ze dat zeggen. En,
1: ja, je bent loonslaaf van iemand hier aan tafel zitten.
4: Ja. Ja.
7: Dat is heel goed. Ja. Proberen het katholiek te houden.
1: Ja.
6: Toch nog een beetje katholieke zaalvorming.
1: Ja.
7: Precies.
1: Ja. Mannen, iemand wil het zeggen of sluit het hier bij dit mooie roepingsverhaal af?
4: Ja, hoe ver zijn we? Remo die heeft de oog op de klok.
3: We zitten op 28,5 minuut. Oh. Ik kan nog een kort verhaal vertellen over iets wat mij deed denken. Bij het verhaal van Alex. Heel kort.
7: Ga je heel goed.
3: Ja. Ik was dit weekend dus niet in Os. We hebben dit opgenomen op de 17e mensen. Maar ik was niet in Os, maar in Gent bij een mis. Ook een traditioneel Latijnse mis. En na de hand heb ik met een koppel gepraat. En die waren dus ook in Japan geweest. En ik weet niet of dat daar van Christus Koning was of dat het van...
7: Klopt. Er zijn er maar twee Trinitijnse mis te vinden. Eentje van de Pius en de andere is van het Instituut Christus Koning.
3: Dan ik weet niet welke van de twee het was. Ik denk dan de PST, maar het was in elk geval zo. Zij kwamen daar en dan stond een... Ik ging dus in een Japanse kerk zitten. Mm-hmm. Het zat helemaal vol met Japanners uiteraard. Maar de priester, dat was gewoon een blanke man. En ze dachten van, oké, prima. Maar niet. Ze had vloeiend Japans, heeft hij de homilie gedaan. En uiteindelijk loopt die man dus op ze af om te kijken van, nou, het zullen wel toeristen zijn. In eerste instantie spreekt hij ze in het Engels aan. En dat waren, en hun zo, ja, where are you guys from? En zij zeggen, from Flanders. En die man zegt, alleen maar, ik ben ook een Vlaming. Dus hier is hij dus vanuit daar naartoe gestuurd.
1: Dat is wel komisch.
3: Ja, dat is, ineens kom je, je komt ze overal tegen. Maar goed.
6: Vlaams, Japans, hoe klinkt dat?
1: Dat weten wij niet.
3: Nee, dat weet alleen zij.
4: Ja, oké.
3: Ja, ik denk dat we het op afsluiten. Ik weet niet of er een heilige is die over roepingen gaat, maar misschien op voorspraak daarvan de zegen. Maar...
1: Dat gaan we ook opzoeken.
7: Alexander Heilige Pastoor van Ars is altijd een hele mooie.
1: Ja, zeker.
7: Bij ons van het instituut is de patroon heilige is Franciscus van Sales. Die ik ook wel heel bijpasselijk vind.
1: Ja. Ja, ook bij Japan overigens.
7: Ja. Nee, dat is Franciscus Xaverius.
1: God, is goed in me corrigeerd. Franciscus Xaverius.
7: Er zijn heel veel Franciscussen.
1: Ja.
3: Ik kom maar zo weer noemen.
7: Ja. Sommige heiligen dan andere, ja.
1: Hé, dank wederom. Luister, ook wederom bedankt. En tot de volgende keer.
4: Ja, jij liet me zo lachen. Dat
1: kun je even kijken of Anton er is. Dan kan je de stop zetten. Want dit neemt
7: ook wel. Kunnen we nog een leentje praten?
8: U heeft geluisterd naar een uitzending van het programma Gewoon Katholiek. Het was een herhaling van het gesprek dat Monsje Mutsaerts met een aantal jonge mannen al eerder heeft gevoerd. En u begrijpt misschien waarom het een herhaling is, want Monsje Mutsaerts heeft een auto-ongeluk gehad, waardoor hij niet in staat is om deze gesprekken te voeren.
9: God doesn't look for big things. God looks how much love we put in the giving. Little flower did nothing special big. And yet, when the Holy Father canonized her, he said, I canonize her because she has done ordinary things with extraordinary love, small things with great love. I will pray for you that you do small things with great love and become holy only all for Jesus through Mary.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de zesde week van Pasen luidt het gebed van de inleiding. Heer, met uw bloed hebt gij ons voor God gekocht. Uit welk land, van welk ras we ook zijn, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. De kerk is dus een volk dat door God is vrijgekocht met zijn bloed, met het levensoffer van Jezus. En om onszelf te kunnen maken tot een koninkrijk van priesters, die als priesters ook zelf het offer brengen van hun leven, daarvoor is nodig dat hij ons hart wint. En dat is wat wij in de Eucharistie vieren. Jezus die zijn leven voor ons offert, en wij die ons levensoffer invoegen in zijn levensoffer. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. Wanneer de vrouw gaat baren, is zij bedroefd, omdat haar uur gekomen is. Maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen, en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. Op die dag zult gij mij over niets ondervragen. Dit is het woord van God. Eerst uw instelling, uw geesteshouding controleren. Leef je los van God? Vanuit de verbondenheid met jezelf, met de mensen, met je werk, je familie? Of leef je in een verbond, een testament, het nieuwe verbond van God met de mensen? Laat je geest rusten bij Hem, die alleen in staat is je een vreugde te verschaffen die niemand je zal kunnen ontnemen. Bij de plaats waar u zult willen bidden, waar u alle aandacht vrij hebt voor hem, daar even stil blijven staan, omhoog kijken, zien hoe hij u ziet en die blik van hem beantwoorden door u klein te maken voor hem in een gebaar van eerbied en aanbidding. En dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen. Liggend, geknield of zittend al naar gelang u vermoedt hem het meeste te kunnen vinden, alleen daarop bedacht zijn, en dat dan vragen als een genade voor heel uw leven. Dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof

van zijn goddelijke majesteit. En dan dit evangelie met hem doen, zoals hij u voorstelt, uw leven zien als een geboorteproces. Een gebeuren dat u niet zelf in de hand hebt, maar waar een ander u in opneemt. Dat God in u, Jezus, tot leven wil laten komen. Dat u uw hart in vertrouwen openstelt voor dit plan van God met uw leven. Ook de plaats in de zaal van het laatste avondmaal. En als u zo'n plaats voor de geest hebt en u op die plaats thuis gaat voelen, dan kunt u gemakkelijker opkomende verstoringen loslaten, door de plaats is uw hart al bij hem. Bij hem, van wie die plaats vervuld is. Merkt u dat er een verlangen opkomt Jezus zo beter te mogen leren kennen? Dan helpt het u bij uw meditatie erom te vragen, als een bijzondere genade, dat u hem mag leren kennen met een innerlijke kennis en hem zo van meer nabij te mogen volgen. Het evangelie is een evangelie van uitersten, van extreme gevoelens, gevoelens die ook nog van tegengestelde aard zijn, gevoelens van droefheid, gevoelens van vreugde. De gevoelens van droefheid zijn duidelijk in de meerderheid en hebben de overhand. Oh, dat past dan wel bij mensen die leven in een tranendal, ballingen, kinderen van Eva zijn we toch? Hoort u maar, wenen en weeklagen, bedroefd zijn, droefenis, bedroefd, pijn, zo zijt ook gij nu wel bedroefd. En dan pas aan de andere kant vreugde, zich verheugen. Wat het verschil is, de droefheid komt en gaat, de vreugde blijft. Want het is een vreugde die, zoals Jezus zegt, niemand u meer kan ontnemen. De vreugde die van God komt, de vreugde om God, dat God er is en trouw blijft in alle angst en nood, dat is de vreugde die niemand ons kan ontnemen. De vreugde van God is door de armoede van de kribbe en de nood van het kruis heen gegaan. En daarom is hij onoverwinnelijk. Deze vreugde ontkent de nood niet, maar midden in de nood, juist midden in de nood, vindt God de mens in nood. Een vreugde die alles heeft doorgemaakt en zelf door niets meer ongedaan gemaakt kan worden. Een vreugde die alles heeft gekost, dat is de vreugde van Pasen. En Jezus vergelijkt deze vreugde met de vreugde van de vrouw na de bevalling. Wanneer de vrouw gaat baren, is zij bedroefd omdat haar uur gekomen is. Maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. Om het Jezuskind in ons ter wereld te brengen, moeten ook wij smarten doormaken. Het is een pijnlijke bevalling. Maar dan heb je wel het echte leven, het echte geluk, de duurzame vreugde. Gewoonlijk beginnen de mensen niet aan zo'n bevalling met zijn pijnlijke geboorteweeën, want ze hebben een alternatief. Ze hebben een snelle bevalling, met maar een klein beetje pijn. Niet het echte leven, maar een kunstleven, met een kunstvreugde. Wat ze in onze taal leuk noemen, leuke dingen doen, fun, pret, vermaak, plezier, het fastfood, de snelle hap van de vreugde, van de eigengemaakte vreugde. Je hebt het dan ook over plezier maken of een feestje bouwen. Dat is dus iets wat je zelf maakt. De echte vreugde is niet wat je maakt, maar wat je ontvangt. En feesten bouw je niet, maar worden je aangereikt. Je ontvangt ze, zoals een kind. Dat maak je niet, maar je ontvangt het. En zo is het ook in het geestelijke. Daar heb je ook mogelijkheden tot snelle vreugdes, tot een zelfgemaakte troost. In het gebed bijvoorbeeld kun je langs de klip van het moeilijke niet kunnen bidden heen zeilen
en gauw een of andere vorm van bidden zelf maken. Maar bidden is nu helemaal niet iets wat je zelf kunt maken. Wat je wel kunt, is bepaalde voorwaarden scheppen waarin je het gebed kunt ontvangen. Het gebed zelf, het contact met God. Gods contact met jezelf kun je niet maken. Je kunt het alleen ontvangen. Om het te kunnen ontvangen, moet je een bepaalde periode doormaken van verwachting. In verwachting zijn. De bereidheid tonen dat je de conditie van het mens zijn aanvaardt. Aanvaarden dat je niet kunt bidden en dat je daarmee ook alles aanvaardt wat een obstakel is voor het gebed. Dat goed vinden. Het is eigenlijk een vorm van uitzitten, maar uitzitten in waakzaamheid, in geduld, in trouw en vooral in geloof en hoop dat de vreugde je zal gegeven worden. En dat is dan een vreugde die niemand je kan ontnemen. Ontvangen, dat doet u ook nu op dit moment. U luistert, u ontvangt het woord, om het dan in de Eucharistie ook in zijn zelfgaven te kunnen ontvangen. Aan het einde een gesprek van hart tot hart, in alle eerbied, echt, in diezelfde eerbied die Jezus heeft voor zijn Vader, de enige die hem helemaal blij kan maken. En met Jezus inkeren in dat geheim, in die schoot van de God waar alles uit voortkomt, en zo uw gebed laten uitstromen in het gebed van de kerk, het Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
1: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.
0: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw pantser en schild.
0: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
1: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
0: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
1: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
0: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
1: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
0: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
1: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
0: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
1: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
0: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
1: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia.

Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom op deze zonovergoten ochtend hier vanuit Druten met de nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. Elke donderdagochtend te horen op Radio Maria en deze ochtend natuurlijk heel bijzonder in het teken van het hoogfeest dat wij vandaag vieren, het hoogfeest van de hemelvaart van de Heer. Ik wil daar zo met u over gaan spreken. Maar voordat ik overga tot de orde van deze dag, wil ik eerst even vooruitblikken naar volgende week. We hebben natuurlijk volgende week weer de jaarlijkse Mariathon. En voor de trouwe luisteraars, die weten dat dat betekent dat we 2 dagen lang, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, geld gaan inzamelen voor een project van Radio Maria ergens in de wereld. En zoals u ook weet, zamelen wij nooit alleen maar geld in. Wij zijn uiteindelijk primair een biddende radio. Dus we zullen ook met name deze 2 dagen heel bijzonder gaan bidden voor het project wat we dit jaar hebben gekozen. En wat is dat project? Dat is de nieuwe studio van Radio Maria in Fátima in Portugal. U hebt misschien meegekregen dat vorige week de nieuwe studio van Radio Maria in Portugal is geopend. Dat is met een hoop feestelijkheden gebeurd op die prachtige 13e mei. Natuurlijk de dag van de verschijning van Maria in Fátima in 1917. En we hebben prachtige foto's doorgestuurd gekregen van deze dag. En we hebben ook met de gelovigen in Portugal kunnen meebidden tijdens de internationale Rozenkrans afgelopen zaterdag. Een zeer vreugdevolle dag. En nu is het dus zo dat we volgende week met de Mariathon geld gaan inzamelen voor deze studio. Ik heb 2 weken terug heb ik gesproken met Don Marco Luis, de priesterdirecteur van Portugal. En hij heeft ons verteld over het grote belang van deze missie. Er is al een studio in Lissabon in Portugal, in de hoofdstad. Maar nu dus een 2e studio in Fátima. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat op het moment dat Radio Maria vanuit Fátima gaat uitzenden, dat niet alleen maar 1 extra stemmetje in de wereld is, maar dat betekent dat we op 1 van de meest genadevolle plaatsen op aarde ook de blijde boodschap kunnen gaan verkondigen. Wat is mooier dan de gedachte dat we precies op die plaats waar Maria zelf verscheen en waarbij ze die o zo belangrijke boodschap aan de kerk meegaf van bekering, maar ook van die grote belofte dat uiteindelijk haar onbevlekte hart zal overwinnen. Wat is er mooier dan dat we vanaf daar ook het geloof kunnen verkondigen en dat we dat aan duizenden, zo niet miljoenen zielen kunnen doen. Daarom een belangrijke missie en bij deze alvast de aansporing om ook volgende week met ons verbonden te zijn. Dus donderdag en vrijdag zullen we van 's ochtends tot 's avonds zullen we geld gaan inzamelen. En u kunt dan bellen naar Radio Maria om ook uw bijdrage toe te zeggen. En ik hoop dat u gul geeft, want Radio Maria, zoals u weet, bestaat volledig vanuit giften. Deze keer niet voor onze eigen radio, maar voor onze broeders en zusters in Portugal. En nogmaals, als we daaraan geven, geven we niet alleen voor de radio in Portugal. Nee, dan geven we natuurlijk voor die wereldwijde missie van Radio Maria, om zo ook dat verhaal van Fátima overal in de wereld te verspreiden. Nou, dat alles gezegd zijnde, wil ik vandaag met u gaan spreken over het feest van Hemelvaart. Ik heb zo dadelijk zelf hier in de parochie ook de Heilige Mis, dus ik zal het niet zo heel lang maken. Maar toch wil ik kort even een paar woorden met u spreken over het belang van dit grote feest. Een belang dat ik zelf, als ik eerlijk ben, pas laat heb ingezien. Ik begreep vroeger, nou ja, dat klinkt wel heel lang geleden, dat valt ook wel weer mee, maar in ieder geval voordat ik naar het seminarie ging, begreep ik nooit zo heel goed waarom Hemelvaart nou precies een hoogfeest is. De leerlingen zijn bedroefd, want ze moeten hun Heer weer afstaan. Ze moeten toekijken hoe de verrezen Heer, nadat hij 40 dagen in hun midden is geweest, toch weer teruggaat naar de hemel. Nadat ze afscheid hadden genomen aan de voet van het kruis, moeten ze dat nu opnieuw. Dus waarom vieren we dit als feest? En eigenlijk met name door de woorden van Paus Benedictus in zijn Jezusboeken, in een van zijn Jezusboeken, ben ik meer gaan inzien wat het grote belang is van dit feest. En natuurlijk is daar al eindeloos veel over geschreven. En toch wil ik daar kort vandaag ook even een duit over in het zakje doen. Voordat we dat zullen doen, wil ik eerst beginnen zoals altijd met gebed. En ik bid vandaag de hymne van de lezingendienst. U weet, de kerk bidt natuurlijk dagelijks het breviergebed. En een van de onderdelen van het breviergebed is de lezingendienst. En die hymne die beschrijft prachtig wat nou eigenlijk het feest van Hemelvaart betekent. We zullen het voor dat gebed eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Verheven vorst der eeuwigheid, gij die uw kinderen bevrijdt. De zegen is aan u, o Heer, de dood ligt aan uw voeten neer. Gij stijgt omhoog in het heelal, waar u de Vader noden zal, te zitten aan zijn rechterhand, te heersen over zee en land. Al wat er in de hemel leeft, wat op de aarde woning heeft, de diepte der verborgenheid, het buigt zich voor uw majesteit. Een beving gaat door het engelenheer, het lot der mensen neemt een keer. Het vlees dat zondigt, vlees dat boet, God is met ons, hij heerst voorgoed. Gij Christus heerst in heerlijkheid, die eeuwig onze vreugde zijt. De wereld leidt in wijze raad, en al haar vreugd te boven gaat. Wij roepen uw genade aan, vergeef ons, wees met ons begaan. Laat onze harten zijn verblijd, o Heer, om uw barmhartigheid. Opdat wanneer gij komt in het licht, op wolken zetel ten gericht, gij ons van alle schuld ontslaat, herstelt in koninklijke staat. U, Jezus, zij de heerlijkheid, die stralend opgevaren zijt, met Vader en met Geest tezaam, zij eeuwig lof, uw grote naam. Amen. Broeders en zusters, beste luisteraars, zojuist hebben we gebeden de hymne van de lezingendienst bij dit hoogfeest van Hemelvaart. En zoals gezegd, even wat meer over waarom we dit feest een hoogfeest noemen. Allereerst natuurlijk de uitspraak van Christus zelf, die aangeeft waarom de hemelvaart van de Heer reden is tot grote vreugde. Hij zegt namelijk tegen zijn leerlingen natuurlijk in het evangelie, dat zijn hemelvaart uiteindelijk voor de leerlingen is. Hij zegt, als ik niet zou terugkeren naar de hemel, kan ik de Heilige Geest niet zenden. Dus uiteindelijk is de hemelvaart van Christus een hemelvaart die in ons eigen belang is. Jezus gaat terug naar zijn Vader in de hemel om vanaf daar natuurlijk met het feest van Pinksteren zijn Heilige Geest te zenden. Maar er is meer reden tot vreugde. En een van de kinderen die gisteren bij de kindercatechese ook aanwezig was, die legde dat eigenlijk heel mooi uit. Ik vroeg aan de kinderen gisteren bij Vrienden voor het Leven, altijd op woensdagmiddag om 3:30, vroeg ik, wat vieren we nou precies met hemelvaart? En toen stak een van de kinderen de vinger op en die zei, we vieren met hemelvaart, een jongen van 10 jaar oud overigens, we vieren met hemelvaart dat Jezus teruggaat naar zijn Vader in de hemel om vanaf daar de zielen op te kunnen nemen bij God. En ik vond dat een heel mooi en een heel diepzinnig antwoord, want dat is precies de spijker op de kop. Jezus gaat naar de hemel terug niet om zijn volk te verlaten, niet om de leerlingen alleen te laten. Nee, integendeel, aan de rechterhand van de Vader is hij aanspreekbaar voor heel de mensheid. Dus hij wil zijn heilzame missie voortzetten in de hemel op een manier die op aarde nooit had gekund. Op aarde was hij natuurlijk vooral zichtbaar voor dat kleine groepje getrouwelingen in Israël, maar vanuit de hemel heerst hij over alles wat bestaat. Hij heerst over het heelal. En vanaf de troon aan de rechterhand van zijn Vader is hij dus aanraakbaar, aanspreekbaar voor iedereen die hem zoekt. Wat Paulus ook zegt, zoek dan diegene die zetelt aan de rechterhand van de Vader. En waarom zit hij aan de rechterhand van de Vader? Uiteindelijk om de zielen op te nemen in het hemelse vaderhuis. Dus de poort naar de hemel is geopend. En op het moment dat we vandaag op deze hoogfeestdag met de apostelen onze hoofden omhoog heffen, dan krijgen we meteen de blik die onze kerk zou moeten hebben. We horen vandaag natuurlijk in de eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen dat de apostelen Jezus staan na te kijken als hij wordt opgenomen in de hemel. En uiteindelijk wordt hij in een wolk opgenomen en wordt hij in die andere dimensie, zou je kunnen zeggen, die dimensie van de hemel, op de troon van de eeuwige glorie geplaatst. En dat klinkt heel verheven en dat is het ook natuurlijk. Christus heeft de dood overwonnen, hij heeft zijn taak op aarde volbracht. Hij heeft het vlees aangenomen, hij is gestorven in het vlees, hij is verrezen in het vlees. En nu zit hij aan de rechterhand van de Vader, met een verheerlijkt lichaam. En wat ik net al zei, dit maakt dat wij als kerk het juiste perspectief houden. Als we vandaag met de apostelen mee die beweging omhoog maken, met onze ogen Christus nastaren wanneer die wordt opgenomen in de hemel, dan weten we meteen welke blik onze kerk zou moeten hebben. Want er wordt vaak gesproken over de Heilige Geest, ook in deze tijd. Hè? Wat vraagt de Heilige Geest van ons? Wat zegt de Heilige Geest door ons? Maar dat weten we pas als we eerst naar de hemel leren kijken. We kunnen nooit zomaar de Heilige Geest ontvangen als we niet eerst met onze hoofden de blik omhoog richten. Met andere woorden, dat betekent dat de kerk eerst moet leren om niet primair op tijdelijke en aardse zaken onze blik te richten, maar allereerst naar de hemel te kijken, daar waar Jezus zetelt aan Gods rechterhand. En ik denk dat dat voor onze tijd een hele relevante opmerking is, want we zien natuurlijk dat de kerk zich vaak bezighoudt met tijdelijke zaken, die niet altijd onbelangrijk zijn natuurlijk. De gewone nood van de mens in de wereld is belangrijk en daar had Jezus ook oog voor. De honger in de wereld, het stoppen van oorlogen, dat soort zaken. Maar toch is de allereerste nood van onze kerk het heil van de zielen, het redden van de zielen. En daarom de opmerking die de jonge man gisteren bij de kinderkatechese maakte, is daarom zo terecht. Jezus gaat naar de hemel om vanaf daar de zielen op te kunnen nemen bij God. Een prachtige kleine catechese die hier wordt gegeven. Want dat is het natuurlijk. Uiteindelijk is alles wat hier op aarde gebeurt van voorbijgaande aard. En alleen God en iedereen die met God verbonden is, is blijvend. We zien in onze tijd natuurlijk volop aardse zaken zoals de klimaatverandering. Dat soort kwesties die onze kerk domineren. En nogmaals, dit zijn zaken die uiteindelijk secundair zijn, of misschien wel tertiair, om het even zo te noemen. Natuurlijk moeten we zorg dragen voor onze schepping, maar dat doen we eigenlijk automatisch op het moment dat we zorg hebben voor het zielenheil, voor het eeuwig leven. Want op het moment dat we ons in die beweging op laten heffen, onze hoofden op laten heffen naar omhoog, dan zullen we automatisch ook meer zorg krijgen voor het hier en nu en voor onze naasten en voor de schepping. Het een kan niet zonder het ander. Maar eerst de blik omhoog richten en dat is het feest dat we vandaag vieren. Het zijn eigenlijk de woorden van de profatie, de aanhef van de profatie in de mis. Wanneer we zeggen, de Heer zij met u en met uw geest, verheft uw hart. Richt niet alleen uw blik omhoog, maar ook uw hart omhoog. Want we geloven namelijk dat wij als kerk het lichaam zijn van Christus. En als we geloven dat het hoofd van dat lichaam, zoals Augustinus zegt, in de hemel wordt opgenomen, dan zijn wij als lichaam ook al voor een deel in de hemel. En dat is precies dat spanningsveld waarin wij als christen, als katholieken ons bewegen. De redding is al een feit. De dood is al overwonnen. Het lichaam van de Heer, de kerk, is al voor een deel in de hemel opgenomen, maar de schepping is nog niet voltooid. En we kunnen nog deze redding kwijtspelen als we moedwillig blijven zondigen en als we ons oude leven niet opgeven. En daarom vandaag de aansporing, kijk omhoog, richt uw blik naar omhoog, zoek Jezus aan de rechterhand van de Vader en smeek daarna pas om de komst van de Heilige Geest. Ik spreek u volgende week weer hier bij Zuiderlicht en hopelijk, nee, dat is trouwens niet waar, we spreken elkaar volgende week niet bij Zuiderlicht, want dan is namelijk de Mariathon, waar ik velen van u hoop te begroeten. Een heel zalig hoogfeest.

0: Een heel zalig hoogfeest.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Dag beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. De katholieke kerk beschikt over het meest interessante en meest bestudeerde archeologisch object van de geschiedenis van de wereld, namelijk de lijkwade van Turijn. En toch wordt er zo goed als niet over gesproken, terwijl eigenlijk de hele wereld dit zou moeten weten. Het zou gaan over het doek waarin Jezus Christus gewikkeld werd nadat hij van het kruis afgenomen werd. Je hebt mensen die dit geloven en anderen die dit niet geloven. De reden waarom vele mensen vandaag niet geloven is de wetenschap. De moderne mens gaat er immers vanuit dat wetenschap alles verklaart en dat er geen geloof nodig is. De wetenschap vormt dus een ernstig struikelblok voor het geloof. Geef de mensen daarom wetenschap, echte wetenschap. Nu is er al heel veel wetenschap beoefend rond de lijkwade van Turijn. En de verrassende uitkomst is dat, in het geval van de lijkwade, maar eigenlijk altijd, als we eerlijk zijn, wetenschap en geloof elkaar perfect aanvullen. Met wetenschap alleen kom je er niet. Als je de wetenschappelijke feiten echter naast de evangelie legt, dan is de authenticiteit van de lijkwade niet meer in twijfel te trekken. Dat wil ik vandaag laten zien. Ik heb mij voor deze bijdrage vooral laten inspireren door een groot expert op dit terrein, de Amerikaanse priester Edward Dalton, die in Rome woont en lesgeeft aan de Pontificale Universiteit. Een van de vakken die hij onderwijst is de studie van de lijkwade en meer specifiek de Bijbelse theologie van het lijden van Christus volgens de lijkwade. Wist je trouwens dat je een jaar lang kunt studeren rond de lijkwade, een postgraduaat behalen? Mensen beseffen niet hoeveel er te zeggen valt en gekend is rond dit merkwaardige doek. Vader Dalton maakt deel uit van een internationale studiegroep die regelmatig samenkomt. Hij heeft ook een wetenschappelijke achtergrond. Hij is dus een heel geschikte gids om ons in te lichten over de feiten en de allerlaatste ontwikkelingen rond de lijkwade. De lijkwade van Turijn is een kleed dat een met bloed bevlekte afbeelding van een naakte man laat zien. Het linnen kleed is 1,1 meter bij 4,4 meter. Het wordt al sinds 1578 bewaard in de kathedraal van Turijn, vandaar de naam Lijkwade van Turijn. De lijkwade dook voor het eerst op in de West-Europese geschiedenis omstreeks 1354 in Liri in Frankrijk, dankzij Geoffroy de Charny, een Franse ridder. De omstandigheden waarin hij het kleed verwierf, heeft hij nooit verklaard. In 1453 droeg de familie Charny de lijkwade over aan het huis van Savoie, dat ze in het bezit hield tot in de 20e eeuw. Aanvankelijk bewaarden de Savoisen in Chambéry in Frankrijk. In 1578 werd ze door het huis van Savoie tenslotte naar Turijn in Italië overgebracht. Interessanter dan de recente geschiedenis van de lijkwade is wat ermee gebeurde toen ze opdook in Liri. Er ontstond namelijk een hele polemiek rond de vraag of de afbeelding op de lijkwade al dan niet het werk is van een 14e-eeuwse kunstenaar. De wetenschap is echter lang niet bij machte geweest om daar een uitspraak over te doen. Ondertussen zijn er ontelbare pogingen geweest om de afbeelding te reproduceren, ook nog in recente tijden. De natuurkundige Paolo Di Lazzaro heeft dit bijvoorbeeld 5 jaar lang geprobeerd door te spelen met de verschillende parameters van ultraviolet licht op linnen, met de amplitude, frequentie en duur van blootstelling aan het licht, om een beeld zoals dat van de man op de lijkwade te kunnen reproduceren. Het was een heel frustrerende ervaring, omdat hij ofwel niet zag, ofwel was het doek verkoold. Hij heeft daar later een artikel over gepubliceerd,
waarin hij schrijft dat de hoeveelheid energie die nodig is om een soortgelijk beeld op blinden te creëren 34.000 miljard watt zou zijn. Met andere woorden, een onmogelijke opgave. Ik zei al dat de lijkwade een kleed is dat een met bloed bevlekte afbeelding van een naakte man laat zien. Het uitgangspunt is dat we dit kleed door de eeuwen heen hebben vereerd als de doek die het lichaam van Christus omhulde. Jezus is op Goede Vrijdag op het kruis gestorven. Na zijn dood werd hij in een graf gelegd, gewikkeld in een doek. Dat kunnen we lezen in het Evangelie van Johannes. Dat doek zou de lijkwade zijn. Dit doek is in 1354 voor het eerst tentoongesteld als de lijkwade van Jezus Christus. De rest van de geschiedenis heb ik net verteld. Er is ook informatie over wat er aan vooraf gegaan is. Maar deze informatie is meer omstreden. Ik kom hier later op terug. Het lange doek bevat aan de linkerzijde een frontaal beeld van een lichaam en aan de rechterzijde een beeld van de rugzijde. Je kunt je het best voorstellen dat het lichaam aan één uiteinde van het doek werd neergelegd. Het doek was zo lang dat het over het hoofd, over de borst, tot over de voeten kon gelegd worden. De tekening die te zien is op het doek staat enkel op de binnenzijde van het kleed. Dat is heel bijzonder. Het doek bevat een geelachtige afdruk van een lichaam, daar waar het doek het lichaam inderdaad geraakt heeft. Maar die afdruk is zo dun dat, als je er voorzichtig met een scheermesje zou overschrapen, het beeld zou weg zijn. De diepte van de penetratie van de kleuring op het oppervlak van de lijkwade is uitermate verrassend. Slechts tussen 200 en 500 nanometer. Het is moeilijk ons een idee te vormen van wat dit betekent. Maar neem nu een menselijk haar. Stel je voor dat je het in de lengte met een schaar kunt doorknippen. Eén helft knip je opnieuw door. Doe dit in totaal 4 keer. Je hebt dan over, je blijft dan over met een stukje dat 1/16 is van de dikte van het haar. Dat stelt nu de diepte van de penetratie van de kleuring voor. De kleuring die op de andere zijde niet voortkomt. Er is niets in de vezels gedrenkt. Daarmee is ook de theorie ontkracht dat de afbeelding zou geschilderd zijn met een pigment van een of ander organisch of anorganisch materiaal, een kleurstof of een inkt. Wetenschappers hebben op een bepaald ogenblik een lijst gemaakt van alle chemische eigenschappen van al de pigmenten door de geschiedenis heen gekend. En die hebben ze getest door middel van massaspectroscopie om niet alleen de chemische samenstelling te ontdekken, maar ze ook te identificeren. Geen enkel pigment of kleurstof of vernis is op het doek gevonden. Wetenschappers begrijpen nog steeds niet hoe de afbeelding tot stand is gekomen. En ondanks alle wetenschappelijke kennis en vooruitgang is het nog steeds niet mogelijk een gelijkaardige afbeelding tot stand te brengen. Anders is het met de bloedvlekken op de lijkwade. Die dringen wel door tot de andere zijde van het doek. Bovendien heeft men ontdekt dat de bloedvlekken er waren vooraleer de afbeelding ontstaan is. Een vraag die bij velen nog leeft, is de lijkwade nu echt? Dat wil zeggen, gaat het inderdaad om het doek waarin Jezus Christus na zijn dood gelegd is? Of is het fake? Laten we het hebben over een groot wetenschappelijk experiment, de koolstofdatering, een poging om te reconstrueren wanneer het doek ontstaan is. Op 14 oktober 1988 publiceerde de New York Times 3 artikels die samengevat werden in het eerste ervan. Ik citeer. Tests met radioactieve koolstof, die dit jaar door 3 laboratoria onafhankelijk werden uitgevoerd, leidden tot de conclusie
dat de lijkwade vervaardigd werd tussen 1260 en 1390. Einde citaat. Anders gezegd, de afbeelding was ofwel het werk van een middeleeuwse kunstenaar of een natuurlijk verschijnsel als gevolg van contact van het kleed met een mannenlichaam. Mocht je na deze bekendmaking toch nog geloven in de echtheid van het doek, dan hoorde je thuis in de categorie van zij die geloven dat de aarde plat is. Maar de officiële studiegroep van de lijkwade, de STURP, en dat is afkorting van Shroud of Turin Research Project, opgestart in 1978, had op dat ogenblik al meer dan 20 door vakgenoten beoordeelde artikels geschreven en ze waren vanaf het begin achterdochtig wat betreft de uitkomst van deze studie. Het is een interessant verhaal, te lang om hier in detail uit te leggen. In 2017 is er echter een artikel verschenen dat toont dat de conclusies van de koolstofdatering van 1988 niet langer houdbaar zijn. Volgens de Freedom of Information Act waren deze laboratoria wettelijk verplicht om de ruwe gegevens vrij te geven die aantonen hoe heterogeen de individuele resultaten waren. Drie laboratoria hebben het onderzoek uitgevoerd: Oxford, Zurich en Arizona. Het idee was om de resultaten van hun studies onafhankelijk te publiceren, maar dat is niet gebeurd. Ze hebben ze op één hoop gegooid en geconcludeerd dat het doek zou ontstaan zijn tussen 1260 en 1390. Het komt erop neer dat ze een monster uit de linkerbovenhoek van de lijkwade gebruikten, waarvan we weten dat het abnormaal is. Het is niet representatief voor de rest van de lijkwade. En daar was 10 jaar eerder al bewijs van. Er bestaat een video over dit fiasco die het hele verhaal vertelt. De koolstofdatering zegt dus niets over de leeftijd en de oorsprong van de lijkwade. Wat weten we dan wel? Waar was de lijkwade en wanneer? Hoewel de ons bekende geschiedenis van de lijkwade te situeren valt in Frankrijk en Italië en na 1354, weten we dankzij stuifmeelonderzoek dat zij zich voor 1354 in Azië en het Heilig Land bevonden heeft. Er zijn sterke aanwijzingen dat de lijkwade afkomstig is uit de buurt van Jeruzalem en ontstond in de lente, het seizoen waarin Jezus stierf. Dat in de Joodse begrafenisrituelen bloemen gebruikt werden, blijkt uit een Bijbelpassage uit 2 Kronieken, 16e hoofdstuk, 14e vers. Ik citeer. Hij, en dat was een zekere Asa, werd bijgezet in het graf dat hij zich in de Davidstad had laten uithouwen. Men legde hem op een rustbed dat geheel met welriekende kruiden en specerijen volgens kunst toebereid bestrooid was. Einde citaat. De reisroute van het kleed op basis van het stuifmeelonderzoek valt ook samen met de theorieën van Ian Wilson over de verblijfplaats van de lijkwade voor 1354. Deze journalist en historicus publiceerde in 1978 de Shroud of Turin. Zijn boek verzamelt diverse historische getuigenissen over een linnenkleed met een afbeelding die op Jezus leek. Het verhaal begint in Jeruzalem in het begin van de eerste eeuw en leidt de lezer van Jeruzalem naar de antieke stad Edessa, het huidige Urfa in het zuidoosten van Turkije. Er bestaat een legende over een koning, Abgar, die over Jezus, de wonderdoener, had gehoord. Hij was melaats en hij wenste dat Jezus tot hem kon komen. Judas Thaddeus zou met de lijkwade naar Edessa gereisd zijn. Toen de koning de lijkwade vereerde, werd hij genezen en werd hij christen. Er was een handvol christenen in Edessa, maar dat verandert van zodra de zoon van Abgar op de troon komt te zitten. Hij keert terug naar het heidendom en keert zich tegen de christenen. Hij zal ze ook vervolgen.
Ze duiken onder, samen met de lijkwade, die zij verstopte in de muur rond Edessa. Ze bleef daar verborgen tot er in 525 een overstroming plaats had die de stadsmuren vernielde. Bij de heropbouw van de muren werd ze herontdekt. Dat gebeurde in 544 op dezelfde plaats als, en ik citeer, de door God gemaakte afbeelding die niet door mensenhanden werd gemaakt, einde citaat. Zo schrijft de Syrische historicus Evagrius en die leefde van 527 tot 600. Het kleed werd toen natuurlijk niet de lijkwade van Turijn genoemd. Het had een andere naam, dat is duidelijk. De vraag is natuurlijk of de lijkwade van Turijn overeenkomt met het kleed in Edessa. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat dit zo is. Maar er blijft natuurlijk altijd ruimte voor debat. De andere namen die gebruikt werden waren bijvoorbeeld Mandilion of het kleed van Edessa. Het kleed blijft in Edessa tot in 944. Dan wil Romanus de Eerste, de keizer van Constantinopel, alle reliquieën die te maken hebben met het lijden van Jezus Christus in zijn huis verzamelen. Het kleed zal er bijna drie eeuwen blijven, tot de vierde kruisvaart in 1204. In een dagboek van de Franse kruisvader, Robert de Clary, lezen we: een van de andere kerken heette Onze Lieve Vrouw van Blachernaai. Daar bewaarde men de sidoine, wil zeggen lijkwade, waarin onze Heer gewikkeld was, en die stond iedere vrijdag rechtop, zodat de afbeelding van onze Heer duidelijk kon gezien worden. En niemand, nog van de Grieken, nog van de Fransen, heeft ooit geweten wat er met die sidoine gebeurde nadat de stad was ingenomen. Einde citaat. Dit citaat werd geschreven in de eerste helft van de 13e eeuw, nadat Constantinopel was geplunderd door het leger van de Vierde Kruistocht. Heel wat wetenschappers geloven dat de lijkwade toen, net als vele andere Byzantijnse schatten, begon aan haar lange tocht naar het westen. Daar duikt het kleed dus op in 1354. Hoe dan ook, een definitief bewijs dat de lijkwade uit de eerste eeuw stamt, is er niet.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Inzicht. Ik spreek vandaag over de lijkwade van Turijn, het meest interessante en meest bestudeerde archeologisch object van de geschiedenis van de wereld. En we zullen zien dat wetenschap en geloof elkaar perfect aanvullen. De lijkwade is het doek waarin Jezus zou gewikkeld zijn toen hij in het graf werd gelegd. De lijkwade duikt in de Europese geschiedenis op in 1354 en we weten wat er daarna mee gebeurd is. Een koolstofdatering leek te bevestigen dat het doek in de 14e eeuw zou ontstaan zijn, maar die datering bleek later onjuist te zijn. Aan de hand van historische documenten en wetenschappelijk onderzoek heeft men kunnen reconstrueren welk traject ze afgelegd heeft voor 1354. Wetenschappers weten niet hoe de lijkwade ontstaan is en ze zijn ook niet in staat om ze te reproduceren. De allereerste officiële foto van de lijkwade werd in 1898 genomen door de Italiaanse advocaat en amateurfotograaf Secondo Pia. Toen hij in de donkere kamer rustig zijn foto's ontwikkelde, zag hij op het negatief iets verbazingwekkends dat de interpretatie van de afbeelding op de lijkwade voor altijd zou veranderen. Het beeld op de negatieve fotoplaat was niet het negatieve beeld dat hij verwachtte. Het bleek veeleer de positieve afbeelding van een man. Maar dat betekende ook dat de afbeelding op de lijkwade een negatief is. Op de lijkwade zelf zijn details van het gezicht van de man bijvoorbeeld heel moeilijk te ontwaren. Je krijgt vage contouren van de ogen, de neus en de mond te zien. Het lijkt zelfs dat de ogen uitpuilen. Trouwens, dit verklaart waarom er zoveel iconen bestaan waar Jezus uitpuilende ogen lijkt te hebben. Maar als je de foto bekijkt, zie je een heel duidelijk menselijk gezicht. Je ziet de subtiele contouren rond de oogkassen, de details van de scheiding van de lippen, de zwelling van de wangen, het gescheiden septum. Als je 2/3 van de neus naar beneden kijkt, kun je zien dat het kraakbeen is gescheiden volgens de Amerikaanse wetenschappers. De baard is geplukt. Je kunt dingen zien zoals het arteriële bloed dat stroomt in de buurt van de slaap dat uit de frontale ader in het midden van het voorhoofd komt. Je kunt details blijven vernoemen. Het eerste dat in 1898 opviel was dat dit te mooi was om waar te zijn. Maar in plaats van Secondo Pia toe te juichen, wezen ze hem met de vinger aan. Ze vroegen hem waar hij dat vandaan had gehaald. Pas in 1931 werden er opnieuw foto's gemaakt. Ditmaal door de professionele fotograaf Giuseppe Enrie. En die foto's staan bekend als de Enrie-foto's. Hij doet het experiment van het fotograferen van de hele lengte van de lijkwade en hij ziet dat de lijkwade inderdaad een fotodocument is. Als je het negatief van de lijkwade neemt, zie je dat je niet tot een negatief komt. Het negatief is in feite het positief. Wat is de lijkwade dan? Een fotonegatief, 19 eeuwen voor de uitvinding van de fotografie. Een wetenschapper noemde de lijkwade onlangs al lachend zelfs de eerste selfie. Er is dus een fotografisch effect in het linnen zelf. Het zal Yves Delage zijn in Parijs die dit oppikt en de anatomische perfectie van dit lichaam opmerkt en dat de pathologieën waaraan deze man leed gewoon kloppen met 1000 details. Ze komen overeen met wat we weten over het lijden van Jezus. Je moet weten dat deze Yves Delage een agnost was. Hij is geen gelovige, maar hij schrijft een artikel dat de man op de lijkwade Jezus van Nazareth is. De wetenschappelijke gemeenschap lacht hem hiermee uit en ze willen zijn artikel niet publiceren. Hij klaagt bij zijn vriend: als ik over Xerxes of over een of andere farao zou geschreven hebben, zouden ze mijn artikel aanvaard hebben.
Maar om de ene of andere reden nemen ze er aanstoot aan dat ik een spoor vond van het bestaan van Jezus Christus. Hij begreep niet waarom dit een probleem was. En toch zien we tot op de dag van vandaag dat alles wat met Christus te maken heeft, een teken van tegenstrijdigheid is. Met de vele details die er over de lijkwade beschikbaar zijn, zou iemand kunnen bevestigen dat de man van de lijkwade Jezus Christus is. Maar daarom gelooft hij nog niet dat Jezus verrezen is uit de doden en dat het christendom waarheid is. Zelfs als het doek authentiek is. Wat dan? Wat laat ons dat zien? Er zijn mensen die zo ver gaan te zeggen dat de lijkwade een bewijs is van de verrijzenis van Christus. Vader Dalton is voorzichtiger. Hij is ervan overtuigd dat het een teken is van de verrijzenis. Er is al heel wat inkt gevloeid over de koolstofdatering en over andere onderwerpen, maar het komt neer op het stellen van de juiste vragen. Wie is deze man? Hier zijn de gegevens, leg ze uit. Dat is een beter uitgangspunt. Verzamel al de gegevens en kijk waar dit heen leidt. Het scientisme, daarmee bedoel ik de ideologie die van de wetenschap een religie maakt, sluit a priori de mogelijkheid van mirakels en de verrijzenis uit. De andere houding is, we weten dat het om de lijkwade van Jezus Christus gaat. Waarom zouden we nog wetenschap nodig hebben? Beide uitgangspunten zijn verkeerd. Laten we eerder kiezen voor de houding van de heilige paus Johannes Paulus II, die in zijn encycliek Fides et Ratio schrijft: geloof en reden zijn de twee vleugels waarmee de menselijke geest opstijgt naar de contemplatie van de waarheid. Hier is de perfecte casus. Probeer het. Kom met uw instrumenten, uw röntgenfoto's, uw infrarood, uw spectroscopie, uw massaspectroscopie, uw plakbandmonsters, uw bloedmonsters. Dat was waartoe hij de kerk heeft uitgenodigd. Paus Johannes Paulus II nodigde wetenschappers uit om dit allemaal onbevooroordeeld te doen. Bij de wetenschappers waren er ook agnosten en atheïsten. Wat het resultaat is van deze aanpak is dat we erachter komen dat de lijkwade een spiegel is van het evangelie. Het valt eigenlijk op zoveel niveaus samen met het evangelieverhaal dat we altijd al hebben horen vertellen. Alleen hebben we nu een vijfde getuige. Het zijn niet alleen Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes die getuigen van de passie van Christus, maar ook de lijkwade. Wat de verrijzenis betreft, er zijn vele getuigen van de verrezen Christus, dat lezen we ook in de schrift. Vele Joden hebben hun Shabbat ingeruild voor de zondag, de eerste dag, want ze geloofden nu in de verrezen Heer. Niemand heeft echter gezien hoe het dode lichaam van Jezus tot nieuw leven gekomen is. Maria Magdalena was het eerst bij het graf, maar het was leeg. Er was geen enkele getuige. De lijkwade is het enige teken. Wat het graf betreft, we noemen het lege graf. Maar het was niet leeg, dat lees je bij Johannes. Wat ze vinden en hoe ze het vinden, maakt dat ze beginnen te geloven. Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en geloofde. Lezen we bij Johannes 20, vers 8. We zouden hem als het ware door elkaar willen schudden en hem vragen: wat heb je gezien dat je tot geloof gekomen bent? Laten we die hele passage van het Johannes-evangelie eens bekijken. Ik citeer: op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen, het was nog donker, bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Ze liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: ze hebben de Heer uit het graf genomen en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. We houden even halt bij dit laatste vers. Er staat dat hij zich vooroverbukt. Dat is een belangrijk detail. Het komt overeen met wat we weten van de archeologie van graven uit de eerste eeuw. Er is een trap naar beneden die leidt naar een soort voorkamer. En dan, in de eigenlijke kamer, op een plank tegen de muur, ligt het lichaam. Johannes ziet van op afstand de zwachtels. In het Grieks staat er eigenlijk de linnen klederen, in het meervoud. Dat is interessant. De vraag is wat dit was. In de synoptische evangelies wordt een ander woord gebruikt, een sidwan, een lang doek dat over een lichaam gelegd wordt, een lijkwade. Johannes bukt zich dus en kan vanuit een goede hoek heel diep naar binnen kijken. Hij ziet de linnenklederen. We lezen verder. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel naar binnen. Hij zag dat de zwachtels daar lagen, maar dat de zweetdoek, en dat is het sudarium dat we vandaag de dag ook nog hebben, het wordt in Spanje bewaard, hij zag dus dat de zweetdoek die het hoofd bedekt had, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Wij lezen hier zoveel details en we zouden ze allemaal willen kennen. Waarom heeft Johannes hier al die details beschreven? In vers 8 komt de climax waar hij schrijft: toen pas ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen. Hij zag en geloofde. Er werd in de beschrijving van dit hele gebeuren 3 maal het woord zien gebruikt. In het Nederlands is dit woord telkens hetzelfde woord, maar in het Grieks wordt er 3 keer een ander woord gebruikt. Het lijkt om de ontwikkeling te gaan van het natuurlijke zien naar een bovennatuurlijk zien. Door het gebruik van die verschillende woorden voor zien toont Johannes de ontwikkeling van het geloof. Dit zijn de eerste babystapjes naar dat fundamenteel geloof, de eerste stappen die de basis vormen van ons christelijk geloof. Paulus zegt immers dat als Christus niet verrezen is, je geloof geen waarde heeft. Hier lezen we het getuigenis. Wat zag hij? Het gaat om de staat van het graf. De catechismus leert ons dat, en ik citeer, Johannes uit de toestand van het lege graf afgeleid heeft dat de afwezigheid van het lichaam van Jezus niet het resultaat van mensenwerk kan zijn en dat Jezus niet eenvoudigweg teruggekeerd was tot een aards leven, zoals in het geval van Lazarus. Dat lezen we onder nummer 640. Het gaat om iets zichtbaars, om iets tastbaars. Welke aanwijzingen kunnen we vinden in de Bijbeltekst? Niet veel, maar misschien is het wel alles wat we nodig hebben. We keren terug naar dat zinnetje: hij zag de zwachtels liggen. Het woord dat in het Grieks gebruikt wordt, kan betekenen plat liggen, alsof het lichaam zou gedematerialiseerd zijn. Als het lichaam er niet langer is, kan het doek nu inzakken. Het resultaat zou kunnen worden omschreven als een liggende doek. Het is als een ballon die leeggelopen is. Er zit niets in, zodat hij kan inzakken. Laten we nog een detail toevoegen. In de tekst staat zwachtels. In het Grieks staat er linnen klederen, in het meervoud. Volgens de Amerikaanse wetenschappers is er, als je naar de baard kijkt, een inzinking in de baard die wijst op een band, een doek, die de mond gesloten hield, zodat je na het intreden van de rigor mortis geen mond zou hebben die gewoon wijd open zou staan.
Evenzo is er duidelijk een band over de enkels of onder de knieën die de benen bij elkaar houdt. Als je de lijkwade bekijkt, lijkt het alsof de man aan de voorkant van de stof langer is dan als je vanaf de achterkant zou meten, omdat er door die band een vouw in de stof zit. Sommigen hebben getheoretiseerd dat naast de sidwan, dat is dat lange kleed dat onder en boven het lichaam gevouwen is, je deze andere stroken hebt. Dat is heel interessant als je kijkt naar het 11e hoofdstuk van Johannes, waar Jezus Lazarus uit het graf roept. Ik citeer: de gestorvene kwam naar buiten, voeten en handen met zwachtels omwonden en met een zweetdoek om zijn gezicht. Jezus beval hun: maak hem los en laat hem gaan. Johannes 11, vers 44. Er moet dus iets losgemaakt worden. Zou het kunnen dat er iets soortgelijks is in het geval van Jezus? Johannes was daar aan de voet van het kruis op vrijdag. Hij heeft gezien wat er met het lichaam gebeurd is na de kruisafneming. En nu is hij zondagochtend terug en ziet hij wat hij eerder zag, maar nu zonder lichaam. Hij zou het op deze manier kunnen hebben beschreven. Het komt erop neer dat wat we in de tekst vinden niet is dat hij zijn intellect moest kruisigen om tot geloof te komen. Nee, hij ging uit van iets dat begrijpelijk was en zette het vervolgens voort tot hij tot een ontmoeting met Jezus kwam. En daar eindigt zijn geloofsweg. Het ontwikkelt zich van het zien van bepaalde details die op een afstand wazig zijn. Dan komen we dichterbij en wordt het persoonlijk. Dan krijgen we de visie van het geloof, met als climax de ontmoeting van Maria Magdalena met de Heer. Daar eindigt ook onze reis. Kom, betast en onderzoek. Bestudeer de lijkwade en wees niet langer ongelovig, maar geloof. Zie met de ogen van het geloof.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag over de lijkwade van Turijn. Voor de pauze had ik het over de eerste foto's van de lijkwade, gemaakt in 1898 en later in 1931. En daaruit blijkt het eigenaardige feit dat de lijkwade eigenlijk een fotodocument is, een negatief. Als je dit fotografeert, komt een positief tevoorschijn. Ik heb ook lang stilgestaan bij de beschrijving van Johannes over wat hij in het zogezegde lege graf gezien heeft. De catechismus helpt ons op weg door te verklaren dat het gaat om de staat van het graf. Johannes heeft daaruit afgeleid dat wat hij zag niet het resultaat was van mensenwerk. En zo kon hij tot geloof komen. Ik heb tot nog toe amper gesproken over de bloedvlekken die op de lijkwade aanwezig zijn. Daar kan heel veel over gezegd worden. Zo worden er bijvoorbeeld 360 bloedvlekken van geestelslagen geteld, ongeveer 240 op de rugzijde en 120 op de voorzijde. Er werd altijd van uitgegaan dat Jezus enkel op de rugzijde gegeesteld werd, maar dat klopt dus niet. Van het sleutelbeen tot de enkels, zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde. Men kan zelfs zien vanuit welke richting de geestelslagen gekomen zijn. Het is ook duidelijk dat er twee geestelaars waren, aan elke zijde één. Bovendien was de ene persoon groter dan de andere. Dat werd vorige eeuw in de 80er jaren ontdekt. Het is niet duidelijk, wetenschappers debatteren daar nog rond, of die geestelslagen de huid echt hebben doordrongen. Het martelwerktuig was een Romeinse flagrum. Het heeft drie leren banden, tenminste, daar gaat men van uit, omdat de bloedvlekken in groepen van drie voorkomen. Op het einde van die lederen banden zijn er loden balletjes die de geestelsporen zullen achterlaten. Er waren dus 360 geestelsporen, gedeeld door 3,

30 geeselslagen geïncasseerd heeft. Dat is 3 keer meer dan de voorschriften uit het Oude Testament toestaan. Verwar de Romeinse geeseling niet met de Joodse geeseling. Die zijn heel verschillend. De Joodse geeseling gebeurde in een synagoge met lederen riemen en het aantal zweepslagen is nooit hoger dan 39. In 2 Korintiërs 11, vers 24 zegt Paulus: 5 maal kreeg ik van de Joden de 40-1. Dat was het hoogste aantal, want je werd niet geacht je broeder als een beest te behandelen. Wat Jezus betreft, de geesteling vond niet plaats in een synagoge en niet met lederen riemen, maar wel met de Romeinse flagroom. Elk van deze geestelwonden is het equivalent van een derde graads brandwonde wat betreft de schade die het aanricht aan het menselijk lichaam, zelfs als de huid niet wordt opengereten. Dit noemt men ecchymosis, zoals een blauwe plek die zichtbaar is aan de oppervlakte van de huid. Er is een onderhuidse bloeding en het is heel pijnlijk. Nu iets over de doornenkroon. Die wordt bijna altijd voorgesteld als een cirkelvormige band van doornen rond het hoofd van Jezus tot aan de oren, waarbij de bovenkant van het hoofd niet bedekt is. Maar de lijkwade durft af te wijken van die heilige voorstelling. En dat kan afgeleid worden aan de hand van de bloedvlekken op het achterhoofd. Die suggereren een soort doornenkap. Er zijn wonden op elke plek van het hoofd. Er kunnen 30 tot 50 puntwondjes geteld worden met kleine bloedstroompjes. Er zijn reconstructies gebeurd van deze doornenkap met takken van de Sisyphus spina Christi. Dat zijn die planten met heel lange doornen. Het is waarschijnlijk niet zo dat de Romeinse 100 man zich 3 uur heeft beziggehouden met het mooi weven van een dergelijke kap, om die dan netjes en voorzichtig op het hoofd van Jezus te zetten. Het is veel waarschijnlijker dat hij gewoon een hoop doornen heeft uitgehakt, een buigzame tak of vlechtwerk nam en deze doornen samenbond en ze met een speer of zwaard gewoon op het hoofd van Jezus drukte. Wanneer die doornen groen zijn, zijn ze soepel. Maar eens gedroogd zijn ze als nagels en ze doorboren de huid. Het is interessant om te weten dat het Griekse woord voor kroon Stephanos is. Uit de literatuur van het Oude Testament en van de eerste eeuw weten we dat de priester een Stephanos, een kroon, droeg en hoe die kroon eruit zag. Dat kun je lezen in het boek Exodus. Die kroon bedekte het hele hoofd. Ik wil toch iets vertellen over de verborgen betekenis van de doornen. Laten we de scène van de doornenkroning bekijken met de blik van de wetenschappers. Het gaat om doornen van 2 centimeter lang. Zij doorboren bijna de hele oppervlakte van het hoofd, gaan doorheen de huid tot in de beenderplaat. Het moet geweldig pijnlijk geweest zijn. Maar we kunnen een andere vraag stellen. Welke betekenis kunnen we hieraan toeschrijven? Daarvoor moeten we opnieuw de Heilige Schrift raadplegen. Er wordt voor het eerst over doornen gesproken in het 3e hoofdstuk van het boek Genesis, onmiddellijk na de zondeval. Ik citeer: "En tot de man heeft hij gezegd, omdat je geluisterd hebt naar uw vrouw en gegeten hebt van de boom die ik u had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van u. Zwoegend zult ge van hem eten alle dagen van uw leven. Distels en doornen zal het voortbrengen." Genesis 3, versen 17 en 18. Adam en Eva mochten van alle bomen eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. En er waren geen doornen. Maar nadat ze van de verboden vrucht gegeten hadden, verschijnt God en zegt dat de grond voortaan distels

toorn zal voortbrengen. Het gaat hier om een kosmische vloek door de zonde van Adam en Eva. En die vloek neemt een bijzondere vorm aan, distels en doornen. Het is fascinerend dat het gevolg van de zonde van de mens de vorm aanneemt van doornen en distels. Dat is opvallend genoeg hetzelfde woordgebruik dat Jezus hanteert bij zijn eerste sermoen, de bergrede, en dan lezen we in Matteüs 7e hoofdstuk, versen 15 en 16. Ik citeer: "Wacht u voor valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult ge ze kennen. Plukt men soms druiven van doornen of vijgen van distels?" Einde citaat. Het gaat over hetzelfde woordgebruik in dezelfde context. Hij spreekt natuurlijk niet over enige landbouwactiviteit. Het gaat om een metafoor rond moreel kwaad. Ongehoorzaamheid en chaos zitten in die termen van doornen en distels vervat. Jezus wist vanuit het Bijbelse motief dat doornen verwijzen naar zonde en dat hij met doornen zou gekroond worden. Dus wat hij aan het kruis communiceert aan diegenen die daar staan, zonder zijn mond te openen, maar door het dragen van de doornenkroon is: ik ben de zondedrager. Ik draag de zonde van de hele wereld. Dat is precies de lezing die je zou krijgen als je uit het Oude Testament zou begrijpen dat het de hoge priester is die de zonde van de mensen zou overdragen aan een zondebok door zijn handen op het hoofd van het dier te leggen. Niet zomaar ergens op het lichaam, maar op het hoofd. De zondebok werd daarna de wildernis ingestuurd om er te sterven. Het gaat om een liturgische voorstelling van deze overdracht van onze zonde op Jezus, die wordt weggestuurd buiten de stadspoorten om er te sterven. Het komt dus allemaal tezamen. Er is ook een psalm die zegt: laat iemands kwaad op zijn hoofd terugkeren. Volgens Jesaja is Jezus de lijdende dienaar. En in het 53e hoofdstuk, versen 3 tot 5, lezen we: geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, geminacht en als niet de moeite waard beschouwd. Waarlijk, het waren onze ziekten die hij op zich nam en onze smarten die hij heeft gedragen. Wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om onze zonde gebroken. Hij werd gestraft, ons bracht het vrede, en dankzij zijn striemen is er voor ons genezing. Einde citaat. Er is hier sprake van een soort van uitwisseling. Maar Jezus is dat plaatsvervangend slachtoffer dat in onze plaats die vloek op zich neemt. En hier komt Genesis 22 om de hoek kijken. Daar heb je Isaak die de berg op wordt geleid. Op de derde dag verneemt Abraham over welke berg het gaat, de berg Moria. En daar zal God hem testen. Hij wordt gevraagd om zijn enige geliefde zoon te offeren als een brandoffer. Ze komen op de berg. Het was Isaak die het brandhout droeg. Dat roept de vraag op hoe oud Isaak was. Zeker geen 4 jaar oud, want dan zou hij het brandhout niet hebben kunnen dragen. Volgens de rabbijnse traditie zou hij ongeveer 30 jaar geweest zijn. Deze traditie zegt eveneens dat hij een gewillig slachtoffer was. De rest van het verhaal kennen we. Op het ogenblik dat Abraham zijn mes wil trekken om de keel van zijn enige geboren zoon over te snijden, roept de engel van Yahweh hem uit de hemel toe: raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets. Ik weet nu dat gij God vreest, want gij hebt mij uw zoon, uw enige, niet willen onthouden. Abraham draait zich om en ziet een ram staan
geen lam. Bij het beklimmen van de berg had Isaac gevraagd: we hebben wel hout, maar we hebben geen offerdier. Waar is het lam? Abraham antwoordt: God zelf zal wel voor het lam zorgen, mijn zoon. Hij doet dat niet op die dag, want zich omdraaiend vindt Abraham een ram, geen lam. En die ram zit met zijn horens verstrikt in de doornen, een detail dat vaak over het hoofd wordt gezien. Het hoofd van dit plaatsvervangend slachtoffer is gewikkeld in doornen en het zal geofferd worden, terwijl de geliefde zoon gespaard blijft. Op het einde van deze passage lezen we dat de berg een andere naam krijgt. Abraham noemde die plaats: Yahweh zal erin voorzien. Waar zal Yahweh in voorzien? In een lam. En dat brengt ons naar Johannes de Doper, die, wanneer hij Jezus ziet, uitroept: zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Nu naar Goede Vrijdag. Je hebt dit lam Gods aan een kruis met op zijn hoofd de doornenkroon. De omstaanders roepen: anderen heeft hij gered. Laat hij zichzelf eens redden als hij de Messias van God is, de uitverkorene. Dat lezen we bij Lucas 23, vers 35. Dat is hetzelfde als zeggen: jij hebt de macht, laat ze ons zien. Een van de woorden voor macht is horen. Er bestaat een uitdrukking: de horen van onze redding. Dat betekent een machtige redder. In het Oude Testament is het woord horen een metafoor voor macht. In Genesis 22 zat de ram met zijn horens verstrikt in de doornen. Ook Jezus' horens zijn verstrikt in de doornen. Dat is natuurlijk een metafoor. Wil je mijn macht kennen? Vraagt Jezus. Ik zal ze jullie tonen. Ik zal verrijzen op de derde dag. Maar op dit moment zitten mijn horens nog verstrikt in de doornen. Het beeld is gemakkelijk te begrijpen. Als een ram aanvalt, valt hij aan met zijn horens. Als je aangevallen wordt, val je zelf terug aan. Maar is dat de manier waarop Jezus handelt? Jij deelt me een klap uit, ik geef nog een grotere klap terug. Nee, Jezus is God, Satan is zijn schepsel. De duisternis kan op geen enkele manier tegen het licht vechten. Het is alsof Jezus zegt: gooi al je woede op mij, Satan, al je kracht. Bundel al je razernij samen en gooi ze op mij. Ik zal ze op mij nemen. Ik zal de beker drinken. Maar weet dit wel: als je mij begraaft in het land van de doden om er weg te rotten, dan zal er licht uit de duisternis schijnen. Weet dan dat de strijd voor altijd gewonnen is. Jezus is de overwinnaar. Beste luisteraars, het is stilaan tijd om deze bijdrage te beëindigen. Ze heeft ons voor een stuk laten zien dat wetenschap en geloof elkaar perfect aanvullen. Nog sterker, dat ze beide noodzakelijk zijn. Tot slot wil ik benadrukken dat wanneer wij op de lijkwade naar het gelaat van Christus kijken, we hem in zijn dood beschouwen. Maar als het zo is dat de afbeelding ontstaan is door de verrijzenis, dan zijn we ons ook bewust dat het lichaam dat zo gekneusd en gehavend is, met een gezicht dat zo misvormd is, ook op het punt staat om op te staan, om te verrijzen. Het verrijst op dit ogenblik en dus gaan die ogen open. Dat is ook onze bestemming, oog in oog met Christus. Dat is waar we naar verlangen. Nu vertoeven we in een tranendal, zijn we in ballingschap, maar we wachten op een aanschouwen van de Heer van aangezicht tot aangezicht. We hebben het nodig om dit gelaat te beschouwen en ernaar te verlangen om hem levend te zien, want daarvoor zijn wij geboren. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of opmerkingen bij dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41
4747 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Dank u wel voor het luisteren.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Welkom bij een speciale reeks uitzendingen van ons programma Wij Lezen Voor, waarin we ons verdiepen in het scapulier van de berg Karmel. Dit boekje geeft toelichting op dit bijzondere mystieke gewaad en de devotie eromheen. Wat betekent het scapulier eigenlijk en waar komt het vandaan? We duiken in de historische, theologische en praktische aspecten ervan. Laat u vandaag meevoeren door de diepgaande wijsheid en spirituele rijkdom van deze devotie. Het boekje is uitgegeven door Tradition Monastique en geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval. Hoofdstuk 6. Antwoord op een veelgeuit bezwaar. Soms wordt de devotie van het scapulier aangewreven dat ze te bijgelovig is. En het feit dat het heil van de drager van dit gewaad meer zou hebben te maken met een zuiver uiterlijk naleven, helemaal los van de innerlijke geaardheid van de ziel, staat van genade, deugden enzovoort. Laat ons antwoorden met Saint-Louis-Marie als volgt. Waar uiterlijke praktijken oprecht gemeend zijn, helpen zij de innerlijke, hetzij omdat ze de mens, die zich steeds gedraagt volgens zijn zintuigen, doen herinneren aan wat hem te doen staat. Hetzij omdat ze geschikt zijn om de naaste te stichten wanneer die ze ziet. En dat laatste kan niet worden gezegd van hen die puur innerlijk te werk gaan. Laat geen buitenstander hier dus kritiek op hebben of zich in dit soort zaken mengen door te beweren dat de ware aanbidding via het hart gaat, dat men moet vermijden wat buiten zit, dat er ijdelheid kan bestaan, dat men zijn aanbidding dient te verbergen en zo meer. Met mijn meester antwoord ik hun: laten de mensen uw goede werken zien, zodat zij uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Zoals we ook lezen in het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 5, vers 16. Niet, zoals Sint Gregorius zegt, dat men zijn uiterlijke handelingen en aanbidding moet verrichten om de mensen te behagen en er lof aan over te houden, want dat zou inderdaad ijdelheid zijn. Maar iemand handelt wel eens zo tegenover mensen met de enige bedoeling God welgevallig te zijn en hem te verheerlijken, zonder zich verder eigenlijk te bekommeren om de minachting of de lofuitingen van de mensen. Verderop merkt diezelfde Sint Gregorius nog op: een van de redenen waarom zo weinig christenen aan hun gelofte van de heilige doop denken en er zomaar op losleven als hadden ze God, zoals de heidenen, niets beloofd, is dat ze er geen enkel uiterlijk merkteken van hebben bewaard dat hen eraan zou kunnen herinneren. Nog andere bezwaren worden geuit. Het scapulier, zo zegt men, is een nogal wat bekrompen heilsverzekering, waardoor je jezelf niet meer hoeft te heiligen of je aan de geboden te storen. Anders gezegd, nadat de zondaar het scapulier ontvangen heeft, zou hij zich in alle gemoedsrust aan de wildste zonde kunnen overgeven, bij zichzelf zeggend: ik draag nu eenmaal het scapulier, dus ik kan gewoon niet verdoemd worden. Hier geldt als antwoord dat iemand die zo van de verering van de heilige maagd misbruik zou maken, haar gunsten verder gewoonweg onwaardig is. Het zou daarom onterecht zijn dat hij om vrijelijk te zondigen op zijn scapulier zou rekenen, want God laat niet met zich spotten. Zoals we ook kunnen lezen in de brief van de Galaten, hoofdstuk 6, vers 7. Zonder twijfel zou de duivel, zolang de zondaar zijn scapulier draagt, zich nooit voorgoed van diens ziel meester kunnen maken. Het zou echter wel kunnen dat de dood hem overviel op een ogenblik dat hij het scapulier verloren, of nadat zijn omgeving het had afgenomen, of anders nog dat hij, daar hij er niet meer in gelooft, het scapulier zelf uit minachting zou afdoen. Dit soort gevallen hebben helaas bestaan. Saint-Claude Colombière vertelt het verhaal van een verstokte zondaar die, door wanhoop overmand, herhaaldelijk tevergeefs getracht had zichzelf te verdrinken. Niet wetende waar hij die wonderbaarlijke redding telkens aan kon toeschrijven, merkte hij ineens dat hij een scapulier droeg en bleef er zo van overtuigd dat dat de hinderpaal was die zijn funeste plan in de weg stond, dat hij het van zich afrukte. En toen hij daarna voor de vierde of vijfde keer het water indook, gebeurde het dat de golven, die hem tot dan toe hadden gespaard, hem in een oogwenk verslonden. Hij kwam zo om in zijn zonde, maar hij kon pas sterven na zich te hebben ontdaan van dit helskleed, waaronder men niet kan doodgaan zonder het voorrecht te hebben het eeuwig vuur te vermijden. De heilige jezuïet besluit: als u wilt sterven in uw zonde, dan zal de dood niet uitblijven, maar zolang het scapulier op u is, zult u zeker niet sterven. Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, door wie het scapulier van de Berg Carmel sterk werd aangeraden, drong evenwel aan op de nodige rechtschapenheid bij hen die het ontvingen. Het dragen van het scapulier vooronderstelt dat de persoon in kwestie zich heeft voorgenomen van zijn zonde af te komen. Anders zou men zich scharen onder de valse volgelingen van de Heilige Maagd, aanmatigend en onboetvaardig tegelijk, die onder de mantel van de Heilige Maagd en met het scapulier om het lichaam of de rozenkrans in de hand Heilige Maagd roepen, maar ondertussen Jezus Christus door hun zonde geweld aandoen. Zo kan men in principe stellen dat iemand die schijnheilig het scapulier omhangt, namelijk met de bedoeling om door te gaan met zondigen en daarbij Gods rechtvaardigheid op zijn gemak trotseert, uitgesloten is van de belofte van de Heilige Maagd. Anders beoordeeld moet evenwel worden het geval van iemand die uit zwakheid of door zich te laten meeslepen geleidelijk afdaalt tot het niveau van een wanordelijk leven, ook al draagt hij daarbij nog het scapulier en hij blijft er vast van uitgaan dat de Heilige Maagd hem eens op de dag weer zal helpen om zijn levensstijl te veranderen en weer zijn heil te bewerken. Tegenover zo iemand is het volkomen gerechtvaardigd te geloven dat Maria het in orde zal maken, dat hij zich weer bekeert en dat zij ervoor zorgt dat hij niet zo ineens komt te sterven zonder de bijstand van de godsdienst, of althans zonder berouw te tonen. Mocht het zijn dat ze een wonder moet bewerken, de op handen zijnde dood vertragen, om de stervende aldus nog de kans te geven zich met God te verzoenen, de sacramenten te ontvangen, of om althans tot een acte van diep berouw te kunnen komen, dan zal Maria haar moederlijke bezorgdheid zeker tot zover uitstrekken. De verbintenis die haar immers bindt met de broeders van het scapulier is een van de heilige overeenkomsten waarvan de duur onbeperkt is en de strekking onschendbaar. De heilige maagd van de Karmel zal voor haar zonen vooral hulpvaardige genade verkrijgen die hen bewaren voor de doodzonde, het beschermen in gevaarlijke situaties en hen heiligen. Dat bedoelde ze toen ze tegen Saint Simon Stock zei dat het scapulier een teken des heils is, een vrijgeleide in gevaren, een vredespand en een eeuwige verbintenis. Hoofdstuk 7. Enkele gunsten verkregen dankzij het scapulier. De hiernavolgende verhalen zijn authentiek. De meeste ervan werden gepubliceerd door Chronique du Carmel. Wat betekent Chroniek van de Carmel? In verschillende perioden. Men vindt hier slechts een heel klein gedeelte van de talloze wonderen van de natuur en de genade door het scapulier van Onze Lieve Vrouw van de Carmel door de tijd heen bewerkt. Het scapulier van de Ier. Aan het eind van de vorige eeuw reisde monsieur Polding, een bisschop-missionaris, door een weinig bezocht deel van de Australische binnenlanden. Hij werd daarbij ziek en werd met achtenswaardige toewijding door een weduwe verzorgd. Eenmaal beter deed de prelaat haar de belofte dat hij haar in ongeacht welke periode van het jaar en waar hij zich dan ook mocht bevinden, op haar verzoek de laatste sacramenten zou komen toedienen. Er verstreken heel wat jaren toen op een herfstavond er een brief aankwam waarin de prelaat verzocht werd zijn woord gestand te doen, aangezien zijn weldoenster op sterven lag. Zonder dralen en de barre weersomstandigheden ten spijt gaf de bisschop zich op weg. Na dagenlang gelopen te hebben, komt hij doodmoe bij het huis van de weduwe. Tot zijn grote verwondering blijkt het leeg. Terwijl hij staat na te denken over wat hij zal doen, wordt zijn aandacht gevestigd op bijlslagen van een houthakker. Hij begeeft zich naar de plek waar hij het geluid hoorde en treft daar een stevige ier aan, die bomen aan het omhakken is. Monsieur Polding hoort van hem dat de oude dame uit angst voor vertraging besloten heeft, al was ze dan een stervende, elders geestelijke hulp te halen. De ier kan hem echter niet zeggen welke kant de vrouw is opgegaan. Inziende dat het zinloos zou zijn haar te willen zoeken, zegt de bisschop, terwijl hij op een boomstam gaat zitten tegen de houthakker: "Zo, beste kerel, ik zou hier eigenlijk niet graag voor niets gekomen zijn. Kniel maar neer, dan zal ik je de biecht afnemen." De ier begint zich te verontschuldigen, aanvoerend dat hij zich nergens op voorbereid heeft en dat het zo lang geleden is dat hij voor het laatst biechtte en 1000 andere redenen. Maar monsieur Polding wuift al die uitvluchten weg en de houthakker knielt tenslotte neer, vol berouw, om zijn fouten te belijden en om vergeving te krijgen. De missionaris laat hem beloven dat hij de zondag daarop te communie gaat en ze gaan uit elkaar. Nauwelijks heeft de prelaat een paar stappen gedaan of hij hoort een dof geluid, gevolgd door zwak gekreun. Hij keert in allerijl terug en treft de biechteling dood aan, verpletterd door een vallende boom. Als men nu weten wil waar die bewonderenswaardige goddelijke barmhartigheid op slaat, waarbij een bisschop honderden kilometers van zijn woonplaats wordt weggeroepen via onbegaanbare wegen, alleen om de hemelpoort te openen voor een arme zondaar die kort daarop door de dood overvallen zou worden, dan komt het doordat die brave man, zoals elke rechtgeaarde ier, het scapulier van de heilige maagd droeg. Die goede moeder, altijd trouw aan haar belofte, liet niet toe dat hij zou sterven voordat hij zich weer met God verzoend had. Met het einde van deze uitzending nemen we afscheid van dit deel van Het Scapulier van de Berg Carmel, geschreven door de monniken van de abdij Saint-Joseph de Clerval en uitgegeven door Tradition Monastique. In de radiogids vindt u alle informatie om het boekje te kunnen bestellen. Dit werd u voorgelezen door Antoon van den Boogaard naar aanleiding van de geestelijke lezing tijdens de mini-retraite in februari door pastoor Pieter Zimmerman. Daarin beval hij het scapulier aan als een bijzondere devotie en een bijzondere bescherming. Blijf ons volgen op Radio Maria voor de volgende delen van dit boekje over het scapulier, die alleen in het weekend worden uitgezonden. We zullen nog dieper ingaan op de betekenis en de impact van het scapulier.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de Handelingen van de Apostelen. Paulus voor het Sanhedrin. Nadat de Joden in Jeruzalem naar Paulus hadden geluisterd, begonnen ze luid te roepen: "Sla hem dood, die man. Hij verdient niet langer te leven." Terwijl ze zo krijsten, hun mantels afwierpen en stof in de lucht gooiden, gaf de bevelhebber opdracht hem de kazerne binnen te brengen, om hem onder het toedienen van geeselslagen een verhoor af te nemen, ten einde te weten te komen om welke reden ze zo tegen hem raasden. Maar toen ze hem hadden uitgestrekt voor de geeseling, zei Paulus tot de dienstdoende 100 man: "Moogt ge een Romein geeselen, en dat nog wel zonder veroordeling?" Toen de 100 man dit hoorde, ging hij naar de bevelhebber toe en meldde hem dit met de woorden: "Weet ge wel wat ge gaat beginnen? Die man is een Romein." Daarop kwam de bevelhebber naar hem toe en sprak tot hem: "Zeg eens, zijt gij Romein?" Hij antwoordde: "Ja." De bevelhebber hernam: "Dat burgerrecht heeft mij een kapitaal gekost." Waarop Paulus zei: "Maar ik heb het krachtens geboorte." Terstond lieten degenen die op het punt stonden hem te verhoren hem met rust. Ook de bevelhebber werd bang, nu hij wist dat het een Romein was die hij had laten boeien. Omdat hij nauwkeurig wilde weten waarvan hij door de Joden beschuldigd werd, liet hij hem daags daarna uit de gevangenis halen en gaf bevel dat de hoge priesters en heel het Sanhedrin zouden bijeenkomen. Daarna liet hij Paulus erheen brengen en voor hen plaatsnemen. Paulus liet zijn blik over het Sanhedrin gaan en begon te spreken: "Mannenbroeders, met een volkomen zuiver geweten heb ik tot op de dag van vandaag voor God geleefd. Maar de hoge priester Ananias gaf aan die naast Paulus stonden opdracht hem op de mond te slaan. Toen voegde Paulus hem toe: God zal u slaan, witgekalkte muur. Gij zit daarom recht over mij te spreken volgens de wet en beveelt in strijd met de wet mij te slaan?" De omstanders zeiden: "Durft gij de hoge priester Gods te beschimpen?" Paulus antwoordde: "Ik wist niet dat hij de hoge priester is, broeders, want er staat geschreven: de overste van uw volk zult ge niet verwensen." Wetend dat het Sanhedrin ten dele uit Sadduceeën en ten dele uit Farizeeën bestond, riep Paulus nu in het Sanhedrin uit: "Mannenbroeders, ik ben een Farizeer en een zoon van Farizeeën. Om de verwachting en de opstanding der doden sta ik terecht." Toen hij dit gezegd had, ontstond er twist tussen de Farizeeën en Sadduceeën, en de vergadering raakte verdeeld. De Sadduceeën houden immers vol dat er geen opstanding is en dat er geen engelen of geesten bestaan, terwijl de Farizeeën beiden aannemen. Zo ontstond er een groot tumult en enige schriftgeleerden van de partij der Farizeeën verzekerden met grote heftigheid: "We vinden niets verkeerds in deze man. Als er eens een geest of een engel tot hem gesproken heeft." Daar de oneenigheid nog erger werd en de bevelhebber begon te vrezen dat zij Paulus zouden verscheuren, gelastte hij de soldaten naar beneden te komen om hem haastig uit hun midden weg te halen en naar de kazerne te brengen. In de volgende nacht stond de Heer voor hem en sprak: "Houd goede moed, want zoals gij voor mijn zaak getuigd hebt in Jeruzalem, zo zult gij het ook in Rome moeten doen." Tweede lezing. Uit een preek van de heilige paus Leo de Grote over de hemelvaart van de Heer. De hemelvaart van de Heer doet ons geloof groeien. Zoals wij ons op het hoogfeest van Pasen verheugden over de verrijzenis van de Heer, zo is nu zijn hemelvaart voor ons een reden tot vreugde. Want op deze dag gedenken en vieren wij dat onze povere mensheid in Christus boven de gehele hemelse heerscharen, boven alle rangen der engelen en boven de hoogheid van alle machten op de troon bij God de Vader verheven is. Op deze reeks van Gods werken zijn wij gegrondvest en worden wij opgebouwd. Gods genade moest nog wonderlijker blijken doordat het geloof niet verzwakte, de hoop niet onzeker werd en de liefde niet verkwijnde, toen de majesteit van de Heer zich aan het gezicht van de mensen onttrok. Hierin ligt immers de kracht van Gods, de grote geesten, en het licht van hen die geloven, dat zij zonder aarzelen aannemen wat men niet met de ogen van het lichaam kan zien, en dat zij hun verlangen op datgene gevestigd houden waarop men zijn blik niet kan richten. Want hoe zou deze houding in ons hart kunnen ontstaan, of hoe zou iemand gerechtvaardigd kunnen worden door het geloof, als ons heil slechts bestond in dingen die onder ons gezichtsvermogen vallen? Wat van onze Verlosser zichtbaar was, is overgegaan in de sacramenten. Opdat het geloof dieper en sterker zou worden, heeft de aanschouwing plaatsgemaakt voor de leer, als een gezag waaraan de gelovigen door God zelf verlicht moeten gehoorzamen. Dit geloof werd door de hemelvaart van de Heer vermeerderd en door de gaven van de Heilige Geest versterkt. Zo konden geen boeien, geen gevangenis, geen verbanning, nog honger, vuur, verscheurende dieren, nog de geraffineerde vreedheden van vervolgers dit geloof schrik aanjagen. Voor dit geloof hebben over heel de wereld, zowel mannen als vrouwen, jongens en meisjes, tot het vergieten van hun bloed toe gestreden. Dit geloof heeft duivels uitgedreven, zieken genezen en doden opgewekt. De apostelen zelf, gesterkt door zoveel wonderen en onderricht door zoveel prediking, waren teruggeschrokken voor het verschrikkelijke lijden van de Heer. En zij hadden de waarheid van zijn verrijzenis niet zonder aarzelen aanvaard. Toch werden zij door de hemelvaart van de Heer zozeer in hun geloof versterkt, dat al wat hun eerst vrees inboezemde, nu verkeerde in vreugde. Want de ogen van hun geest richtten zij onafgebroken op de godheid van Hem die zit aan de rechterhand van de Vader. Hun lichamelijke ogen waren geen beletsel meer en verhinderden hen niet langer de blik van hun geest te richten op Hem die zich bij zijn nederdaling niet had afgescheiden van de Vader en bij zijn hemelvaart niet was heengegaan van de leerlingen. Eerst dan, geliefden, werd de Mensenzoon op een verhevener en heiliger wijze bekend als de Zoon van God, toen Hij naar de glorievolle majesteit van zijn Vader terugkeerde en op onuitsprekelijke manier meer nabij begon te zijn door zijn Godheid, terwijl Hij in zijn mensheid verder verwijderd was. Toen begon het beter onderlegde geloof door geestelijke vooruitgang te naderen tot de Zoon als gelijke van de Vader en had er geen behoefte meer aan met het lichamelijke van Christus, waardoor Hij minder dan de Vader is, in aanmerking te komen. Want ofschoon dit lichamelijke na de verheerlijking blijft, wordt het geloof van de christenen daarheen geroepen waar de enige geboren Zoon, gelijk aan de Vader, niet met lichamelijke hand, maar met geestelijk inzicht wordt benaderd.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedeld is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwege bij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwege het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de zesde week van Pasen luidt het gebed van de inleiding. Heer, met uw bloed hebt gij ons voor God gekocht, uit welk land, van welk ras we ook zijn. Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. De kerk is dus een volk dat door God is vrijgekocht met zijn bloed, met het levensoffer van Jezus. En om onszelf te kunnen maken tot een koninkrijk van priesters, die als priesters ook zelf het offer brengen van hun leven, daarvoor is nodig dat hij ons hart wint. En dat is wat we in de

En dat is wat wij in de Eucharistie vieren. Jezus die zijn leven voor ons offert. En wij die ons levensoffer invoegen in zijn levensoffer. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. Wanneer de vrouw gaat baren, is zij bedroefd, omdat haar uur gekomen is. Maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen, en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. Op die dag zult gij mij over niets ondervragen. Dit is het woord van God. Eerst uw instelling, uw geesteshouding controleren. Leef je los van God? Vanuit de verbondenheid met jezelf, met de mensen, met je werk, je familie? Of leef je in een verbond, een testament, het nieuwe verbond van God met de mensen? Laat je geest rusten bij Hem, die alleen in staat is je een vreugde te verschaffen die niemand je zal kunnen ontnemen. Bij de plaats waar u zult willen bidden, waar u alle aandacht vrij hebt voor Hem, daar even stil blijven staan, omhoog kijken, zien hoe Hij u ziet en die blik van Hem beantwoorden door u klein te maken voor Hem in een gebaar van eerbied en aanbidding. En dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, geknield of zittend al naar gelang u vermoedt Hem het meeste te kunnen vinden, alleen daarop bedacht zijn, en dat dan vragen als een genade voor heel uw leven. Dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van de Goddelijke Majesteit. En dan dit evangelie met hem doen, zoals hij u voorstelt, uw leven zien als een geboorteproces. Een gebeuren dat u niet zelf in de hand hebt, maar waar een ander u in opneemt. Dat God in u, Jezus, tot leven wil laten komen. Dat u uw hart in vertrouwen openstelt voor dit plan van God met uw leven. Ook de plaats in de zaal van het laatste avondmaal. En als u zo'n plaats voor de geest hebt en u op die plaats thuis gaat voelen, dan kunt u gemakkelijker opkomende verstrooiingen loslaten, door de plaats is uw hart al bij Hem. Bij Hem van wie die plaats vervuld is. Merkt u dat er een verlangen opkomt Jezus zo beter te mogen leren kennen? Dan helpt het u bij uw meditatie erom te vragen, als een bijzondere genade, dat u Hem mag leren kennen met een innerlijke kennis en Hem zo van meer nabij te mogen volgen. Het evangelie is een evangelie van uitersten, van extreme gevoelens, gevoelens die ook nog van tegengestelde aard zijn, gevoelens van droefheid, gevoelens van vreugde. De gevoelens van droefheid zijn duidelijk in de meerderheid en hebben de overhand. Oh, dat past dan wel bij mensen die leven in een tranendal. Ballingen, kinderen van Eva zijn we toch? Hoort u maar. Wenen en weeklagen, bedroefd zijn, droefenis, bedroefd, pijn. Zo zijt ook gij nu wel bedroefd. En dan pas aan de andere kant vreugde, zich verheugen. Wat het verschil is, de droefheid komt en gaat, de vreugde blijft. Want het is een vreugde die, zoals Jezus zegt, niemand u meer kan ontnemen. De vreugde die van God komt, de vreugde om God, dat God er is en trouw blijft in alle angst en nood, dat is de vreugde.

vreugde die niemand ons kan ontnemen. De vreugde van God is door de armoede van de kribbe en de nood van het kruis heen gegaan. En daarom is hij onoverwinnelijk. Deze vreugde ontkent de nood niet, maar midden in de nood, juist midden in de nood, vindt God de mens in nood. Een vreugde die alles heeft doorgemaakt en zelf door niets meer ongedaan gemaakt kan worden. Een vreugde die alles heeft gekost, dat is de vreugde van Pasen. En Jezus vergelijkt deze vreugde met de vreugde van de vrouw na de bevalling. Wanneer de vrouw gaat baren, is zij bedroefd omdat haar uur gekomen is. Maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de pijn van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. Om het Jezuskind in ons ter wereld te brengen, moeten ook wij smarten doormaken. Het is een pijnlijke bevalling. Maar dan heb je wel het echte leven, het echte geluk, de duurzame vreugde. Gewoonlijk beginnen de mensen niet aan zo'n bevalling met zijn pijnlijke geboorteweeën, want ze hebben een alternatief. Ze hebben een snelle bevalling, met maar een klein beetje pijn. Niet het echte leven, maar een kunstleven, met een kunstvreugde. En wat ze in onze taal leuk noemen, leuke dingen doen, fun, pret, vermaak, plezier, het fastfood, de snelle hap van de vreugde, van de eigengemaakte vreugde. Je hebt het dan ook over plezier maken of een feestje bouwen. Dat is dus iets wat je zelf maakt. De echte vreugde is niet wat je maakt, maar wat je ontvangt. En feesten bouw je niet, maar worden je aangereikt. Je ontvangt ze, zoals een kind. Dat maak je niet, maar je ontvangt het. En zo is het ook in het geestelijke. Daar heb je ook mogelijkheden tot snelle vreugdes, tot een zelfgemaakte troost. In het gebed bijvoorbeeld kun je langs de klip van het moeilijke niet kunnen bidden heen zeilen en gauw een of andere vorm van bidden zelf maken. Maar bidden is nu helemaal niet iets wat je zelf kunt maken. Wat je wel kunt, is bepaalde voorwaarden scheppen waarin je het gebed kunt ontvangen. Het gebed zelf, het contact met God, Gods contact met jezelf kun je niet maken. Je kunt het alleen ontvangen. Om het te kunnen ontvangen, moet je een bepaalde periode doormaken van verwachting. In verwachting zijn. De bereidheid tonen dat je de conditie van het mens zijn aanvaardt. Aanvaarden dat je niet kunt bidden. En dat je daarmee ook alles aanvaardt wat een obstakel is voor het gebed. Dat goed vinden. Het is eigenlijk een vorm van uitzitten. Maar uitzitten in waakzaamheid, in geduld, in trouw. En vooral in geloof en hoop dat de vreugde je zal gegeven worden. En dat is dan een vreugde die niemand je kan ontnemen. Ontvangen, dat doet u ook nu op dit moment. U luistert, u ontvangt het woord, om het dan in de eucharistie ook in zijn zelfgave te kunnen ontvangen. Aan het einde een gesprek van hart tot hart. In alle eerbied, echt, in diezelfde eerbied die Jezus heeft voor zijn Vader, de enige die hem helemaal blij kan maken. En met Jezus inkeren in dat geheim, in die schoot van de God waar alles uit voortkomt, en zo uw gebed laten uitstromen in het gebed van de kerk, het Onze Vader.

Zometeen kunt u meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent van harte uitgenodigd om mee te bidden met biddende moeders.

We zijn weer bij elkaar als biddende moeders. We hopen dat u ook met ons samen meebidt. Voor al onze kinderen en kleinkinderen en petekinderen. Want er staat bij Jeremia 31... Houd nu op met huilen, droog je tranen. Al de moeite voor je kinderen wordt beloond. Ze keren terug uit het land van de vijand, dat beloof ik. Er is hoop voor je kinderen. Ze komen terug naar hun eigen land. Wat een vertrouwen mogen wij leggen bij het kruis, bij de Heer, voor onze kinderen. We hebben ook al heel wat gebedsverhoringen gezien. Daarom blijven we krachtig in ons gebed samenkomen. We bidden tot de Heilige Geest. We bidden een Bijbelwoord.